En uit de jaren daarvan, dat je naar heerst of snel lang hier. Dan je

0: Zildan. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: oh.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omver geduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakte project Dielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rihanna Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

prachtige plaat. We komen waarom de jongetje in 88 met Tanita Tikaram en Twisting My Sobriety. Ja, dat is een heel skoft lien. Ik heb me nog herinnerd dat het toen dat hij het een soort op een radio draait is. Nou, je bent weer. Het uur van Nienke is weer onzet om 8 uur naar jouw week of is schandalig eigenlijk. Maar ik ben er weer en ik heb er weer nog 10. Een hele goeie morgen. Leuk dat je er weer bij bent. Tot Jochen Oren, Mike weer. De muziekverzwaardig hier van dit programma. Dat weer vorige week. Dit is de uur van Nienke weer. Maar mooie muziek om rest of the day mooi op te starten. Ik heb muziek van je bij me van onder meer Maria McKee, Mary Hopkin en Michael Miro. De country dubplezer ik weer en de greep uit de Scottkin met de Nederlandstalige Veskus is een mooie van Gerard Cox, die ik net alledaags op de radio jaren. En de Friese muziek ontbreekt natuurlijk ik net. Maar eerst is het hier voor Ruze Kleiskijf. En dat is een mooie Americana plaat van Jan Hospus. Let's go down on your knees. Nou, dat hoor maar net. Blijf maar even lekker op de stoel zitten. Mooi een bakje koffie, denk ik zo. Of had je een brochje zitten lekker rieten. Of had je nog lezen te snoezen. Lekker lezen, blauwe succesen. Dit is de uur van Nienke. Ik ben weer om en de Bing Bleed mooi. En hier is de Kleiskijf van Hette Wolkom.

ken dat soort de goed, dus dreeg en hoort van West aan Money Noer. Die op jou werd er hier een lang ijs stribben. Die op jou werd er hier een lang ijs stribben.

En dat weer de Svalkarine van Gurre Bedouwstra. Hij maakt het in 2010 en het hier volgens mij te krijgen met het project Cohen in het Friesk. Nou, ik vond dit een aardig vest om weer eens even te draaien. Twee weken vlien is het programma Beste Zangers weer van start gongen na een seizoen. En er zitten leuke artiesten in. En de tweede aflevering maak ik nog voor om Sjen. Maar de eerste des die Clouseau in centraal. Sommige vesken vinden indrukwekkend. De meeste net, maar één wol en die zit nog van je draaien. Altijd heb ik je lief, heb ik altijd een mooi vestje gevonden van Clouseau. Maar in de uitviering van Desiree is hij ik helemaal net verkeerd. Dit is Altijd heb ik je lief.

0: En dat weer een hele mooie van Bolland en Bolland. I won't go anywhere. En dat dacht ik net, want ik bleef gewoon tot 9 uur bij jou om leuke muziekjes van je te draaien, om de dag mooi op te starten, om het samen eens even te nemen. En dat weer de Nederpopklassieker van deze week.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Ja, daar is het inderdaad tijd voor. Maar een hele mooie plaat van Dolly Parton. In mijn vakantie heb ik dat Suus ontvallen is. En daar schrok ik best wel van, dat wie spietig. Daarom wil ik haar betinken, mooi, een mooie plaat. Dit is een jointje 84, Heartbreaker.

0: Essa heb dat langzaam voor het Zac Brown Band, Jenny en Free U 2000 zien. En daarvoor een prachtig plaat van Dolly Parton. Ten ooit eens is on haar vestieren. Aroene 2 weken lean. En dat wie Heartbreaker. Wil je zelf ook een leuke country dubbelplay omvregen? Dat ken zelfs. Stuur het even naar mijn persoonlijke mailadres wat je hier wil. Dat ken naar aarde@home.nl. aarde@home.nl. En ik ken het samen na een week jouw country dubbelplay wijzen die het op een radio draait wordt.
1: Hey Nienke,
0: ah, goeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Jazeker, en ik hier door de Zac Brown Band. En Douwe Bob, die is naar Amerika West, die heeft zijn dream najagen. En dat is hartstikke leuk, want die mocht maar de Zac Brown Band optreden in al je stadions in Amerika. En wat heeft het naar de zin gewoon. En dan ben ik gewoon trots dat wij als Nederlanders dit soort artiesten naar Amerika gaan litten. Om daar mooie grote country artiesten op te treden. En de nieuwe single van Douwe Bob, die heb je van me lezen. En dat is, ik ben net een onaardige, dit is Note to Self.

0: De nieuwe single van Douwe Popje en die heet Note to Self. En het is een prachtige plaat.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: Wij doen de Scottkin met de Nederlandstalige vestjes waarin krijg als vaderverkoersje dat bloot ik gewoon omdat het vertrouwd is en leuk. Gerard Cox, hek Ruud Helle. En ik weet net dat het de waar voor is, maar hij wil naar buiten.

Met zijn restanten op het imperiaal reed pa terug om op de dam een beetje bij te komen. Waar hij vergetelheid zocht in een lekker sticky hash, dat echter snel werd in beslag genomen. Hij zelf vloog in de cel omdat hij met die rokerij de volksgezondheid ondermijnde.

Mary en Brienne, ja, met Dreamen Lieke Lood. Nog meer mooie naaie muziek van Suzanne Hoffs en Rufus Wainwright. En Suzanne Hoffs kennen we natuurlijk van de Bengals en Rufus Wainwright van Going to a Town. En die had de krachten together bundelen en er is een mooi vers uitgekomen, Bad Cause of Loneliness.

Ja, mooie plaat van Susanna Hoffs en Ruth Wainwright en Bad Girls of Loneliness. En dat maakt het dat het alweer tijd is om er mooi op te horen. Dit weer het uur van Nienke. Ik hoop dat je het ervan genoot. Nee, je nooit ken je lust erin nooit. Een praatje en een plaatje mooi. Erik Klumper, als ik het goed heb. En ik liet je achter mooi. Mooie van de Mavericks. Excuse me, I think I've got a heartache. Nou, dat valt wel een beetje aan, maar het is wel een lekker country noemer om er mooi te gaan. En daarna jij je nog een liedstukje polka. Ik ben een eigen weekenwerk. Graag ontdekken. Goeie. Yeah.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

goedemorgen en welkom weer bij een plaatje en een praatje. Deze keer live uit Studio Nieuws uit. Laat ik even zo naar buiten kijken. Het is half bewolkt. De zon probeert er wat doorheen te komen. Ja, dat hoor je straks in Astaghallingen natuurlijk helemaal van Yellow Boy. En met nog 4 dagen te gaan, dan zijn de agrarische dagen er. Nog 14 dagen is het ongeschut. En de 104 dagen, dan is het kerstmis. Waar het begonnen met George Baker

was even Rocco Granata natuurlijk en Marina. Nou, waar gaan we het even over hebben? Route 66, de snelweg van Chicago naar Los Angeles. Die bestaat natuurlijk 100 jaar en er is er heel veel om te doen natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Dat is even de langste weg van Amerika. En ja, wie heeft daar een mooi liedje op gemaakt? Deze maar.

En de Stars of 45, toen hadden de Star Sisters en met allemaal oorlogsliedjes. Nou, dat was even leuk. Matthijs van Nijkerk die heeft weer een nieuwe show binnenkort. En dat alles bij SBS6. En wij gaan door met BZN hier.

En dat was even Freddy Dick natuurlijk, de piratenpolka. En dat was even wel leuk natuurlijk, hè. We gaan het even hebben over Stevie Wonder. Die komt 28 oktober naar Ziggo Dome in

0: En dan hebben we wat hoogtepunten van dat nieuws. Gemeente Waardhoek zegt nee tegen vuurwerkshows. Burgemeester Ina Sjerp op bezoek in Oekraïne. Sint-Jacobstraat opnieuw ingericht. En het weekend is het ook het Open Monumentendag. En de stadsrits leidt u langs de pakhuizen. Gaan we meteen even door met de programmering van deze middag, of deze dag. Het uur van Nienke, dat heeft hij gehad, dat was heel prachtig. Het plaatje en de praatje, daar hoor je nu naar. En On Air, dat komt hierna natuurlijk met Peter Wierda. Verder, afslag Hallingen. En daar gaat men het hebben over ongeschut voor kleine ongeschut. Ja. Verder over het milieu vergaat. Verder ook nog over de pakhuizen. Hendrik Ziekema komt langs over zijn parkeerbeleid. En ook nog even telefonisch natuurlijk met Ina Sjerp. En het weer met Jelle Boy. En dan hebben we de Ziltemiddag. Met onder andere FC Hallingen, AVC, C. Robbins Teens. En natuurlijk QVC tegen Spotlight Vaardiger. En veel meer in de Ziltemiddag. Dan gaan we door met Borrel Time. En dat is het tegenwoordig van 5 tot 9. Oh. Dan mag je wel zo'n kleine 60 plaatjes uitzoeken. Nou, tot zover. Maar weer even dacht ik zo hier. En wij gaan even met Dawn verder. Tie a yellow ribbon.
1: Goedemorgen.

toen had je nog 4 cijfers per telefoon. 24, 42. Bij Raukema platenhandelaar. Hier is Janneke Jelt.

En Patricia Pai natuurlijk, de jonge Patricia Pai. Je bent niet hip. Ja, nou, we hebben nog een paar plaatjes even voor je. Jerry Lee Lewis and Friends.

Jerry Lee Lewis and Friends, Save the Last Dance for Me. Nou, we hebben denk ik nog één plaatje hier, of met twee. We gaan eerst even deze er even draaien. Summer Wine, Nancy Sinatra.

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood natuurlijk en de Summer Wine. En dit was het dan, een plaatje en een praatje. Volgende week weer Tjerk en Nienke. En mij hoor je weer op donderdagmorgen. Ik laat je achter met Tony Christie.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met het Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg, zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Peter Wierda.

Ja, goedemorgen luisteraars. Hier is On Air met Peter Wierda. Ik sta hier inderdaad alleen, niemand anders kon. Wel zit Erik nog in de studio, want die had het uur hiervoor. En die zei ook al, ik heb Stevie gedraaid met I Wish. Natuurlijk van de Songs in the Key of Life. Want hij komt optreden in Nederland, 28 oktober. Familie van mij heeft geprobeerd kaartjes te bemachtigen, maar die waren heel snel uitverkocht. Waren trouwens ook behoorlijk geprijsd, moet ik zeggen. Maar inderdaad, die man komt haast nooit, dus dat is dan waarschijnlijk gerechtvaardigd. En ik draai hem Happy Birthday, omdat ik dacht van ja, oké, ik sta er alleen voor. Dit is voor mij de derde on-air achter elkaar. Ja, een onderwerp. Nou, waar ben ik momenteel mee bezig? Nou, eigenlijk met mijn verjaardag, want word morgen jarig. Dus ik denk, weet je wat, ik gooi er gewoon allemaal nummers over verjaardagen. En al wat meer zij, wat ermee te maken heeft, dat gooi ik erin. En dat was natuurlijk Happy Birthday van Stevie Wonder. En dat wordt ook op een andere manier gezongen, op een iets alternatieve manier. En dan kom je bij Happy Birthday van de Eldred Images.

come to wish you an unhappy birthday, cause you're evil and you lie. And if you should die, I may feel slightly sad, but I won't cry. Nou, als je dat gezegd wordt, dan is het vast geen vriend van je. Unhappy Birthday van de Smiths. En daarvoor had je Altered Images, een Schotse band met het springer Happy Birthday. En het is een beetje tweeledig. Ja, je hebt een goed gevoel bij je. Soms is het ook wat minder. En soms voel je er inderdaad blij bij. En soms wat minder. Ga ik later nog op in. Maar de twee nummers die nu komen, die hebben het over de blijheid. Namelijk Happy. En over de triestheid. Sadness. Komen ze.

laat natuurlijk geen kans lopen om dit, een van de allermooiste nummers die ik ken, te draaien. De Belgische Stash met Sadness. Hij maakt nog steeds platen, maar ja, dit was zijn eerste, maar dit was wel de meest onvergetelijke die hij ooit heeft gemaakt. Dat is natuurlijk ook een last die hij moet dragen. En ja, dat Sadness, dat happy, dat is logisch. Je hebt een feestje, je gaat taart eten, je komt visite, hartstikke gezellig allemaal. Maar Sadness ook een beetje omdat er weer een jaartje bij komt en je wordt ouder. En ja, dat ouder worden, dat is toch wel een dingetje. Bij de een misschien wat minder dan bij de ander, maar bij mij wel. En ja, wat draai je als je ouder wordt? All Before I Die, bijvoorbeeld van Robbie Williams. Of Older van George Michael. Allemaal heerlijke nummers. Maar ik heb een nummer gekozen wat je eigenlijk nooit meer hoort op de radio. En dat vind ik dan lekker. Dan ik denk van ja, oké, dit was lang geleden gigantisch populair. En nou draait niemand het meer. Hier is Dexys Midnight Runners met Old.

de Bluebells. En wanneer hoor je dat dan nog? Young at heart. Want natuurlijk, dat wil je eigenlijk blijven. Hè? Je wilt jong blijven. In ieder geval in je hart. En ik heb het idee dat ik dat sowieso ben. Hè, maar inderdaad, het ouder worden is een probleem. Maar ondanks het feit, met je verjaardag is het natuurlijk altijd leuk dat er mensen komen. En dat je feest gaat vieren. En dat je in ieder geval gaat proosten op die

Martin is niet echt een fan van het verjaardagsfeest. We hebben hier in de studio even een discussie over. Ja, ik stel mijn feestje. Ja, ik hou eigenlijk wel een feestje, maar ik doe het feestje niet thuis. Ik ben ook wel zo iemand die eigenlijk het niet zo vaak uitbundig viert. Dit jaar ga ik gewoon met mijn kinderen ga ik naar het Havenmandje om daar uit eten te gaan. Dat lijkt mij ook leuk. Maar mijn vriendin wou een gigantisch feest ook houden. En daar schrik ik dan voor terug. Maar mijn compaan hier, Marlies, die straks het programma Afslaghallingen presenteert, die zegt van, je moet dat gewoon groots elk jaar gaan vieren. Maar ja, het ligt een beetje gevoelig natuurlijk, want ja, de man die nu gaat zingen, die is al wat ouder, maar die zingt over iemand die 60 gaat worden. En dat word ik morgen, Elton John.

een beetje melancholiek. Neil Young, Old Man. De oude man die inderdaad terugkijkt op zijn leven. Nou maar wat vrolijkers. Ik ga natuurlijk vandaag naar de bakker om daar wat taart te halen. Het zal waarschijnlijk geen chocolate cake zijn. Waar Crowded House natuurlijk over zingt. En jullie weten, ik ben een groot fan van Crowded House. Dus ik heb on-air ook heel vaak iets over Crowded House gezegd. Vandaar dat Crowded House natuurlijk even gedraaid wordt. Hier komen ze met Chocolate Cake.

Ja, de weledele heer Prince. En die dineert met Dolores. Nou, dat zal ik niet doen. Ik doe dat vanavond met andere mensen. Maar waar hoor je nog deze plaat? Die hoor je nooit meer op een radio. Maar wel hier bij Omroep Silt. En wat je bij Omroep Silt ook hoort, dat is na 11 natuurlijk Afslag Hallingen. En dat wordt gepresenteerd door Marlies van der Bon. Van Bon, moet ik zeggen. En techniek door Kip Visser. Gastvrouwen zijn Minke van der Meer en Greetje Haarsma. En ze hebben allemaal weer heel veel onderwerpen, waaronder 14 dagen, over 14 dagen hebben we namelijk Hallingen ongeschud en Kleintje ongeschud. Daar gaat Bram Jorissen iets over vertellen. Er wordt iets gezegd over de Open Monumentendag. Er wordt gepraat over het nieuwe parkeerbeleid. Over de tocht, de proefvaart van de Willem Barents. Er wordt zelfs gebeld met de burgemeester Ina Scherps. En weersverwachting. En inderdaad alles wat nog verder ter tafel komt. Ik ga afsluiten. Ik wens iedereen een heerlijke, heerlijke zaterdag. Ik eindig met het plaatje Sunday. Sunday van Moby. En de subtitel van dat nummertje is The Day Before My Birthday. Nou, daar heeft Moby geen gelijk in, want Sunday is my birthday. En dit is ook weer zo'n plaat. Waar hoor je dat nou? Hier bij Omroep Silt. Tot de volgende keer.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar de kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilo medicijnresten in de oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door de vergrijzing. Bij een brand in een verzorgingstehuis in de Chileense plaats Pitrufquén in het zuiden van het land zijn 16 mensen omgekomen. Het vuur brak 's avonds laat uit en verslond het hele gebouw. 10 mensen werden gered en opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel bijna €2,73 per liter. En dat is bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kostte gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schudde de sluis slechts 1 keer. En dan het weer. De zon schijnt vanmiddag af en toe. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds meer bewolkt. Wel blijft het overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden, in het noorden ietsjes lager. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harling & Boeit.
7: Afslag Harlingen.

0: Ja, een hele goede morgen, luisteraars. Het is weer tijd voor Afslag Harlingen. Wat hebben we hier vandaag allemaal? Achter de knoppen zit Kik Visser en Sjoerd Meer gaat hem daarbij helpen. Wat hebben we voor onderwerpen? We hebben wat evenementen, wat met DT. Ik zag op een filmpje voorbij komen, is ook al ingewikkeld. Ja. Wij gaan het hebben over Harlingen Ongeschut. Ik heb straks Joris Kors aan de telefoon van de Milieufederatie. Chris Elzinga die komt langs om te vertellen over de Open Monumentendag. En met specifiek over de pakhuizen die open zijn. En Hendrik Sietsma die gaat het nieuwe parkeerbeleid een beetje toelichten. En maar hoe dat gaat lopen, ik heb prijzen voorbij zien komen. Tjonge. Nou, en wat er na de klok van 12 uur komt, dat vertel ik straks wel eventjes. Ik heb hier tegenover mij, ik ga eigenlijk gelijk door. Bram.
1: Ja, hoi.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Harlingen Ongeschut. In augustus kwam er een bericht voorbij. En een nieuwe kapiteins vertrouwd Ongeschut.
1: Ja.
0: Nou, vertel. Want Harlingen Ongeschut, wanneer is dat er nu?
1: 26 september.
0: Oh, dat schiet al op.
1: Over twee weekjes.
0: Over twee weekjes al. Ja. Popo. Nieuwe kapiteins. Ja. Er komen allemaal leuke filmpjes voorbij. En jij bent daar ook wel een ster in. Maar hoe ben je hier zo ingerold?
1: Nou, dat is 3 jaar geleden kwamen Karen en Willard van Beng Evenementen. Die hebben het evenement al vanaf 2012 georganiseerd. Dus al een behoorlijke tijd.
0: Ja.
1: En zij zeiden, joh, want zij deden eigenlijk Harlingen Ongeschut altijd een beetje erbij. Hè? Ja. Zij deden de Zoutsloten Kerstmarkt en markten. Nou, noem maar op, met Seel doen ze heel veel. Maar zij deden Harlingen Ongeschut altijd een beetje erbij. Ja. Hoe ze dat voor elkaar kregen om dat zo'n evenement erbij te doen, dat is mij nog steeds een raadsel. Maar zij zeiden, Bram, wij zijn er we zijn er een beetje klaar mee. Het kost ons te veel tijd. Het evenement levert je persoonlijk niks op qua inkomsten. En ze hebben er nooit geld mee verdiend. En ze zeiden van, joh, wij gaan ermee stoppen. Wil jij dat overnemen? En toen zei ik vind het eigenlijk het allerleukste evenement van Harlingen. Wij van WC Eend. ik vind het zo'n leuk evenement. En ik zei van ja, dat ik wil dat graag overnemen. Want ik organiseerde al wel wat kleinere evenementjes. En nou, toen heb ik gezegd, ja, dat wil ik wel doen. Maar dan wil ik in ieder geval 2 jaar gewoon meedraaien. Wil ik kijken hoe dat van achter de schermen, waar je rekening mee moet houden. Veiligheidsplannen. Nou, ik zal je niet vermoeien met alle die technische details. Maar dat hebben we gedaan. Daar is Alberto, mijn compagnon, is daar bij aangehaakt. En vanaf dit jaar doen wij met de Wattevenementen, inderdaad met DT. Ja. Organiseren wij nu helemaal zonder Karen en Willard Harlingen Ongeschut.
0: Fantastisch. Ja. Het is natuurlijk wel zo, toen Karin en Willard ermee begonnen, toen was er helemaal niks. Hmm. Zij hebben dat eigenlijk van scrap af opgebouwd en gewoon heel spontaan laten geboren worden. Ja. Net eigenlijk als de Zoutsloten Kerstmarkt. Ja. Die is ook uit niets ontstaan. Mm-hmm. En dus je mag het wiel helemaal zelf bedenken, uitvinden.
1: Ja.
0: En jij komt eigenlijk in een mooi gespreid bedje. Maar er is steeds, door de loop van in de loop der jaren, is er steeds meer bijgekomen.
1: Ja.
0: Het is nu echt een waanzinnig groot evenement. Ja. Als ik mensen, toeristen spreek in de stad, dan vertel ik ook met trots over Harlingen Ongeschut.
1: Ja, leuk, hè?
0: En dat wel heel bijzonder is. En ik ben toen een keertje bij de haven, de post geweest.
1: Mm-hmm.
0: En toen zei ik ook, waarom doen we dat gewoon niet 24 uur? Dat kan toch ook?
1: Ja.
0: Zegt hij, nee, dat wordt hem niet. Nee.
1: Nee, dat is wel grappig. Want inderdaad, Karen en Willard, die zijn heel goed in gewoon iets bedenken. En we gaan dat gewoon doen. En dat vind ik, dat heeft mij altijd heel erg geïnspireerd. Dus dat vind ik sowieso heel erg leuk. Maar inderdaad, Harlingen Ongeschut is niet een evenement wat je zomaar altijd kunt doen. Want ik heb ook een filmpje gemaakt met Erik van Poort of Harlingen, de havenmeester. En je zit inderdaad met de tij en het astronomisch tij, dus die kun je voorspellen. En je zit met een daadwerkelijk tij. Dus als het inderdaad toch ergens het water wordt opgestuurd, dan kan het al niet meer doorgaan. Dus ja, het, Het liefst zou ik gewoon 3 weken Harling ongeschud doen. Maar ja? Je kunt die haven dus niet, kun je niet zo lang dicht houden. Want het is ook gewoon de bedrijvigheid. De bruine vloot. De zeiljachten die binnenkomen. Hè? Dus het is gewoon, de jachthavens zijn ook gewoon bedrijven. En dat moet gewoon doorgaan. Dus het SAS-poort, zeg maar, die ervoor zorgt dat wij in de havens de sluizen open kunnen gooien. Die is essentieel daarin. Maar als je die dichtgooit, dan is ook alle bedrijvigheid weg.
0: Ligt stil.
1: Uit de havens. Ja, zeker.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat 24 uur is helaas niet mogelijk.
0: Nee, je hebt te maken met de tij. En dan heb je over een dag genomen, heb je 24 uur. Mm-hmm. Hoeveel tijd heb je dan om Harling ongeschud te vieren?
1: Nou ja, je hebt het tij wisselt elke 6 uur en 20 minuten ongeveer.
0: Oké.
1: Dus in principe kunnen wij één getij kunnen wij de boel dichtgooien. Dus dat is ongeveer 6 uur. 6,5 uur ongeveer.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Goed. Met jouw enthousiasme. Je bent net een bruistabletje. Er borrelt van alles in je hoofd. En je bedenkt van alles. Samen met
1: Alberto.
0: Ja,
1: en Kirsten.
0: En eerst was het alleen met bootjes rondje varen. En toen kwamen er even dingen, acts op de kant bij. Maar nu, wat hebben jullie er nu allemaal bij bedacht?
1: Ja, kijk, weet je, op een gegeven moment, als je zo'n evenement gaat overnemen, dan ga je ook kijken van, joh, hoe kunnen wij, staan wij zelf helemaal achter het concept? Nou, het concept is gewoon helder. Je gaat in je bootje, het liefst versierd,
0: lekker
1: je eigen drankjes mee in je hapje. Gaat rondjes varen. En er is langs de kant is er wat vertier. En nu hebben we afgelopen 2 jaar, wat eigenlijk een van de dingen die mij het meeste, nou, ik wil niet zeggen irriteert, maar opviel eigenlijk, niet meteen in positieve zin, was dat mensen op een gegeven moment steeds meer hun eigen speakers aan boord namen. En nou, dat werden hele DJ-sets werden aan boord gehezen.
0: Ja, bonk, bonk, bonk. Ja, klopt.
1: En op zich hartstikke leuk, maar dan hadden wij langs de kant gewoon €20.000 betaald aan bands en acts. Ja. En mensen voeren gewoon met hun bonkenbonk langs de acts waar je wel voor betaald hebt. Althans, vooral het bedrijfsleven en de maatjes en de gemeente. Hè, dus subsidies en sponsors. En nou ja, dat vinden wij jammer.
0: Ja.
1: Dus wat we nu, daar wouden we een beetje van af. Hè? Dat mensen ook 3 keer heel snel rond gaan varen. In plaats van, joh, ga gewoon eens rustig naar een act kijken.
0: Ja.
1: Hè? Want uiteindelijk gaat het daar gewoon om. Dat je samen in een bootje weliswaar. Maar dat je samen naar een bandje of naar een act gaat kijken. Dus wat we nu hebben bedacht is 4 hoofdacts.
0: Ja.
1: Dus we hebben gewoon 4 hoofdpodia. Mm. En nou, we varen bijvoorbeeld van het Meromar podium. Dat is op de Noord-Oosten Single waar we verzamelen.
0: Ja.
1: Daar openen we. Dan varen we naar de Jumbo. Het parkeerterrein van de Jumbo. En dat is het Schakenbos HBW podium. En daar speelt Teun met een H. Dat is een hoofdact. Daar gaan we gewoon 3 kwartier met z'n allen kijken naar Teun met een H.
0: Ja.
1: Dan varen we vervolgens door de Rozengracht. Zuiderhaven. En dan komen we op het WR Unit La Femme podium. En daar komt een heel groot ledscherm. En dan gaan we karaoke zingen met de hele club.
0: Mm.
1: En er komt een hengel met een microfoon. Dus mensen in hun bootje kunnen ook die microfoon pakken en lekker meezingen. En dat gaan we ook weer met z'n allen 3 kwartier doen. Vervolgens varen we over de Noorderhaven naar het Harbor Hub podium. Daar komt de Vivid. Die spelen lekkere song. Funk en soul.
0: Funk en soul.
1: Het is een combinatie.
0: Ja.
1: Funk. Funk en soul.
0: Ja.
1: Maar ook een beetje rock dingen. En het is een coverband, maar heel tof. Met een saxofonist en 2 zangeressen. Een heel grote band. En heel veel energie. En het is heerlijk om daar op lekker te dansen en mee te zingen. Dan gaan we daar. Dat staat op het Noorderhaven. Hebben we een ponton. Dus bootjes kunnen er helemaal omheen. En die kunnen lekker meezingen, meedansen. En dan varen we via de Rommelhaven, Noordijs, Franeker-eind weer terug naar het Meromar podium. Waar Time Out staat. En dat is gewoon een lekker coverbandje. En dat wordt gewoon een heerlijke afsluiting.
0: Dus uiteindelijk is het de bedoeling dat Harling ongeschud nu 1 rondje wordt.
1: Ja, nou, je mag voor mij 6 rondjes varen. Alleen er is dan onderweg niks per se te zien.
0: Nee, nee.
1: Dus tussen de hoofdacts is het nog wel even goed om te zeggen. Dus je hebt de hoofdpodium. Daartussen hebben we heel veel visuele acts. Dus we hebben een hele toffe groep van de vluchtelingenboot. Die hebben een gigantische sculptuur gebouwd. Dat komt ook op een ponton. En met rook en licht. En dat wordt heel vet. En werkplaats 12. Dat zit op de nieuwe trekweg. Die hebben, ja. Dat is heel tof. Als je daar een keer naartoe wilt, moet je zeker doen. Dus nieuwe trekweg 12. Heb ik ook een filmpje vandaag online gezet.
0: Ja, klopt.
1: En die hebben vier objecten ook op de route. Nou, we hebben ook een watershow, dus met fonteinen. We hebben lasershow, we hebben waterloopballen, vuurspuren. We hebben echt. Dat is tussen de hoofdact. Wat meer visuele dingen.
0: Mega, wat superleuk. Ja. Nee, maar want dan kan ik me voorstellen als er mensen meevaren en die zeggen, ja, maar deze band, ze doen het leuk hoor, maar dat is niet mijn genre. Moet ik hier dan 3 kwartier bij blijven liggen? Hoeft niet.
1: Nee, wij zijn kijken, het hoeft niet. Nee. Alleen er is verder verder de rest
0: aan de route is het lekker rustig.
1: Aan de route gebeurt er dan niks. De fonteinen staan niet aan, de lampjes staan niet aan. En als jij, het is ook wel eens gewoon goed om gewoon eens uit je comfortzone te stappen. En gewoon wel eens 3 kwartier naar iets kijken waar je in eerste instantie misschien niet meteen heel tof vindt. Maar ik heb het wel zo geprogrammeerd dat ik me niet kan voorstellen dat het is niet heel specifiek. Ik bedoel, het is geen metal of klassiek. Dus voor iedereen is dit leuk. Ja. Daarbij, als je de muziek misschien even niet leuk vindt, je zit wel gewoon met je vrienden op een bootje met een biertje erbij.
0: Gezellig.
1: Dus ik hoop dat die mensen wel blijven plakken en dat ze niet 6 rondjes proberen te
0: vragen. Het klinkt in ieder geval heel goed. Voor de mensen die op de kant zijn, die kunnen dus ook in hetzelfde kielzorg op de kant meekijken.
1: Ja. En dat is leuk ook aan dit, want dat is ook een van die dingen waarin wat wij, jammer vonden van de vorige Ongeschud, was dat eigenlijk de looproute niet zo goed aangekleed was. En je zag ook eigenlijk dat ze een beetje bij de 3 bruggen bleven plakken en niet echt daadwerkelijk de route mee gingen lopen. Nu heb je de lopers, die hebben gewoon, kunnen ook gewoon van hoofdpodium naar hoofdpodium. Daar is ruimte. We hebben daar ook wat eten en drinken en toiletgelegenheid.
0: Oh, wow.
1: En de route zelf kleden we gewoon mooi aan met fakkels, met vlaggetjes. Dat soort gekkigheid. Dus de looproute wordt, hebben we dit jaar, gaan we ook echt helemaal integreren in de vaarroute, zeg maar.
0: Oké. Okay. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de kindjes.
1: Nee, ja.
0: Er is een kinderprogramma.
1: Ja, kijk, dus dat is ook, ik probeer altijd zoveel mogelijk jeugd te betrekken bij kunst en cultuur, bij evenementen. Want dat zijn, dat is de nieuwe generatie. En ik denk, ja, hoe vet zou het zijn dat je dit ook met Harling Ongeschud en dan met kinderen zou kunnen doen. Dus we gaan op 26 september, dezelfde dag als Ongeschud, alleen dan in de middag van 1 tot 3 bij het Harmerspark. Dus Davidstokje. Dat is bij de Kerkpoortbrug, geloof ik, heet dat ding. Die hele grote bij de Jumbo.
0: Kerkpoortbrug.
1: Ja, volgens mij wel. En daar gaan we hebben van die opblaasbare roeibootjes. En dan gaan we een roeibotenwedstrijd houden. Dus kinderen kunnen zich nog steeds opgeven. Er zijn al best wel wat kids die mee gaan doen. Maar dat kan via onze website, watevenementen.nl. En dan is wat inderdaad met DT.
0: DT.
1: En daar vind je in het menu wel Kleintje Ongeschud. Dus ze gaan lekker roeien. Er staat langs de kant staat er van Pinkpop. Dat is een muziekschooltje in Pinjum.
0: Ja.
1: En zij hebben hele toffe jeugdbands. En die komen daar ook optreden. Leuk. Dus het is echt, we hebben springkussens en waterloopballen en eten en drinken. Dat wordt supergezellig.
0: Het wordt hartstikke leuk. Zitten daar ook nog kosten aan dan?
1: Nee, dat is helemaal gratis.
0: Dat is ook allemaal gratis.
1: Eigenlijk is het hele evenement, zo moet je het zien, het hele evenement kan gratis zijn. Ja. Stel nou dat jij niet zoveel te besteden hebt. Dan kun je gewoon lekker met Kleintje Ongeschud meedoen, kost je niks. Je kunt met Harling Ongeschud meedoen, kost je niks. Maar stel nou dat je wel een beetje geld over hebt, dan zou het heel fijn vinden als je ook maatje kunt worden van Harling Ongeschud. Ook dat kan weer via wat met dtevenementen.nl.
0: Ja.
1: En daar staat maatje worden. We hopen wel dat Harlingers ook wel een beetje gaan inzien van, ja, eigenlijk moeten we dit supporten. Want wij kunnen als organisatie, kunnen wij hier geen geld uithalen, want het is een openbaar terrein. Dus we hopen gewoon wel heel erg dat Harlingers maatje gaan worden. Want het evenement wordt nu nog eigenlijk voor 95% bekostigd door bedrijven. En bedrijven die sponsoren al heel veel. Nu zagen we dit jaar dat het ook sale was.
0: Ja.
1: En daar hebben bedrijven ook flink op gesponsord. Dus eigenlijk was er voor Ongeschud
0: niet zoveel
1: meer over. Nee. Dus wij hopen heel erg nog nu in de laatste 2 weken dat maatjes zich wel gaan aanmelden. Want anders dan moeten Alberto en ik
0: Ja, uit eigen...
1: Moeten we het uit eigen beurs gaan betalen?
0: Ja, dat wordt een beetje lastig. Dus koesteren we Harlingen Geschut? Jazeker. Maar daarbij een beetje sponsoring vanuit de gemeenschap zou heel fijn zijn.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Oké, okay. Heel goed. De kinderen, hoe oud moeten ze zijn? Zijn er ook nog restricties? Moeten ze een zwemdiploma hebben?
1: Nou kijk, weet je wat? We hebben zwemvesten. Dus ja. Die delen we ook gewoon uit. Dus het is ook verplicht. Ook al kun je zwemmen, gewoon zwemvest aan.
0: Oh, perfect.
1: Dus eigenlijk zijn er niet echt restricties. Alle leeftijden zijn welkom. Want er is langs de kant ook voldoende te doen. Ik denk dat de ouders zelf even moeten kijken. Vinden wij het verantwoord dat ons kind alleen in een rubberbootje zit? En dan mogen ze meedoen. Er vaart ook een volgbootje mee. Dus ja. Als er al een kind in paniek raakt of er gebeurt wat, zijn we er meteen bij. Nou, er is EHBO aanwezig. Nou, dat komt helemaal goed.
0: Komt helemaal goed.
1: Gewoon, laat ik zeggen, alle leeftijden. En doe lekker mee vanaf een jaar of 6 of zo.
0: Het is helemaal helder. Wat hartstikke leuk. We gaan het volgen.
1: Leuk.
0: Wat evenementen met DT.
1: Zeker.
0: Dit gaat zo eigen worden. Niemand vraagt er meer om straks. Ik snap het helemaal. Goed, en dan wens ik je heel veel succes. Denk erom, je hebt maar 24 uur in de dag. Manage je agenda. Hoe overleef ik mijn werk en mijn hobby en mijn evenementen. Maar heel veel succes en plezier. En ik ga met je duimen op mooi weer.
1: Het ziet er tot op heden echt goed uit.
0: Ja.
1: Dus dankjewel Marlies dat ik hier mocht komen.
0: Hartstikke fijn.
1: Leuk.
0: Hey. Hoi.
1: Hoi.

0: Ja, dat zou toch wat zijn als we terug konden in de tijd. Yves Berendsen was dit, terug in de tijd. Aan de telefoon heb ik Joris Kors.
1: Zeker, goedemorgen.
0: En Joris Kors is van de Milieufederatie Friesland. Heb ik dat goed?
1: Dat is helemaal correct.
0: Hartstikke mooi. En ik kreeg een tip van een van de rommelrinners hier in Harlingen. Ze zegt, je moet Joris even bellen. Je krijgt een telefoonnummer. En dan, want die kan wat vertellen over skin wetter.
1: We hebben het over
0: het schone water. Wat is skin wetter? Wat gaat er gebeuren, Joris?
1: Nou ja, skin wetter, dat zegt het al een beetje. Schone water, daar gaan wij voor. Vanaf 3 oktober, zaterdag, tot en met zaterdag 10 oktober gaan we met 9 gemeentes tegelijkertijd proberen zoveel mogelijk zwerfafval rond en in en om het water op te ruimen. Om zo weer even een beetje de omgeving op te schonen, zeg maar.
0: Ja, en we, met wie ga je dat doen? Vroeger hadden wij de gemeente werken en dan kwam de straatveger, die kwam door de straat heen. Maar hoe wil je dit aanvliegen?
1: Nou, wij hebben een sessie gehad met werving om zoveel mogelijk vrijwilligers op te roepen. Dat zijn scholen, scoutings, allerlei organisaties die zich allemaal hebben aangemeld. Ook losse vrijwilligersgroepen als de rommelrinners die je net al even noemde. Ja? Die hebben zich allemaal aangemeld om in die week een momentje gewoon te pakken om eventjes een rondje te doen om zo de omgeving een beetje schoon te maken. Dus het zijn vooral de vrijwilligers die we hiervoor mogen danken.
0: Oké, heel goed. Hebben jullie dit al eens eerder gedaan?
1: Ja, dit loopt echt al jaren. Voor de coronatijd was het wat kleiner en tegenwoordig is het wat uitgebreid naar meerdere gemeentes.
0: Ja.
1: Dus,
0: is men zich er meer van bewust dat wij Moeder Aarde schoon moeten houden?
1: Ja, het is net een beetje in welke kringen je omgeeft, denk ik. We proberen in ieder geval steeds duidelijker te maken dat wel echt nodig is. En er zijn wel steeds meer groepjes, initiatiefjes die zich hiermee bezighouden. Maar ja, het begint eigenlijk bij degene zelf die het zwerfafval laat rondslingeren. Ja. Als iedereen zijn eigen troepje op zou ruimen, dan zou het al een stuk mooier zijn natuurlijk.
0: Nou, dat zou toch wat wezen. Ja, weet je, ik ben zelf dus inderdaad ook een van de rommelrinners. Ik ben dan inderdaad zo'n grijper. En als we dan een rondje gaan wandelen, dan neem ik af en toe dat ding even mee. En dan heb je toch altijd wel blikjes of plastic zakjes of bakjes. Dan denk ik, hoe makkelijk is het? En dan soms vlak naast een prullenbak, hè? Maar goed, vorig jaar, hoeveel deelnemers hadden jullie vorig jaar ongeveer? Weet je dat nog?
1: Dat waren er rond de 1600, geloof ik, verdeeld over de 9 gemeentes.
0: Hier in Friesland, 9 gemeentes, 1600 vrijwilligers.
1: Zeker, ja, het is echt wel een grote organisatie, grote groep die eventjes wat rommel op gaat ruimen.
0: Nou, wat goed. En als ik kijk naar Harlingen, want wij zijn afslag Harlingen, scholen werken daar dan mee?
1: Dit jaar hebben we in ieder geval de Maritieme Academie die zich hiervoor inzet. En die heeft ook tijdens Skin Wetter, dat is misschien ook leuk om te weten, een dag met 1300 scholieren, wat misschien nog zelfs op ging lopen, waar ook allerlei van dit soort thema's, nou in ieder geval rondom water, besproken wordt. En waar wij ook hopelijk wat kunnen bieden om de kinderen ook nog iets wijzer te maken over het zwerfafval en schoon water en dat soort organisaties.
0: Ja, wat goed.
1: Dus.
0: Ja, want het begint natuurlijk wel bij de jeugd.
1: Ja, die kan je over het algemeen nog het meeste wat bijbrengen, opvoeden in die zin, zeg maar.
0: Ja.
1: En hun manieren veranderen en wat meer laten nadenken over dat soort dingen.
0: Ja.
1: Het is super.
0: Als mensen dit nu horen, hè, en ze zeggen van, goh, eigenlijk wil ik ook wel meehelpen, want wij hebben met ons clubje, of dit is alleen maar vrijwilligerswerk, het levert je verder niks op, hè? Alleen dat de wereld schoon wordt, maar.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk het nobele doel waar wij mensen proberen enthousiast voor te maken. Dus het is inderdaad, het is echt volledig vrijwillig. Wij faciliteren de materialen, zodat mensen inderdaad een grijper en een vuilnisbak kunnen hebben, waar ze het allemaal kunnen laten en waar ze mee op kunnen ruimen. En voor de rest, het is allemaal vrijblijvend. Dus ook al wil je een kwartiertje of een uurtje meedoen, of wel een hele dag of meerdere dagen, het kan allemaal.
0: Alle kleine beetjes helpen.
1: Ja, precies. Precies.
0: Helemaal goed. En waar kunnen ze zich eventueel aanmelden als ze mee willen doen?
1: Nou ja, als je sowieso op internet gewoon zoekt op Skinwetter, dan is het sowieso te vinden.
0: Ja.
1: De website is Samen Friesland Schoon. Dus, en daar staat ook een aanmeldlink op, mocht je willen aanmelden, maar natuurlijk ook wat informatie. Dus daar kan je nog alles vinden over Skinwetter en wat er allemaal bij hoort.
0: Ja.
1: Dus op die manier kun je je aanmelden en kun je nog wat meer erover te weten komen.
0: Helemaal goed. Ik denk dat ik een heleboel weet nu. Dankjewel. Nou, hebben we nog iets vergeten, Joris?
1: Nee, nou ja, mocht er nog mensen zijn die mee willen doen, dan kan je je nog aanmelden. Dus wie weet dat dit nog wat meer animo oplevert.
0: Ja, van 3 tot en met 10 oktober.
1: Correct. Helemaal goed.
0: Hey Joris, dankjewel dat je even aan de telefoon kon komen. Joris Kors van de Milieufederatie. En dan wellicht als er nog wat te melden is, tot een volgende keer.
1: Ja, zeker. En heel erg bedankt dat ik even in de uitzending mocht komen.
0: Geweldig. Dankjewel, hè.
1: Yes. Fijne dag.
0: Hi.
1: Doei.

0: Ja, dit was Down Under van Man at Work. Maar ja, the women on work moeten, het werk moet wel doorgaan. En anders dan heb ik straks te weinig tijd. En mijn onderwerpen vragen wel de aandacht. Tegenover mij zit Chris Elsinga. De heer Chris Elsinga, actief bij Oud Harlingen. Onder andere geweest of nog steeds...
1: Ik ben al lang niet meer actief in het bestuur van Oud Harlingen, maar ik doe nog wel wat aan werkgroepen en zo.
0: Oké, nou, uiteindelijk niet helemaal loslaten. Harlingen ligt na aan je hart, maar we gaan het vandaag hebben over de Open Monumentendag. En dan specifiek de pakhuizen. Wat is er speciaal aan de Open Monumentendag vandaag?
1: Nou, elk jaar heeft de Open Monumentendag een ander thema.
0: Okay.
1: Het is een landelijk thema, maar we hebben een beetje eigenwijze werkgroep hier in Harlingen die het organiseert. Hè. Dat zijn Oud Harlingen samen met de gemeente en de toeristinfo en de stadsgidsen. En wij bekijken gewoon wat een beetje actueel is. En we spelen dit jaar een beetje in op Expeditie Harlingen.
0: Okay.
1: Expeditie Harlingen, dat is een project van de gemeente om het maritieme verleden van Harlingen beter op de kaart te zetten. En de pakhuizen passen natuurlijk fantastisch bij het... Bij de maritieme geschiedenis, want daar lagen de goederen die met de schepen kwamen en gingen.
0: Ja, zeker. Harlingen is nog steeds een havenstad. De enige havenstad van Friesland. Anneke Visser vertelde er ook al heel mooi over. Op Facebook kwam een filmpje voorbij. Je moet ook de socials een beetje in de gaten houden. Wat voor handel werd hier verder gedreven? Voor de mensen die dat gemist hebben.
1: Ja, en voor alle luisteraars die misschien niet uit Harlingen zelf komen. Heel veel graan kwam hier naartoe. Ook vanuit Oekraïne.
0: Ja.
1: Dus nog steeds de graanschuur van Europa natuurlijk. En heel veel hout uit Scandinavië. Vooral Oostzee, Baltische Staten. Want er waren hier allemaal werven. Hè, op een gegeven moment waren er 3-4 hellingen op de Zuiderhaven. Waar tegelijkertijd houten schepen werden gebouwd.
0: Oh, wauw.
1: En we waren ook niet voor niks op een gegeven moment Friese admiraliteitsstad. De admiraliteit bouwde hier schepen en ze voeren vanuit hier ook weg. Dus er was ontzettend veel hout nodig. Ook voor huizen natuurlijk en ander gebruik, maar ook heel veel voor schepen. Dus het kwam met grote ladingen kwam dat hier naartoe.
0: Werd het hier gebracht. En wat voerden we uit? Hadden wij ook nog iets van export?
1: Nou, dat was eigenlijk een beetje mondjesmaat. Als schepen hout gingen halen in Scandinavië bijvoorbeeld of in Rusland. Dan namen ze wel wat mee, maar dat was niet hele goede exporthandel. Okay. Er ging wel steen mee, baksteen. En we hadden natuurlijk tegelindustrie. Maar dat was eigenlijk niet zoveel. Ze gingen een beetje half leeg heen, maar ze kwamen vol terug.
0: Okay. De pakhuizen die we hier in Harlingen hebben, daar staat Polen en daar staat Rusland en daar staat, help me even.
1: Londen, Hull, ja, noem maar op. Albion, ja.
0: Maar ook wat meer warmere landen.
1: Ja, we hadden natuurlijk Java en Sumatra bijvoorbeeld.
0: Die bedoel ik.
1: Ja, klopt. Op de Noorderhaven.

0: Ja, dat is weer te danken aan degene die daar handel mee dreef. Koffie en thee. Er zat hier de Groenlandsvader. Het gebouw van de gemeente op de voorstad heet nog steeds Groenlandsvader. En dat is vanwege het bedrijf wat er ooit gevestigd was. En die verkocht koffie en thee en brandde dat. En die handelde dus met de verdere warmere streken.
1: Ja, precies. En Anneke had het ook over iets met druivenpakhuis.
0: Ja, we hadden wijn, kwam hier ook naartoe. Zout kwam hier ook naartoe. Er kwam hier echt van alles naartoe natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook inderdaad wijnen. Dus er is een pakhuis aan de zuidkant van de Noorderhaven. Dat heet Bordeaux. Nou, dat is natuurlijk niet toevallig. En een naamloos wijnpakhuis. Dat is op Noorderhaven 106. Een van de mooiste pakhuizen van heel Harlingen. Wat nu van Hendrik de Keizer, vereniging Hendrik de Keizer is. Die heeft het verbouwd tot appartementen. Maar dat was een heel groot wijnpakhuis. Een enorm wijnpakhuis. Café, eetcafé Nooit Gedacht, restaurant, was ook op een gegeven moment een wijnpakhuis. En tegenover Noorderhaven 106, op Noorderhaven 93 om precies te zijn, daar is pakhuis De Druif. En dat is vandaag open.
1: Aha.
0: Dat is nog één. Je kunt daar bijvoorbeeld nog zien de enorme zware balken. Onder die verdiepingsvloeren, want die pakhuizen moesten ontzettende zware lasten dragen. Dus die werden echt enorm fors en robuust opgetrokken. Dus pakhuis De Druif is open, dus dat kun je bekijken. En pakhuis Hul, daar kun je ook een gedeelte van zien. En pakhuis Hul is dan weer op de Zuiderhaven. En dat is dan ook weer extra interessant, omdat in pakhuis Hul ook een tegelbakkerij heeft gezeten. En daar zijn nog sporen van die tegelbakkerij te zien. Dat is eigenlijk de enige plek in Harlingen waar je die geschiedenis nog een beetje kunt terugzien.
1: Oké. Moeten we dit allemaal zelf uitvinden of lopen er ook mensen die ons de weg wijzen?
0: Je kunt kiezen wat je doet. Je kunt bij het Hannemahuis of bij de toeristinfo een stadsplattegrond halen en kun je zelf op pad. Een rondje Noorderhaven, een rondje Zuiderhaven, een rondje Rozengracht of een rondje Noordijs. Maar daar lopen ook stadsgidsen de hele dag tot vanmiddag 4 uur. Die lopen gewoon rond met een blauwe paraplu. Dus zie je een blauwe paraplu, kun je gewoon aansluiten bij de gids of het groepje wat daar al loopt. En dan loop je dat rondje mee of een stuk van dat rondje wat je maar wil. En die gidsen weten natuurlijk van alles.
1: Ja,
0: niet alleen over die pakhuizen, maar nog veel meer over steegjes en mensen die er gewoond hebben.
1: Fantastisch. En moet je die mensen dan ook nog wat betalen?
0: Het is allemaal gratis.
1: Het is allemaal gratis.
0: Het museum is gratis open. Het stadhuis is open. De kerken zijn open. De Roomse kerk de hele dag. En de grote kerk vanaf 2:30. Dus kom naar de binnenstad, zou ik zeggen. En loop gezellig mee.
1: Nou, super. Superleuk. En moet jij daar zelf ook nog iets daarin doen? Of heb jij de rest van de dag lekker... Je hebt alles georganiseerd. Het is klaar.
0: Het is ongeveer klaar, maar ik vermaak me de rest van de dag wel.
1: Oké, dat is goed. Hey, nou had ik alleen nog één vraag. Is iets met bouwmaterialen? Weet jij daar ook iets van? Of is dat een andere tak?
0: Het is goed dat je dat zegt, Marlies. Ja, op voorstad 11. Daar is een hele speciale handgemaakte kast te zien. Een hele grote kast. En het interessante van die kast is dat die laat zien hoe onze voorouders... wat voor materialen die gebruikten om te bouwen. En je kunt van alles met die kast. Je kunt er dingen uithalen, laden, openschuiven, dingen scannen enzovoort. Er is ook een storyteller bij die van allerlei verhalen daarbij heeft. En de vraag die die kast opwerpt is eigenlijk... vroeger gebruikten ze natuurlijk hele duurzame natuurlijke materialen. Tegenwoordig gebruiken we hele andere materialen die misschien wat minder goed zijn en wat minder duurzaam. En zouden we weer een beetje terug kunnen in de tijd... Door ons door te ontwikkelen met materialen die we kunnen kweken, oogsten en die we dan weer in de bouw kunnen gebruiken. Stro bijvoorbeeld en vlas en wier. Dat werd vroeger gebruikt om te bouwen en om te isoleren, et cetera. Nou, kunnen we daar nu slimmer, hè, we weten veel meer, kunnen we daar nu iets nieuws van maken? Kunnen we dat tegenwoordig ook weer toepassen?
1: Wat goed.
0: Interessant om Voorstraat 11 ook even te bezoeken.
1: En Voorstraat 11, dat is voormalige Intertoys.
0: Zo is het.
1: Kijk, dat bedoel ik. Super. Hebben we nu niks vergeten?
0: Volgens mij hebben we niks vergeten.
1: Oké.
0: De werkgroep heeft er zin in. We zijn op onze post. We staan ervoor klaar.
1: Mooi.
0: Dus we ontvangen iedereen graag.
1: Nou, hartstikke goed. Als ik klaar ben om 1 uur, dan ga ik eerst even eten en dan ga ik dan de stad in. Dankjewel.
0: Welkom.
1: Hè?
0: Ja.

0: Shirley Bassey. Never, never, never. Nooit, nooit, nooit, nooit. Ik heb hier tegenover mij onze wethouder, de heer Hendrik Sietsma. En we kregen een bericht binnen over het nieuwe parkeerbeleid, parkeerruimte in Harlingen. Andere tarieven, de Harlingenkrant had het uitgebreid uitgemeten. Ik denk, daar wil ik meer van weten. En gelukkig was de heer Sietsma bereid om dit even toe te lichten. Want wat gaat er allemaal gebeuren in Harlingen? Wat is het plan?
1: Nou, ik zal eerst even uitleggen hoe je tot het plan komt. We hebben anderhalf jaar geleden een hele grote onderzoek, parkeeronderzoek deed, waar een heel soort bewoners op reageert. Hè.
0: Ja.
1: Bedrijfsleven, logies, de horeca, alles is inventariseerd.
0: Ja.
1: En daar passen wij het beleid op aan. Nou, en we kwamen echt wel tot de conclusie dat de zon- en feestdagen, dat was niet meer houdbaar om dat niet te doen. En als zij zeggen, in het Oosterpark is er toch helemaal niks aan de hand. Daar is ook niet veel aan de hand. Alleen de binnenstad, met name bijvoorbeeld het Pinksterweekend. Daar gaan toch echt een heel soort mensen, die gaan met de Pinkster even naar het eiland toe. Die zetten op vrijdagmiddag een auto er neer. Die betalen voor de zaterdag 15 euro. En de zondag en de maandag ben gratis. En onze eigen inwoners kunnen gewoon niet meer parkeren in delen van de stad. Dat is zo vol.
0: Ja.
1: Dat kan niet meer. En wij willen de parkeerruimte houden voor onze eigen inwoners en voor de bezoekers van onze stad.
0: Okay.
1: Die besteden in onze stad. En voor de familie van de bewoners. Nou, en dat kon gewoon niet meer. En we hebben ook gezegd van we willen een robuust parkeersysteem. Niet in die week dit regime, in die week dat regime. Dus we hebben gewoon gezegd, we gaan 365 dagen per jaar parkeerbelasting heffen.
0: Ja.
1: En dat is niet om meer geld binnen te krijgen. Maar, want er gaat ook best wel een deel weer naar de bewoners terug. Want die zondags wordt er natuurlijk parkeerbelasting betaald. Dus daar komt er ook wat meer binnen. Maar de vergunninghouders en de binnensoort vergunninghouders in Harlingen. En met name in de binnenstad, daar hadden wij een staffel. De eerste auto was iets van 30 euro of 31 euro. En de tweede auto was dan 62 euro. Was twee keer zo duur. En de derde weer drie keer zo duur. Daar stappen we al, omdat het ook lastig is bij het KCC om die verdeling erin te maken. Dus die gaan allemaal naar het lage tarief. De bedrijfsbussen, nou, die mochten niet meer in de voorstraat komen. En dat blijft ook zo. Maar die eerste, die was, nou, heb ik het bedrag niet helemaal in het hoofd. Iets van 150 euro. En het tweede was wel 500 euro. Maar dat gaat ook allemaal voor het lagere tarief. Dus het is niet de bedoeling van de gemeente Harlingen om meer geld binnen te krijgen. Maar gewoon puur te reguleren. En daar zit het foutje wat in de Harlingenkrant lopen is. We gaan af van het maximum parkeertarief.
0: Oké. Okay.
1: We hadden een maximum parkeertarief in een schil, in de binnenstad en in het vignet.
0: Ja.
1: Dat zal ik even uitleggen.
0: Ja.
1: De voorstraat, als je een auto de hele dag in de voorstraat liet staan,
0: ja,
1: dan telt die maar deur. En dat houden dan op bij 25 euro.
0: Dat is een kopie.
1: Nou ja, maar dat houden op bij 25 euro, ja, en dat wordt 29,50.
0: Oké. Okay.
1: In een binnenstad was het maximum bedrag wat je in 11 uur betaalde 15 euro. En dat wordt 20,20 euro.
0: Oh.
1: En in de schil was het een tientje en dat wordt 12,20 euro. En ja, er is een rekenfout, denk ik, bij de, of nee, dat weet ik wel zeker, bij de redactie van de Harlingenkrant kom. En die publiceerde gisteren in de Harlingenkrant dat je per voorstraat 65 euro moest betalen voor een dag. Op een schil 51 euro. En in het Oosterpark, in het vignetgebied, 46 euro.
0: Ik zei, dit ben Amsterdamse, ja, praktijk. En waar meten wij ons met?
1: Nou ja,
0: maar dit is dus
1: dat is wel heel jammer, want de, ja, Harlingenkrant, die wordt gewoon speld.
0: Ja.
1: Iedereen leest de Harlingenkrant. En nou is het eerste bericht dat het zo duur is. Iedereen leest dat. Gisteren, die krant was er nog maar net. De ene en de andere belt hij op van wat ben je van plan? Nou, en dan is het dus anders. Dus wel heel jammer dat het nou gebeurd is. Want ja, die het eerste bericht lezen het en straks het tweede of het derde bericht niet. Die denkt van, ah, die gemeente die is aan het uitmelken. Die willen,
0: ja,
1: die willen zoveel mogelijk geld halen.
0: Ja.
1: Nee, wij willen reguleren dat onze bewoners kunnen parkeren.
0: Oké. Okay. Dat is helder. Dus die prijzen in de Harlingen Krant, die vergeten we nou.
1: Die moet hem vergeten, ja.
0: Dat is gewoon even iemand die het zijn wiskunde les.
1: Nou ja, nee, dat is niet misschien gebeurd.
0: Nee,
1: maar het is gebeurd en dat is jammer.
0: Geen boze opzet, daar gaan we ook niet van uit. Maar het zet ons wel als Harlingers op het verkeerde been. Dus dat hebben we nu uit de lucht gehaald. Dat klopt helemaal niet. Het valt eigenlijk allemaal nog best wel met. Maar nou vraag ik me dus af, als bewoners in Harlingen, hoeveel auto's mag je bij je huis neerzetten?
1: We hadden dat je 5 vergunningen mocht hebben per woonadres. Dat was zo, 5. En we hebben nou wel het voorstel, want het zijn allemaal voorstellen. De gemeenteraad met een hoop over gedaan.
0: Ja, ja.
1: En we hebben nou gezegd van, je mag wel 5 vergunningen hebben voor de binnenstad. Maar er zijn maar 3 die dan in de binnenstad mogen staan. En die andere 2 die moeten op een schild staan.
0: Ja.
1: Dus dan moet je een paar 100 meter lopen voordat je bij je auto binnen. En op zich is dat eerst vervelend. Kan ik me voorstellen. Maar dat was ook met de werknemersvergunning. Die kon eerst in delen van de binnenstad staan.
0: Ja.
1: Nou, en dat hebben van mij nou 2 jaar. Of misschien ook wel 3 jaar. Dat die niet meer in de binnenstad mag staan. Maar die moeten op een schild staan. En eerst zijn, dan moeten ze ver lopen. Maar nou hoort de mensen van, het is max 400 meter. Nou, als je bij de spoorstraat staan of achter de keermuur. Dus,
0: gaat helemaal nergens.
1: Nou ja, die moeten, als het regent en is dat verveeld. Maar we horen toen wel meteen van de bewoners van de Skritsen. Dat was de 2e of de 3e week van januari al. Dat ze zeiden, wij kunnen overdag weer een keer parkeren.
0: Kijk, ja. Dat bedoel ik. Ja,
1: en daarvoor hebben we het parkeerbeleid. Niet om het geld te verdienen. Want als we zien wat er allemaal binnenkomt aan parkeerbelasting. En hoeveel ambtenaren daar het hele jaar druk met binnen.
0: Ja.
1: Nou, dan vraag ik me, had het wel geld oplevert. Maar daar doen we het niet voor. Nee. We hebben de lang parkeerterrein. Daar verdienen we met.
0: Goed zo.
1: Ja, P1, P2, P3, ja. Daar verdienen we met.
0: Maar bij de Sediek mag je gewoon staan.
1: Ja, maar niet 's nachts, hè?
0: Nee.
1: Dus maar we zien nou ook, omdat we die moderne parkeerapparatuur hebben. Elke 2e van de maand, dan kan ik precies zien wat in die maand ervoor gebeurd is. En je ziet dat er nog steeds meer mensen parkeren in Harlingen. Maar dat het werkt, want we hebben hoe verder als je van de binnenstad afkomt, hoe goedkoper dat het wordt.
0: Ja.
1: En je kan gewoon zien dat vooral de gebieden, de Schil is heel erg populair. Dat men daar gaat parkeren, want dan kun je zo voor 35 cent per uur staan.
0: Ja.
1: En dan moet je een klein stukje lopen.
0: Ja. Nou,
1: maar het werkt wel zo, want we krijgen elk jaar weer meer parkeerders in Harlingen.
0: Oké, dan hebben we straks de voorstraat die helemaal op de kop gaat. Daar gaan ze een hele andere inrichting doen. Hoeveel parkeerplakken houden we daar dan over?
1: Weet ik niet. Want dat is op delen van de week ook nog minder. Want als de markt heeft, de marktkramen die staan dan op een parkeerplak.
0: Ja, klopt.
1: Maar daarvoor, we zijn 4 jaar geleden er al met begonnen om ruimte te maken voordat we de voorstraat zoeken ze een keer kunnen afsluiten en dat er minder auto's in de voorstraat staan.
0: Ja.
1: Dus daar ben we al 4 jaar met aan de gang steeds het weer wat beter maken dat er minder auto's in de binnenstad staan. Nou, daar is dit ook weer een van. Want ja, ik vind het ook wel bijzonder. Nou kon je voor €25 de hele dag je auto in de binnenstad neerzetten. En
0: ja.
1: Het spiet me zeer, maar er zijn zelfs ondernemers die dezelfde winkel hebben die hun hele dag de auto er staan laten. Nou, en dat moeten we niet hebben. Dat moet voor onze bezoekers wezen.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Tenminste, dat zou ik wel aan willen nemen. Dat je zegt van nou, je wilt toch je klanten binnenhalen.
1: Ja.
0: Dus die moeten dan op een gegeven moment meer recht hebben op een plakje.
1: Nou ja, en daar hebben we ook, dat misschien moet ik dat ook nog even uitleggen. We hebben een progressief parkeertarief in een weekend en in de stad.
0: Oké.
1: Okay. En dat houdt in dat we hen al jaren achter elkaar €1,10 per uur had.
0: Ja.
1: En dat binnen de eerste 4 uren.
0: Ja.
1: Want door die parkeermonitor kan ik ook zien dat 86% van de mensen die in de binnenstad parkeren, binnen 4 uren weer weg. Dat zijn gewoon de klanten van onze detailhandel en van onze horeca.
0: Ja.
1: Die langer blijven, dat ben niet. Nou ja, dat zijn onze bezoekers. Dat hebben we altijd gezegd. Die eerste 4 uren, daar komen we niet aan. Want dat is. dat is voor onze middenstanders. Nou, die 1,10 euro, dat is nou jaar 1,10 euro, dat wordt nou 1,20 euro per uur. Omdat wij, nou ja, alles wordt duurder.
0: Ja.
1: Dus maar dat blijven we ook zo houden, dat het echt aantrekkelijk is voor mensen die...
0: Ben je wel eens in Bolsward geweest trouwens?
1: Ik kom wel eens in Bolsward.
0: In het centrum daar en je auto daar parkeren? Het beleid daar is... Nou, dat vond ik zelf ook wel heel inspirerend. Je kan daar je auto kwijt. En dan is het een kwartier of een half uur. Maar nee, volgens mij het eerste kwartier is gratis.
1: Ja.
0: Dus heb je even een boodschap, even gauw wat afgeven en weer terug.
1: Ja.
0: Geen enkel probleem. Maar daarna, dan ga je betalen. En het wordt volgens mij inderdaad... ik weet niet hoe de berekening daarna is. Maar dat vond ik ook wel een hele goeie. Dat je mensen stimuleert. Van hé, je kan best even met je auto even de stad in komen. Even gauw een boodschap. Ik moet even een brood halen bij Elsinga. En dan ben ik zo weer weg. Ja. Bij wijze van spreken. Noem maar een dwarsstraat. Maar en dan ben je ook gelijk weer weg. En dan kost het je niks.
1: Nee, nou ja. Weet je wat het is? Dat zul je misschien kennen. Maar wij hebben ervoor gekozen het eerste half uur. In de Simon Seilstraat, de Voorstraat en de Kleine Brede Plaats en Vismarkt, denk ik, heet dat daar ook. Daar kun je voor 60 cent per half uur staan.
0: Nou,
1: dus, dat is ook, maar als het met de parkeer-app doet, dan is het een duppie kwijt op 15 cent.
0: Ja.
1: Maar daarna wordt het wel fors hoger. Dus om die deurstroming te krijgen en te houden,
0: Dus
1: voor een kleine boodschap, heel klein dingetje even wat halen. Nou ja, dan kun je dat daar op een voorstraat staan. Of, nou ja.
0: En die parkeer-app, dat is met die Civicus? Die is dan,
1: nou ja, maar...
0: Ik ken dat nog nooit met werk.
1: Dus 60-70% doet het al met de parkeer-app.
0: Oh, ik
1: die gegeven. Gaan helemaal niet naar een automaat. En dat is ook zo... dat staat er ook in met de invalide parkeerplaatsen.
0: Ja.
1: Het was nu zo, als een invalide parkeerkaart hebt en die leidt voor het Ruud, dan moest op elk plek in Harlingen graden staan.
0: Klopt.
1: Zelfs als de 14 dagen vakantie gaat naar de eiland, dan kun je hem voor de veerbeterminal Delft zetten. Gelukkig doet iedereen het, maar dat mag. En wij werken ook met de scanauto. En dus er moest altijd kijken als er ook zo'n kaart voor het Ruud leidt.
0: Ja.
1: Nou, en het was gratis. De reden waarom het altijd gratis was, dat je vroeger moest je altijd naar een automaat om geld in te werpen. En als je invalide binnen, dan is dat niet makkelijk. Maar nu is het heel makkelijk met een app. En iemand die minder valide is, die is niet per definitie arm.
0: Nee.
1: Nou, en er blijven natuurlijk altijd plekken vrij waar je die alleen gereserveerd binnen voor...
0: Hoeveel gehandicapte parkeerplakken hebben wij hier in Harlingen?
1: Dat weet ik zo niet.
0: Want als er maar twee binnen...
1: Nee, er ben veel meer.
0: Oh.
1: Er ben veel meer.
0: Oké.
1: Okay. Er ben veel meer, maar het gaat er gewoon om mensen die moeten dan één keer in de vijf jaar zijn kaart hebben. Nou, en ik meen dat iets van 70 euro kost en dan kun je 5 jaar aan bruiken.
0: Ja.
1: Nou, met die 70 euro... blijft dat plekje vrij.
0: Ja.
1: Dat je daar kan parkeren. Dat voorrecht heb je daarmee. Maar je moet er gewoon betaald parkeren.
0: Maar dan moet je nog steeds die 70 euro betalen voor die gehandicapte parkeerkaart.
1: Ja, maar die kerst ook in andere gemeentes gebruiken.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou, die kerst overal gebruiken.
0: Oh, oké. Okay. Okay.
1: En nou wordt het scannen wordt makkelijker. Want met de scanauto kost het nog niet zien. Als er een... Want hij staat niet op kenteken. No,
0: oh,
1: de,
0: nee,
1: de,
0: nee, staat op persoon.
1: Hij staat op persoon.
0: Ja, nee, hartstikke goed. Nee, het is helemaal helder. Als mensen er nog wat van vinden en ze denken van... Hé, wacht even, maar ik wil ook nog even mijn idee lanceren. Want jullie moeten er nog over beslissen. Kan ze dat dan nog ergens kwijt?
1: Ja, bij de raadsfracties kan alles kwijt. Dit is het voorstel wat het college doet naar de raad toe.
0: Oké. Okay.
1: Nou, en daar gaan wij in oktober een besluit over nemen. En als mensen vinden dat er in het parkeerbeleid wat voorsteld wordt, nou wat moet veranderen. Ja, dan kun je altijd de fracties opzoeken en dan kun je dat inbrengen.
0: Ik zou kunnen zeggen, dan gaan we niet meer op de socials lopen te emmeren. Maar dan gaan we gelijk naar de man of de vrouw die we hebben met om te zeggen van, heb je hem hier al aan docht? Of heb je hem daar al aan docht?
1: We hebben dus een heel uitgebreid onderzoek deed, waar een heel soort handelingen hun meningen al in en hun ideeën inzetten.
0: Alles is al alles.
1: Nee,
0: is
1: maar
0: al,
1: het kan. Het kan altijd verbeteren.
0: Kijk, dus sommige mensen die zien, nou bijvoorbeeld nou die Harlingen krant, die ze dan helemaal uitplozen hebben en ze zeggen ja, ho, wacht even, nou klopt hier de helft niet van, maar. Als ze dan maar wat kwiet willen, dan kan ze nog wat.
1: Ja, ja, ja. En gewoon wij willen graag gewoon dat onze bewoners en onze gasten parkeren kunnen.
0: Ja.
1: En dat wij de mensen die calculeren en naar de eilanden gaan, dat die gewoon naar het lang parkeerterrein gaan.
0: Hartstikke goed. Hendrik Sietsma, dank je wel voor je komst hier naar de studio. Ik ben weer een stuk wijzer geworden. Ik hoop de luisteraar ook. En we zijn allemaal weer gerustgesteld. Gelukkig maar. En mijn eindtune die loopt er al in. Dus ik moet afscheid nemen van de luisteraars van dit uur. En dan na de klok van 12 uur zijn we er weer. Dus ik ga afronden. Heel erg bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer. Als er nog wat te melden is, we houden ons aanbevolen.
1: Prima.
0: Goed, dit was het eerste uur afslag Harlingen. Wat hebben we gehoord? Wat evenementen met Harlingen Ongeschud? En het wordt me toch een groot evenement. De Milieufederatie, Ski en Wetter, die gaat van 3 tot en met 10 oktober de boel weer lekker oppoetsen. En vrijwilligers zijn nog steeds meer dan welkom. De Open Monumentendag is vandaag. En ga vooral langs de pakhuizen die openstaan. Er lopen vrijwilligers rond met blauwe paraplu's. Dat zijn dus onze stadsgidsen. En die kunnen jullie alles vertellen over de historie van de pakhuizen, maar ook van Harlingen verder zelf. En we hebben natuurlijk uitgebreid het parkeerbeleid bij de kop gehad. Na de klok van 12 uur komen we weer bij u terug. En dan ga ik u dan vertellen wat we dan gaan doen. Tot dan.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Afslag

0: Ja, goedemiddag. Het is weer tweede uur van Afslag Harlingen. In de studio zit nog steeds Kik Visser achter de knoppen samen met Sjoerd Mier. De koffiedames had ik net helemaal vergeten te noemen. Gretje en Minke, die verzorgen ons helemaal goed. En ook voor de thee hier tegenover mij zie ik deze aan. Wat gaan we de komende uren gaan we doen? Tim Mussen zit tegenover mij. Die gaat vertellen over de proefvaart die Willem Barents heeft gedaan. We hebben al prachtige filmpjes voorbij zien komen op de socials. Het is echt een plaatje. Ik wilde graag John Walta hier hebben om te vertellen over de Havenbrug. Maar hij heeft me even ingelicht. Hij zegt het is niet zo spannend, vertel het maar. Dus dat ga ik sowieso doen. En wat doet het weer? Jelle Boy, gaan we weer bellen. En onze burgemeester Ina Sjerps is naar Oekraïne geweest. Waarom? Wat is het nut? En ze gaat het telefonisch toelichten, want ze is nu niet in de stad. Maar ze zegt, ik wil er graag over vertellen. En ik zag wat voorbij komen over de Brouwerstraat 19. En wat daar achter die voordeur gebeurt, dat horen we straks van Antje Brouwer. Maar we gaan gelijk eerst beginnen met de proefvaart van de Willem Barents. Want anders kom ik niet door mijn programma heen. Tegenover mij, Wim Mussen.
1: Tim.
0: Ja. Goed zo. Tim Mussen, een van de jonge varensgezellen.
1: Jazeker. Dat is echt een hele mooie tocht.
0: Ja. Willem Barents, ze zijn al jaren bezig geweest met de bouw.
1: Ja.
0: Al die pensionado's, mannen met hun oude technieken van vroeger, met de oude bouwtechnieken, oude materialen, hebben ze die boot weer tot leven gebracht, zullen we maar zeggen. Hij ligt al tijden bij ons in de haven, mooi te wezen. Maar nou mag hij voor het echt naar buiten.
1: Ja, 3 jaar geleden is hij al eerder op zee geweest. Alleen toen was er weinig wind. En ja. Zijn ze ook niet echt de Waddenzee uitgekomen. Dit keer was het echt voor het eerst op de open zee, op de Noordzee. En het was ook voor mij toevallig ook mijn eerste keer op de Noordzee. Met een zeilboot.
0: Oké. Even voor mijn beeld. Jij hebt wel zeilervaring.
1: Ja, ik kom zelf uit Grauw. Dat is wel iets anders op de binnenwateren. En dat een polyvalkje, dus het stelt niet in dat opzicht niet heel veel voor. Maar het was wel echt. Je moet wel even switchen.
0: Ik kan me voorstellen met de huidige technieken van het zeilen.
1: Ja.
0: Het is allemaal makkelijker, het is efficiënter.
1: Het gaat soepeler,
0: Het gaat allemaal veel soepeler. Het materiaal rolt makkelijker. Het bedient veel makkelijker. En dan meld je je aan. Heb je dit voorbij zien komen? Kom je hierbij?
1: Dat was het toevallig, want ik werk dus bij San Marino in Harlingen. En het is een Italiaan. En die. Ja. Wij hadden een gast en die was helemaal in traditioneel kledij. En ik dacht, wat interessant. Ik zou je vragen, waarom bent u zo gekleed? Ik zei, ik ben vrijwilliger bij de Willem Barents daar op de werf. Ik zei, en ze zoeken nog jonge mensen. Ik dacht, mooi, dat lijkt me ook wel wat. En ik had altijd wel interesse voor historie en gewoon dan ambacht en kunstdingen. Dus ik dacht, ik ga wel even kijken. En toen in eerste instantie was ik dus in de bouw betrokken. En het laden van de tegels, want het schip was in principe al bijna klaar.
0: Ja.
1: Er moest extra ballast komen, daar heb ik wat mee geholpen. En toen, hoorde ik dat er ook nog wat jonge bemanningsleden nodig zijn. Dus ik ben de laatste die toegevoegd is aan de bemanning.
0: Oh, wat leuk.
1: En ik kreeg ook pas op de dag van vertrek het zeilprogramma en zeg maar de instructies van het schip. Dus dat was wel even.
0: Lijkt me spannend.
1: Dat was wel even spannend, ja.
0: Ja, want je hebt zoveel touwen en zoveel zeilen en zoveel katrollen en zoveel. Mm-hmm. Hoe ga je dat managen? Met hoeveel man zaten jullie aan boord?
1: Volgens mij hadden we 12 man bemanning. En niet iedereen was op dek dan aanwezig. We hadden Wiel is dan wat vooral met de motorisch en met de stuurgedeelte bezig. En Jacob van Talassa, die was de schipper. En hadden we 4 man in de touwen, 4 jonge jongens.
0: Ja.
1: Op de heenweg hadden we 5, inclusief mij dan. Maar die bleef achter in de Schelling. En toen met z'n vieren dus in de wand. Met de zekeringen, zeg maar, dat je dan veilig omhoog kan.
0: Ja.
1: Heb ik toevallig wel eens eerder op hoogte gewerkt. Dus dat, maar alsnog, was er 1 jongen die had wel degelijk ervaring. Die komt van, hoe heet dat schip? De Tres Hombres. Dat is een project dat hier ook eventjes heeft gezeten. Dat zit nu volgens mij gevestigd in Den Helder. En, maar die had dus als de enige die echt. Echt wel wist wat hij deed. En dus ik ging ook een beetje aan hem en de rest van de bemanning. Dat was wel fijn dat hij er was. Aaron.
0: Ja. Maar je hangt in de zekeringen. En hoe, want je bent op open zee.
1: Ja.
0: En dan moet je ook omhoog. Om, wat moet je allemaal doen? Ik heb geen idee. Ik ben geen zeiler.
1: Oké. Je moet dus eerst de sizingen losmaken. Dat zijn van die touwen die het zeil bij elkaar houden. Dus ja. Je klimt in het wand. En dat moet je handmatig losmaken. En dan dat beetje netjes weer opknopen. Dat het niet in de weg van de andere touwen hangt. Dan klim je weer naar beneden. En dan ga je aan de val. En naar bepaalde lijnen schoten noemen ze dat. Dat je dan het zeil laat zakken. En dan krijgt het wind. En dan moet je ze allemaal op verschillende punten weer aanspannen. Van de stand van de wind. Dus de ra, dat is die bovenste balk die op de mast zit. Die moet je afstellen op de wind. En dat noemen ze brassen. Dus je gaat dan bijvoorbeeld bakboord, zeggen ze dan. Nou, bakboord brassen of stuurboord. En dan aan de andere kant laten vieren. Dus dat doe je altijd met twee personen. En dan, dat is in principe in de basis wat je doet. En ik denk het rotteste werkje, denk ik, was om het zeil weer in te nemen. En dan naar bovenop. Dan moest je ook best wel ver op die raar eigenlijk klimmen. Eigenlijk was Aaron, denk ik, de enige die echt daarop durfde te liggen, zeg maar.
0: Want je ligt dan over die raar heen. En dan ben je dat zeil aan het halen, als het ware. En dan moet je daar weer een touwtje omheen doen. Ja, ik zeg touwtje. Dat is natuurlijk helemaal fout. Maar om hem weer vast te zetten.
1: Klopt, ja.
0: Oké. En daar zaten dus eigenlijk, waren er maar 4 man die de masten in konden.
1: Ja, want er waren ook maar 4 van die zekeringtuigjes en zo.
0: Oké.
1: En dat was...
0: Is dat voor... Ja, dan denk ik, zo'n bewerkzaam schip, is dat te doen?
1: Nou, je zit wel veilig gezekerd. Alleen het is wel zo dat als je wel eraf glijdt van zo'n ra of afvalt, dan... Je komt niet heel rustig tot stilstand. Je slingert eerst over tegen... Nee, je kan het zomaar tegen tegenaan slingen natuurlijk. En in je kop stoten. Want we hebben verder geen hoofdbescherming.
0: Oh.
1: Maar het... je zit in principe wel veilig. Alleen ik vond het wel spannend om op zo'n hoogte... Zeker met de deinen van de zee dat je heen en weer beweegt. Ik vond het niet heel stabiel, moet ik zeggen. En ook op de heenweg had ik wel een beetje last van wat zeeziekte.
0: Oh jee.
1: Weet je, want het was een... 1 of 2 dagen daarvoor had het wat gestormd of gewaaid. En dat zat nog in het water. Het deed nog wat na.
0: Ja?
1: En
0: hoeveel wind hadden jullie eigenlijk?
1: Volgens mij hadden we windkracht 4, 5. Het zat er wat tussenin.
0: 5 en uiteindelijk, is best heftig.
1: Zeker, ja. Het zat er wel tegenaan. En uiteindelijk op het hoogtepunt heeft volgens mij het schip al 8 knopen gevaren. En dat zit dan rond de 15 kilometer per uur volgens mij.
0: Nou, leuk. Ja. Leuk. Nu hebben jullie deze proefvaart gehad.
1: Ja.
0: Gaan jullie dit nog vaker doen?
1: Jazeker, we gaan volgend weekend gaan we weer weg.
0: Kijk, en hoe vroeg vertrekken jullie op wat voor dag? Zaterdag of zondag? Of,
1: zoals nu lijkt, we hebben toevallig net een mailtje gekregen. 19 september zouden we moeten vertrekken.
0: Yeah.
1: Ik weet niet exact hoe laat. Meestal vorige keer gingen we 6 uur 's ochtends met zonsopgang. Ik denk dat dit keer hetzelfde zal zijn. Dat we de avond ervoor dan op schip weer slapen. En dan ochtends vroeg vertrekken.
0: Slapen aan boord van zo'n schip.
1: Ja.
0: Ik ben er eens een keertje in geweest. Een hut heb je niet.
1: Nee, er is wel 1 kapiteinshut. Maar daar sliep Betty onze kok.
0: Ah. Onze kok. Ja. Ja, die moet je ook in ere houden.
1: Ja, zeker. Dat
0: moet
1: je echt. Dat verdient ze.
0: Fantastisch. Nou, Betty had dus de primeur voor de hut. Maar hoe slapen jullie dan?
1: Ja, een soort van. Als je alsof je kampeert, alleen dan heb je geen tent. Dus we hadden gewoon een matje, opblaasbaar matje en een slaapzak.
0: Oh,
1: dus en dan tussen de kanonnen in, ja.
0: Toch wel de moderne... Het is niet zo dat je dan een jutezak met stro hebt waar je op hoeft te liggen.
1: Nee, die hebben we gebruikt om wat extra ballast te verzekeren. Nee, maar je had op een gegeven moment ook wat later in de historie... had je dan hangmatten. Dat hadden ze toen bedacht van hangmatten. In dat, maar dat hebben wij dus niet. Geen hangmatten. Ja, ik heb wel eentje, maar die heb ik niet mee. Ja, nee. Ik kan het proberen. Hmm. Maar het is vooral... laatste keer dat wij overnachten. We hebben 1 nacht over... Nou ja, 2 in principe. Maar op de Schelling hebben we nog een nachtje geslapen op de haven. Maar daar is het redelijk stil. En, maar volgende week, volgend weekend...
0: Ja.
1: Waarschijnlijk wel op open zee in het schip slapen. Dus ik weet niet hoe dat dan bevalt... Met zoveel deining, maar het zal misschien wel meevallen.
0: Nou, ik Als er nog wat leuks te melden valt, dan hoop ik dat je weer een keertje terug wil komen. Of dat er andere jonge varensgezellen mee willen om er eventueel... Want het is natuurlijk wel waanzinnig mooi. Zijn er nog meer mensen die jullie kunnen gebruiken? Of zeg je nee, ons team is compleet?
1: Het is wat afhankelijk van hoeveel vrije tijd ze hebben, want ze kunnen niet altijd. Dat is het wat meer. Het zou fijn zijn om er nog een paar backups te hebben. Stel dat de een die heeft net, die moet op school wezen, die kan niet mee. Het geeft wel wat zekerheid van, als we dan een keer weg willen, dat er ook echt daadwerkelijk ook de mensen zijn die beschikbaar zijn.
0: Ja.
1: Dus ja, dat kan nooit.
0: Je hebt wel ook jonge mannen nodig om, ik zeg jonge mannen, vrouwen mogen tegenwoordig toch ook meevaren.
1: Zeker, ja, nee.
0: Okay.
1: Als het aandurft. Het is vooral dat je dat stukje hoogtevrees. Als je echt hoogtevrees hebt, zou ik het niet doen.
0: Nee.
1: Maar in principe...
0: Wat zijn de eisen waar je aan moet voldoen als je eventueel mee zou willen kunnen? Moet je een vaaropleiding hebben? Moet je zeilervaring hebben? Of zeg je van, nee joh, kom gezellig, we leren het je wel?
1: Ja, we hebben er wel de kennis aan boord. We hebben een hoop oude rotten in het vak. En die kunnen dat heel leuk vertellen. En we hebben ook een instructieboek met de lijnen waar ze toe dienen. Dus als je dingen snel oppakt en je houdt van avontuur en je durft ook wat hoger te klimmen. Ik zou gewoon zeggen, probeer het en kom langs op de werf. En zeg van, nou ja, ik ben benieuwd. En dan kunnen we altijd kijken hoe het bevalt.
0: Oké. Ja. Oké. Nou, super. Heb ik nog wat vergeten te vragen? Of wil je nog wat kwijt?
1: Wil ik nog wat kwijt, ja. Nou, het was gewoon geweldig. Ja, het was een soort jongensdroom. En dan als je dan 's ochtends vroeg terwijl de zon opkomt... en dan zit je op zo'n historisch schip. Het was wel twijfelachtig of we zouden vertrekken... en of het allemaal doorging. En dan als je dan eenmaal er staat en het gebeurt allemaal... dan denk je, dat ik hier mag staan. Het is wel echt heel mooi.
0: Modern als ik ben, op mijn leeftijd. Je hebt een mobiel mee.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat foto's maken, denk ik ook.
1: Ja.
0: Ja. Maar op een gegeven moment is je mobiel leeg. Hoe ga je dat opladen? Het is een oud schip. Zit er wel stroom op?
1: We hebben voor de koelkast hebben we een accu aangesloten. Dus dat die draait. Dus er zit wel een stopcontact voor je mobiel.
0: Oh, ja. Gelukkig. Dus de socials kun je ook nog een beetje... Heb je geen bereik.
1: Ben ik zelf niet heel erg meer van de socials. Dus ik maak meer foto's voor mijn naasten. Dat ik die even via WhatsApp even deel.
0: Ja.
1: Maar zeker ook gewoon voor het plakboek. En voor mijn opa en oma. Dan voor hun ga ik dan naar de Kruidvat. Of een andere winkel waar je foto's kan afdrukken.
0: Oh, geweldig. Oh, wat geweldig.
1: En dan doe ik dat gewoon in mijn oude fotoalbum. En dan neem ik die mee. Kijk, zei opa en oma. Kijk eens wat ik allemaal heb gedaan. Ze zei, mooi jongen.
0: Super. Ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel plezier. En misschien ga ik de volgende keer wel uitzwaaien.
1: Dat zou leuk zijn. Ja, zeker.
0: Oké, ik doe mijn best. Heel erg bedankt dat je naar de studio kon komen.
1: Geen probleem.
0: Oké.

0: Ja, een prachtig nummer van Wiebe van Dijk. En hij heeft deze week zijn 7e achterkleinkind mogen ontvangen in zijn armen. Hoe mooi is het? Wat een mooi lied heeft hij. Een eerbetoon aan de mensen van de mannen. De bemanning van de HA10. Die helaas ten onder gegaan zijn. Begin 60e jaren was dat, denk ik. Ja, zoiets. Ik wilde heel graag John Walta van de gemeente hier hebben. Want wat kreeg ik als bericht voorbij? Ik zocht op nieuws in Harlingen. En er stond erin een haven. De havenbrug die gaat dicht vanaf maandag, de 14e, tot en met 9 oktober. Ik denk, hallo, dat is me toch even wat. Die gaat wel heel lang dicht. Maar nou, ik heb hem opgebeld. Hij zegt, het is niet zo spannend. Dat kun je zelf wel vertellen. Daarvoor hoef ik niet naar de studio te komen. Ik denk, ja, het is wel leuk, maar dan moet ik het zelf vertellen. Dus bij deze, vanaf maandag gaat de havenbrug dicht. Maar gelukkig voor ons, hij gaat niet de hele dag dicht. Hij is alleen op werkuren gaan ze ermee bezig. En ik zei, maar mogen de voetgangers en de fietsers er dan nog overheen? Nee, dat kon ook niet. Want de brug moet een meter openstaan. Want er moet een stuk staal aangelast worden. Een ijzeren strip moet er even op aangebracht worden. Even. En de roestvorming moet er weggekapt worden. En, dus er is gewoon groot onderhoud aan de brug nodig. Om hem weer voor de toekomst weer goed te hebben. En dat houdt in dus dat hij sowieso 3 weken lang overdag niet beschikbaar is. Maar in de avonduren en in het weekend is hij gewoon beschikbaar voor de mensen die eventueel eroverheen willen. Die zeggen van, goh, ja, ik ben in het weekend in Harlingen. Oh, moet ik dan weer omrijden? Nee, hoeft niet. En overdag kunnen de voetgangers en de fietsers natuurlijk via de Sasbrug of via de kleine sluis. Kan altijd. Nou, dat was mijn dienstmededeling. We gaan gewoon even een jingle en een nummertje muziek luisteren. En dan gaan we naar Jelle Boy.
1: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afslag.

0: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Ja, dit was Maywood waar we nog even naar geluisterd hebben. Late at night. En aan de telefoon hebben we onze weerman. Onze eigen weerman. Met het weerbericht. Jelle Boy. Goedemiddag Jelle.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit zon overgoten Harlingen. Vertel, wat voor leuke berichten heb je voor ons?
2: Oh, is het in Harlingen zon overgoten? Nou, als ik hier naar buiten kijk in Opeinde, dan zie ik toch nog wel wat bewolking. Trouwens, op de satellietfoto, daar ligt ook nog wel bewolking. Maar voor de rest van de dag, dan ziet het er toch nog wel redelijk tot goed uit. Ten zuiden van ons passeert even een hoge drukgebiedje. En dat hoge drukgebiedje, dat zorgt voor bewolking. Nou, je zei het al, soms dan is ook even de zon te zien. En dat is dan ook te merken aan de temperatuur. Maar als de zon schijnt, dan hebben we een maximale temperatuur van 21 graden. Nou, als de zon weer weg is, dan is het een enkele graad frisser. En verder waait er vanmiddag een zuid-zuidwestenwind. En die zuid-zuidwestenwind, die is matige windkracht 4. En langs de kust en op de eilanden, daar is die zelfs nog gemiddeld even vrij krachtig. En dat is een windkracht 5.
1: Ja, oké. En dus voor vandaag ziet het er eigenlijk best wel leuk uit. Houden we dit weer ook de komende tijd?
2: Nee, dit weer dat houden we niet de komende tijd. En dat houden we ook niet vanavond en vannacht. Want vanavond dan krijgen we te maken met de passage van een zwakke storing. Die zwakke storing vanuit het westen die veroorzaakt veel bewolking. Uit die bewolking valt dan soms ook wat regen. Het zullen geen grote hoeveelheden zijn, maar je wordt er wel nat van. Nou, de wind die gaat in de loop vanavond afnemen tot matige windkracht 3. Aan de kust en op de eilanden, daar blijft die matig tot vrij krachtig. Afgelopen nachten was het dan wel redelijk fris, maar komende nacht dan wordt het beslist niet koud, want de temperatuur die zakt slechts naar een graad of 16.
1: Oh, dat valt mee. Maar,
2: dat valt mee, ja.
1: Wat voor effect heeft dat dan op de rest van de week?
2: Nou, dat heeft niet zoveel effect op de rest van de week en ook morgen niet. Ja, uiteraard gaat die temperatuur wel morgen stijgen naar ongeveer 20 graden. Dus het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur is klein. Maar ja, het weerbeeld dat is ook morgen nog niet je vanuit. Want vanaf de Noordzee trekt al wel een volgende storing over onze omgeving. Dus morgen dan zien we opnieuw bewolking. Soms dan is er ook af en toe zon. Nou, er valt ook nog wel een enkele bui of een buitje. Nou, de wind die waait dus vanmiddag uit het zuid-zuidwesten. Morgen waait hij uit het noordwesten. En dan is die matige windkracht 3. En aan de kust en op de eilanden matig een windkracht 4. Dus afgezien van wat dat buitje, hebben we morgenmiddag een prima temperatuur. Dus van een graad of 20.
1: Oké. En deze warme temperaturen, ik vind het relatief hoog. Of ligt dat er maar mij?
2: Nee, dat ligt er maar aan jou, want de normale temperatuur die hoort 19 à 20 graden te zijn. Pas aan het einde van de maand dan gaat de normale waarde die gaat wel naar beneden, maar in deze tijd van het jaar is die vrij stabiel. Dus nee, we mogen niet klagen over die temperatuur.
1: Hey, je hoort mij niet hoor. Maar wat krijgen we de rest van de week? Kun jij daar al iets over zeggen?
2: Ja, zeker kan ik daar wat over zeggen. En ik kan jou vertellen dat het de rest van de week onbestendig blijft. Maandag, dan trekt er opnieuw een hoge drukgebiedje ten zuiden van ons langs. En die gaat naar het oosten van Europa. Die heeft de vaart er flink in. Maar waarschijnlijk wordt maandag dan wel de beste dag van de week. De dag die begint met af en toe zon. In eerste instantie blijft het droog. Nou, later in de middag dan komt er vanuit het westen alweer meer bewolking. In de namiddag en avond zou er uit die bewolking ook een bui of een buitje kunnen vallen. Maar in eerste instantie blijft het dus droog en zon. En schrik niet maar liefst, dan kan die temperatuur nog wel oplopen.

0: Nee, het blijft allemaal sterker op en neer gaan.
1: Oké. En kunnen we het met een gewone paraplu volstaan of moeten we de stormparaplu erbij houden?
0: Nee, je kunt met een gewone paraplu kun je staan.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja.
1: Dan houden we die gewoon bij de hand. Maar tussen de buien door is het nog steeds droog.
0: Wat zei je?
1: Tussen de buien door is het nog steeds droog.
0: Tussen de buien is het nog steeds droog, nee. Maar we moeten ook nog geen storm hebben. Daarvoor is het nog veel te vroeg.
1: Oh, is dat zo? Wanneer begint het stormseizoen?
0: Nou ja, kun je echt spreken van een stormseizoen,
1: dat
0: maar
1: weet ik niet.
0: In het verleden dan komt de meeste wind die komt in de wintermaanden voor en dat begint dan in november al.
1: Oké. Dus we hoeven ons verder geen zorgen te maken. Ik vind het eigenlijk best wel gunstig deze komende week dan.
0: Ja, afgezien van die temperatuur, ja, dan is dat redelijk gunstig, ja.
1: Ja, hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, ik weet niet, weet Kik wie we volgende week hebben in Afslag Harlingen? Albertus gaat jou volgende week weer even bellen, Jelle. En ik ben heel blij met deze weerberichten.
0: Nou, mooi.
1: Heel erg bedankt dat je weer even naar de telefoon kon komen.
0: Ja, graag gedaan. Ik wens jou een goed weekend.
1: Dankjewel, jij ook, hè.
0: Oké.

0: Ja, dit was Runaround Sue met Racy. En aan de telefoon hebben we onze burgemeester. Burgemeester Sjerps, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat fijn dat u even nog aan de telefoon kon komen, want u bent vandaag even niet in de stad, in de buurt, maar u zegt, ik wil er nog wel graag even wat over vertellen, want u mocht naar de Oekraïne.
1: Ja, een week geleden was ik daar nog.
0: Ja, hoe kom je als burgemeester van Harlingen nou aan zo'n trip naar de Oekraïne?
1: Alle gemeenten samen werken in de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En dat, die organisatie die heeft ook een internationale afdeling. En die doen projecten met gemeenten in andere landen. En het ministerie

0: Het ministerie van Justitie die heeft gevraagd of de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die internationale club dus, of die Oekraïnse gemeente wil helpen zich voor te bereiden op de terugkeer van de vluchtelingen. Nou is dat op dit moment nog niet aan de orde, maar ze willen die steden, die gemeentes wel helpen om zich erop voor te bereiden.
1: Aha.
0: En daar in dat kader hebben wij ons een keer, waren er een keer Oekraïnse burgemeesters op bezoek in Nederland. Er werd gevraagd, wilde de gemeente ze nog ontvangen? En hebben wij ja gezegd. Ik wist ook niet wat er allemaal aan vast zat. En bleek dat een van die burgemeesters heel erg geïnteresseerd is. Hij is zelf ecoloog, heel erg geïnteresseerd in milieu. En hij wilde heel graag zijn stad, zijn gemeente moderniseren. Onder andere ook met afvalbeheer. Nou, dat vond ik wel. Ja, je is niet het eerste waar je aan denkt bij de oorlog in Oekraïne. Maar dit is een stad in West-Oekraïne. En hij is heel optimistisch, heel energiek. En hij is met allerlei projecten bezig om zijn stad een stap verder te brengen. Onder andere met afval, want hij zegt, zoals wij dat langzamerhand ook wel weten, afval is niet afval, maar er zitten allerlei grondstoffen in die je opnieuw kunt gebruiken. En hij wil dat heel graag ook invoeren in Oekraïne, dat kennen ze daar helemaal nog niet. En we hebben toen Omrin gevraagd om daar iets over te vertellen, hoe we dat hier in Friesland doen. Nou, daar was hij zo enthousiast over dat hij vroeg of wij met hun willen samenwerken op dat gebied. Nou, we hebben gezegd, we willen wel kijken of we kennis kunnen overdragen. Hè? Hoe zet je zoiets nou op? Want Omrin heeft dat ook niet van vandaag op morgen allemaal georganiseerd. Er gaat best wel veel tijd overheen voor je dat allemaal opbouwt. Maar ja, hij wilde wel mee beginnen. En toen ik zei, nou, we willen je wel kijken of we je kunnen helpen. Toen zei hij meteen, heeft hij ons meteen uitgenodigd voor hun stadsdag, ja, City Day. Dat is een soort verjaardag van de stad, één keer per jaar, 4 september. Gisteren was dat dus hun dag, hè, voor een week geleden.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk een hele lange reis en het is ook wel heel drukke tijd, hè, als het seizoen net weer begint. Maar toen dacht ik, ik doe het gewoon. Zij stellen het verschrikkelijk op prijs dat ze steun krijgen, morele steun vanuit het buitenland. En ik ben dus met een collega die in Harlingen, de Oekraïners die we hier in de vluchtelingenopvang hebben, zij ondersteunt hen, Minke. Minke die werkt al 4 jaar met Oekraïners en zij kent ook een woordje Russisch en Oekraïens. Want sommige van die Oekraïners die spreken ook een beter Russisch dan Oekraïens als ze uit Oost-Oekraïne komen. En Petra van Leer, de bestuurder van onze bouwvereniging. Want de bouwvereniging verhuurt ons huizen voor onze Oekraïense vluchtelingenopvang. En ze hebben in de stad waar wij naartoe zijn gegaan ook een opvang voor vluchtelingen uit Oost-Oekraïne. Dus het was ook voor Petra van der Weer heel interessant om daar eens te kijken. En zo zijn we met z'n drieën daar naartoe gegaan. Vorige week, anderhalve week geleden op woensdag. En we zijn zondagnacht weer teruggekomen.
1: Ja, nou kregen wij dat bericht al eerder binnen, maar het was onder embargo. Was dat ergens...
0: Goed voor.
1: Ja, dan denk ik van, laat het ons dan niet weten. Dan horen we het wel als je terug bent. Ik vond dat een beetje frappant. Of verrassend. Of hoe moet ik dat noemen?
0: Nou, dat is eigenlijk wel vaker zo met nieuws. Hoor, dat je zegt, van dit komt eraan. Dan kun je er in je programmering rekening mee houden.
1: Oh, okay.
0: Maar het is nog wel vertrouwelijk. Kijk, ik heb wel gezegd, van het is geen geheim dat we er zijn. Sterker nog, we willen dat natuurlijk best vertellen. Want het is ook, we gaan ook samenwerken. Dus dat moet ook met de raad gedeeld worden. En met de samenleving. Maar ik wil eerst veilig terug zijn.
1: Ja, nou dat snap ik.
0: Je weet helemaal niet in wat voor situatie je terechtkomt, hoe veilig het daar is. En het is ook een beetje raar om van tevoren te zeggen, nou ik ga naar Oekraïne en dan gebeurt er van alles. Nou, ik wilde eerst zeggen, ik zei, het is niet geheim, maar we maken het pas echt bekend als we weer veilig terug zijn.
1: Nou, dat is helemaal misschien ook wel heel verstandig. Maar hoe was het daar eigenlijk? Hoe zag het er daar uit?
0: Nou, dit is een stad die ligt in West-Oekraïne tussen Lviv en Kiev. Dus nog een heel stuk westelijker dan Kiev. En deze stad zelf wordt niet aangevallen. Is tot nu toe niet aangevallen. Er gaan wel af en toe raketten overheen. En we hebben ook een luchtalarm meegemaakt. Hoewel ik het pas doorkreeg toen het luchtalarm een signaal gaf dat het voorbij was.
1: Okay.
0: Toen we onderweg waren, waren er ook drones boven ons hoofd vernietigd. Maar die aanvallen zijn niet zozeer op de stad waar wij waren gericht. Die zijn kennelijk op andere gebieden gericht. Dus als je daar in de stad rondloopt of rijdt, dan merk je eigenlijk van oorlog niet dat er iets kapot is of zoiets. Je merkt wel natuurlijk dat er minder mannen aanwezig zijn. Hm. En wat je vooral merkt is dat overal wel de mensen die aan het vechten zijn en die gesneuveld zijn of die gewond zijn, heel erg ja, in de herinnerd, hoe moet ik zeggen, geëerd worden. Ja, ze hebben een groot stadsplein. En daar stonden de foto's van de gesneuvelde militairen, 2 meter hoge foto's, op de stadsdag. Hè. Vrijdag was de stadsdag en stonden al die foto's opgesteld. Dat is een enorm indrukwekkend gezicht, want dat waren 10 tallen. En bij iedere foto stond dan een moedertje of een vader en moeder of een weduwe, hè, familielid stond erbij. Ja, in het zwart, ja, dat is natuurlijk heel indrukwekkend. En er stonden ook allemaal bij die ceremonies, hè, die werden allemaal herdacht, die gesneuvelde militairen. Maar er waren ook gewonde soldaten, hè, iemand die geen arm meer had of die niet goed kon lopen. En er waren ook militairen die weer terug moeten, hè, dus met verlof waren. Jonge mensen die ook bij die ceremonie waren, hè, waarvan je dan denkt, ja, goh, hoe kijken die daarnaar? Want over een paar jaar zijn zij zelf misschien aan de beurt. Hè? Hm. Dus dat is wel heel indrukwekkend.
1: Ja, hoeveel Oekraïense vluchtelingen hebben wij hier nu in de stad? Is dat bekend?
0: Ja, een stuk of 120.
1: 120. En die beginnen zich hier al aardig thuis te voelen, denk ik. Hoop ik.
0: Een aantal zijn hier al 4 jaar, maar er zijn er ook bij die soms vertrekt iemand, hè, omdat hij in een ander deel van Nederland bijvoorbeeld familie heeft, of omdat ze teruggaan. Hè, of dat ze. We hebben ook wel eens mensen gehad die naar Amerika door zijn gereisd. Dus er komen ook wel eens nieuwe mensen bij. Maar de mensen die hier in de opvang zitten, die zijn heel erg tevreden over hoe dat in Harlingen geregeld is. Als ze kunnen werken, werken ze allemaal. Kinderen gaan naar school. En ja, ik denk dat wij dat. Ik denk zelf dat wij dat heel goed doen. Hè? Dus mensen voelen zich. We hebben de opvang georganiseerd in huizen die ze wel met elkaar moeten delen. Dus het is niet zo dat 1 gezin een huis krijgt. Het zijn overigens vooral vrouwen en kinderen en ouderen vandaag die we hier hebben. Maar ze moeten met elkaar huizen delen. Hè? Dus je moet soms ook slapen in de slaapkamer met iemand die jij niet kent. Maar ze kunnen wel hun eigen leven organiseren. Ze kunnen hun eigen potje koken. Ze leven verder helemaal zelfstandig. Dat is enorm op prijs.
1: Oké. En als mensen hier dusdanig gaan aarden dat ze denken, ja, maar weet je, ik heb het hier prima. Ik hoef niet meer zo nodig terug. Is daar dan ook ruimte voor?
0: Nou, dat moeten ze dan wel zelf regelen. Hè? Dus ze kunnen natuurlijk zich inschrijven bij de bouwvereniging of een huis kopen of huren. Maar we weten allemaal dat dat niet zo makkelijk is.
1: Nee, klopt.
0: En ze hebben nu nog een tijdelijke verblijfsvergunning. Wat dat betreft worden ze wel anders, in mijn ogen wel beter behandeld dan andere vluchtelingen. Ze hebben een betere status. Maar ja, we hebben. Ik denk wel dat als ze allemaal morgen zouden vertrekken, dan heeft een aantal van onze bedrijven wel een probleem. Want ze zijn zeer geliefd bij de bedrijven waar ze aan het werk zijn.
1: Ja, dat zijn harde werkers.
0: Dat zijn harde werkers,
1: oké. Okay. Ja. En wat voor vervolg krijgt dit bezoek nu nog?
0: Nou, dat moeten we nog even gaan bespreken. Want ze zijn dus vooral, die burgemeester is super geïnteresseerd in dat afvalbeheer. Dus we willen eigenlijk, ik ga binnenkort met Omrin-directie om tafel. Zijn jullie bereid om, met die kennisoverdracht, het gaat er dus om van hun op weg helpen, hoe je zoiets nou organiseert. Zijn jullie bereid om daarmee te helpen? En nou ja, ik ga ervan uit dat ze dat wel willen. Nou, en dan moeten we daar verder vorm aan geven. Dus het is niet, het stopt hier niet mee, maar we hebben wel een beetje hulp nodig van Omrin.
1: Oké, nou heel goed. Heb ik nog wat vergeten te vragen? Of had u nog wat willen delen?
0: Nou, ik wil in ieder geval zeggen dat we zeer, zeer warm ontvangen zijn. Ze waren super blij dat we er waren, ook om steun te ervaren vanuit Nederland. Ze vinden Nederland een land dat op een heel hoog niveau alles heeft georganiseerd. Dus daar kijken ze wat tegenop. En die burgemeester is ook een hele ambitieuze man. En heeft ook een aantal projecten laten zien. Om te laten zien dat als zij geholpen worden internationaal met een project, dat ze dat ook goed uitvoeren. En daar is hij ook wel trots op. En ik was echt wel onder de indruk wat ze daar presteren. En zij vangen zelf natuurlijk ook vluchtelingen op. En hebben we ook bezocht, die vluchtelingenopvang. Dus het is wel, voor mij was het, voor ons drieën was het een hele indrukwekkende reis.
1: Oké, goed. Dan zou ik zeggen heel erg bedankt dat u de moeite heeft genomen om toch even aan de telefoon te kunnen komen. Ondanks dat u uithuizig was. En dan, als er nog wat te melden is, dan hoor ik dat graag.
0: Nou, dankjewel. En fijne dag.
1: Ja, fijne dag. Dag.

0: Ja, de Ronettes met Be My Baby. Onder de knop van de telefoon hebben we mijn oude buf. Hi, Antje Brouwer.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hi. Goedemiddag. Hey, ik zit hier in de studio en ik mocht mijn programma voor gaan bereiden. En toen zag ik open dag op de Brouwerstraat 19. En er staat heel mooi 19 op de deur. En ik denk van, wat gebeurt er allemaal achter die voordeur van de Brouwerstraat nummer 19? Ik denk, hé, maar Antje Brouwer, die ken ik. Ik vind het trouwens wel een leuke naamspeling dat jij Brouwer heet en dat het op de Brouwerstraat... Het is jouw straat.
1: Ja, klopt. Ja, nou. dat hoor ik veel vaker. Dat mensen dat opvolgen, Brouwerstraat en Antje Brouwer.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Nee, grappig. Leuke speling van het lot. Ja. Antje, wij kennen elkaar al heel lang. We mochten een hele poos bij elkaar wonen, tegenover elkaar. En nu heb jij samen met Siegfried een pand op de Brouwerstraat. Daar wonen jullie niet.
1: Nee, klopt. Nee, daar wonen wij niet. Wij wonen samen in Groot Ropens. En wij hebben 3 jaar geleden Brouwerstraat 19 gekocht.
0: Ja.
1: Voor veel Harlingers denk ik nog bekend als er stond altijd administratiekantoor Beuker op de deur.
0: Klopt.
1: Dus dat zullen mensen, oud-Harlingers misschien al wel weten.
0: Mm-hmm.
1: Dat pand hebben wij 3 jaar geleden gekocht. En eerst heel veel erin gesloopt. En totaal vernieuwd. Dus eigenlijk gewoon een hele vernieuwd pand binnenin gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben wij 4 verschillende ruimtes gecreëerd. En een kookstudio workshopruimte daarachter aan vast. Dus op begaande grond zitten praktijkruimte voor vitaal en gezond. Van Jennifer Stevens.
0: Ja.
1: Die is ortomoleculaire natuurgeneeskunde. En die doet ook frequentietherapie en EMDR.
0: Ja.
1: Ik heb zelf daar een praktijkruimte. En daar wil ik zelf beginnen. Ook met ortomoleculaire natuurgeneeskunde. En voetreflexmassage.
0: Ja.
1: En dan hebben we op bovenverdieping zitten ook 2 ruimtes. De ene ruimte is van Praktijk de Levensboom van Robin de Vries.
0: Ja.
1: Die doet er acupunctuur. En de andere ruimte is de kantoorruimte van mijn man Siegfried Kingma. Die zit daar met zijn kantoor waterlandbevrachtingen. Die doen scheepvaartbevrachtingen voor de binnenvaart. Dus een bemiddelingskantoor. Hij heeft een gedeelte van zijn bedrijf verkocht. Dat zit nu in Werkendam. En hij heeft zijn eigen kantoorruimte, dus daar op de bovenverdieping.
0: Okay.
1: En dan achteraan het pand, daar aan de achterkant, dus richting de Boot Apothekenstraat, daar zit dan nog de uitbouw waar een keuken naar de kookstudio workshopruimte in zit. En daar gaan wij samen met Jennifer Stevens ga ik daar in het najaar weer kookworkshops geven voor 8 personen. Dus een kleine groepje.
0: Oh, wat leuk. En wat voor lekkere dingen gaan jullie dan koken daar?
1: Wij zijn alle twee ortomoleculair geschoold. En ja. Dat betekent meer gezonde voeding voor je cellen. Dus meer op celniveau ook. En kijken bijvoorbeeld naar, heeft iemand klachten? En hoe kan je voedingspatroon en leefstijl natuurlijk ook. Maar dit is dan meer op voedingspatroon. Hoe kan je dat aanpassen om... minder klachten te hebben en je gezondheid te verbeteren. En dat zijn dan vaak glutenvrije of lactosevrije, suikervrije producten. En dus dat is even een anders denken. En hoe kan je dan die op zo'n manier koken en op die manier eten? Dus dat is het idee.
0: Je zegt ook lactosevrij en glutenvrij. Maar als je er verder geen last van hebt, kun je dan nog steeds gezond ortomoleculair koken? Of zeg ik dat nou helemaal fout? Ik bedoel, ik ben ook maar een leek.
1: Ja, nee, dat is, het belangrijkste is zo weinig mogelijk suiker en bewerkte producten ook. En de supermarkten liggen natuurlijk vol met kant-en-klaar producten. En er zitten ook allemaal conserveringsmiddelen en andere E-nummers in toegevoegd. En dat is eigenlijk proberen toch meer zo natuurlijk mogelijk. En heel veel mensen hebben niet door dat ze toch wel last van gluten of zuivelproducten hebben. Waar je darmen dan niet zo lekker op gaan. Waar je weer hele andere klachten uit kunt krijgen.
0: Ja, precies. Hoe pas je dat zelf toe? Gewoon even interesse hoor. In je dagelijks leven. Heb jij nog pakjes, zakjes in je kast liggen?
1: Sporadisch, maar het liefst niet. En je kan ook kruiden kan je natuurlijk ook gewoon puur natuur kopen. En ja, het is even anders denken, anders kijken in de supermarkt. En ook meer groentes proberen te eten. En je kan brood, kan je ook weer gezonde broodvormen maken. En je kan bijvoorbeeld met noten en zaden, kan je op die manier kijken we glutenvrij. Kan je brood maken of je neemt een soepje tussen de middag. Nee. Of een salade. En er zijn heel veel mogelijkheden. Maar ja, als je het niet mee bezig bent, dan zie je het vaak ook niet. En dan lijkt het heel ingewikkeld. Ja. En er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk roepen, ja, van ik wil geen konijn worden en alleen maar sla eten.
0: Hoeft niet.
1: Nou, dat hoeft dus op zich helemaal niet. En nou ja, wij willen dus door middel van die workshops ook mensen inspireren om anders naar je voeding te gaan kijken.
0: Wanneer gaan die workshops beginnen? Want ik vind het wel heel interessant.
1: We hebben in september, oktober hebben we een paar gepland al.
0: Okay.
1: 22 september staat de eerste gepland. Dat is de puur variatie kookworkshop.
0: Wat voor dag valt
1: die? En dat is op een dinsdagavond.
0: Oh. Okay.
1: Daar zijn nog een paar plekjes over. Er zijn al een paar. En dan op een website van Jennifer Stevens van Vitaal en Gezond. Onder het kopje workshops kun je de workshops kijken. We gaan ook nog weer met wat oudere technieken, of nou ja, die vroeger veel gebruikt werden, het wekken, fermenteren en inmaken, een workshop doen. Dat je dus ook door middel van fermentatie ook gezonde producten kan maken, waar ook weer bacteriën in zitten die je darmgezondheid bevorderen.
0: Ik zou dan zeggen, dus fermenteren, dat is...
1: Dat is... Zuurkool is onder andere een heel bekend product.
0: Oh, ja.
1: Dat is van vroeger. En vroeger waren er natuurlijk geen diepvriezen. En waren de supermarkten niet 24/7 bijna per dag open.
0: Nee,
1: dat elke dag maar. En dan moest je dus met de moestuin of de boer ging zijn eigen voedingsmiddelen wilde die bewaren voor de winterperiode. En dan ging je producten fermenteren. Of inmaken. Jam is ook een product dat natuurlijk ingemaakt wordt. En dan en ook wekken. En dan kan je op die manier kan je dus ook je voeding bewaren. En dan ben je ook niet afhankelijk van de stroom van wat de diepvries weer neemt.
0: Dat is ook heel hartstikke duurzaam.
1: Ja, wow. Klopt. Ja.
0: En jij had het er al over. Jennifer Stevens die doet ortomoleculair. En dat doe jij ook.
1: Ja.
0: Bijt dat elkaar niet?
1: Wij zijn natuurlijk verschillende personen. En ja. De een heeft misschien meer een klik met de een en de ander. En wij benaderen het misschien weer op een andere manier. En we kunnen elkaar aanvullen. En nee, wij hebben niet het idee dat elkaar gaat bijten.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus
0: we versterken elkaar. Zullen we het daarop houden?
1: Ja. Je bent collega's en je kan natuurlijk ook eens... bij elkaar, als je in zo'n gebouw zit, met elkaar overleggen van, hey, heb jij tips? Of ik heb nou iemand met deze klachten, ik zat hier aan te denken, heb jij tips? Zo kan je elkaar ook ondersteunen.
0: Ja, nou net
1: en
0: als
1: dat
0: bij...
1: is natuurlijk ook...
0: Bij een fysiotherapiepraktijk heb je een manueeltherapie en een andere therapeut en die helpen elkaar natuurlijk ook. Uiteindelijk is het allemaal therapie. Nee, ik snap hem helemaal. Wat hartstikke goed. Ja. Heb ik nog iets vergeten te vragen? Of zeg je van nee, joh, we weten alles?
1: Nee, nou ja, de mensen die zoiets hebben van ik wil wel eens achter die deur kijken. Want het is aan de voorkant horen we heel vaak over de kleine... Want een kleine voorgevel en dan zit er zo'n groot pand achter met zoveel ruimte.
0: Ja.
1: Nou ja, die zijn natuurlijk welkom volgende week zaterdag 19 september. Hebben we van 11 tot 4 hebben we daar een open dag.
0: Super.
1: En dan zijn alle ruimtes open. Dus ik zou zeggen, kom gerust binnen en kom kijken.
0: Hartstikke
1: en
0: goed.
1: En kennis maken. En,
0: we gaan noteren in onze agenda 19 september van 11 tot 4 uur. Open dag op Brouwerstraat 19.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik wens jullie heel, heel, heel veel succes en veel plezier ook. En dan ook met de anderen binnen het team van de Brouwerstraat 19.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Hey, en bedankt dat je even naar de telefoon kon komen.
1: Ja, ook bedankt dat we in de uitzending mochten komen.
0: Ja,
1: ons verhaal even mogen vertellen.
0: Goed zo. Fijne voortzetting van dit weekend.
1: Ja, echt bedankt. Een goede uitzending.
0: Dank je.
1: Okay.
0: Ja. En dat was Antje Brouwer van de Brouwerstraat nummer 19. Hoe kan een naam ook meewerken? We zijn alweer aan het einde van de afslag Harlingen van 12 september. Onze gastvrouwen waren Gretje en Minke. En achter de knoppen zitten Kik Visser en Sjoerd Mier. En de presentatie was vandaag in handen van Marlies van Bon. De onderwerpen die we hadden was... ik zit even te kijken. De proefvaart van de Willem Barents, Tim Mussen. En die gaan binnenkort weer vertrekken. En de dienstmededelingen over Havenbrug. Hij gaat de komende 3 weken sowieso dicht. Overdag op werkdagen. En Jelle Boy heeft ons duidelijk verteld wat het weer gaat doen. Het blijft gewoon lekker. En het blijft de rest van de maand ook. Tenminste, dat hopen we dan maar. Rond 20 graden. En het verhaal van onze burgemeester. En de samenwerking met de gemeente in Oekraïne. En wat daar verder bij komt kijken. De Brouwerstraat heeft volgende week... de opening. Ik had eigenlijk nog tijd willen maken voor Danielle Elsenga, maar dat is niet meer gelukt. Zij is projectleider buurt en sport en zij geeft in de haven voor groei van 0 tot 4 jaar op donderdag bewegingstherapie. Zo hartstikke leuk. Onze kleindochter maakt daar gebruik van. Dat wilde ik nog wel even delen. Ik wens u allen een hele fijne voortzetting van dit weekend en volgende week is onze collega Albertus van der Plaatsen weer. Dank u wel voor het luisteren. En voor het kijken, want oh ja, dat vergat ik nog te zeggen. We waren te zien op kanaal 47 van Ziggo. Maar daar kom ik lekker mee op het eind van het programma. Tot de volgende keer. Tot dan. Dag.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
3: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
7: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
9: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij de Ziltemiddag van zaterdag 12 september met nieuws en sport uit jouw regio. We zijn vanuit de studio in Franeker bij je tot 5 uur vanmiddag. De man aan de schuiven, de telefoon en de knoppen is Leo Boetes. Nou, we hebben een hele volle uitzending met 4 live voetbalwedstrijden. In de klasse 3B zijn we bij VV Geel-Wit. Die spelen thuis, of die spelen uit en thuis tegelijk. Bijzonder verhaal tegen VV Vooruit. Heeft te maken met de boottijden van deze Amelander club. Daar zit voor ons Piet Schaaf. In klasse 3B ook speelt FC Harlingen thuis tegen AVC. Onder de ogen van Leeuwe Brandsma. Die vervangt vandaag Erik Zandberg daar langs de krijtlijn. Om 2:30 start in de klasse 5B. Voetbalvereniging Ensum die spelen thuis tegen voetbalvereniging Beetchem. Onder de ogen van Jan Tijdsma. En tenslotte de laatste live voetbalwedstrijd in de klasse 4C is Berlicum. Die ontvangen thuis de sportclub Wiekels uit Hallem. En daar zit Klaas Wiersma. Dus dat is het live voetbal van vanmiddag. Meer live sport vervolgen Stefan van der Pal, de ultra-atleet die eerder de Elfstedentocht zwom, fietste en rende. Deed dat voor het goede doel. Stichting Sammy heeft weer een nieuw avontuur aangegaan. Hij is momenteel bezig met Roen om Friesland. En hij loopt dus inderdaad rondom Friesland. En we hebben straks om 1:30 contact met zijn begeleiders. En die gaan ons vertellen hoe het met hem gaat. En ik kan alvast vertellen, hij is bezig met een afstand van 273 kilometer. Gisteravond gestart rond 1:00 op het viaduct in Zurich. En hij is dus ongeveer nu op de helft. Loopt ter hoogte van Appelscha. En loopt dus eigenlijk onze kant op. Dus we verwachten hem later vanavond, misschien wel vannacht, in onze regio. Nou, horen we straks om 1:30. Daarnaast natuurlijk regio nieuws. We hebben het weer en we hebben natuurlijk fantastische muziek. Waaronder deze van Alain Clark. Hier is Back in My World.

Harlingen Boeit meldt dat de hockeydames van Harlingen 1 hebben dinsdagavond hun eerste wedstrijd van het seizoen al gespeeld. En dat was een inhaalwedstrijd tegen Eelde Dames 1. Harlingen begon sterk en zette vanaf het begin goed druk, waardoor de ploeg veel controle had. In het eerste kwart werd het 1-0 door Maaike Burkels na een mooie voorzet van Denise Tilstra. Eelde kwam nog wel terug tot 1-1 voor de rust. Na de pauze bleef Harlingen knokken en scoorde Burkels opnieuw, ditmaal na een bal van Bente Hameter. Daarmee werd het 2-1. Die stand hield de ploeg vast tot de eindfluit. Zondag, dus dat is morgen, volgt de tweede thuiswedstrijd. En dan is het tegen Hogeveen, dames 1, om 1:15.

Nou, vanmorgen werd de mist door de zon en de wind opgeruimd. En er is overdag vandaag een afwisseling van wolkenvelden en zon. En daarbij blijft het op de meeste plaatsen gelukkig droog, met in het westen al een lichte bui in de middag. Het wordt 18 à 19 graden vandaag bij de matige en soms krachtige zuidwestenwind. In de loop van de middag neemt de bewolking toe, gevolgd door regen en buien in de avond en nacht. Hierdoor wordt het niet kouder dan 14 à 16 graden. En dat komt goed uit als je Ryan Paris heet en wil genieten van het Dolce Vita.

0: vrijdagmiddag maakt radiocollega Josje Kuiper altijd de Zilte Vrijdag. En daarin had hij gisteren een interview met mensen van Jongerenwerk in Harlingen. Die reportage heeft hij voor ons opgenomen en wij mochten hem vanmiddag weer gebruiken. Waarvoor dank, Josje. Hier komt hij.
1: Jongerenwerk in Harlingen organiseert diverse activiteiten voor jongeren in Harlingen en omgeving. Daarnaast wordt er een eigen podcast opgezet aan de telefoon van Jongerenwerk in Harlingen. Nefien en Daphne, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, laten we beginnen met de podcast. Ja, wat gaan jullie precies doen?
3: Ja, ik denk dat ik daar wat over ga vertellen, Nefien.
2: Ja, dat ga jij doen, Daphne.
3: Nou, wij kwamen eigenlijk een tijdje geleden al samen met het idee dat het super vet zou zijn om online meer actief te zijn. Dus vanuit daaruit kwam eigenlijk de podcast, het idee dus. Ja, wat we daarmee willen bereiken is eigenlijk een platform creëren waarin we onze informatie, maar ook de vragen van jongeren zouden kunnen bespreken.
1: Oké, okay. En welke onderwerpen zijn het dan onder andere?
3: Nou, dat kan bijvoorbeeld gaan over vragen die jongeren zelf hebben, maar ook over jongerenparticipatie, over opgroeien, vriendschappen, mentale gezondheid, kansen en keuzes maken. Ja, eigenlijk heel divers.
2: Precies, en ook gewoon wat er onder de jongeren speelt. Wat speelt er momenteel onder de jongeren op scholen? Wat speelt er op straat? Wat houden jongeren nu bezig? En ja, dat worden dan ook onze thema's in de podcast. En daarbij kunnen jongeren ook aansluiten om met de jongerenwerkers in gesprek daarover te gaan.
1: Ja, en hoe kunnen jongeren zich aanmelden daarvoor?
3: Ja, via de diverse social media kanalen. En wij zijn allemaal actief op Instagram en Facebook onder de naam Jongerenwerk Harlingen. Als in Daphne-jongerenwerker, Nefien-jongerenwerker. Zo kun je ons eigenlijk vinden op Instagram en op Facebook.
2: Ja, en daarnaast hebben we ook een hele leuke flyer gemaakt met een oproepje speciaal voor de jongeren om zich aan te melden voor de podcast. Maar niet alleen om in de uitzending aanwezig te zijn van de podcast, maar ook enthousiaste jongeren die er met ons aan willen samenwerken. Dus denk aan technische kant, achter de schermen. Maar ook gewoon als jongeren zelf leuke ideeën hebben om samen met vrienden een podcastaflevering op te nemen, dan is dit ook mogelijk. Dus we hopen dat er heel veel leuke, enthousiaste jongeren zich willen aanmelden bij ons.
1: Nou, dat gaat vast lukken. En vanaf wanneer is de eerste aflevering te beluisteren?
3: Nu.
2: Die is zojuist vandaag online gekomen, de introductie van onze podcast.
1: Oké, dan gaan we allemaal luisteren. En hoe kunnen we die dan, wat is de naam van de podcast? Hoe kunnen we die vinden?
3: Ja, de Spotify-naam valt onder de Harlingen, onder Jongerenwerk Harlingen. En de aflevering heet De Harlingen Jongerenwerkers. Volgens mij, als je die dingen intypt, dan kom je er geheid.
1: Nou, dan gaan we allemaal zo meteen luisteren.
2: Vinden.
1: En dan van de podcast naar jullie activiteit, want jullie doen nog veel meer. Welke andere activiteiten staan de komende tijd op de agenda bij jullie?
2: Nou, we hebben een hele leuke activiteit voor dinsdag 22 september. En dat is Jongerencafé. De meeste jongeren in Harlingen die zijn ook bekend met het Jongerencafé. Het is een ontmoetingsplek en chillplek voor jongeren, waar ze elke dinsdagavond en donderdagavond kunnen komen van 7:00 tot 9:30. En daar kunnen jongeren andere jongeren ontmoeten, maar ook gezellig chillen, gamen, poelen, bij ons aan de bar hangen, spelletjes spelen, maar ook gewoon lekker met ons in gesprek gaan. En nu zijn we natuurlijk een tijdje op vakantie geweest en waren we dicht. En nu hebben we dus voor de eerste jongerencafé hebben een leuke opening, waar onder andere we een jam sessie gaan houden met jongeren. En er komt een leuke artiest, een artiest uit Harlingen, komt die dag optreden. En dat is Boas, die de meeste jongeren ook wel kennen. Dus we hopen de jongeren 22 september weer te mogen ontvangen in onze jongerencafé.
1: Nou, hartstikke leuk. En waar is dat jongerencafé te vinden in Harlingen?
2: Dat is bij het Vierkant, dus de Johan van Barneveldstraat 2. En dat is eigenlijk naast de skatebaan in de kelder met de trap naar beneden.
1: Oh ja, ja, dan weet iedereen het wel te vinden uiteraard.
4: Ja, de meeste jongeren weten dat inderdaad. En ze kunnen ons op de socials vinden.
1: Ja, tot slot, hè, want je zei net al, de socials inderdaad. Maar waar kunnen we nog meer informatie vinden over jongerenwerk Harlingen?
3: Er is een website. Genaamd jongerenwerkharlingen.nl, als ik me niet vergis. Daar kunnen mensen ook diverse informatie over ons vinden.
4: Maar als ze echt de activiteiten willen vinden van het jongerenwerk, dan raad ik ze echt aan om onze Facebook in de gaten te houden. En onze Instagram van de jongerenwerkers, die Daphne dus net ook opnoemde. Dus Ellen-jongerenwerker, Daphne-jongerenwerker, Nivien-jongerenwerker. En daarnaast hebben we ook nog een jongerenwerkaccount en dat is Jongerenwerk Harlingen. En daar plaatsen we eigenlijk alle activiteiten voor het komende jaar, wat we gaan doen, wat er allemaal te doen is in Harlingen. Dus dat, daar kunnen de jongeren en ouders natuurlijk alles op vinden. Dus we hebben ook heel vaak vakantieactiviteiten. En dat zijn ook voor de jongeren onder ons, dus vanaf 4 jaar. En daar kunnen ze dan de activiteiten ook op vinden. Dus er is genoeg te doen in Harlingen, alleen ja, ze moeten het wel weten.
1: Ja, nee, dat gaat vast helemaal goed komen ook na dit gesprek. Nivien en Daphne, dank jullie wel en heel veel succes met alle activiteiten.

0: Ja, dan draaien we graag Tangerine met The World We Live In eventjes terug voor de actualiteit van dit moment. Want Marianne, ik heb je aan de telefoon. Fijn, welkom. Hij doet het weer, hè?
1: Hij doet het weer. Nou, hij doet het nu eventjes niet, maar hij ligt nu even te slapen. Maar inderdaad, hij doet wel weer iets geks.
0: Nou, eventjes hartstikke goed. Eventjes voor de luisteraars op een rijtje zetten waar wij het dan over hebben. Want we hebben het natuurlijk over Stefan van der Pal. Die is bezig met een ronde rondom Friesland te hardlopen. En ja. Waarom doet hij dat?
1: Waarom hij dat doet? Nou, hij houdt van gekke uitdagingen. En hij wil eigenlijk heel graag volgend jaar een rondje in Nederland gaan hardlopen. Nou ja, dan moet je toch ergens beginnen. Dus dan zei hij van laat ik het dichtbij houden. Laat ik een rondje Friesland gaan doen.
0: Ja, laten we klein beginnen.
1: Laten we klein beginnen, precies. Ja, en dan kun je daarna een beetje uitbreiden.
0: Ja, ja, precies. Bovendien weten jij en ik dat het helemaal geen beginnen is. Want hij heeft natuurlijk al meer van dit soort heldentochten op zijn naam, hè?
1: Ja, klopt. Hij houdt ervan om hele lange gekke dingen te doen.
0: Oorspronkelijk triatleet. Voor zover ik weet.
1: Ja, klopt. Triatleet altijd geweest. En op een gegeven moment is hij richting het ultralopen wat gegaan.
0: Ja, precies. En we kennen hem natuurlijk ook van de Elfstedentocht van, ik meen alweer 2 jaar geleden.
1: Elfstede Triathlon. Ja, ja. Is 2022 geweest. Dat hij 200 kilometer heeft gezwommen en daarna gefietst en nog hetzelfde rondje hard gelopen.
0: En dat deed hij toen voor een heel goed doel, de Stichting Semi. Speelt dat nog steeds?
1: Nou, de mensen kunnen natuurlijk nog steeds doneren. Alleen deze tocht was eigenlijk zo last minute hebben we hem opgezet. Uh-huh. En als we echt voor Stichting Semi ook aandacht willen, nou, dan moeten we er echt heel veel tijd voor hebben, vind ik. Want dat verdienen ze. Uh-huh. Ja, en dan zouden we het half doen. Dus we zeiden van nou, voor deze keer richten we ons echt op een sportieve prestatie. Maar we hebben wel op onze website de doneerknop nog gezet. Dus en dat gebeurt ook. Terwijl we aan het bellen zijn, komt er steeds nog wat binnen. Ja. Dus mensen zijn wel echt ook aan het doneren.
0: Nou, hartstikke goed. Dan blijven wij dus gewoon heel de middag bellen. En dan hopen we dat we aan het eind van de middag een ton hebben.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Ja, hey, welkom.
0: Hey, hoe gaat het met hem?
1: Tot nu toe ging het heel goed. Alleen het laatste stukje is heel misselijk. En dat is eigenlijk ook vaak wel logisch. Boven de 100 kilometer, dan word je vaak wat misselijk. Uh-huh. Dus, en zijn knie begint wat op te spelen. Dus hij heeft dan net eventjes gemasseerd. Hij ligt nou eventjes 20 minuutjes te slapen. Dus over 3 minuten mogen we hem wakker maken weer. Ja. En dan nog eventjes het eten en drinken erin en dan weer verder.
0: Ja, je zegt en dan weer verder. Wat is zijn doel? Hè? Hij heeft 273 kilometer zeg maar voor zichzelf uitgezet. Hij is rond 150 kilometer, las ik net.
1: Ja, klopt. Eigenlijk knippen we het op in etappes eigenlijk voor 50 kilometer. Tenminste, ik sta samen met onze zoon Hero steeds 150 kilometer met de camper op plekjes. Uh-huh. En daar krijgt hij dan weer verzorging. Dus het volgende plekje is Slijkenburg. Dat is eigenlijk 200 kilometer punt. En daar loopt hij dan weer heen. En dan krijgt hij weer eten, drinken, verzorging.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nou dan... Ik zit even naar de live tracker te kijken die jullie hebben uitgezet. En dan zie ik al een heel stuk gelopen, maar ook nog een heel stuk paarse lijn wat nog moet. Het doel is natuurlijk weer om terug te komen bij het startpunt. Waar is dat?
1: Het startpunt was bij Zürich.
0: En dat is ook de finish.
1: Dat is de finish en de start, klopt. Dan heb je weer een rondje, ja.
0: Hebben jullie enig idee wanneer die daar gaat aankomen?
1: Nou, dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen, want we hebben natuurlijk in concept een eerste planning gemaakt. En dan, ik tik mijn zoon aan dat hij Stefan wakker mag maken. Maar een eerste concept gemaakt, dan zou die 1 uur 's nachts aankomen. Alleen, hij slaapt nou natuurlijk eventjes. Ja. En een paar keer heeft hij wat rustig gewandeld. Dus op dat schema ligt hij al 2 uur achter. Dus dat zal vast straks nog. Het zal straks alleen maar minder worden. Uh-huh. Dus ik hoop vannacht ergens 4, 5, 6 uur. Misschien later. Morgen.
0: Ja, precies. Dus gebruikt in het begin van het interview het woord heldentocht. Nou, dat is dus weer zich aan het ontwikkelen. Want er is nog een heel stuk te gaan. En een heroïsche finish straks in het donker. En ja, het zou natuurlijk leuk zijn als er mensen dit gaan zien en komen aanmoedigen. Want doneren is hartstikke fijn. Maar een sportman zien in zo'n prestatie is natuurlijk ook gaaf. Hoe komen mensen erachter waar jullie zijn?
1: We hebben op de website

0: straks denk ik echt in het donker. En dan die laatste kilometers, ja, die worden pittig. Maar ja, hij weet het en daar word je sterk van.
1: Ja, ook dat. En bovendien, ik ken hem een beetje. Hij is ook niet te temmen in dit soort dingen. Hij heeft hij in zijn kop en dan moet en dan zal het ook gebeuren. En hij kan ook, wat dat er gaat, heel veel heeft hij bewezen. Dus we volgen het, Marianne, met alle belangstelling vanmiddag.
0: Goed, dankjewel.
1: En we hadden stiekem de afspraak gemaakt dat mocht het zo uitkomen, dat hij zelf even een keertje aan de telefoon wil komen, ergens vanmiddag voor 5, dan zou dat heel gaaf zijn. Als het niet lukt, is het ook goed, hè, want zijn prestatie gaat voor. Maar,
0: ja, precies. Nee, ik zou net kijken, oh, pracht, hij krijgt hem niet wakker. Ik zou net kijken, is hij al wakker, maar hij ligt nog wat met de... Nee, anders had hij al huik kunnen zeggen.
1: Nou, oké. Okay. Misschien een ander moment vanmiddag. Voor dit moment hartstikke bedankt dat je eventjes aan de telefoon wilde komen. Veel succes. Ja. Jij met de begeleiding en Stefan uiteraard met zijn tocht. En,
0: dankjewel.
1: Nou, we gaan het volgen. Ik hou de luisteraars op de hoogte. En ze weten waar ze kunnen komen kijken.
0: Dankjewel, Hans.
1: Oké. Hey, dankjewel. En de groetjes.
0: Doei.

0: Nou, dat was Van Velzen. Jullie hebben zijn stemgeluid natuurlijk herkend. Lopen om stil te staan was dat om 2:04. Op deze ziltemiddag vanuit Franeker. Dat betekent dat we tijd gaan maken voor een reportage van onze redactie. En die gaat over cyberpesten. Op basisschool het Iepen Veenster in Achlum staat deze week digitale geletterdheid centraal. Media Wegwijs geeft in totaal 53 lessen over onder meer cyberpesten, nepnieuws, online veiligheid en gameverslaving. Onze verslaggever Jesse van Wieren sprak met de directrice van Media Wegwijs. En dat is Ilse Godschalk.
1: Wij zijn hier de hele week om heel veel lessen te geven. 53 lessen aan de hele school. Hier zijn twee vakdocenten. En we

0: Even lessen digitale geletterdheid, want dat wordt aanstaande augustus 2027 verplicht. Een heel groot deel daarvan is mediawijsheid en dat is mega belangrijk om kinderen mediawijs te maken. Deze week geven we heel veel lessen daarover. Denk aan cyberpesten inderdaad, die we vandaag gaan zien. Nepnieuws herkennen, wat deel je wel en niet online. Heel erg belangrijk voor kinderen om te weten, want ze hebben geen idee. Wie zit er eigenlijk allemaal online? Dat moeten de kinderen leren en dat leren we dan ook de kinderen van wat zijn de kansen van de hele social media en de mediawereld, maar wat zijn ook de gevaren? En dat gaan we op hun niveau uitleggen en met hun aan de slag. Denk aan gameverslaving. We maken met hun een game, hartstikke leuk, met allemaal levels, maar ook met verslavende effecten, zodat ze gaan begrijpen, maar daarom ben ik zo lang aan het gamen. Ik ben gewoon een beetje verslaafd geworden. En hoe kom ik daar dan weer van af? Dus.
1: Ja, social media is eigenlijk niet meer weg te slepen uit het beeld van de volwassenen, maar ook vooral van de kinderen. Zijn dit soort voorlichtingen belangrijker dan ooit?
0: Ja, het is mega belangrijk. De kinderen die zijn meer online dan offline helaas. Dus ze moeten hun leren. Hoe zit die wereld in elkaar? En er zijn hele onveilige kanten aan. En dat moeten ze echt weten. Denk aan Roblox. Daar zitten chatfuncties in. Waar kinderlokkers ook op zitten. Dus de kinderen moeten weten dat het niet een 12-jarige is die jou iets vraagt. Maar misschien wel een andere persoon die kwade bedoelingen heeft. En dat leren we ze.
1: En bijvoorbeeld, kinderen zijn nog vrij naïef vaak. Die zien vaak het goede in het social media. Merken jullie ook tijdens de voorlichtingen bijvoorbeeld hier op deze school dat ze er ook achter komen dat het ook wel degelijk negatieve effecten kan hebben?
0: Ja, dat merk je heel sterk aan de kinderen. Ze zijn ongelooflijk blij. We hebben het gisteren ook aan een paar kinderen gevraagd dat ze deze lessen krijgen. Want ze hebben zoiets, vertel me, hoe zit die wereld in elkaar? En daar zijn ze heel erg blij om. Want ze maken zichzelf ook echt zorgen om hun jeugd. Dat blijkt ook uit onderzoek. Zij vinden het niet zo leuk om alleen maar op social media te zitten. Maar ze komen er moeilijk van af. En daar helpen we ze zeker mee. En het is meer dan ooit nodig. Want er gebeurt echt heel veel.
1: Ja, dus als ik het ook een beetje begrijp, is het ook een beetje de soort van de sociale druk om maar op social media te blijven. Omdat ze merken dat bijvoorbeeld andere kinderen er ook heel veel op zitten. En dat ze een beetje in die online wereld moeten blijven om tussen haakjes up-to-date te blijven.
0: Ja, precies. Het is een enorme druk voor kinderen. Dat ze de hele tijd dingetjes zien. Ze moeten elke dag soms foto's maken om bepaalde likes te houden. En dat is gewoon heel zwaar voor kinderen. En dat voelen ze ook zo. En met een groep, ze zijn echt met hun peergroep bij elkaar, kun je het erover hebben. Kun je zeggen, jongens, hoe appen we eigenlijk met elkaar? En misschien is dat soms wel naar. Want een kind voelt zich daar niet lekker bij. Dan heet het cyberpesten. En soms hebben ze geen idee. Denken ze, ach, het is toch plagen? Nee, het is serieus. Pesten wordt het dan. Want een kind leidt daarvan. En zo kun je met de groep onderling erover hebben. En dat is heel fijn.
1: En na deze week, wat hopen jullie dat de kinderen uiteindelijk meenemen naar thuis? Wat ze meenemen in hun rugzakje of in hun hoofd van dit moet ik onthouden.
0: Nou, dat is een hele mooie vraag, want gisteren hadden we hier de ouders. Die zijn ook gekomen hier over mediaopvoeding. Die zitten er ook mee. We hebben de leraren gisteren een workshop met de leraren gedaan. Hoe bespreek je dit nou in je klas? En de kinderen. Dus iedereen heeft het straks in zijn rugzakje van de hele school. En dat is zo mooi. En de leerkrachten gaan dit voortzetten als wij er na deze week niet meer zijn. Maar het is echt, het is heel belangrijk dat de kinderen, we hebben het gisteren met de leraren ook over gehad, hierna een mooie start voor de middelbare school ook krijgen. Hoe ga je ze afleveren in de maatschappij van nu? En dat is een hele andere maatschappij dan heel veel mensen denken. Dat is ook een heel groot stuk, een online burger zijn. En daar gaan ze zich hier helemaal op voorbereiden. Ze lopen echt voor hier, dat is leuk om te weten. Volgend jaar in augustus wordt pas verplicht, maar nu hebben deze zo'n voorsprong, alle kinderen krijgen het. Ja, en het is juichen als onze leerkrachten in de klas komen, dat is echt leuk.
2: Juichen als onze leerkrachten in de klas komen. Kijk, dat is wat je wil horen als docent. Hè? Want dat doe ik in het dagelijks leven. Dus dat overkomt mij ook elke dag. Dat ik een gejuich krijg en applaus als ik de klas binnenkom. Helemaal geweldig. Piet, we gaan naar jou. Heb je al applaus gehad vandaag? Piet Schaaf.
3: Hoi. Nou, ik heb nog geen applaus gehad hier. Ik ben heel druk bezig met inschoppen en dat soort dingen.
2: Ja.
3: Voor deze toch wel unieke wedstrijd die hier vandaag op het spel staat.
2: Ja, want daarom bellen we even eerder met je natuurlijk, om dat eventjes van je te horen. Want niet alleen trap je als eerste zo'n beetje van heel Friesland af om 2 uur zometeen. Maar ook een bijzondere wedstrijd die uit en thuis tegelijk is. Vertel.
3: Nou, als je officieel ging bij Joert Uitmaat een nieuwe aanmeld aan Audio Wiet. Alleen in mijn naam had ze jongen een corset werkplaats. Dat zij bands komen en een heel groot gedeelte van de eerste selectie zit er in de voorbereiding en die ontwikkeling alles bij te horen van dat hele geheel. Uh-huh. Dus daar is in Oerlees mooi Gil Wiet besloten dat we de wedstrijd omdraaien. En dat Gil Wiet Joert Jerem Schatzenburg is en dat wij straks in januari naar Ameland mooi. Ik heb wel heel veel supporters ja, die leven Joert naar Ameland gong weer dan in december, januari. Maar ja, dat is nog niet gezegd. Ja, en we, dat is uniek. Dagelijk is het natuurlijk uniek fruit voor de eerste keer in de derde klas. Spelen met jarenlang altijd periodes nog hikken haaf en nog mooi voor de eerste keer officieel gebeurd. En zo heel wit is het natuurlijk ik wil is de eerste officiële competitiewedstrijd op Sneu. Nou die competitie samenvoegen binnen en Sneu en de Snoin en ja dat zei je een paar met Jens Sneu sloeg en ik op Sneu maar heel wit natuurlijk ik een unieke ervaring. Dus ja, wat dat betreft is het van mooi te komen, is het een unieke wedstrijd die van de eerste keer plakt financieel. En het is echt voor de eerste keer dat beide ploegen elkaar in competitie of je ooit officieel verbonden zien komen. Heel in het verleden zullen worden oefenwedstrijd in West Haar. Maar gewoon de officiële wedstrijden hebben we tussen beide ploegen nog nooit West. Omdat Gil Wiet altijd met zijn voetbal en fruit of snum.
2: Ja, en waarom, waarom de vroege aftrap, Piet?
3: We schrijven een klaar woord over, omdat Gil Wiet dan om jouw zoals in de mooie boot ging.
2: Ja, precies.
3: Die willen toch wel redelijk op tijd bij die boot heen. Ja, en dan voor hun fysiek, goh, of je dan toch naar mijn naam te maken, dat is dan iets eerder beginnen. Zodat wij op tijd bij de boot kennen. Nou ja, dat, om dat fysiek werk je natuurlijk, werk je er mooi.
2: Ja, zeker. En er hoort ook gelijk een compliment bij hè, voor de mannen van Geel Wit. Die zo ja, toch wel zulke liefhebbers zijn voor een potje voetbal. Dat je daarvoor die reis over hebt. Iedere twee weken weer naar de Vastewal om een potje te gaan voetballen. En andersom, uiteraard, de ploegen van Friesland van de Vastewal naar Ameland. Is natuurlijk ook zo'n inspanning. Maar dat is maar één keer per jaar. Dus je bent wel echte liefhebbers met elkaar.
3: Ja, maar goed, eigenlijk is het natuurlijk iets wat al. Ja, natuurlijk al vol langs moet. Ze spelen altijd op Snoei. En dan ging je natuurlijk. Hing dat ik natuurlijk. Alexis had natuurlijk, dat is van die eilanden ploegen. Die trainen altijd nog steeds jong, omdat ze dan al de meeste ballen beginnen. Uh-huh. Ja, nou maakt het sneurs heel veel voetballen. Dus de samen trainingen, die zitten net altijd niet. En dat is natuurlijk van die ploegen misschien wel een stukje nadeel. Ja, goed, dat zegt straks altijd een ontwikkelingsdeel. Maar wat gewoon hoe het afwacht, hoe komt het al hier? Wat gebeurt er al hier? Het is ja, voor mooie ploegen. Je kent gewoon net. En wat dat betreft kent misschien wel een hele mooie. Hier op een wedstrijd worden. En ja, op Friedland worden ook gewoon zo. We maken zwaar. We hebben ze dan mogen die eerste punten pakken. Zou je net lang op die nul hangen blijven. Want dat is die blootje paal met achtervolging. En het is nog zwaar Joert om een hele goede start te maken.
2: Ja, en daarmee is de aftrap van het seizoen ook gelijk de aftrap van deze wedstrijd. En daarmee een wedstrijd met een bijzondere lading die je net hebt geschetst. Piet, we gaan het samen met jou volgen zo meteen vanaf 2:00. En dan komen we weer regelmatig bij je kijken.
3: Doen we dat.
2: Oké, tot zometeen. Luisteraars, we gaan naar een stukje muziek. Alanis Morissette op de achtergrond met Ironic. Yeah.

0: sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Siltemiddag.
1: Burgemeester Ina Scherf van Harlingen heeft vorige week een bijzondere reis gemaakt. Ze is in Oekraïne geweest om de banden aan te halen met Tjotkiv. Ze was hier op uitnodiging van de burgemeester om daar te praten over afvalverwerking, woningbouw en de eventuele terugkeer van Oekraïners. Onze verslaggever Ronnie Jildeda sprak met de burgemeester en vroeg haar wat Harlingen en Tjotkiv van elkaar kunnen leren.
2: Nou, ik denk dat allereerst is het denk ik goed om hun te laten weten dat we hen niet vergeten. Het is ook goed voor de Oekraïners die hier wonen om te weten dat we die verbinding hebben. En wij kunnen ook beter, beter met hen communiceren over de situatie. Bijvoorbeeld om hen ook te vertellen hoe het nu in West-Oekraïne is. En of ze wel of niet nu al zouden kunnen terugkeren. Want uiteindelijk is dit project daarvoor bedoeld, hè, voor terugkeer. Daar gaan we natuurlijk niet verplicht of zo. Maar je kunt ze wel beter voorlichten, hè, hoe het daar nu is. Dat is een ding. Maar wat ook interessant is voor ons is hoe zij omgaan natuurlijk met weerbaarheid. En ook hoe je ziet dat zo'n samenleving verandert onder druk van oorlog. Ik geef je een voorbeeld. Zij hebben ook een enorm grote opvang voor vluchtelingen die dan uit Oost-Oekraïne komen. Dat is met EU-geld. Het is een groot leegstaand gebouw. Is ingericht met allemaal hele kleine appartementjes. Maar onderin dat gebouw, toen ze toch aan het verbouwen waren, hebben ze meteen een noodschool gemaakt voor de lagere school die daar vlakbij is. Maar die zelf geen schuilkelder heeft. Dus ze hebben meteen in de kelder een noodschool voor de school die er vlakbij is gebouwd. Daar zouden wij niet op komen. Maar dat is wel heel interessant om te zien hoe ze dan bij ieder project meteen nadenken van, nou, hoe kan je er nog wat meer mee in het kader van weerbaarheid. Je ziet ook dat zij nu die slag naar modernisering in één keer maken van toch wat traditionele inrichting van de samenleving naar een heel stuk moderner. Want die noodopvang die ze daar hebben, of die opvang, daar hebben ze allemaal zonnepanelen, maar ook meteen een hele kast met batterijen. Accu-batterijen voor de opslag van de energie van de zonnepanelen, ja. Zodat ze ook minder afhankelijk zijn van het gas als dat allemaal plat komt te liggen in de winter. Nou, dat zijn toch wel heel, je ziet dus wel hoe snel ze eigenlijk schakelen daarin. En hoe je meerdere doelen met hetzelfde kan bereiken.
3: Nou is Harlingen natuurlijk een havenstad. En Tjotkiv ligt midden in het land. Wat kunnen zij leren van Harlingen?
2: Nou, de burgemeester is ecoloog en hij is heel gebiologeerd door ons afvalbeheer. En je zou denken, ja, wat is dat nou? Maar in Oekraïne hebben ze helemaal geen echt systeem daarvoor. Dus ze gooien, denk ik, nog steeds alles gewoon in een kuil of in een ravijn, wat ze over hebben. Ze hebben ook maar één vuilverbrander in heel Oekraïne. En hij zegt terecht, afval is geld. Hè? Er zit allemaal materiaal in dat je opnieuw kan gebruiken. Het hele idee van tweedehands winkels, hè, kringloopwinkels, van opvoeden van de bevolking met het scheiden van afval, het hergebruik van verschillende afvalstromen. Ja, dat vindt hij geweldig. En hij zou dat heel graag willen invoeren in Tjotkiv. En we zijn dus ook in, de Omrin heeft op ons, hè, ons afvalbedrijf in Friesland, heeft op ons verzoek dus ook een presentatie gehouden, digitaal. Eerst al toen de burgemeesters hier waren, maar ook nu wij daar waren, voor de burgemeester en zijn staf. Ja, en ik ga met Tjotkiv en met Omrin in gesprek over de vraag of wij kennis kunnen overdragen. Hè? Want je kunt niet het systeem wat Omrin hier heeft, was een enorme afvalscheidssysteem in Heerenveen, met al die bedrijven die eromheen zitten, die al die afvalstromen afnemen om daar weer wat anders mee te doen, hè? Metaal of papier. Dat kun je niet zomaar overbrengen en in Tjotkiv overnieuw beginnen. Dat moet je opbouwen. Dus je zult toch met hen moeten kijken van wat kunnen ze nu al en wat moeten ze opbouwen. En waarschijnlijk ook wel met andere steden, want het is een stad van 37.000 inwoners. Ja, en je hebt echt wel massa nodig, wil je dit echt goed van de grond krijgen. Ja.
3: U noemde net al de Oekraïense gemeenschap hier in Harlingen. U vangt natuurlijk Oekraïners op hier in de stad vanwege de oorlog. Heeft u die mensen ook gesproken hier over deze reis en wat zijn de reacties daarop?
2: Nou, toevallig de zaterdag ervoor, dus ruim een week geleden, was de 35-jarige verjaardag van hun onafhankelijkheid. Dat hebben ze zelf georganiseerd in ons theater Milouk. En ik probeer er altijd bij te zijn als ze zo'n festiviteit hebben. En ik heb hen toen verteld dat we diezelfde week nog naar Oekraïne gingen. Nou, dat was, hoe moet je zeggen, ik kan niet zelfs toegeven als een bom, maar dat raakte hen enorm. Het was echt, ze vonden het geweldig en bij sommige mensen tranen. Want ook zij zien dat ook als een steun en belangstelling voor hen.
1: Nou, dit bloedserieuze onderwerp gaan we weer eventjes schakelen, eventjes de kop omzetten naar de actualiteiten, de sportieve actualiteiten van vanmiddag hier in de regio. Want er wordt natuurlijk straks gevoetbald ook vanaf 2:30. We gaan weer terug naar de klasse 3B, daar speelt straks FC Harlingen tegen AVC onder de ogen van Liewe Brandsma. En Liewe, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag Hans.
1: Wat verwacht je voor pot zo aan het begin van het seizoen?
4: Ja, ik hoop van winst. En dat moet in principe, maar dat kennen denk ik. Ja. Alleen ja, maar de wedstrijd maar eerst spelen we. En ja, de Zeerom, of ja, Zeerom Haas, die is wel een beetje verzwakt. Die had een keeper vliegen, Mieke Valencia en Jim Frenchiet. En die keep nou, je wordt net, ze moeten maar de tweede keeper van. En dat scheelt wel een slag als een barrel, hij zegt toen de Jerin Haas. Dus wat dat betreft is dat voor AVC dat wel gunstig. En het is de eerste wedstrijd in een competitie van Haas op Sneur de Midi. Mm-hmm. En dat is wel uniek, denk ik, want het is altijd een snoeisploeg. Als je al jaren, of zolang het in het bestingen van Haas, is het altijd snoeis. En sinds dit jaar, dus in een competitie en in een nieuwe competitie, hebben we dat aan rijden om naar de derde klas te gaan. En ja, dat wordt een beetje, wordt een beetje lastig. Handhaven is hek van ongeveer. Dat is de pre die ze ervoor optellen. En ja, ze zult van mij die Pibieri. Ja, ja, daar komt dus bij. Ik heb een paar gezeider. Die spelen die in Haas. Dus het is een beetje dubbeldal hier. En dat speelt die twee neven channelijke hoor. Dat is Jart Scheffer van Jan. Die wennen hier in Haas. En Duco Scheffer is leider. En dat is Stijn. En die maakt van mij die channelijke voetballen. Dus dat kan een leuke wedstrijd worden. Hier in Zuid-Dirm. Of in Haas.
1: Ja, allemaal dwarsverbanden hoor ik wel. Dus dat wordt inderdaad een wedstrijd met meerdere lagen die je aan het schetsen bent. Hey, heeft Harlingen, of misschien weet je ook wat boeren bij AVC zit, nog andere personele wisselingen vergeleken met vorig seizoen bijvoorbeeld?
4: Nou, daar is bij Zuid-Dirm met een jonkie komen. Of een jonkie, het is ik, 21, 22 hier. 21 denk ik. Dat is Erik Jasper de Groot. Mm-hmm. En die is vanuit Haaswaai, vanuit Zeerombaai, is hij bij AVC kom. En dat is echt een onwinst voor AVC. Daar is ik bij kom dat Nick van der Wald, die wie is keeper bij Zeerom onder de 20. Nee, hij speelde nu in het eerste elftal, had hij ik nou even spelen. Kouwer wedstrijd toen iedereen nog meer. En die is bij AVC dus waarom kom op het Arnhemst, alleen nou als voetballer. En dat komt dus bij dat bij Haas is Arjan Oudheuzen, die is bij AVC wagon en die is naar Haas weer omgegaan. Dat ja, daar luidt van alles, luidt er wat hierpen en wat Chelkoor, ons kent ons, daar komt het wel een beetje wel.
1: Ja, en ook gewoon spannend van hoe zijn de nieuwe verhoudingen, hoe gaat het spel zo meteen het samenspelen? Bestaan de oude patronen nog? Dus het wordt een spannende middag voor je.
4: Ja, voor AVC lijkt dat wel aardig, denk ik, bij Haas. Ja, van het eerst in de derde klas, sinds jaren dan en dan op Sneurs. En daar zijn er weer aanpassingen komen en wat andere spelers bij komen. En die zullen meer onmiddellijk wennen, maar dat denk ik, dan het AVC dat wel. Maar daar is in grote lijn, staat hetzelfde elftal weer op papier.
1: Ja, oké. Okay. Nou, helemaal goed, Liewe. Dankjewel voor deze korte voorbeschouwing. We komen straks vanaf 2:30 regelmatig bij je kijken, zoals je zult snappen. En dan horen we graag hoe het loopt.
4: Altijd goed, aan. Tot straks.
1: Helemaal goed. Tot straks, luisteraars. We gaan op naar het einde van het eerste uur. En ik wou nog even zeggen dat Stefan van der Pal loopt weer. Hij loopt met een gemiddelde nu van 7,07 kilometer appelschaar weer uit op zijn rondje Friesland. En dat kunt u volgen, heb je gemerkt eerder deze uitzending. Gloria Estefan.

0: Nou, daarmee zijn we aan het eind gekomen van het eerste uur van deze Ziltemiddag. We maken nu even plaats voor de reclame en het nieuws en zijn daarna graag weer bij je terug met muziek, de regionale sport en nieuws. Graag tot zometeen aan de andere kant van 2 uur.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen.
7: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Nieuws, sport en muziek.
8: Zeeltemiddag.
3: Hans Krabbendam.
8: Omroep Zeeltemiddag.
0: Ja, luisteraars, welkom terug aan het begin van dit 2e uur Ziltemiddag live vanuit de studio in Franeker. We gaan vanaf dit moment ongeveer volgen de wedstrijd Geel-Wit tegen Vooruit. En later vanmiddag vanaf 2:30 Harlingen tegen AVC, Ernsum tegen Betegum en natuurlijk Bellicum tegen Wiekelshalm. We zijn ook bezig met het ophalen van de nodige voorbeschouwingen. Zometeen gaan we even kijken bij Jan Tijdsma, want die staat zich op te warmen voor de wedstrijd in de klasse 5B tussen Ernsum en Betegum aan de Gravinnewei 3 in Ernsum. En we volgen natuurlijk heel de middag door live de prestaties van Steven van der Pol, die bezig is met Roen om Friesland. Die is aan het hardlopen, doet dat helemaal buitenom Friesland. Een route van, wat was het ook alweer, even kijken, 273 kilometer. Hij is ongeveer op de helft en je kunt gaan kijken daarover later vanmiddag meer. Ik kijk even naar mijn technicus, want volgens mij kunnen we naar Jan Tijdsma. Nee, we kunnen niet naar Jan Tijdsma, maar dan gaan we eerst naar de muziek en dan mogelijk later komen we bij hem terecht. Die muziek is van Charlie Putt en heet One Call Away.

0: Hij is één belletje bij ons vandaan. En dat geldt ook voor Klaas Wiersma. Die zit te kijken naar de warmlopende ploegen van Bellicum tegen Wiekelshalm. Zometeen op Sportcomplex Complex de Koekoek. En nou, we hebben hem aan de telefoon. Klaas, wat zie je voor je afspelen?
1: Nou, inderdaad, hoe beschreeuwt het helemaal goed. Ik zit met twee ploegen te zien die de opwarming doen van een wedstrijd van Belsen dan in een naaie klasse, vierde klasse, Belsen vorig jaar degradeert. Dus ja, een voorspelling van wat Belsen precies zit, dat maak je dan eigenlijk door vanuit de voorbereiding. Nou, die is op zich in mijn even wat wisselend west, met name de eerste wedstrijd, omdat die er natuurlijk ook nog maar correct twee keer traint, Twiesel, voel ik het niveau. Heel raar zijn, schrikbaar en slecht. Ik ben echt schrokken van wat de club, hoe de spelers er heen lijn. Maar in de boy de voorbereiding, dat steeds beter worden. En het resulteert uiteindelijk in de beker, wat eigenlijk veredelde oefenwedstrijden binnen. Wet aan het meer druk op zit. Die belt hem alle traaien, winnend wist al wat te sluiten. Nou, dat is dan natuurlijk wel een opstekker, maar wel een liefste kanttekening bij plaats worden. Dat je een 12 vijfde klasses wie en een vierde klasse, die echt van die boy de vijfde klasses verleen hier. Dus ja, ik weet net wat voor waarde dat ik daar precies zo'n hechte mat. Nou, Wiekelshalm, wie zie je het verhaal van wat had hij dan in de beker dien? Nou, nevens mij had hij drie keer verleend. Het zijn een competitiegenoot Marem en het zijn twee derde klasses Santanne en het zijn volgens mij Leeuwarden de Zwaaljongen. Maar dat even uit de Holledwaans aan, want ja, de tjeerstander weet je vaak wat minder van. Nou, dus dat is voor mij een beetje lastig inschatten van hoe goed is nou werkelijk Wiekelshalm. Ik denk dat dit voor mij een wedstrijd wordt om eens te zien van ja, waar staan wij ongeveer in deze competitie. Misschien dat nog in je wedstrijd en vaak een eerste wedstrijd. Dus ik ben altijd helemaal het juiste om daar iets op te zeggen. Dus ja, ik ben eigenlijk heel benijd naar deze wedstrijd, let wat zou zeggen.
0: Ja, nou, dan zijn we dat allebei. Want ja, het is natuurlijk de start ook van een nieuw seizoen met een hoop onzekere en spannende dingen. Dus dat gaan we graag met jou samen volgen, Klaas.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik kan misschien nog even vertellen dat er inderdaad een keer, dat is dan wel mooi, als je met een niveau lager voetballen, dat de jeugd iets makkelijker inpasbaar is. En ik moet zeggen dat we, ja, er zijn twee jongens bijkomen van uit de jeugd, waar Nick van Assen en Assis. En die eigenlijk dit seizoen voor het eerst droog. En Nick had in de nacompetitie al een keer mooi dien. Jongen is nog maar 16 hier en Assis die is nou echt nog 16, maar hoor een paar weken zandje. Nou, ik moet zeggen dat jongens binnen voor de toekomst, maar uiteindelijk nu al grotendeel heel makkelijk op het niveau mooi kennen. Ik ben natuurlijk wel benijd hoe het nou komt dat het om techie gaat. En dat je echt zin is de grote sterke man komen. Maar zeker in de bekerwedstrijden, heksesjongen, ben dat jongens weg van het ik denk dat die het niveau makkelijk om kennen.
0: Nou, dat gaan we zien. En dan kunnen we inderdaad kijken of ze inderdaad tegen volwassen mannen dat ook kunnen compenseren. Misschien met techniek en snelheid en onbevangenheid. Dus dat is altijd leuk om te zien.
1: Ja, ik ben daarom dubbel benijd naar hoe het keert. Zeker het niveau van hoe Belsen me nou voorstelt. Het zijn dan echt een vierde klasse in. Het zijn een competitiegenoten. Hoe dat erin gaat. Dus ja, het is echt een. Even al afzien, echt qua niveau kan ik nou net echt vertellen hoe Belsen me voorstelt. Ik verwacht op zich wel. Ik heb wel het idee dat er wel wat vertrouwen is in de competitie. Maar ja, goed, misschien dat het twee uren er heel hoog is dat we zeggen, nee, we zijn er nog net helemaal klaar voor om op dit niveau te acteren. Het zal natuurlijk wel wat fysieker wijzen dat we wend binnen. Dus ja, dat zou dan ten nadele wijzen van zulke jonge jongens. Maar aan de andere kant is ik, ja, daar wil ik meer fouten maken. Dat hebben we in elk geval al gezien. En ja, dat zijn zulke jongens die ben dan wel technisch afvaardig dat ze dat makkelijk compenseren kunnen.
0: Ja, precies. Nou, jij gaat even slag doen, Klaas, vanaf 2:30, dan is bij jou de aftrap. En dan komen we weer regelmatig bij je kijken. Tot zometeen.
1: Dat is helemaal goed. Dankjewel.
0: Goed zo, gaan we naar Piet Schaaf, want die zit al naar voetballen te kijken. En dat doet hij op Schatzenburg. Hij zit bij Geelwit Vooruit. Piet.
2: Dat klopt helemaal. En we hebben inmiddels zo'n minuut in de ondergang. En van alle tasten, de beginfase, die had ik net in staf volle staken. Want er was in de tweede minuut al dat Tycho de Groot op het andere stadsgebied de deelhelden was. En dat beschut de vrije grap die zo Erik tegen zijn naam waard. Alleen nog Erik die achter de bal. Dat ziet een heel gemeest uit, jongen. Maar die goede keeper krijgt gewoon heel veel de moeite. Oerder. Want er heeft een keer nooit. Martijn Hoek staat die om zijn mannen heen eruit. Martijn is een van die jonge jongens die in het team komen is. En die komt krijgt net voorbij de man. Dus dat is dan jammer. Maar Fruit beziek het. Ja, mooi. Heel degelijke balbezit te spelen. En op die wijze ik de zwaar zien dat ze. Misschien stond dat ik onder druk houden. Fruit is ik iets meer in een ongeval. dan dat Gil Wiet is. En het is nog Martijn die die bal voorzet zelf. Alleen die komt er gek net. En dan zul je gek bij een licht foutje. En wat Klaas krijgt, ik al zo. Ja, van Ruud is de, ik zie hoe komt het in deze competitie. Het is in ieder geval heger dan wij het laatste jaar spelen. En ja, voor Gil Wiet is het, ik al wacht, hoe komt het al hier? Want die voetbal altijd op snoeien. En die, en hoe je eerst Erik Terpstra, die komt kijk net om Simon heen. En het is nog heel wit wat we rustig met dit bal creëren ze alleen. Nog had Martijn Hoekstra de bal. En die veer dan oor te spelen. Het Fruit voetbal die wordt wel in de opstelling mooi. Onder de naaien tegen Tom Kaats. Mooi een paar keien man achterin. Dat beseurt dat Menne Langhout, Harmen Schuitmaker en Erik Kaats op in verdediging steen. En hij wil een sitcom, hij wil dan Evert Auken en Martijn. En de in midden steen dan Tycho en Mike Polster. En voorin heb je de Evert Telinga, Erik Terpstra. En sinds Jan van Aarwijn. En op dit moment proberen ze maar heel veel de positiewisselingen. Proberen ze zeer standaard onder druk te zetten. En het is, ja, Fruit had wel iets meer balbezit. Het is nou weer via de rechterkant wordt opgebouwd. Waarbij de bal krijgt net bij Evert Telinga komt. En nou is Evert Auken die goed loeit en die bal weer verdomd krijgt. En hij tiefde die bal in het middenveld. En Evert Telinga weer voortstuurt. En dat is de 1-0 van Fruit. Door Evert Telinga in de 10e minuut. En dit is dus ook een historische goal van Fruit. De eerste goal in de derde klas. En het is hier een hele mooie stekbal van Tycho. Naar Evert Telinga. En die maken daar de 1-0 van Fruit.
0: Nou, helemaal goed. Ik hoop dat er beelden van zijn van dit historische doelpunt. En dan kunnen wij intussen gaan luisteren naar een plaatje van Volumia. De Nederlandse popband die actief was tussen 1992 en 2002. De band was afkomstig uit Heerlen en bestond uit 9 personen. Met het liedzanger en pianist Sander de Buissonnier als het gezicht van de groep. Ze scoorden meerdere hits, waaronder deze. Afscheid uit 1998.

0: Nou, het lukt ons nog eventjes niet om de voorbeschouwing op te halen bij Jan Tijnsma over Ernstum Beetgum. Dat blijven wij natuurlijk proberen. Wat wel lukt is contact leggen met de enige wedstrijd die op dit moment al speelt. Piet Schaaf, die zit immers bij Geel-Wit en Vooruit en heeft al een doelpunt gezien. Piet.
1: Ja, zeker. Dat is een zeer minuut wat gek zou. Wie het Even Telinga, die heel beheerst toen hij voortstutsen was, die 1-0 maken. En Vooruit, ja, is er nog heel druk bezig om het zo te zetten. Mooi, op een bepaald moment, mooi, goed onverspeeld. En nu is het Martijn Hoekstra, die aan de linkerkant het loon zit, die zet die bal voort. En Erik Terpstra, die is Even de Telinga is daar loon. Wat steeds echt net zo had, want ooit hier die gevaarlijk had de goal komen kennen. Ja, dan is het jammer dat wij hier geen vaart hebben. Maar ja, dat... Zullen we vaker jaren, ik in deze klas, in deze competities. Maar gewoon, het is Fruit wat nou werd, de onval zieken. Maar Erik Katz, die stuurde wel een harde schuit maken. Die werd inschoot, naar het midden, en dat is Martijn Hoekstra. Die jammer na bij ons stuurt. Die jammer, je hebt nodig 16 in. En vallen die kijk bij Erik heeft gekomen. Dit is de laatste man van Geel-Wit ertussen. Maar gewoon, Fruit houdt Geel-Wit heel goed onder druk. Want het is nou al werd dat ze balbezit hebben. En het is de Fruit had ook nog weer de ingooi. Ja, ze winnen gewoon Geel-Wit. Maar ik heel ben onderwezen hoe Fruit speelt. De man zit er bovenop. Ze jouwen geen seconde rust en heel veel de positiewisseling. En dan show je dat misschien standen dat ik onwennen maak. En dan kan ik best wezen dat Geel-Wit dit ik net wens die voor je toetsen in de tweede klas zit, net iets meer te eten. Dat, ja, we gaan spelen hier inmiddels 16 minuten. Het is hier nog van Fruit. Het is Erik Katz die nog doorscoort. Zo je het. Alleen wie is het voort? En zo speelt hij de bal. En nu is Geel-Wit in de kant gevaarlijk. De spelers komen al even heel gauw weer om. En het is nog een ingooi. Ik denk we hebben hier met 16 minuten spelen. Het is 1-0 van Fruit.
0: En zo bij deze start van de voetbalcompetitie zijn er ook nieuwe voetbalregels van kracht geworden. Want het afgelopen WK zijn de regels geïntroduceerd om de snelheid terug te krijgen in het spel en om tijdrekken tegen te gaan. Onze verslaggever Hans Velkers die sprak bij VV Vooruit met assistent scheidsrechter uit het betaalde voetbal Erwin Zijnstra uit Dronriep. Hij kon haar fijn uitleggen wat deze nieuwe spelregels betekenen voor het voetbal.
2: De nieuwe spelregels binnen al van toepassing in de bekercompetitie, die is verleden week begonnen. Belangrijkste verordeningen in het voetbal is eigenlijk om het tiertrekken zien te gaan. Dus we hebben bij een ingooi, als de scheidsrechter vindt dat het te lang wordt, dan blaast hij op zijn fluit en dat telt er af, 4 seconden. Hij dan nog net ingooit, gaat de ingooi naar de orenpartij. En dat is hetzelfde als met de doelskop. Als een speler, meestal de keeper, de doelskop net op tiert neemt of het wordt te lang. Dus het is vooral om het tiertrekken zien te gaan. Ja, dan blaast hij op zijn fluit, telt hij na 4 seconden en heeft hij hem nog net naam, ja, dan wordt het een hoekskop.
3: Wat verwachtest van het amateurvoetbal en het omgaan van die spelregels?
2: Nou, ik verwacht hier dat heel volle vertuten dat. Hè? Want we merken vaak wel dat het tiertrekken, het langzaam aanwand, dat wel een grote ergernis is. Het is in betellen voetbal al een ergernis, maar ook bij het amateurvoetbal af en toe. En ja, de enige tool die een scheidsrechter hier wie om de gele kaart te tonen, hè, als het te lang was, als het vaak gebeurde. Dat wie net altijd even fijn, want een gele kaart heeft nogal wat consequenties. En nou heeft echt een tool om te zeggen van, ja, ik fluit zie, de heeft nog maar 4 seconden, neem ze hem net, gaat hij door de kont op. En ja, we zien nou bij het WK hebben we het zien, we zitten ook al in de start van de Eredivisie en de Eerste Divisie, dat echt wel vertuten dat er vol meer snelheid in het spul zit.
3: Met een mooitje met 2 partijen natuurlijk, zowel de voetballers als de scheidsrechter die dit een mooitje heeft. Die scheidsrechters in het amateurvoetbal, hoe worden die op een hicht gebracht?
2: Ja, dat gaat simpelweg alweer digitaal. Hè? Alle scheidsrechters van de KNVB krijgen nieuwsbrieven. Er worden mailings dus gestuurd. Er binnen 2 scheidsrechters uit betellen voetbal. Clay Rupetti en Jeroen Manskot die een instructiefilmpje opnamen. Dus die kunnen ook alle scheidsrechters bezien. Op die manier worden ze echt wel goed geïnformeerd door de KNVB.
3: Ze hebben natuurlijk de mooie nieuwe spelregels. Is daar ook een soort van gewenning in verwerkt?
2: Ja, natuurlijk heeft er een stukje gewenning in. Ik van scheidsrechters is wel naai. We hebben hier het al hoe tiertrekken bij ingooi, bij doelskoppen. Maar we hebben ook hoe tiertrekken, de blessurebehandelingen. Hè? Hoe vaak een speler net onnodig lang op het veld blootlezen. Dat zou je van ja, als er nou een blessurebehandeling plaatsvindt op het veld, dan mast er 1 minuut uit. Een wisselspeler die te traag naar de seatkant rent, hij heeft maar 10 seconden vanaf het moment dat de wissel is omgekomen. kondigen. Ja, dan moet hij wel snel naar de zijkant. Ja, een wisselspeler die te let is naar de zijkant, dan moet zijn speler die erin komt minimaal een minuut langer kan staan. En pas bij de volgende onderbreking erin. Bij een geblesseerde speler hoe dat net die onderbreking. Dan is nou een minuut meester weer in. Nou ja, Arne Wieke bij een bekerwedstrijd van Vrouw die dat bijvoorbeeld al mist. Daar liet de scheidsrechter een blesseerde speler wachten tot de eerste volgende onderbreking. Ja, die is die bijna 4 minuten onder kon. Dus echt bij scheidsrechters is daar echt wel gewenning dat ze ja, sommige dingen net trommel komen te helling.
3: We hebben natuurlijk de match bij het amateurvoetbal mooi selectieelftallen, waar dus ik vaak wel een officiële scheidsrechter is. Maar ja, de tweede, derde en vierde elftallen, is dat even een oorverhaal. Hoe gaan die ermee om? Wat verwachten ze ervan?
2: Nou ja, uiteindelijk is het belangrijkste dat het een hulpmiddel is. Ik verwacht ze echt wel bij de jeugd. Daar zullen ze minder gauw tappassen. Maar de regel, ja, alle regels moeten gewoon tappast worden volgens het spelregelboek. Dus ook daar zullen het wel gebeuren. En daar is hetzelfde van skietseren. Dus hij heeft dus een middel om een ingooi, als het te lang wordt, om te fluiten. Of het echt snel zal gebeuren, dat hing het van de skietser en het gevoel wat hij in de wedstrijd had.
3: Er is natuurlijk nog de match in dat zelf ik nog professioneel bezig ben. Wat merk je op het ogenblik? Wat zijn de grote verschillen?
2: Nou, alle clubs, dat merk je gewoon, de snelheid van het spul, daar ben ze enorm blij mee. Dit is een hele goede en positieve verhoging. De enige verhoging waar nog wel eens wat moeite mee is inderdaad die blessurebehandeling. Als er nou echt iemand ja, ongelukkig is, hij bloot even lezen omdat hij les heeft van bijvoorbeeld zien hollen, even maar bijkomen en de scheidsrechter onderbreekt het spul. Ja, als die scheidsrechter het spul onderbrutsen heeft van blessurebehandeling, dan maakt hij ten alle tijde, al krijgt hij geen behandeling, dan maakt hij er een minuut uit. Ja, daar hebben clubs nog wel eens wat moeite mee. Dat zei, ja, dan bepaalt de scheidsrechter dat hij er een minuut uit maakt. Ja, dat is de consequentie. Uiteindelijk is iedereen het er wel mee eens dat het gewoon de snelheid van het spul te goede komt. Dus ja, het is even gewenning, maar ik denk uiteindelijk dat iedereen op lange termijn echt wel blij is met deze verhogingen.
3: Er worden natuurlijk een heel soort zaken worden gewoon uit het professionele voetbal worden oernomen. Wat betreft blessure, faken en dergelijke. Ja, dat is nou straks ook even heel oors natuurlijk, ook in het amateurvoetbal.
2: Jazeker. En dat is inderdaad wat zoals, ja, maar de scheidsrechter ook onvielen van ja, wanneer is dit wel, wanneer is dit net. Maar ja, ik in het amateurvoetbal op alle categorieën. Als je blessurebehandeling nodig hebt, ja, dan mag je er een minuut uit. Nou, dat vinden spelers echt net leuk, vind ik niet leuk. Dus dat faken en dergelijke, ja, dat zal vol minder plak vinden, want ja, daar hebben ze hunzelf te pakken.
3: Kortom, het wordt volle leuker en de wedstrijd volle efficiënter qua speeltijd.
2: Ja, dat is uiteindelijk echt de doelstelling, hè? De zuivere speeltitel. Als je 90 minuten voetbal hebt, dan moet je blij zijn dat uiteindelijk de zuivere speeltitel rond de 60 minuten luidt. Ja, dat is uiteindelijk het streven om die tijd omheen te krijgen. En ja, daar ben de eerste berichten wel heel positief voor.
3: Kortom, de proef is bij de WK is die slagen. Daar terug in het professionele voetbal en het amateurvoetbal gaat het ook nou los. Het zit er wel om te komen dat het een blijvende spelregel wordt.
2: Ja, absoluut. Daar ben ik wel zeker van.
0: Nou, en daar gaan we met z'n allen getuigen van zijn in deze competitie. Die over een minuut of 4,5 officieel aftrapt hier in Friesland. Alhoewel we weten dat er in Menaldum natuurlijk al gevoetbald wordt. Dat is nog niet zo in Ernsum. Want daar zit Jan Thijsma te kijken, denk ik, naar de laatste fase van de warming-up van Ernsum en Betinchem. Jan, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Ja, ze ben ik de kaartboxing in. De spelers van Ernsum en de spelers van Betinchem. De eerste competitiewedstrijd in Ernsum is vorig jaar degradeerd. Vierde jaar weer lang heeft het voorgehouden kent in de vierde klasse. Vorig jaar, of vorig seizoen, voor het doek van hetzelfde Ernsum. Dat ze zitten nu weer in de vierde klasse. En ja, daar zitten een heel veel oren bekend bij. Zoals onder meer Betinchem. En ja, Betinchem die ik eventjes gekeken heb gehad in de persoon. Ja, Betinchem is uitskerkelijk. Het vorige week volgens mij gisteren maart wat hebben ze 2-0 verlend. Maar ja, dat is dan sneu van Betinchem. Maar ja, ik geef van de competitie bieden toe voor meer mogelijkheden voor datzelfde Betinchem. Ja, en zij binnen helemaal compleet. Dat heb ik mij voor de trainer vertellen laten. Schalke de Bos, hij zei, we binnen compleet. Nou, dat is voor hun hartstikke mooi. Jezus, net compleet. Ik heb zo'n 4 meester. Dat is een ene komt gekomen.
5: Ja, ik denk bij mezelf nog weer dat de competitie door je verkoord. Alles voorbereid op de party in. En je zal los zijn met de buren, maar ja, volg is net. Nou ja, goed, je laat het maar was, Frans hier.
0: Jan, ik ga je helaas onderbreken in je enthousiaste voorbeschouwing. Want de verbinding die laat ons af en toe een beetje in de steek. Er zijn fragmenten heel goed te verstaan, maar andere momenten weer minder. Dus ik weet niet of dat te maken heeft met de plek waar je staat misschien. Of wat je doet met je...
5: Ik ben midden op het veld.
0: Midden op het veld. En dan staat daar vast geen GPS-mast in de buurt. Wij gaan even een plaatje draaien. En dan overlegt Leo even met jou. We gaan geen plaatje draaien. Oh, natuurlijk. Ja, ik word weer gecorrigeerd. Helemaal goed, Leo. Maar dus even Jan kijken of jouw verbindingen kunnen verbeteren. Gaan wij intussen eventjes een update ophalen bij Piet Schaaf. Want daar wordt natuurlijk al volop gespeeld. Geelwit, vooruit. Piet.
1: Nou, we zijn inmiddels 24 minuten bezig. En Fruit had gek noodgedwongen de eerste wissel waar had. Van Mendel Langhout, die weer gebaseerd werken bij een verdedigende actie. En Sieplak werd overgenomen door Matthijs Kapier. Die nooit een langdurige blessure. Vorige keer had hij... Is hij bij de Utrechtse Lions gebaseerd raken. Hij heeft nog 12 keer weer mooi, 12 mooie dingen. En hij moet nu zien om een uur lang het vol te houden. Of serieus achter de positie, weet je altijd niet meer. En het is natuurlijk een aanlating. Op het moment dat je een van je verste spelers kwijt houdt. En Matthijs met zien hoe hij zich nou weer ik op pakken stelt. Het is een fruit wat nog... snel, vooral in de omschakeling, wat ze in de beker natuurlijk geleerd hebben. Kerkloster die schakelen heel snel om. En destijds is het dus heel goed op dit moment. En daar ben ik mooi snel echt bezig. En je kan ik zien dat zij natuurlijk van de eerste wedstrijd, ik wil geleerd hebben, lietse foutjes, wilde glieke oorstaft. En dat is, dat mooi dus op dit niveau kun je dat zien dat je dan oorstaft. Dus wij zien het in de beker, bij krijgen derde klasse, de weg van 12. Eigenlijk richting de 12e klasse wollen. En eentje al jarenlang in die 12e klasse zit. Dit is weer op zich een hele goede leerervaring. En nu is het een hele gevaarlijke corner van Gilwiet. Die bij de 12e peel nooit een jonkop wordt. En die heeft oer de goal van Dirk Boomsma heen. Ja, Dirk Boomsma is op dit moment de vervanger van Sander de Boer. Die ik nog gebaseerd is. Dus ja, het is hier inmiddels nog 26 minuten spieling. Is nog steeds 1-0 van Fruit. En Fruit had de boel redelijk onder controle. Gilwiet had nog geen echte kans gekregen. En Fruit hier krijgt een heel mooie ongeval. Waarbij krijgt de spits net te pakken kregen. En nu is het Erik Kats die te Jamena weer voorstuurt. En nu is Matthijs Kofier die in de as komt. En die speelt Erik Terpstra. En die kan je wel krijgt net mooi nemen. Want er zit een

0: Nou, dan is het 2:30 geweest. Na de Bronski Beat gaan we dus live voetballen. Nu op meerdere velden. We gaan eerst eens beginnen in klasse 3B. Kijken bij Harlingen tegen AVC. Lieve Bransma.
1: Ja, goedemiddag hier uit Haanswaaien. We zijn hier bij Haans AVC. En ja, de eerste kongers hier voor... De eerste kongers hier voor AVC. Maar die werd te slap inschetten. En de invallerkeeper die koe makkelijk pakken. AVC werd in een onval. De linker kon via Volker Bakker. Volker Bakker die kan de bal net onder controle brengen. En dan gaat de hazer, Jasper de Groot, die bij AVC speelt, die gaat achter de bal om en die haalt de bal binnen. En die laat hem even weer om op de keeper van AVC. En die kan de bal weer in het spel brengen. En toch dat ik via Johannes van der Veen, nee, Alvin Bierma, maar ik zei ze, die het paast op Johannes Noorten, de linksback. En die het Jasper weer iemand was er van der Veen aan het werk zetten. Alleen dat slag het dus net. En die de bal hoe ziet niet. En mooi Haas, mooi ingooien. Ja, die wat ik al zei, die is duidelijk gehandicapt. Doordat de keeper Vliedenwijk geblesseerd is.

0: nekteerling bij Vrijheid Frinsiet. En de mensen die hier omheen, die zeiden ik, dat is een aderlating van Haas. En dat is jammer. De maakt het maar weer, maatje. En die had de bal dan ik oppak. AVC... Haas, maar ik zei, die moet de bal er weer in het spel brengen. Door het door middel van de keeper. Niet nou een kwartabal houdt om de laatste man. En die bouw ik in, zien dat hij weer opbouw ik in. Dat is Arjen Houthuizen, die bij AVC bijkomt is. En nou de man hier op de linkerkant, via Daan Mulder, kan die de bal weer in bezit brengen. En kan die de envelop zetten. Alleen dat die bal gaat weer om naar de nummer 3, Henk Helmers. En die laat hem bedel bij Arjen Houthuizen. Die van AVC, zeg maar. Die gaat helemaal weer om naar de keeper van Egbert Jan Pambakker van Haas. En dan kan de bal weer opbouwd worden vanuit achter een bij. We zijn hier 4 minuten nog gegaan. En de stand is nog 0-0. En er is nog niks van te zeggen.
1: Oké, dat betekent dus dat we heel de middag dat met jou gaan volgen. Lieve dank voor dit moment. We gaan een klasse, of eigenlijk 2 klasses, gaan we zakken op de ranglijst. Ook om 2:30 gestart in 5B. In Sumbeetgum, we gaan weer terug naar Jan Tijsma. En Jan, ik hoop dat je inmiddels van de middenstip af bent, want anders sta je in de weg.
2: Oh, wat voor een dag had ik dat net weer. Want ik ze ben al ondergang. Dat zo wat aanwijzen ik het tussen stiekem.
1: Ja.
2: Maar ik giet wel graag elke avond, maar dat zet er even net meer in. Maar we ben je begonnen. We hebben hier al 12 minuten op de klok, 0-0 toen nog. Tussen dus, dat zag ik, tussen Jensen en Bepfen. Ja, Jensen is vorig jaar degradeerd. Dit is hier de klas al. Peer hier heel lang is het volhouden kan, maar op een gegeven moment het voordoek. Ja, en toen kun je al in ieder geval wel opnemen waarom en hoe en wat. Dat zit ik alweer van, want dan zit ik hier morgen af. Dus dat is de bedoeling. In ieder geval 0-0 is het er helemaal geen gebeurd. Maar in voordeel van Jens, daar kwam dus helemaal niks uit. En ja, Jens, hij zegt 4 mensen die er net binnen. Ik heb het opnemen, dus zelfs hier een verkozing in. Ja, net onbelangrijke schakel, dat mag ik wel even zeggen. Maar ja, goed, je maakt het aan de wand. Je maakt van de meesten de wand die er binnen en net van de meesten die er net binnen. Het is even zien. Bukum is helemaal compleet. Zelfs de bocht is als je mij. We zijn helemaal compleet. Dus dat vind ik voor Bukum heel goed uit. We zijn in je trein, maar ik onder was. Maar sommige van
1: 0-0 bij Jan Tijsma in Ensum. We gaan naar 4C. Ook om 2:30 afgetrapt naar Bellicum Sportcomplex De Koekoek. Daar zit Klaas Wiersma te kijken naar de wedstrijd tegen SV Wiekelshalm. Klaas, aan jou. En dat zeg ik hoopvol. En vervolgens zie ik Leo mismoedig kijken. Er valt iets mis uit de techniek. We gaan Klaas eventjes opnieuw bellen. Ondertussen luisteren wij, denk ik, naar de zoetgevoelige klanken van Alicia Keys. Uit de jaren 20 of 20s list. Ja, hier is Underdog.

0: Nou, we waren bang dat Klaas weggestuurd was met rood. Wegens zijn gedrag misschien wel. Ja, dat weet je niet. Maar het valt allemaal mee. Hij mag blijven van de scheidsrechter. En heeft weer verbinding met ons. Dus we gaan terug naar de kwekerij Leerne 2A in Berlicum. Bij even kijken. Berlicum tegen Wiekelshalm. Klaas.
1: Ja, we zijn even op je telefoon zien hoe lang we los zijn. Een minuut of zo aan de gang. We zijn dus wat later starten. Dat ik op mijn telefoon zie, maar het mooiste nooit dat het... het scorebord in reparatie is. Dat doet het even een paar weken. Ik geloof dat er een paar responses opkomen moesten. Nou ja, fan. Dat zijn dan de zakelijke mededelingen. Kwekt in de wedstrijd. Je hebt ook een mooie indrukwekkende minuut stilte. Willem Roersma is overleden. Een van de oprichters van de sportclub Belsum. Wilde dat ik het vertel, zit ik te zien dat Belsum, die is wel mooi, een heel soort meisje in de sectie van Wiekelshalm. Dus vandaar dat ik een beetje haper in teruit kom. Maar nou, fan, dat vertel ik aan ze wat doen. Nee, Willem, die een oprichter van de sportclub. Een man die mijn hart en ziel die club grut bracht heeft. En toen het tien keer wat begon te draaien en lutsen hem erom. Dat wie ik zat Willem typerend weer. Ja, ik neem hem Willem. Ze zeiden dan al, de meesten van die boven de 40 binnen, die kennen hem als Willem. Gewoon Willem, zeg maar, zo wie iedereen kan te kijken. Warm en gezellig. Bekend ook van de Monty Bar. Dus ja, een verlies van de familie en zeker van de club. Ook. We zijn hem dankbaar voor deze mooie club, dat er dat mooi opzetten heeft. Nou, fijn. Dan nou de wedstrijd, wat zeker van Cezen, we binnen minuten zo'n acht onderwijs. Ja, het is eigenlijk Belsum die het van al moment in de lekkers uitdeelt. is er net volop van de helft van Wiekelshalm arbeid. Echt grote kansen hebben er net, jongen. Krijgt Nick van Aasten niet een kans hier om aan te ronden. Nou, dat is hier best wel moeilijk en we hebben een pickard of zo die Belsum nemen moest. Waar het net heel volle gevaar uitkomt. Maar Wiekelshalm is net echt om de bal weg. Belsum combineert in wel mooi de achterste lijn. Op de helft van Wiekelshalm zat dicht in me erop. Dat betekent wel dat ze hem proberen een koers te brengen. Maar ja, Wiekelshalm sluit hem helemaal op. Die steert echt in een handbalopstelling. Verder al even 16 te wachten zien op Belsum. Ik denk net dat u het wilde is. Ik denk dat dat gewoon even is omdat ze Belsum op het moment net bevoetballen kennen. Tempo van Belsum is gewoon een beetje heger om de bal als wat zij Sienlitten hebben ontnota. En ja, dan ren je wat achter de feiten hoor. Het is de vraag dat het Aarsen wel een keer belenen worden, maar ja, dat is vaak dat je de bal hebt en dat dan geen goals vallen willen. Dat hij dan opeens vanuit een uitval aan de andere kant vallen kan. Dus ja, ik wilde net zeggen dat het een appeltje-eitje is. De eerste ogenblik in de vierde klasse liep het van Belsum net verkeerd. Dat werd ik er zeker bij zeggen. En heel volle kansen heb ik dus daarnet zo'n iets aan ingeschat van Nick van Aarsen. Dat kreeg ik al verteld. Dus ja, ik denk dat ik eerst wel weer even afstuiten kan tot de seizoen dat Belsum Jim Wiekelshalm nog steeds 0-0 is.
0: En dat is niet het geval volgens mij bij de wedstrijd van Harlingen, want daar lijkt het 1-0 te zijn geworden tegen AWC. Gaan we zo meteen eventjes kijken, zeg ik tegen mijn technicus. Maar eerst hebben we verbinding met Piet Schaaf, want die zit vlak voor de rust bij Geel Wit Vooruit.
2: Dat klopt helemaal. Wij inmiddels in 40 minuten spelen. De stand is nog steeds 1-0 van Vooruit. En we krijgen even een dubieuze geval waarbij onze grensrechter Jordanlaas bij hem verlagen. En de scheidsrechter nam me net door. En die van de spelers van Fried voelen wat van te zeggen. Ja, en op dit niveau wat je sport is zo'n oordeel regelt. Als je hier helemaal voor de binnen en je zegt ze wat, dan krijg je goed een gele kaart. Nou, deze scheidsrechter weer dan ik heel concreet direct. Dus dat bezitter de Tico een gele kaart kreeg. Ja, dus ben ik wel van die hele soorten kaarten. Als je van praat iets krijgt. Maar ja, dat gaat erbij. Het is Fruit wat hier wat inhouden had. Maar gewoon, kijk hier de tijd waar een goede ongeval, waarbij Even Telinga zich helemaal vrij houden van 12 man. Waarbij de bal krijgt net bij de kop, bij de holle van Erik Hefter kwam om die bal in te kappen. Zo is het hier na 42 minuten spelen. Is hier nog steeds in een leuke, attractieve wedstrijd, is het hier nog steeds 1-0 van Fruit.
0: Ja, en dan begint het toch redelijk doelpunten te regelen. Want inmiddels krijgen wij door van Jan Tijdsma dat bij Emsen Betegum het eerste doelpunt ook is gevallen. Dus daar gaan we zo meteen weer naartoe. Maar we hadden al een doelpunt bij Harlingen tegen AVC in de derde klasse B. En daar zit Liewe Brandsma. Liewe.
3: Ja, we hebben hier een strijdje in de minuut ondertussen. En de stand is verrassend. 1-0 voor Haas. Ja, een dikke blunder in de achterhoede van AVC. Die werd teruggekapt. Heel zacht. Waarom kapt op de keeper van AVC? Die kende nooit meer bij. En dan... Ja, komt Mart Beuker, die komt daartussen en die kent bij Boetenberg van de keeper van AVC, kan die scoren in de 9e minuut. En ja, dat is dus wel een beetje verrassend wat dat betreft. En hij houdt goed partijen onder AVC, die nou een vrije trap nemen mee, of een meter als 24 van haar goal. En ja, dat zal de Hazer Jasper de Groot wel want denk ik, want die heeft een goede trap in zijn voet op de goal van Haas. En de scheidsrechter die zet hem morgen nou eventjes gekleerd en op de goede afstand. En dan kan je nou de bal nummer en die wordt nou nom en die wordt... Die krijgt nergens de goal. De keeper die pakte ik mis, volgens mij. Maar geeft ik nergens de goal. Dat zat aan de blote tussen 1-0 Varhaas. En ja, had het nog het zin is of net. Dan zet maatje de goal. Ja, Kevin die zette de bal goed voor op Remco. En die ik slap naast schop. Naast trappen. Dus dat vertelde je al. Hier toen ik al 1-0 was. Dat is dus net zo. AVC kan over opbouwen. Hier de linkerkant. Dan komt een bal naar links. Daar, die wordt trok op. Ja, daar kan hij ineens bij. En dan kan hij de bal achterin litten. En nee, dat komt dan in de eerste kant. Hij kan de bal weer opbrengen naar het middenveld. En kan hij de aanval weer opzetten via Henk Helmers. Hier op de voorstapper Pierre Mai, Arjen Oudhuizen. Die nou de bal opbrengt en de bal houdt op Maart Beuker. En die wordt, nee, dat wordt net een overtreding. Gewoon, dan wordt het toch, nee, dat werd net fluiten. En dan kan AVC denken aan een uitval. Alleen op dat slag heb ik net. Haas is alweer, zit bovenop de bal. En Kier Daan Mulder, de beste man, steeds van Haas. Die kan de bal opbrengen. Vierde nummer 6. Dat is zijn broer Jesse Mulder. Die daar, die beide broers, die spelen in het Haaser elftal. En weer de bal nou weer omlaan op Arjen Oudhuizen. Die houdt een lange bal. En dan zit er in je boetenspel van Haas. En kan AFC de vrije trap nemen. We zijn hier in de 16e minuut. En de stand is nog altijd 1-0 voor Haas.
0: Gaan we naar Irnsum, vijfde klasse B. Speler tegen Betinchem. En onze Jan Tijsma meldt ook daar een doelpunt. Jan.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Het is hier een 1-0. Met een vol en eigen goal. Ik sneu aan een eigen goal van Menno Ozinga. Die een vrije trap onder kont van Jessem. En die waren Nontro Janno Wietsma. En die bal die belandde heel ongelukkig op de holle van diezelfde Menno Ozinga. Ja, dat betekent dus 1-0 van Jessem. En dat partij wat in, tot nota wat in evenwicht. Het is net een heel staande partij, maar in ieder geval, het kan dat het alweer wat wennen moet nog alweer. Ik heb wel bekersvoetbal best aan, maar ja, het is alweer wennen. Ik aan de kant van de eerste, maar ik aan de kant van Bertram. Maar nog een hele fiere bal. Ja, dat werd oppakt door Jan Wies van de kant van de eerste. En die shirt wat omheen, die houdt een hele diepe paas op van zijn broer. En die kopt de bal over de zuidlijn heen, zodat het niet mooi komt van hetzelfde Bertram. Nou, we zijn hier 17 minuten onderweg, 1-0 Jensen, en dat alles is nog in het ding van de ontwikkeling van de scheidsrechter. Maar we even opletten, Jan Wildeboer, en meneer Wildeboer, die komt net in Friesland, maar die komt helemaal uit Olmen. Ik krijg een versie in Friesland net een persoonlijke scheidsrechter, maar meneer Wildeboer die komt uit Olmen, en die heeft de leerling bij deze wedstrijd tussen Jensen en Birkham, mooie stand van 1-0.
0: Nou, ook echt liefhebbers dus die niet, het niet schuwt om een tijdje in de auto te zitten voor zijn hobby. Even tussendoor een blik werpen op het livescherm van Steven van der Pol, die zoals jullie weten bezig is met een rondje rondom Friesland, is aan het hardlopen. Dat doet hij al sinds gisterenmiddag en de totale route is 273 kilometer. Hij loopt op dit moment Appelscha uit, tenminste dat is hij al uit. En je kunt het allemaal volgen als je dat wil op zijn website www.stevenvanderpaal.nl. En je kunt natuurlijk ook gaan kijken als je gewoon de route onderschept en je kunt langs de route gaan kijken en hem aanmoedigen, want hij is weer bezig met een huzarenstukje. Nou, dat is ook onze verslaggever Klaas Wiersma, want die kijkt nog steeds naar Bellicum tegen Wiekels. Hallo, Klaas.
1: Ja, ik zie het correct in de inleiding naar mij te zien. Nou, een vrije trap. Patrick Nout is die erachter. En die zeg van een bal van, nou, ik pak een beetje 20, 24 meter. Ik zit een beetje op de helft van Belsum. Dus het is wat lastig in te schatten met die exact hier. Maar lid het steeds 20 meter. En ja, de moeren waren plaatst. En er waren nog een shoe onder de keeper. En stier de luchtmacht van Belsum. Stier aan de andere kant. En maar toch krulde er een molle moren heen. En de keeper koert er nou een oud zijn handje erachter krijgen. Dus ja, dat is even een gevaarlijk moment. Wat is het beeld van de wedstrijd? Het is Belsen die de toon onderjouwt, om het zo maar eens te zeggen. Maar echt hele gevaarlijke kansen hebben eigenlijk in het wedstrijd dat ik in uitzending ertussen werd net jongen. Krijgt één keer dat Wiekelshalm echt een vrije trap nemen mocht. Ja, ik mag zeggen dat dat alweer een beetje makkelijk is. En in dit geval wordt er nou echt een vrije trap jongen. Speler van Belsen die hem, het is ongelukkig, hij krijgt zelfs een gele kaart. Nou, dat is wel heel zwaar bestraft. Het is een lange bal die doorheen valt. En Miguel die rent achter hem aan, of ze rennen eigenlijk met elkaar op. En ze komen maar voort met zielig aan. En ja, dan valt de onvallende speler. En dan is het blijkbaar een veelbelovende aanval die je onderbreken. Nou, fijn. Ik neem deze vrije trap nog even mooi. Want daar heb ik in Wiekelshalm een specialist voor. Erik Niemart, het is wel heel fier. Maar ik weet dat hij dat heel graag bij Jerry wil. Een bal van een pak en beter, wat zullen we zeggen, 24, 30 meter denk ik wel. De morgen wordt even nu trapen. Dat is dan altijd wel even spannend. Dit ben even van de momenten waarvan ik denk dat Wiekelshalm het van hem had. We moeten even goed zien wat er gebeurt. Wietse was naar die op goal zit, die organiseert de verdediging even. We blijven boeten de 16 steen, dat is op zich wel heel veel bekend. Daar komt dat schot en die wordt blokt. Volgens mij krijgt Assis hem op haar recht. Nou, Feyenoord krijgt er nog een kans om hem te zetten. En vervolgens starter Terado, als waar we er een overtreding maken. Nou, daar geeft de scheidsrechter net niet mooi en ik zie het terecht, want er is helemaal niks aan de hand. En wel Kim Belsen, had die wol er weer uitkomen. Het is... Wessel die het snel ingooit, omdat we vanuit de omschakelingen mogelijkheid in. En ook fluit het de scheidsrechter wel om even zien te letten wat er bij de blasseerde speler van Wiekelshalm aan de gang is. Nou, dat is helemaal niks. Het is wonderlijk slepen, Erik Niemark. Niet dit dot. Jongen die ik heen voetbald heb, die weer terugkomen is bij de club. En de veelbelovende aanval van Belsen onderbreekt. Nou fijn, we sluiten daar mooi eerst maar weer even naar tot de season. Dat ik hier toch best wel naar een leuk potje in te zien van tussen Belsen en Wiekelshalm, waarbij het Belsen de boventoon voert en de stand is hier nog steeds 0-0.
5: Ja. Tot 5 uur is dit de Ziltemiddag op jouw radio.

0: Nou, en dan moeten we 4 minuten voor de klok van 3 uur Maroon 5 toch even wijken voor de actualiteit in Ernsum. We gaan snel naar Jan Tijdsma.
1: Ja, hier in je hebt een trombool van Nick Laverman. Nick Laverman. Ja, een hele discussie waar we Oerlien en net Oerlien en zo weer. Ja, de grensrechter die beslist het is van Bitgen. Ja, net volle mensen, hè, Bitgen. Echt hier, viel het knap voetbal en die goal is tot stand gekomen. Een fout, echt een fout. Van Hessel Hilkemeijn, de laatste man van. Maar in ieder geval de voorstappen dus van hetzelfde Jensen. Zo die laten man even passeren. Of zijn doorgemaakt. Ja, dat maar dat was natuurlijk. En die stopt op de wolle en die komt letterlijk op Marvin Slostra, de keeper van Jensen, met onder is passeerd er niet eens in de touw. Dat zit je ja, weer in even. Dus net bij staat het tijd van wolle spannende partij. Ik heb de publieke belangstelling. Dat valt wat anders is. Ja, dat is een in deze competitie. En dan als, ja, samen weinig mensen dat volgt een video. In ieder geval, het is maar een beslagvraag die de bal had van Jensen de keeper. Zitten ze even om me heen. Worden de bal heel hard voort. Ja, dat kan het meest wat mooi. En dat meest met mooi succes. Dan let de bal ik dan los. En opgooien de lidder de bal. Nou ja, dat gaat ook haar en staat goed van hetzelfde Bitgen. De keeper Riemer Rogé die bal is even zien wat er nog gebeurt. Het is een overtreding. Het is wel een beste kort wat hij gewoon had. Ja, krijgt een hoogste of krijgt oor op de keeper van redding. En zelf aan de keeper dus die in de tijd op Rijn wordt een minuut. Ingen. Dus hetzelfde Jensen en hetzelfde Bitgen.
0: Ja, Jan, dankjewel weer voor deze update. Zo vlak voor het nieuws. Eventjes nog voor jou. De verbinding is echt niet optimaal. Dus ik weet niet of je dat kan beïnvloeden door een andere plek te kiezen. Maar het is niet altijd goed te verstaan. Oké, dit eventjes voor jouw informatie tussendoor. Voor de luisteraars. Het is, even kijken, 2 minuten voor de klok van 3 uur, zei ik al. Op de achtergrond loopt al de eindtune. We volgen 4 voetbalwedstrijden en die zijn nu allemaal los. Straks na het nieuws dan is het rust op 3 van de 4 velden. En dan krijg je van mij natuurlijk de ruststanden van het hele spel, zullen we nou maar zeggen. Ondertussen volgen we Steven van der Pal op zijn heldentocht rondom Friesland. Daarover straks in de volgende uur weer meer. Dus we zijn aan het eind gekomen van dit tweede uur. We maken even plaats voor reclame en het nieuws. En dan zijn we graag weer bij je terug met muziek, de regionale sport en meer nieuws. Tot zometeen aan de andere kant van 3 uur.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen cryptomijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde cryptomijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
5: Para Link & Co, Guiana Cinico.
1: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
6: Luisteraars, van harte welkom terug bij het tweede, even kijken, ik ben de tel kwijt, Leo. Ja, alweer het derde uur, ja, het gaat hard vanmiddag. Van deze Ziltemiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Want ja, dat hoor je allemaal niet op de radio, maar er gebeurt van alles onder de plaatjes en onder de verslagen van de collega's langs de velden. Dat moet allemaal georganiseerd worden. En dan raak je wel eens de draad kwijt als presentator. Maar nou ja, ik vergeef het mezelf. Ik hoop jullie mij ook. Wat gaan we doen dit uur? Nou, we hebben in de klasse 3B zometeen de start van de tweede helft bij Piet Schaaf. Dan gaat het over geel-wit tegen Vooruit. Die hebben de T's langsbrand op, denk ik, en zullen weer op weg terug zijn naar het groene veld. En de andere wedstrijden die we volgen, die zitten zeg maar in het laatste kwartier van de eerste helft. Dus we gaan proberen om voor de rust bij alle velden nog eventjes een update op te halen. En dan heb ik het, zoals je weet, over Harlingen AVC, Insum, Bitchum en Bellicum tegen Wiekelshalm. Eerst even een plaatje en daarna gaan we weer vrolijk beginnen. En dan beginnen we zo meteen in Manaldum bij Piet Schaaf. Maar eerst eventjes luisteren naar deze van Eliza Doolittle. Hier is Pack Up.

0: Dus gaan we naar Jan Tijdsma, want die belde ons. Die heeft weer een doelpunt in Ernstum.
1: Ja, ja. Ja, dat zijn niet papen nog gewoon, maar het is een volle goal van hetzelfde Jensen. Ja, heel curieus goal. Die Ivar Witsma, die de van Koenwisseling wordt, door lang onder de ziek komt en ja, hij mocht er net ja, erin komen, dat het is keert op een gegeven moment zou komen maar weer in. En dat wordt het 10, misschien wel 12 minuten, dat is er maar nog komt nog allemaal mee. En op een gegeven moment die had de schiefer, die had een heel verbitterd met een heel ongelukkig seintje, kom maar in. Ja, en toen werd het verder helemaal vrij. Dus hij is die helemaal vrij, hij gaat helemaal naar achteren en die houdt de bal voor en die standaard van der Velde, de topscorer van Jensen, dit zou danken wel, dus krijgt de bal dus onberispt beginnen goal. Zou dan 2-1 en ja, heel best gaan protesteren natuurlijk, maar ja, de schiefer heeft de koele door, zei hier seintje, kom maar in. En dat hier dus, Ivar Witsma, nou ja, het zit dus 2-1. Het is wel niet eens wat sterker is, maar ik ken het. Zei dat de Birkum er volle veronder doet. Het probeert de mogelijkheden te voetballen en doet het ik behoorlijk. Maar de eindpaas ontbreekt gewoon bij hetzelfde Birkum. Ik stel deze onvolle mooi in, maar het is helemaal onder rechterkant laver. Maar die goal maken had die had een hele ongelukkige bal. Wie doet nog zo'n bal laver, mooi jongen? Hele ongelukkige bal erom. Nou, dat pakte ik nogal aardig. Maar dit moment is volgens mij de Het is de Remco Oosterhout die de bal had en die presteert nog een ingoal hier erover te horen. Zat, want de mooie Danny Boekhout, mooie onderkant van de Birchem ingooien. Het is schiet, het is een fluit, het is weer op Wittekong gestart. Ja, komt dit voor, want het is ditzelfde. Bas Wiebinga, die passeert dit volgende. Hij kwam de botsen met dezelfde Ivar Witsma en ja, rekken passeert. En nog even zien wie er inkomt aan de kant van. Ik ken dat net, ja, met tredje en dat is Jorrit Alkemade, die komt erin van Birchem. Het is een gevroot en gevraam of waarbaar achterwinning van de Jensen met is Marco van der Leyen die de opromt. Laatste bal op Sander van der Velde, maar die kinderen het ook om. Het is Hielkema die schuld maakt en die komt helemaal naar rechts. Oh, wat slecht gewoon om. Oh, ja. Dus, het is nog komen van Birchem. Het is geen zin. Ja, die wilde we tegen gewoon achterproduceren door die eigen maar van Birchem. Zodat je hier volle meer zitten kan. Van, als je een beetje overlegt, dan hier volle meer zitten kan. Maar ja, op het moment, supreme, gingen ze de kopper net bij. Zodat we hebben hier 33 minuten spelen. En we zitten op een stand van 2-1 in het voordeel van hetzelfde Jensen.
0: Nou, een hoop doelpunten dus daar zo aan de Gravinnenwaai 3. En Jan, eventjes feedback vanuit de studio. De verbinding is beter dan dat hij heel de middag geweest is. Ik weet niet hoe je staat nu, maar blijf zo staan. Niet meer bewegen. geen mensen bij je in de buurt.
1: Ik ga straks op een verte telefoon.
0: Kijk.
1: Die koek kan zich al van me krijgen, want dat, ik weet dat er nog een keer, maar ik zit op een verte telefoon straks van Barry. Dus dan hebben we een betere verbinding.
0: Oké, nou helemaal goed. We gaan daar naar luisteren, natuurlijk. Even kijken, er wordt hier in de studio druk gebeld om te kijken of we verbinding kunnen krijgen met de volgende verslaggever. En die hangt ook al, krijg ik door, dat is bij Bellicum Wiekelshalm, Klaas Wiersma. Klaas. En Leo drukt op een knop, ja, maar volgens mij hoor ik hem niet. Het is stil bij Klaas. Ja, ik hoor wel Klaas. Ja,
2: ja, ik ben er. Ben ik al in de studio?
0: Ja, nee, er ging hier eventjes iets mis. Het is allemaal Leo's schuld. Ik geef het heel ongemakkelijk aan het uithanden, deze vraag. Je bent er Klaas, doe maar.
2: Ik weet hoe het werkt. Het laat zeker net door nu. Zet laat door Leo.
0: Rode kaart.
2: Je laat het patroon de baas.
0: Maar vertel, hoe gaat het met je wedstrijd?
2: Ja, we zijn hier inmiddels een goed jaar loeren verder en daar wie belt hem heel dicht bij de 1-0, heel dicht bij de 1-0. Ibi die kamer terug, een mooie uitspelen, onval. Belsum is echt Wiekelshalm ze volle mogelijk vast ontzetten op een helft van hunzelf. En ja, de Ibi wie er echt ontzettend dicht bij de keeper wie al om spelen en we dachten dat er 3 roegelie zo, maar er weer toch nog krekkers verdedigen die de voet erachter krijgen. Hoor. Nou ja, van hun uitpositie wie het vanzelf, wie dat natuurlijk logisch dat iedereen ziet, maar ja, kennelijk grensrechter en de scheidsrechter wien het gezamenlijk roeien is dat die bal krijgt net door de lijn west hier. Het is er wel heel dichtbij, want ik heb nog net echt in je zoon die zei nee, hij ziet er echt net in. Nee. Dus ja, dat is dan misschien een beetje een gekleurde opmerking, maar kleren. Alles stelt net in de sport en we beginnen ondertussen rustig verder. Ik mag wel zeggen dat de wedstrijd een beetje grimmig worden is, met name de nummer 9 van Wietelshalm, Erik Niemark, is heel vervelend ondergang. Probeer het meest kunnen kaarten om te smaren. Niet geschrek kreeg zelf dan een kaart, omdat er behoorlijk hut trokken op een van de verdedigers van Belsum. En hij is recht nooit op ziek. En krijg ik weer gewoon op Iers lezen in, schreeuwend op het veld. Wie helemaal niks aan de hoorn, gebeurde ik echt helemaal niks. Toevallig dat ik het volledig goed het zicht op hier. Maar toch proberen om daar om een speler een kaart om te nemen. En dat zal je wat voorzichtiger worden. Ja, kennelijk geeft het net helemaal nooit zijn zin. Is natuurlijk, ik wend hem op wat een hege niveau te voetballen is wat er nou doet. Hij is zelf weer omkomen naar Wietelshalm om de club wat meer naar elan te gaan. Er is een geslepen spits, dat is absoluut weer. Maar de manier waarop, ja, het is misschien dat je zegt, maar dat professioneel en erbij. Nou, ik vind het heel vervelend om nooit te zien. Laat ik het daar bij litten. Ja, Belsum heerst nog steeds in de wedstrijd. De komsten die komen steeds meer omwezen. Ik zie nog weer een komst. Nick van Asten die probeert de bal vrij te kappen met de 16 meter in. Nou, de vlag het krijgt net. Jesse Kemper wordt onderuit halen. Nou ja, daar heeft jou de scheidsrechter daar niks voor. Nou, misschien stiert er ik wel op de bal. Ik kan het net helemaal duiden. Maar het jouw beloord dat Belsum continu steeds om te dringen om een goal te maken. Hij is alleen nog helaas aan het vallen. En sluit ik daar mooi eerst nog met de seizoen dat Belsum tegen Wietelshalm nog steeds 0-0 is.
0: En dan is de tweede helft inmiddels van Akiet gegaan bij Piet Schaaf. Heb ik het over geel-wit tegen Voruits Piet?
3: Dat klopt helemaal. Wij zijn hier inmiddels in de 61ste minuut. En kliet bij die 1-0 stand. Dat is hier nog steeds. Geel-wit had zij wissels het terug voort. Op aanmet om het druk richting naar voren te krijgen. En op Friedkant is spits Erik Testa, Ruud Helle, want die kwam van een blessure wefdom en die kon maximaal heel voetballen. En van hem in plak is Jorik Bos gekomen. Dat Fruit hier krijgt al een eerste kop van Eben Telinga, maar krijgt vol ongesgong. En Fruit met nog zwaar dat ze dan ook richting die 12-0 ook in. Maar gewoon dan krijg je een iets veiligere afstand. En dat is toch wel een orde, want Jorik begint toch wel om te drukken. En dan hadden ze een gevaarlijke uitval. En dan is het Matthijs Kopier die de bal richting Mark Polster speelt. Vlak voor dus weer een hele hachelijke situatie waarbij Evert Auken krijgt de led weer de spielerrekken. Dat beschut een gele kaart. En het was wel kijk, boetende section deel nooit. Ik heb wel voor sommigen, ik uit mijn naam bij de bal, de bin weer. De scheidsrechter coördinatie in. U de vrijheid afkwam niks. Maar het wordt tot gevolg dat een van uw assistenten van de scheidsrechter ik een rode kaart kreeg vanwege commentaar op de leiding. Dus ja, dat is een stikkie. Wat die man van Fruit, ik ben er maar. Je moet je iets meer stil horen dan dat het een gevoel klopt weer. Maar we hebben hier inmiddels zo'n minuut gespeeld in de tweede helft. Fruit probeert te consolideren en richting voor te spelen. Nog had Mark Polster de bal. Die speelt mooi naar Martijn. En Martijn, nee, je moet even veranderen. Balbezit is natuurlijk ook heilig. We hebben zo'n minuut gespeeld in de tweede helft. Stand is er steeds 1-0 van Fruit.
4: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Siltemiddag.

En dat was Miss Montreal met een stapje terug. En daarvandaan gaan we naar een klassieker, zou je haast wel kunnen zeggen, uit Volendam. We gaan luisteren naar de Cats. Op speciaal verzoek van trouwe luisteraars uit Brielen. Deze keer zonder beeld, maar het geluid is desalniettemin fantastisch. Hier is One Way Wind.

0: De tussenstanden van het zaterdagvoetbal.
1: Ja, want daar zijn we inmiddels aan toe. Geel-wit, zoals we weten, staat 0-1 achter tegen Vooruit. Die zijn begonnen aan de tweede helft. En het is rust bij de andere wedstrijden. Team Warden 0-1 tegen Sint-Anne. Friesland LVV leidt met 2-1. Ze spelen tegen Leeuwarden. Harlingen weten we van dat ze met 2-1 voorstaan tegen AVC. De Leeuwarden Zwaluwen leiden met 1-0 tegen Rijperkerk. GAVC speelt thuis in Grauw en staan met 0-1 achter in hun wedstrijd tegen Minnetscha. En Akrum die spelen, even kijken, ja die moeten ook spelen, maar daar heb ik nog geen uitslag van, zie ik. Dus daar kan ik niet zoveel mee op dit moment. Gaan we naar klasse 4C. Daar zie ik dat Oude Siel 0-1 achter staat tegen Anjum. Lions 66 leidt met 2-0 in de thuiswedstrijd tegen Marm. VNV 68 staat ook 2-0 voor. Zij spelen tegen de Friese Boys. Bellicum 0-0 nog steeds tegen Wiekelshalm. Dat volgen we voor u live, zoals je weet. Dokkum leidt met 2-0 tegen SSS 68. En Beerdaard FC staat 0-0 tegen Viot. Die komen uit Driesum. Dan tenslotte de vijfde klasse B. Daar hebben we ook een aantal tussenstanden voor je. Insum 2-1 op dit moment tegen Beetchem. Scharnegoutum 70 heeft nog de brilstand op het bord 0-0 tegen Arum. Blue Boys speelt vandaag, dat geldt ook voor MKV, maar daar staat geen tussenstand nog bij. Dron Rijp, hetzelfde verhaal, die ontmoeten straks DTD. En de laatste stand die ik voor je heb is Mulier tegen Nicator. Daar is het nog 0-0.

0: En dat was Sydney Youngblood met If Only I Could. Om 4:04. Je luistert naar Omroep Zilt. Fijn dat je erbij bent. En we gaan snel terug naar Opschatsenburg in mijn naam. Want Piet Schaaf kijkt nog steeds naar Geelwit tegen Vooruit.
1: Dat klopt helemaal. En ik vlieg met 1-0 stand. En inmiddels hebben wij 4:16 minuten spelen. De stand is hier nog steeds 1-0. En het spul wordt op dit moment even stil vanwege een blessurebehandeling van Geelwit. En ja, Matthijs Kapier bekijkt wat let. En daar zitten dus een blessure van de spelers die we nu behandelen. En die dat volgens mij nooit gelijk wisselen. Toch degene van Geelwit. Zelfs die minuut, niet zo heel veel maar net hebben. En nooit naar 4 ingooi. Die doet alles in die hinder stuiten. Maar die werd over het goede verwerkt. En nu is het even Telinga. Die bal de sector 4 naar voren speelt. En onze uitkant is kijk de verder wissel door voort. Jammer Naarwijn is er uitgang. En voor hem in plak is kom Jeffrey Dijsma. Dat Fruit Wolt Bezikkie. Mooi Jeffrey. Ik dat extra stukje onval om de kracht erin te brengen. En op het middenveld had ik nog 2 jongens tegen. Die eigenlijk normaal tussen boetens binnen. En Martijn Hoekstra en Jordi Boomsma. Maar dat zijn beide veroorzaakt binnen het voorhoede spelers. En nu is het de bal die heel beheerst. Klopt Martijn Hoekstra, Bromkopbeurt op type Jordi Boomsma. En Fruit kan nu weer beginnen. Mooi de opbouw. Het is hier even wat een rommelig stukje van de wedstrijd. En Fruit maakt gewoon weer de herpakken. Goed zei in de eerste kwartier voetbal. Gewoon met hele intensiteit. En nu is het even Telinger die Jeffrey Dijsma maar voortsteekt. Alleen de laatste man van Geelwit is ik vrij snel. En die neemt is hem gek voor. Wij hebben hier 60 minuten spelen. En de stand is nog steeds 1-0 van Fruit.
0: Zo, daar zat even een kikker scheef in mijn keel. Die moest eventjes weg en dat gaat dan helaas voor de microfoon. Excuses daarvoor, je luisterde naar Piet Schaaf bij Geelwit Vooruit. De andere 3 wedstrijden zitten op het eind van hun rust. Dus hebben we tijd voor een beetje een extra muziekje. Tones and I, Never Seen the Rain.

De afgelopen week is het nieuwe voetbalseizoen ook voor de jeugdteams van Zeerobben van start gegaan. De jeugd onder 13-1 begon prima in de hoofdklasse met een 2-0 winst op ONS. Ook nieuwe teams doen het goed. Meisjes onder 13-1 is dit seizoen bijgekomen vanwege de grote belangstelling. En hoewel het eerste duel met 5-2 verloren werd, kwamen de meiden toch nog terug tot 5-5 en lieten daarmee flinke veerkracht zien. De kleine voetballertjes van de Wadder Robkes begonnen dinsdag weer met de training en die hebben maar liefst 34 kleuters op het veld. Verder won onder 15-1 uit met 1-5, won onder 15-2 zelfs met 10-1 en kwam de vrouwenselectie in de beker niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Sneek Wit-Zwart. Op steeds meer punten loopt Zeerobben voorop qua doelsaldo.

gesarreerd en de winst die het al op dij te wachten. Dosaist, ach allinnig, dat is nou echt niet. Het is beter bij dij te hoornachtje.

Nou, dat was Adrie de Boer met Bloemar bij mij. En we zijn intussen aan het proberen om verbinding te krijgen met Piet Schaaf. Want die zit in zijn wedstrijd geel-wit vooruit. Zo'n beetje tegen het einde van de wedstrijd. We verwachten dat dat nog een minuutje of 10 duurt. En we willen graag even kijken of dat, hoe dat bij hem loopt. Dat lukt op dit moment eventjes niet. Dus dat betekent dat we gaan kijken bij de andere wedstrijden die inmiddels zijn begonnen aan de tweede helft. We gaan eventjes bellen. Doen we onder het volgende plaatje van Cher. En dat heet Believe.

0: Onder het mom van wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen, gaan we Cher eventjes op de achtergrond zetten. En gaan we terug naar Piet Schaaf, want die zit voor het einde van zijn wedstrijd. Geel-wit voor u.
1: Ja, we hebben hier inmiddels een stand om te spelen. En de stand is nog steeds 1-0. En het begint heel langzaam om het te vechten met Piet te worden. We hebben bij beide ploegen, dat zit net onder rust moeten. En nu is het een bal richting even Telinga. Alleen de derde het laatste man krijgt voor die de bal verdomd spelen kan op een keeper. En het is, wie zegt ik het is, een stukje zitvoetbal. Wie spelen ze gewoon zitten er wordt de voetbal wel koord. Ik loop het uitzien. De scheidsrechter die is snel een beetje warrig, ietsje fluitje. En nu is het weer ingooi van Fruit. Het is hier, van Fruit is nu even alle zeilen bijgezetten om toch die 1-0 voorstand te houden. En het is nu de ingooi van Erik Katz, nog op eigen helft. En die kijkt hoe je heeft die daar van binnen. En nu is Martijn Hoekstra die bal winnen kan. En nu is het weer 4-6 man op binnenveld. En nu is het weer... een actie van Martijn, die probeert die bal te spelen. Maar eigenlijk denk ik niet, de speler is van de laatste man van Geel-wit. En ook vlak de scheidsrechter zelf van een overtreding. Wie krijgt een 4 minuten lijn. Wie het een heel hachelijk moment van de goal van Fruit. Toen Geel-wit een vrije trap kies op het honden van het strafschopgebied. En in het midden van de goal. En dan kan een van de spelers van Geel-wit wat ongelukkig voel. En, maar de moeder van Dirk Boomsma, die is die op goede plaat. Zodat de bal tot een mooie zin houden waard. En dat is ongeveer het enige gevaarlijke moment van Geel-wit Westernoten in die tweede helft. En het einde van Geel-wit, dat moet je wel even 12 wissels om misschien het toch nog wat te forceren. En dat je zo gelukkig bent dat die mooie jongens er nooit te staan. Dat is een vierde ingooi en die heeft alles en iedereen hinder. En dat wordt heel voorzichtig, die wordt nog nooit gekocht. De man van Geel-wit, de mooiste naam wordt aan hem heet, maar die wil een kaart niet hebben. Maar de scheidsrechter is heel gedecideerd op dit moment. Die houdt een doelstop favoriet. En het is hier, het bloot nog op de klok, zit nog een 12 minuten. Ik denk dat de scheidsrechter zelf 4 minuten wil bijtellen, Sil. En nu hier de bal van Dirk Boomsma, hier nou Jorrit Boomsma. En dan wordt de lange verleden van Geel-wit bij die kort helden. En dan zit Jorrit, speelt even de oude heeft dan won. En die werd met Polster te breken. Alleen een wedstrijd bij verdediger tussen. Ik denk dat wij eerst even verder gaan en straks hier nog een keer van komen.
0: Dat doen we zeker. We gaan naar de Oosterparkweg nummer 8 in Harlingen. Voor de wedstrijd tegen AVC. Kijk daar Liewe Brandsma.
2: Ja, we zijn hier krijg weer de 6 minuten nog gewoon in de tweede helft. En de stand is nog altijd, ja, ik had net meld denk ik. Maar 2-1 voor Haas, dat was 2-0. Nog een terugspeelbal van Alwin Bierma, die te zaag bier. En ik hoef samen hier tussen komen. En ik leer dat de AVC zit, maar nou weer in de aanval. En die maken dan in de 21ste minuut, maken ze 2-1 terug. Stijn Scheffer en Voort en Hooi. Hij is nog in die laatste 20 minuten voetbal, de AVC volle beter. En die ging niks scoren, Maarten Janssen, die twee draaien kon ons noemen. En Savien de naam per hier. En slagert dus de krijg net, krijg naast en krijg door. En ja, zaten we aan de stitten dus nog twee. En AVC nou mooi nou in kort, maar niet meer van de rug er komt. Jasper de Groot, die kap team. Nee, dat slagert dus net, die gaat naast. En we gaan de bal mooi nog eens een keer een corner van worden. Want het is een speler van Haas, die had hem onrekken. Je plak van mij. Wie dat dwarsheel, ja, Jasper de Groot, die zullen hem dan nemen matten. En dan misschien niet dat het resulteert dat in de komers. Om op het water te komen. Jasper loopt de bal even, zie ze goed del. En Stijn Scheffer die zit er in de keeper om de spits van AVC. Dan komt hij, ja, wie kan erbij? Dan kan er iemand bij. De bal weer teruggekopt en dan kan AVC mooi ingooien ter hitte van het strafschopgebied. En misschien realiseert dat de grensrechter van Haas, die houdt ik gewoon van AFC gooit. Stijn die behoudt die bal en dan wordt hij een overtreding maken. Alleen dat die telt net wat de scheidsrechter. En dus dan kan de keeper die kan de bal weer in het spul brengen van Haas. En kan Haas denken aan een aanval op de goal van AFC. Ja, die zult krijgt even met hem dan maar als de laatste 20 minuten in de eerste helft. Want toen weer AFC toch wel volle sterker. Nou, dan vangen ze de bal weer op. Ja, we zitten weer een aanval tegen. Ja, die bal komt net goed. Ja, komt bij Jesper Faber. Die leidt hem even een breed op Johannes van der Johannes Nodder. En die het paast op Jasper de Groot. En Nick van der Waal, die scoort de bal voor. En dan kopt Jelte Visser op een goal. Alleen dat is een hege bal. En die keeper die kan hem heel makkelijk pakken. We zijn hier in de 53e minuut. En de stand is nog altijd. Ja, toch wel verrassend. Laaien verhaas.
0: 2-1 daar in Harlingen. Gaan we kijken hoe de vlag er intussen bij hangt in Ernstum. En daarvoor gaan we weer naar Jan Tijdsma.
3: Ja, we begonnen maar de. Ja. Maar we vlos nog keeper van Jensen met krept hij eruit. Bij een enorme kans van Steven Dijkstra. Van de kant van. Oh, slecht. Ja, het luidt. Het kan wel een penalty wedstrijd worden. Datzelfde bit van Baby Sien. Wat er doet. Het is net helemaal duidelijk wat de schieter die Jan Wildeboer het allemaal nou doet. Hij jouwt een. Oh. Nou, ja, ik heb een voetbal zo, maar dit is wel vrij onduidelijk. Hij houdt een bal onder keeper en is bij waarom. Terwijl ik hier al overtreding verwacht op dezelfde Steven Dijkstra. Maar hij houdt samen en eerst een bal van de keeper, maar weer slaft. Het is eerst in ongeval. Het is een slechte bal van Sander van der Velde. Er werd onontrouwbitgen met mooie stand van 2-1 van hetzelfde eerst. Die bal die werd helemaal naar de andere kant verplaatst. En die komt in de voeten van Hiltema. En die wordt helemaal naar links, die bal. En die komt in de voeten van Hilke Venema. Die bal die wordt nu nog helemaal onder de andere kant. Een slechte bal. Ja, nog iets maar heel slecht. Want we doen een troge bitgen. En het is Jelle Wim de Vries die van troge wat hij produceert. Een hele beste bal op Laverman. De bal die komt voor in die snarren. Het vlaggen. Maar ja, ik weet niet of dat nog goed spul weer. Maar in ieder geval pak ik niks uit. Het is Marvin Slotter die bal in de hand pakt. En die komt heel fier uit. Ik heb in de pauze ook zo'n in een hele, hele slechte wedstrijd van alle twee kanten. Het is lange halen, gauw thuis. Ja, er zit echt van alle twee kanten je voetbal in. Het is Redmer Veldhuis die door de bal is. Die produceert een hele slechte bal op Ruben van Steen. Ja, die kan er krek met bij, kan er heel bij. Die komt nog weer een bal. En dat is in ieder geval Julius Huistrecht die onder de bal is. Die bal die komt helemaal op de rechterkant. Dat is een goede afval. De bal komt naar rechts en die gaat via een speler van dezelfde bitte moeder afgelinnen. Zodat er een corner verhoopt wordt. Het is de vierde corner. In de vierde corner onder de kant van Jensen in deze wedstrijd. Zou dat de corner even mooi nemen? Want van het laatste minuut hier voetballen. Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. Ik zal direct proberen mijn vaste lijn onder te sluiten. Maar in ieder geval, die corner werd nog terug. Je had nog iets van. Die bal die komt heeg, die komt voor en die werd kort. En nou is terug jullie zijn huis terug. Goeie kopbal. Alleen nog eens. En wij het 52 minuten voetballen. Maar een zeer matige wedstrijd. Maar een stand van 2-1 van Jezus.
0: En de man van het scorebord. Of misschien wel de vrouw bij Klaas Wiersma. Die heeft het heel rustig vanmiddag. Want nog geen doelpunten voor zover ik weet. Bij Bellingham tegen Wiekelshalm.
4: Ja, dat is ik zo. Het is hier nog steeds 0-0. We zijn inmiddels al een minuut als. Nou, ik durf dat ik net de eerste zeven. Ik maak even op mijn klokje zien. Ik heb natuurlijk knapke vergeten niet te drukken. Ik ben bent onder scorebord wat zelf de tijd bijhoudt. Maar ja, dat is er even net. Dus ja, dan door net helemaal precies de zeven lang. Dan ben je een goede 15 minuten onderwijs. Belsum krijgt een hele grote kans. Nick van Aasten komt alleen nog op de keeper aan, maar die speelt de keeper, probeert de keeper te omspelen in een spiel, maar in een uiterste inspanning, kan de keeper daar krijgt de voet ertussen krijgen om die bal een liet stikje te gaan, zodat er net een aanronde kan. En dat wie wel lastig, want daar had de keeper best wel lang voor op een groen lijn, met die een behoorlijk zeer die enkel klapt een beetje dubbel, zal ik in het wel. Dus dat wie wel lastig. Ja, Belsen nog steeds wel de ploeg die echt heel makkelijk voetbalt, maar ja, je moet er wel een tanken. Wiekels begint wat meer van hem aan te bieden, komt zo. En dan nekken ze even op de helft van Belsum. Ja, dat is iets wat aan de ene kant een rondte creëert achter de verdediging. En dat zou net ongunstig wijze kennen van Belsum. Ibi krijgt ook nog een kans, die verveert ik helemaal te vertellen. Die kwam alleen nog op de keeper en die probeert het vanuit de moeilijke hoek en scheert hij op goal. En ik krijg de keeper nog zijn voet bij krijgen om de bal, uit de goal te halen. Ja, de kansen binnen West en die binnen direct nog steeds wel op die komen, denk ik, ook nog wel. Van Belsum, maar ja, clear, had je net scoren, dan begin je altijd een ambitie dat angstige gevoel te krijgen van dat er wetmatigheden in voetbal die dan meest luid komen als je zelf net scoren, dan doet het tegenstander op een gegeven moment. Ja, en die angst die kroept er een hele beetje in bij mij van het zilt toch net zo wijzen dat wij hier raast een puike partij voetbal zien litten en net scoren kunnen. Of net het doelpunt motie werd we eigenlijk boorjocht op hebben, zien het wedstrijdbeeld. Nou ja, fijn. Het is nog lang. We kunnen nog even rustig wachten op het moment. Ik zie ook een heel soort mogelijkheden die komen. Nou, ik ben een leuke, goede loopactie. Ja, het bal is te let. Het idee, wie goed jongen, eigenlijk die Patrick Nout om je maat. En die houdt hem nog een keer kwart op het middenveld. Nooihoin. En dan is die bal. Wat wil jongen? Maar dan zit de Jesse Kemper boetensveld. Die een hele goede loopactie. Mooi idee. Iedereen naar binnen en Kemper naar boeten. En daar weer helemaal vrij mee. Ja, dan ben je boetensveld altijd net direct komt. Dus ja, dat is even jammer. Maar kleer, dat ben dan de fijne afstemming die er nog is. Maar dat jouw wil jongen dat er wel wat muziek in de omvallen van Belsum zit. Nou fijn. Ik sluit nog even aan tot de season. Dat Belsum hier, Tim Wiekelshalm, nog steeds 0-0 is.
0: Parijs is nog ver, zei Theo Komen vroeger in de Tour de France. En u zegt Klaas Wiersma vergelijkbare dingen bij Bellicum tegen Wiekelshalm. Dat geldt niet voor de wedstrijd die om 2 uur al begon. Geel-wit voor Ruud, want die zitten denk ik inmiddels in de blessuretijd. Piet?
5: Nee, kijk, we zitten op dit moment in de 82e minuut. En het is nu een ingooi, Klaas Ruud. Die is even het ook een non-wordenschil. En de scheidsrechter is nog aan het tellen. De even het tempo moet je maken. Ruud heeft kijk nog de laatste wissel zelf gehoord. Waarbij Jesper Groeneveld in het veld komen is voor Martijn Hoekstra. En Ruud het is over een vechtwedstrijd gebeurd. En nu heeft die bal nog even Telinga. Die krijgt een lief setje mooi. En er wordt weer een ingooi. En dat is een ingooi van Ruud. En Tiet is Tiet op dit moment. Denk de man van Ruud. En ik denk dat ze er heel makkelijk in hebben. En dan kijk ik weer een gedeelte bij Klaas ons Ruud. Wij hier nog gewoon 12 goal verzinnen. Die hebben we nog net. En op het moment dat je die mooi ziet, ga je altijd gewoon de zin stonden die mooi stil. En dat het een goede spul worden kan. En de man van Gilbert, dat is nog wel een lange bal naar voren daar. En het is nu, wat er nu gebeurt, Jordi Boomsma, die komt kijk de stap te let bij de bek. En er komt nog weer een lange bal naar voren daar. Alleen nog zit Jeffrey Dijs op een goede plak. Die doet Jordi Boomsma voor. Kijk Jordi de bal kijk niet horen. En nu is het kijk, een lichte overtreding van Jordit. En dat is ja, de scheidsrechter die shot alle lichte telkens. En nu is het Mike Polster die boven zijn man nu komt. En nu, ja, de man van Gilby die ligt zich wordt regelmatig vallen. Ja, dat is misschien ook een beetje, ik zei jarenlang op het hekere niveau voetballen. Dat stukje ervaring nemen ze mooi. En daar mooi bespelen ze de scheidsrechter ik. Dat is een stukje wat de jongens van Fruit leren moeten. En nu is de vrijheidsgraaf van Gilbert. Die werd ook in de 16 gepompt. En dan zegt hij daar met die bal voor het kap. We zitten hier in de 89 minuten. Ik denk dat je over 4 minuten blessure niet bijkomen. Ik denk dat we eerst even naar de doorzinnen gaan. En dat ik straks voor de laatste slotfase nog even met hem kom.
0: Dat is helemaal goed. Gaan wij intussen even kijken bij Innsum tegen Betegum. Want daar is volgens mij weer gescoord. Jan Tijdsma.
6: Ja, het is traag hier, we hebben toch wel, traag hier in het voordeel van de eerste beurt, het is weer een schitterende voorzet trouwens van Rick Siet, Timmers, maar de reurt achter en dan komt van Iersen. Nou, de tweede goede voorzetten wat er geproduceerd waren onder Koning en Kant. En die bal die plofte precies op de holle van Sander van der Velde. Dit is natuurlijk de tweede goal maken. Ja, daar heeft mijn kopbal produceerde de traag in. Van der Velde. Ik kan net zeggen dat het nog uitermate verchennen is. Maar ja, goed, daar heeft Jens natuurlijk geen verhaal hoor. En die bal die gaat nog. Ik vind een paas trouwens hier van de spullen van Bertram. Maar dat is in ieder geval Steven Dijkstra helemaal naar de rode kant. En die bal die komt bij Remco Oostinga. En die hebben gezien dat is nou. De laatste man van Bertram. Dat is Jorrit Drosting. Die kluint erin en die zet. Jorrit, misschien. Nou weet maar. Oh, het is een goal, maar hebben we het ook gehoord. Ja, ik zeg het, maar hebben we het ook gehoord. De grensrechter van de onderkant van Bitcoin vlaggen. En de bedoeling om te rustgeven staat de man dus dat het in dit geval net trok wordt. Dus ik nog een stukje keer wisselen bij Jensen. Ik ben de meesten die ben vervangen. Het is nog een heel gevallen kant, ik moet even zien. Oh, de zwijnt Jensen. Echt weer, de zwijnt Jensen. Het is Julian Koch die helemaal het vertrouwen wordt. En die shit, nou, hij hield beter troor in de keer, maar hij scheerde dus van te vier afstand. De bal schwenkt de krik aan de verkeerde kant van Birkum van de Peel. Dat wilde dat er dus naast hier. Maar de heer Marvin Sloster helemaal niks van waar kent. Want die bal die hier in de bovenhoek bedarren. Het is ja, een best kort, maar ja, krijgt net raak voor Birkum. Die, ja, die is nu volop de hoofdman ziekert. Natuurlijk, dat ken ik net al eens. Een mooie stoom van de trein. Dat is ja, de beste man aan de kant van Jensen. Oh! Ja, Novits, maar wat doet dan ook? Hij troffelt door zijn eigen voeten. Hij baalde ik als een stekker. Nu is het een kwestie van, het is corner of het is net corner. Ja, dat ken ik je wel natuurlijk nooit zeggen, maar dat is heel oneindig. Die ene soort is corner, de andere soort is net corner. De enige die dat op beslissen kan, dat is de grensrechter. En die, het is inderdaad, hij houdt een corner. Dus het is voor deze corner nog mooi. Het is de vijfde in het voordeel van de eerste en de trein van Bipkum. Dus is die hele Jernovic, maar dat is zijn eigen voeten stroffel. Maar het moment super in dat hij die bal vastzet. Nou, dat is dan wat hier dit komt. Julius Hustra die is erin komt dus en die komt, ze krijgt haast raak. Ja, haast telt al je net. Bal gaat helemaal achter, want dat hier helemaal niks goed komt. We hebben 60 minuten op de klok. In een heel tovere wedstrijd nog, met de straaien in het voordeel van Jensen.
0: Oké, dankjewel. Tot voor dit moment gaan we snel terug naar Piet. Die zit nu echt in de blessuretijd. Geel wit voor u.
7: Wij zitten in de blessuretijd en dan had Ruud in balbezit op de helft van Geelwit. Het is Jordi Bonsen die krijgt een slim duel won. En dat nog de bal in eigen bezit houdt. En nu is die bal weer doorspelen. En ook Matthijs Kapier krijgt net bij. En zien wat de verdediger nodig doet. En het is die speel ik gewoon Sjen en Matthijs gewoon. Dat is bezit een doeltrap. En we zitten echt in de blessuretijd. De scheidsrechter had er net om hoeveel minuten erbij komen. Wij hebben hier een van die mooie borden. Zoals ze in de eerste divisie hebben. Dat is dan wel weer jammer. Maar het is, ja, bij Jill Wiet al je lange ballen naar voren staan. Fruit verbergt het steen te blowen. En nu is het hard om stuit maken. Die wel goede plak steert. Die Jesper, Juneveld shot. Die shot even. En die speelt Mark Polsje gewoon naar voren. En dan is het, Mark die houdt die bal bij het 12e peel. En dan is het Jeffrey Dijs, maar die de bal schinne keeper door zit. En die wordt geleden van Gilbert van de lijn al hellen. En nu is het Jordi Boomsma. Die Jeffrey Dijs maar onspeelt. Op een penalty stip. En de scheidsrechter die het weer moet spelen. Maar die bal gewoon kijken wordt. Dus dit is hier voor de uitgelezen mogelijkheid om de wedstrijd helemaal in slot te gooien. Ja, de bal is nog over de hekwerking in de gang. De scheidsrechter zet het niet weer even stil. En Jill Wiet zullen wel snel die doelpunt nemen willen. Dat het is hier, ja. Het is nog wel 4 minuten in blessuretijd inmiddels. De scheidsrechter die shot op zijn horloge. En hij lukt nog even zo in. Dit is wel een lange bal naar voren daar. En nu zit even het oude op een plak om die bal voor te herrie. En er is dus nog een ingooi van Jill Wiet. En zijn, ja. Die het nooit de verdediger daar. En dat wordt wel een lange bal naar voren daar. Die het oer de verdediging hinnen. Maar dan zit Hartman stuit maken, dat is een goede plak. En nu is het Marius Paulsen die de bal oppikt. Die Jorrit Boomsma nog niet voorstuurt. Jorrit is op zich sneller dan die jongen. Maar Jorrit houdt in. Balbezit is nog heilig natuurlijk. En nu is het Jorrit die de bal afgespeeld. En dat is gewoon zonde. Nu is het een lange bal, te Erik Kat. En nu is even Telinger achter die bal, want de verdediger van de keeper gaat ons spelen. En dat wordt even uitspelen, de klaar man. De man van Gilbert, die hebben nu, die heeft wel een lange bal naar voren daar. En het is nu Erik Kat, die het kopduel wint. En Matthijs Kapier, die wint dan het duel op het veld. Het is, ik ben net al lang uit de tijd dat het ook niet lid, maar ja. De man van Gilbert moet je haast om die ingooi te maken. Fruit is nu alle bal naar voren daar. En het is nu de ingooi van Gilbert. En de scheidsrechter die lit nog ook in. En de laatste man van Gilbert, die had die bal. Hij pakt even de rust, schudt bij die man en werd een lange bal naar voren daar. En hij is Evert Auker die het duel wint. Maar dan is de verdediger, fight Evert Telinga. Evert had je een verschrikkelijk tot een meter jong. En nu had het fluiten de scheidsrechter voor de laatste keer. En had Ruud de eerste overwinning van het seizoen te pakken. En een hele mooie 1-0 overwinning op Gilbert. En na je weekend mooi weer thuis om jouw partijen bij Spilly.
0: Helemaal goed. Daarmee blijven de eerste punten van dit seizoen dus in Mönaldum. Piet, dankjewel voor je verslag en graag tot een volgende keer.
7: Bobby.
0: Helemaal goed, luisteraars. We zitten ongeveer anderhalve minuut voor het nieuws en de ster. Dus we gaan na het nieuws verder met de wedstrijd die nog spelen. Harlingen tegen AVC, Ernstum, Beetinchem en natuurlijk Bellicum tegen Wiekelshalm. We kijken nog eventjes mee met het live verslag van Steven van der Pal, die inmiddels loopt langs de grens van Drenthe en Friesland. Hij is even kijken op kilometer, moet ik even heel goed kijken, 161 aangekomen. Dus hij heeft nog een stukje te gaan, maar is bijna op het verste punt geweest. En komt dan weer terug naar boven, naar de noordwesthoek van Friesland, waar je hem kunt verwelkomen later vanmiddag of zelfs vannacht bij de aankomst straks. Op het viaduct vlak voor Surg, want daar is hij naar onderweg. In het 4 uur vanmiddag vertel ik daar nog wel even iets meer over. Komen we daar nog even op terug. Je kunt hem live volgen via stevenvanderpal.nl met een live tracker. En dat doen wij ook. Dit was weer het 3e uur. Volle spanning bij de wedstrijden, dus na de reclame gaan we daar weer naar terug. Blijf bij je toestel, dan mis je niks. We doen even boodschappen, we luisteren naar het wereldnieuws en we halen even een bakje koffie, Leo en ik. Luisteraars, tot zometeen.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen cryptomijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde cryptomijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
1: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam. Omroep
5: Zilt. Vrienden en vriendinnen van de Ziltemiddag, welkom terug in de studio in Franeker bij het 4e uur van deze Ziltemiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Nou, Geelwit Voorhout is klaar, geëindigd in 0-1. Houden we 3 wedstrijden over die we gaan bezoeken, maar niet in de normale volgorde. Want na het plaatje gaan we eerst kijken bij Ernstum tegen Betinchem. Daar blijven de doelpunten maar komen. Eerst eventjes dit muziekje van Katy Perry. This is how we do.

0: En van Katy Perry gaan we naar de man die vandaag met zijn neus in de boter valt als het om doelpunten gaat. Jan Tijdsma.
1: Ik geloof wel met de neus in de boter, want de neus in de boter had het in jouw hier worden. En dat we in de 62e minuut, het weer wel mooi tierlien, dat we Red Merveldeur die bal kreeg in de spits. Hij houdt de bal even onder de voet en het, op dat moment weer Jan wist dat dit... Die vrijdom, ja, die kreeg vrij ook al. En ja, die moest daar nog in en het water zitten. Dus je passeert van Birchem, ik zeg even naar de andere kant. De keeper van Birchem, Riemar Logé, die passeerde hij dus heel erg. Ja, dat is mooi. Ik bedoel, ik ben waar ik aan het wisselen. Ik zei hem dat al net al die dat al die inkomen is, want dat is net meer van belang. Het is fjouwer in, we hebben 73 minuten op de klok. En ja, Jensen speelt het spel gewoon uit. Wisselt hier dan nog wat en dat doet Bidgen, doet het kerk hetzelfde. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, dit is wel een beetje gefanteerd, deze fjouwer in. Maar goed, ja, die fout in achterhoede van Bidgen, net opletten. Ja, dat doet je dat Jensen zo. Wij profiteren daarvan, vooral die tweede goal, dat is curieus. Ja, die hebben hekje maar bestreden, dus dat hoek nog net werden gedaan. Het is nou even deze onvolgende. Misschien dat je nou wat muziek in zit. In de drukkeval, maar dat zal Jensen met deze. Even zien, slechte bal van het veld die het dwaal makken had. En produceert een heel slechte bal. Het is nog Edmund speel, het is nog Cliff, wat er nog worden komt. Op voetbal. Dat is diezelfde Julian Kok. Dit is vaak een mooie kort, mister. Maar het is niet het om Hessel heel te maken. We hebben een fjouwer zondag minuut op de klok. Het is fjouwer in het voordeel van Jensen van Bidgen.
0: En daarmee gaan we weer kijken bij Leeuwe Brandsma. Die kijkt naar Harlingen AVC.
2: Ja, we zijn hier in de 28e minuut. Tenminste, dat zit hier op de klok. Dat denk ik voor de 100. Ja, er zullen wel een paar minuten bij komen in dit geval. Want ja, dat is in een blessure geval. Die speler met behandeling in het veld, ja, die zult er wel even uitmaken. En die maakt er een minuut uit, denk ik. En dan kan hij erin komen. En de stand is nog altijd 2-1 voor Haas. En wat ABC, wat we bieden, het wol net. De komersen liggen, dat ik eigenlijk net creëert. En wat er dan in de buurt van het strafgebied binnen, dan gebeurt er niks mooi. ABC, bloot nou weer aan de bal? Nee, we zijn niet verdedigen terug Haas. En dan moet je opletten. En de keeper van AVC wordt hier nou weer op Brom spelen. En kan die dit bal weer in het spel brengen. En doch dat net goed. En dan kan de Haas, die pakt de bal weer op. Die kan ontdenken aan een aanval. En dan kan Jart Scheffer, die kinder wat met wat. Misschien kan die shit op een goal. Nee, hij shit nog net. Kan al zitten. Alleen op dat eerste goal. En dan kan de keeper van AVC de bal oppakken. En die kunnen maar in het spul brengen. Ja, AVC heeft nog een dikke 10 minuten. Om in ieder geval op Gelieke te hechten te komen. Op die 2 en nog altijd achter. Stijn Scheffer heeft paast op Boeten. Op Jester Faber. En die verliest de bal weer. Dan kan AVC, Stijn Scheffer zit er toch weer tussen. Kan die de bal aan de bal denken. Die leidt hij heel naar breed. Op Stefan Stuyver, die invallen is, die leidt hem weer om. Alleen die leidt hem net goed weer om. En pakt Haas, die pakt het weer op. En kan die hoe de linker komt, er dan wel opzetten. En dan zit er een verdediger van AVC, die zit er goed tussen. En geeft de bal over de zijlijnen. En via een AVC voert en mooi Haas ingooien. Ter richten van het strafgebied van AVC. Ja, dan met AVC dus net bezig. Die met deze kant uit naar mijn kant. En dan probeer je die gelijkmaker op de goal te krijgen. We kunnen dit nou even mooi nemen wat er in deze ongeval zit. Het wordt wel te lang volgens de scheidsrechter. Nee, hij krijgt op het tijd, want hij houdt het maar gewoon duidelijk aan. Van zoveel seconden heen om die bal in te gooien. En dan wordt de bal er nou weer uit. En dan moet de AVC opletten. En kan Jelte Visser achter de bal. Want hij houdt er de bal binnen. Ja, hij houdt er wel binnen. Alleen dat doet er net goed. Albert doet er wel goed. Die houdt er de bal voor. En dan komt de bal bij de keeper van Haas. En die roeit hem naar heel lang voort. En mooi AVC. Door middel van Nick van der Waald ingooien op de linkerkant. En dan kan de AVC zien dat hij weer een ongeval krijgt. ja, de bal moet ingooid worden, dat maakt hij snel van, want dan wordt dan de scheidsrechter zit er duidelijk tussen maar de hoorn. En dan is de bal 10 meter verder. En maar ja, wie zei weer ingooien, ja, die tiet, dat is in principe dat wel mooi. Want dan zit er tenminste wat snelheid in de wedstrijd. Johannes van Veen, Johannes Nader, maar ik zei ze die ooit in. Op Jesper Faber, en die werd goed verdedigd. Nee, er zit toch weer een AVC-voer tussen. Dan komt Johannes Nader, die gooit hem voor. Alleen dan heb ik een AVC er niks van aan. Die hebben wel een goed op een voet. En kan Haas uit verdedigen via het centrum. 82 minuten op de klok. Dan houdt het 2-1 voor Haas.
0: Dan gaan we naar Bellicum SV Wiekelshalm. En dan zijn we benieuwd, Klaas, of inmiddels bij jou het netje is heeft gebold.
3: Ja, het netje heeft zelfs 2 keer gebold. Maar net in voordelen van Belsen, dat moet ik erbij zeggen. Eindelijk dat je dat van tevoren al een beetje omkomt, vielen daar je zegen van de Belsen de kosten. En uiteindelijk is wie er eerst al een moment, een interessantste minuut. Waarbij het Wiekelshalm vanuit een boekingsveldpositie het goal rekken. Een snelle, een lange haal, zeg maar, waarbij het zij op instag een overtal creëren in het verdedigende gedeelte. En dat maakt dat Belsum een waarschuwing kreeg. En eigenlijk 3 minuten later weer een identieke situatie, maar alleen nog net boetenspel. Ja, en die ek net houdbaar van de keeper. En dan is het op 1-0. En dan wielt het van de telefoon zit te wachten om een verslagje te doen. Dan gebeurt hier eigenlijk het onmogelijke. Patrick Nelta die een bal die wat hege voortvalt, steeds maar bij een vrije trap te nemen. Hier, die eruit komt, mooi lange haal. Probeer Patrick binnen te horen. Nou, die bal die stuit het wat ongelukkig voor hem heen. Ja, jullie al het net. Er is iemand van Wiekelshalm die daar zit. En die krijgt hem van de voet. En die doet gewoon een lange bal. Waarbij het de keeper dan te 4 van het goal zit. Maar het boogje voor de keeper heen. Valt hij krek binnen de goal. Ja, natuurlijk in de juich van Wiekelshalm. Want ze viel ik wel dat dit natuurlijk een stijl overwinning werd. Want ja, even 4 minuten erin. Dat ik hier lul ik net weer dat Belsum dit nog goed maatje kan. Het viel heel onrechtvaardig al wat hier gebeurt. Al gewoon ik nou nog een corner serie heel erg bij komt en er is Brent die trekt de voeten net achter krijgen om die bal te pakken en dan zetten we het erop. Ruben Brouwer niet een bal voorzet, niet een vervolgens mooi een heel slim hakje teent bij een Belsum te brengen te kunnen. Nou dat lukt net. Dus daar mooi valt het eigenlijk voor. Maar we nog even zien wat er gedaan is. We doen nog een uiterste poging om wat te doen. Nou ja, er is nog 4 minuten te voetballen. Het kan natuurlijk altijd nog. Maar er komen ze achter net de hele grut meer. Dus sluit ik eerst nog maar even naar de season dat Belsum geen Wiekelshalm 0-2 is.
0: 0-2 bij deze wedstrijd. En ondertussen belde Jan Tijdsma weer. Het is denk ik vruchtbare grond daar in Ernstum. Want als Jan belt is er meestal een doelpunt. Jan?
4: Ja, dat klopt dat helemaal. Het is maar ik met de pipier komen zien. 75 minuten, dus 10 minuten Rien maken Julius Huytra maken dus 5-1. Sander van der Velde krijgt vrije totto. Hij scheert op de keeper. Keeper redde trouwens heel knap. Ja, we hebben omstuit. De bal komt van de voeten van Julius Huytra en die zou danken wel. 5-1 is hier tot noten de tussenstand. Maar en we hebben 80 minuten hier op de klok. Klopt zit er even stil. Wat er nou precies nog is, ik heb geen idee. De stuurrechter die net zo'n beslissingen dat ik... Ja, dat weet ik niet. Hij neemt zo'n beslissing. Ik denk, nou, wat is hier nou precies nog gewoon? Maar ja, goed, hij sluit verder wel aardig goed. Maar ja, je hebt zo'n beslissingen te denken. Ja, wat doel heeft dat? Maar ja, fijn. De bal sinds je rijdt, dat wil vragen. Maar 4 wie is toch? Het is Marco van der Leij. Dit nou bal die goed. Ja, die laat maar mij. Ja, bal die goed onder de zitlinie via het punt van een bedspieler. En dat is in dit geval Jorrit Alkamade. En die bal gaat verder op de zitlinie. Ja, dan weet van dit nou heel langzaam ingooit. Op jullie zuster die er net tussen komt. De bal die komt. Op middenveld die goed naar Sien Miedema. Die verliest de bal en die werd de hotroef terug spelen van hetzelfde Bidgem. En dat is in dit geval Jelle Wim de Vries. De bal die komt hier helemaal op rechts. Op nummer 15 Remco Ozinga. Die bal die is net goed Remco Ozinga. Die zet nog zijn Kasim Bulliger. Die trapt je invaller Jesse van der Velde. Aan de kant. En de schieter ligt in ieder geval trok in. De bal die gaat nog helemaal voor de kant. En die bedaart het in de dugout. 20 minuten voetballeren. Wedstrijd is beslist. Van 4 in je voortgang nog. terug van Jensen, datzelfde Bidgem.
0: Slotfases dus bij de diverse voetbalwedstrijden. Het dutje van Steven van der Pal in Appelscha heeft hem goed gedaan, lees ik hier. Maar daarna het opstarten was wel weer eventjes pittig. Hij werd flink misselijk, is goed verzorgd en is weer onderweg. Besluit heeft genomen door de verzorging om hem onder 25 kilometer te gaan verzorgen in plaats van 50. Want dat bleek tussen de stops toch eventjes iets te lang. En gelukkig heeft hij de komende 30 kilometer gezelschap van Jaring. Die loopt met hem mee en dat helpt natuurlijk altijd. Alhoewel ik hier op de live tracker zie dat hij... Even kijken, waar is dat? Dat is in de buurt van Zorgvliet. Eventjes verkeerd gelopen is. Moest weer terug op hetzelfde pad. Alsnog rechtsaf en is weer door. Is nu voorbij kilometer 163. En dus weer terug op weg. Langzaam maar zeker naar het noordwesten. Waar hij vanmiddag of vanavond of vannacht misschien zelfs wel hoopt te finishen. Op het viaduct waar hij ook gestart is gisteravond. Tijd voor een traditie hier bij Omroep Silt. De Kleischijf. Uitgezocht door onze muziekcommissie. Is van Jan Hospes. En Let's Get Down on Your Knees.

0: slotfase van de wedstrijd Harlingen AVC bij Leeuwe Bransma.
1: Ja, we zitten ondertussen nu niet in. 300ste minuut is heel wel een minuut of 4 bijkomen, denk ik. En ja, AVC mooi in corner nemen. Dat is wel een van de laatste kozen. Wij zijn denk ik niet van AVC om de optie gelijk maken om op het vloer te krijgen. Wordt er ingekapt? Nee, er werd net ingekapt. Werd een overtreding maken terug aan AVC-speler. En de scheidsrechter jouw de vrije trap. Onder FC Haas. En die kan rustig gewoon de bal ophellen. Ja, halverwol. Er staat zoveel pier voor. En dat maakt de bal omweren. En dat is wel wat hek ik op. Dat is wel de moeite worden dat dat gebeurt. De keeper die moet de bal in het spel brengen. Gewoon een lange trap. Nooit voor een taai. En dan maakt de AVC achterin opletten. Hannes Nodder die paast op Nick van der Walt. Nick van der Walt die shirt even om heen. Oh ja, die googelt eventjes en dat gaat net heel goed. Ja, dat komt nou even goed. Dan gaat hij naar de linkerkant, dan naar Johannes Nodder. En die scoort de bal, hoe het ballenvanger en alles en nog wat heen. Ja, dat is ik niks burg. En dan is het een nieuwe bal, maar er komen ze de scheidsrechter. En die luidt er wel. Alleen ja, de mensen die zullen wel denken van doe maar rustig gewoon. En dat gebeurt dus. De keeper die helpt de bal. En daar komt nog een bal en daar komt nog een bal. Ja, er zijn alle ballen die er in het veld komen. En dat heb ik in het. Ja, dat is Silver Skytrader. Die zult daar wel even op zijn klok zien, denk ik. Want ja, dit is bewust dat de Skytrader dat de docht, denk ik. De keeper moet de bal weer in het spul brengen. En daar komt die machine omloop op de bal. En dan komt er weer een lange bal naar voren. Dan kan AFC maar verdedigen. Daardoor via Johannes Nodder kan die bal weer opgebracht worden naar de linkerkant. En dan moet Stijn Skeffer die wordt onderspelen. En dan wordt er Stijn toch weer, die komt die bloot in bal bezit. Ja, en dan wordt er wordt net een overtreding gewoon. En dan wordt de bal naar voren te spelen. Geen halve bier, maar die kan er tussen zitten. Alleen van Duncan en de nummer 10, die kan op goal en dan kan Remco Sandberg, nee, die kan er net bij. En die, of die kan er wel bij, maar die kan net scoren. En dan gaat het ten koste van een corner die het Haas nemen mooi op de goal van AVC. Ja, daar kan er wel een goal uitkomen. We zitten ondertussen in de trein, niet anders dan minuut. Wat ik al zei, er kan samen 4 minuten in zijn totaliteit bij komen. En Haas die kan nou die corner nemen. Van de rechter van de linkerkant en dit een rechtsvoerpoort, die zullen hem voorbrengen. En ja, dan kan het nog gevaarlijk worden. Het kwart om, kan AVC er tussen komen? Nee, die kan er net tussen komen. Dan wordt googelen maar die bal er in die vierste hoeken. En dan komt die bal komt die vrij. Nee, dan komt de bal Gert Oerdeline. En mooi AVC, mooi de bal in schoppen. Nee, hij bleef wel een corner. Zuid- en scheidsrechter. En dan met de AVC weer afstand nemen op de speler van Haas. En geeft de bal nou bij de zijlijn. Ja, kort weer werk een hoekschop. En die bloot in balbezit van Haas. En dan wordt de bal nou uitverdedigd. Het bloot toch wel in balbezit van Haas. Niet de bal ingooien, maar. Ja, hoe lang hebben we hier de matte? Het is nog altijd 2-1 voor FC Haas.
0: Dat weten we ook niet bij Bellicum Wiekelshalm, maar dat weet Klaas Wiersma wel.
2: Het is hier nog steeds, het is hier nog steeds 2-0. Ik heb een beetje het idee dat Welsen er ondanks alles, ja, ik moet zeggen, het lijkt het wel of persen ze er een slot offensief uit, maar dat is eigenlijk gewoon net eerlijk wat ik zei. Dat is eigenlijk een hele wedstrijd die in een offensief uit persen. Alleen het zit hier gewoon wel 0-2 en dat is eigenlijk een pijnlijke constatering. Als je zegt hoeveel kansen en hoeveel makkelijker het Belgische voetbal als Wiekelshalm. Een paar keer een lange haal en je vergalopeer je erop en dan op één steen je achter. Nou werden komen ze, Ibik voor de goal, zet hem nog keurig voor, brengt hem heel dicht voor de goal. Concreet de voetje van een Halm en ertussen komen om die bal te kiezen. Je zag eigenlijk sommige spelers wat vermoeid worden. Ik had eigenlijk taaien en dan werd nou wel een Scott en de keeper. Ja, ik ben echt eens de keeper van Wiekelshalm. Die bevalt mij echt wel. Het is een goede speler. Maar belt op speler die maar ik denk dat er nog een paar minuten te voetballen ben. Ik ben de tijd wat kwijt, want er zijn best wel wat lange blessures geweest. Inderdaad, Wiekels daar wel, die hing dat gewoon door om dat ritme te verbreken van Belsum. En uiteindelijk worden ze belenen voor noest verdediging in de arbeid. Het lukt het dan samen zeggen, vanuit een gesloten defensie nemen ze dan. Hessen de bal Hij ze de bal gewoon heel veel keurig van de goal aangehoord. En ja, een omschakelmoment. Eigenlijk draaien, want er was een moment dat het boetenspel weer. Nou, niet boetenspel, maar dat weer eigenlijk hetzelfde soort situatie. Waarbij had Sim het doelpunt maken en dus de goal had je kon. Ja, ik probeer jou de tijd vol te praten, want ik heb het gevoel dat het niet in is. Dat je hem denkt dat er nou een orde niet in bij, maar neem dat even aan, ja. Want anders probeer je praten gewoon terug, want ik heb het idee dat het zo niet in is. Nou, Ibi is nu bij de achterlijn, wordt weer vasthouden. Scheidsrechter je nog een vrije bal. Nou, ik denk dat dat dan echt het laatste moment is. Sorry. Als sinds ik weer achter de bal vind, zal mij benijden werd er een del. Want ja, scheidsrechter laat hem dit bal. Ja, natuurlijk is het dan weer de verdediger van de Wiekelshallen net weer. En ja, ik zie nu nog eens even zien. Zelfs Wietse Wastenaar staat als keeper op de helft van Wiekelshallen. En nog hier is de verdediger ertussen en de rest staat alweer in de 16 meter. En dan komt die bal. En dan heb ik het idee dat hij goed voorkomt. En dan is de crack van Wiekelshallen hoe die er naar voren komen kan. En dan komt die lange bal. Ja, en dan is Wietse daar als laatste man. Diet hem krijgt de oerderlijn en nu weer in de hoek voor jou. Dat zult niet bedragen, maar dat is best een hele goede bal die hij houdt. Ja, dat is weer een poort. Rick, je kan voet er krijgt net goed achter krijgen om schat of de meeste niet uit. Hij zit wel met blokt. Het zit dus 12 voetjes in een nek die van Wiekelshalm. Nou, dit is eigenlijk het beeld wat we heel tijd hebben. Baltje zit weer even achter hem en dan komt hij weer voor. En dan is hij weer. Traai of jouw Belsen is een weer is het de Wiekelshalm. En dan is het toch nog de Camiel Groen. Diet er ere treft in ieder geval maken. En heel hard wordt er die bal weer ophellen. Mooi weer is een goal. Hebben live mooi maakt. Prachtige bal van Miguel van de zijkant. En die bal die vierde kluts. Komt hij bij hem voor de voeten. En hij twijfelt net. En als je linkervoet zit hem keurig in de rechterhoek. Ja, daar wie de keeper onhoudbaar. Bal valt in het zieknetje. Nou, nu wil ze hem heel snel bij een trapje liggen. En ook zie je al die scheidsrechter van hoe lang is het nog? Belsum leeft het eigenlijk weer een beetje. En ja, ze proberen je koren nog wat op te peppen om het nog weg te doen. En ook hier is ik al hier massaal voor horen. Ja, het is ook alles of niks in zo'n situatie. Ik snap het, ik wil dat het best wel gevaarlijk. We hebben het Camiel echt onderuit drukt, letterlijk. Nou, scheidsrechter veel iets te letten in de tiek, maar jouw houdt de vrije trap, dus dat heb je dan goed gezien. Ja, het wordt echt wel spannend hier. Wietse zal die bal weer nemen. Nou, wie had ook nog kijk de omleiding uit Wietse zijn bal, dus dan derde hoop in het koestrie. Dat liet ze mooi een keurige lange bal. En echt alles, ja, nou ja, nou is er natuurlijk net in de 16 in. En dat is zo slim is bij Wiekelshalm. Ik wel krek van de 16 meter, stelt de hele kleur zich op. En daar komt die lange bal. En dan is het deze camper die er goed is. En die wordt er onderuit hellen. Die wordt echt onderuit hellen. Het telt al in, er komen 12 spelers van Belsen die komen in de paard zien. Dat is toch echt verschrikkelijk jammer. Brent en Mart Tuniga, die stil komen daar in het paard. Dat is jammer. Nou ja, nou schijnt de scheidsrechter al. Ja, echt. De spelers vol op de grond. Zwier teleurstelt. Het spelbeeld jouwt niks aan deze uitslag. Ja, we kunnen er heel lang over praten. Het gaat om goals, net om mooi voetballen. Ik maak wel zeggen dat ik een aantrekkelijke wedstrijd zoen heb. Hartstikke leuk om dat te zien. Belsum die heel fris en fruitig voetbal. Zeker met die jonge jongens die fluitend mooi kennen op dit niveau. Dus dat is een hele positief verhaal. De derde man mee afsluiten. En ja, de uitslag is gewoon heel teleurstellend voor Belsum. Belsum, Wiekelshalm is 1-2.
0: Dat was op het eind vrouwen en kinderen eerst, zoals wij dan vroeger zeiden. En dat was leuk om naar te kijken, begrijpen van Klaas Wiersma. Klaas, bedankt voor je verslag. Het was een genoeg om naar te luisteren. Graag tot de volgende keer.
2: Prima.
0: En daarmee gaan we nog even snel kijken bij de doelpuntrijkste wedstrijd van vanmiddag. Want die was in Ernsum bij Jan Thijsma. Jan, wordt er nog gevoetbald?
3: Nee, dat is nog gebeurd. Dus misschien op 90 minuten het Wilde Boer zijn. Ik doe het weer wel 4-1, dus van hetzelfde Ernsum. Vooral in Eerste helft een hele, en dan druk ik me heel voorzichtig uit, een hele polderen wedstrijd. Lange halen, houd thuis. Persoonlijke duels, blessures, ja, irritatie soms. En dan is er net vol aan het voetbal om naar te zien. Maar Jensen komt er rondom aan 2-1 voorsprong. En vooral, ik heb al zo'n die 2-1 dat die curieus zijn speler van Jensen boeten de lijn, die moest verschonen van Wesley. Ja, die moest boeten de lijn door. En tot de skierverder die zei van, nou kom er dan maar in. Ja, dus er komt er een crossbar, zie dat hij vrijst hier. Voorzet, Sander van der Velde, die zou denken, wel eens krijgen die bal door. In de goal, dat zit dus 2-1. Nou, dat we hier natuurlijk een geweldige opsteker. Ja, dat is wel Bertram die protesteerde. Maar ja, daar hier de schiezer op dat moment geen verhaal aan. En ik de spelers van Jens geen verhaal aan. Twaaiingen en maar twaaiingen. Toen we op een gegeven moment vooral in de tweede helft bekeken. Ja, de heel Bertram oor. En ja, toen kon Jens hem echt vooruit voetballen. En dat resulteerde dus in een 4-1 overwinning van hetzelfde Jens hem tweede helft. Wie won wat beter. Maar de ploeg met alle beter voetballen. En vooral ik voor Bertram, maar vooral ik voor Jensen. Want ja, de eerste helft op Rieke is echt nergens op. Nou, Sven, we hebben de eerste competitiewedstrijd in de West. Dus, en dat resulteerde dus een 4-1 overwinning voor hetzelfde Jensen in de vierde klasse bij Bertram.
0: Doelpuntrijke wedstrijd en jij was erbij, Jan. Dankjewel voor je verslag en graag tot een volgende keer. Wel thuis. Helemaal goed. En dan heeft onze technicus Leo even contact gehad met Lieve Brandsma. Die was ook klaar met zijn wedstrijd Harlingen AVC. Hij zat al bijna in de auto, zei hij. Hoefde niet meer in de uitzending. Dus we mochten namens hem melden dat het 2-1 is gebleven daarbij bij Harlingen AVC. En daarmee zijn alle vier voetbalwedstrijden die wij volgden verspeeld. En ga ik u straks eventjes alle eindstanden geven van de klasses die wij volgen.

0: Voetbalclub SSS 68 uit Marsum heeft een paar moeilijke jaren achter de rug. Vorig jaar bleven er nog maar 2 bestuursleden over. Met een dringende oproep aan de leden en de gemeenschap hebben ze toch weer een bestuur weten te vormen. Toch wordt komend seizoen ook een seizoen vol met uitdagingen. Onze verslaggever Jelmer Kampen trof de penningmeester en ook de assistenttrainer op het veld en vroeg hen naar de uitdagingen.
1: Jammer boos. Let op, komt ie. Guido! Jammer!
2: Vorig seizoen hebben we eigenlijk het bestuur met z'n drieën gedaan. En een van onze belangrijkste bestuursleden, Rick, die besloot door privéomstandigheden mee te stoppen. Die heeft het heel lang ook gedaan. En daarmee vervielen eigenlijk heel veel dingen die hier, taken van hem die hij voor de club deed. En dat kon eigenlijk nooit één persoon opvangen. En Jesse en ik waren nog met z'n tweeën over en wij helemaal niet. Naast onze werkzaamheden die we al doen. En toen hadden we eigenlijk best wel dringend bestuursleden nodig. Maar ja, we hebben natuurlijk niet een hele grote put met mensen om uit de vis als kleine club. Dus toen hebben we een oproep gedaan aan onze leden en het dorp zelf, zeg maar. Of we mensen bereid waren om bestuurlijke taken op te pakken. Nou, uiteindelijk hebben we hier met z'n allen gezeten. En is vooral uit de club zelf, zijn er toen wel wat mensen opgestaan die bestuurlijke taken op wouden pakken. Of ook wat randzaken daaromheen op wouden pakken. En hebben we in ieder geval nog een jaartje doorgekund.
3: Ja, want Marsum is echt een hele kleine club. Jullie hebben nu 2 teams op papier staan, dacht ik?
2: Ja, we hebben 2 teams op papier staan. We hebben wel 2 ruime teams. Met name het tweede is best wel ruim opgezet. Omdat dat toch wel jongens zijn die niet altijd

0: Die ook thuis een verplichting hebben. Maar ik denk dat we nu twee teams hebben en onderbij 50 leden, die spelende leden, zeg maar.
1: Ja, want dat is een beetje het punt van dit seizoen, hè? Want er moeten drie teams op papier komen te staan. Hè? En daar is Andy Licht heel erg belangrijk voor.
0: Ja, de gemeente heeft gezegd van nou, we willen eigenlijk dat er. We willen wel eens in clubs investeren als er drie teams op papier komen te staan. Dus dat is nu waar we eigenlijk volop mee bezig zijn om wat te regelen. En daarnaast zijn we ook wel aan de achterkant al een beetje aan het onderzoeken wat er dan zelf ook wel mogelijk is. En zo zijn er mensen gisteren ook op bezoek geweest bij een andere club om daarbij te kijken bij oude lichtmasten of we die kunnen overnemen. En dat we daarin zelf al vast wat voorwerk kunnen doen en hopelijk met een goed plan straks richting de gemeente kunnen om zodat we als club kunnen blijven bestaan.
2: Ja. Nou, dit is voor mij heerlijk. Ik hoef niet meer een trainingje in. Jongen, dit is gewoon perfect.
1: Gewoon even af en toe wat ballen halen.
2: Af en toe even schreeuwen.
3: Dit jaar is eigenlijk wel het jaar waar het een beetje om draait. Want met name, we hebben een heel klein trainingsveld. En dan kunnen we niet zoveel, maar als een regenbui komt, dan ligt dat blank. En daarnaast ligt een heel mooi B-veld. Alleen daar doen we helaas niks mee. Maar daar zouden we heel graag lichtinstallatie omheen willen hebben. Dan kunnen wij weer een 35-plus team. Dan komt er een damesteam bij op vrijdagavond. En dan kunnen wij weer groeien. Dus alles valt en staat eigenlijk met die lichtinstallatie. We hebben al gesprekken gehad met de gemeente. Die staan er gelukkig positief in. Want we hebben ook 5 jaar terug gehad, maar 3,5 teams. Bijna 4. Maar konden we niet faciliteren. Toen wouden we dat veld er ook bij hebben eigenlijk. Maar dat werd hem helaas niet. Dus nu staan ze gelukkig wel open dat daar lichtinstallatie komt. Maar ja, dat kost de patiëntjes. En hopelijk gaan ze daarin mee. Als wij een bedrag noem ik 15.000, 20.000 euro, dan zijn we echt wel gered.
1: Ja. Dan is deze club gered.
3: Dan is deze club gered. En dan zijn we ook te degen. Dan kunnen wij verder en dan willen we ook verder. En dan kun je ook bewust bezig met bijvoorbeeld jeugd hier naartoe te trekken. Maar nu weten we dat niet, dus we kunnen ook niks.
1: Wat maakt deze club nou zo speciaal, zo bijzonder?
3: De warmte. En gewoon het veld. Het is gewoon een heel mooi veld. We hadden afgelopen zomer weer een toernooi hier. En sommige jongens waren hier nog nooit geweest. Maar die waren prettig verbaasd over het veld, de accommodatie. Ja, het is gewoon heerlijk kneuterig. Het is gewoon heerlijk. Ja, echt.
1: Ja, een beetje, misschien ook een beetje alsof je in een soort tijdmachine stapt naar een tijd van Nederlands voetbal die bij veel clubs niet meer te vinden is.
3: Nee, ik denk dat dit is wel een heel uniek clubje. En ook, ik zie nou in één keer dat gymzaaltje. Als wij dan niet kunnen trainen, nou die jongens die staan te trappelen om in dat kleine gymzaaltje 3-3 te doen. Dan ben je net een paar jonge honden. En dat vind ik gewoon heerlijk. Dat denk ik ook, 4e, 5e klas met een gymzaaltje erbij in de winterperiode is fantastisch.
1: Ja. Wat betekent deze club voor jou?
3: Heel veel. Het is ook een stukje ontspanning. Kijk, onze Kees Postma helaas gisteren voor de eindzomer overleden. En dat was wel Mr. SSS die alles hier deed. En Kees die gaf toen aan, dat lukt me niet meer. Dus toen hebben wij een klusteampje opgericht. Toen zijn we hier met z'n vieren bezig geweest om alles weer netjes en mooi te maken. En dan kreeg je ook alleen maar complimenten. En dan wil je mee verder. Dus ja, het is een hele mooie club en deze, het zal heel mooi zonde wezen dat ophoudt te bestaan.
4: Hier zijn de eindstanden van het zaterdagvoetbal.
5: In de klasse 3B heb ik geel-wit op 0-1 staan tegen Forut. Trien-Waarden wint met 3-1 thuis van Sint-Anne. Friesland LVV wint met 2-1 in de thuiswedstrijd tegen Leo Vardia. En Harlingen, zoals we weten, wint met 2-1 van AVC. Leeuwarden Zwaluwe haalt uit met 4-0 tegen Rijperkerk. GAVC verliest thuis met 0-2 van Minnertscha. En Akrum stond voor vandaag op de kalender, maar daar heb ik geen uitslagen van gezien. Dus die moet ik u schuldig blijven. In Noord 4C, Ouwersiel wint met 2-1 thuis van Anjem. Lions 66, 7-0 maar liefst tegen Marm. VNV 68 ontvangt de Friese Boys en wint daarvan met 4-0. Bellicum eindigt in 1-2 tegen Wiekelshalm, dat wisten we. Dokkum 6-0, ook doelpuntrijk tegen SSS 68. En Beerdaard verliest thuis van Viot Driesem met 1-2. Ten slotte ga ik doorschollen naar de 5e klasse B. En dan krijgen we Ernstum, die wint thuis met 5-1 van Betchem. Scharnegoutum 70 verliest met 1-2 thuis van Arem, Blue Boys en even kijken, MKV. Die speelde tegen respectievelijk WBS en CVO, maar daar heb ik geen uitslagen van gezien. Hetzelfde geldt voor Drongrijp tegen DTD. En ten slotte heb ik voor u de uitslag van Mulier. Die wint thuis met 3-0 van Nicator.

De tweede training van de Harbour League bij FC Harlingen zit erop en het enthousiasme is nog lang niet op. Woensdagmiddag stond het veld weer vol met kleine voetballertjes die er met volle overgave ingingen. Waar vorige week vooral het nieuwe eraf moest, liepen de kinderen nu al een stuk zelfverzekerder over het veld. Bij de Harbour League staat plezier trouwens voorop en niet de prestatie. Vandaag vanaf 9 uur speelden de kids wel hun eerste echte wedstrijdjes. Kijken was gratis en is vrijblijvend, maar dat is elke week zo natuurlijk. En wie na het kijken mee wil doen, die kan zich kosteloos aanmelden. Want let op, eenmaal gezien wil je meedoen.

Nog eventjes en dan barsten de agrarische dagen 2026 los. Van woensdag 16 tot en met zondag 20 september staat de binnenstad van Vraneker 5 dagen lang in het teken van muziek, sport, cultuur en gezelligheid. En het vormt opnieuw het bruisende record. De koor, moet ik zeggen, voor het hoogtepunt van het jaar in de stad. Dat meldt Vraneker Actueel. Traditioneel staat de feestweek garant voor drukke straten en pleinen, gezellige terrassen en een uitgebreid programma. Muziek, straattheater, markten, kinderactiviteiten en natuurlijk de kermis zorgen ervoor dat er gedurende de hele periode voor jong en oud van alles te beleven is. De kermis strijkt ook dit jaar weer neer aan de Voorstraat, terwijl verspreid door het centrum tal van optredens en activiteiten plaatsvinden. De combinatie van vertrouwde tradities en uiteenlopende onderdelen maakt het evenement ieder jaar weer bijzonder. Overdag is er volop vertier voor gezinnen en bezoekers, terwijl in de avonduren muziek en gezelligheid op de diverse locaties de boventoon voeren. Zo ontmoeten inwoners, oud-Vranekers en mensen uit de wijde omgeving elkaar weer in een vertrouwde sfeer.

Dinsdag 13 oktober staat het WTC Expo in Leeuwarden weer helemaal in het teken van paarden, muziek en entertainment dankzij de Horses and Friends Show. Na eerdere uitverkochte edities keert deze populaire familieshow terug en dit keer met maar liefst 5 headliners in de arena, waaronder Britt Dekker, Jesse Drent en DJ Duo Stapelgek. Britt Dekker noemt haar enthousiasme voor het paardensport mee naar Leeuwarden en trainer Jesse Drent laat zien hoe hij met de bijzondere manier van samenwerken met paarden jonge fans bereikt. De show is speciaal bedoeld voor jonge paardenliefhebbers en hun families. Naast deze show biedt Indoor Friesland verder internationale topsport in dressuur en springen. De show is meestal een van de grote publieksfavorieten van dit evenement.

0: Nou, het is klaar, zegt Samantha Steenwijk. En ze heeft gelijk, want de aflevering van zaterdag 12 september 2026 zit er weer op. Het is weer bijna 5 uur. De Ziltemiddag is een programma dat ieder weekend voor u wordt gemaakt. Vandaag door Leo Boeters, Lieuwe Brandsma, Jan Tijdsma, Piet Schaaf en Hans Krabbendam. Vanaf 6 uur kun je hier op Zilt weer luisteren naar John Koopmans met Borreltime, het vrolijkste radioprogramma op je zaterdagmiddag. En ook morgen is er natuurlijk weer een Ziltemiddag om 1 uur. Dan zitten hier Jantina en Chris. Voor dit moment bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt, zegt ze in de Telegraaf. Ze is sceptisch over de effectiviteit omdat raddraaiers volgens haar toch illegaal vuurwerk blijven afsteken. Terwijl de politie juist hoopt op minder incidenten tijdens de jaarwisseling, vindt Van der Plas dat het verbod vooral goedwillende burgers treft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Borreltuin met John Koopmans. Lekker man.

I didn't see that coming. Jawel, dat was Cowgirl natuurlijk. Je hoort het, dit radiostation. Allemaal een hele goede middag. Alweer een week voorbij, jongens. Ja, 12 minuten over de klok van 5 uur. Nieuwe aflevering van Borreltime. Op jouw radio. Het gezelligste radioprogramma op de zaterdagmiddag. Wat heb je gedaan van de week? Wat heb je beleefd allemaal? Laat het eens even weten. Hoe is het met je eigenlijk? Tot 9 uur ben ik bij met de leukste hits, de gezelligste praatjes en plaatjes natuurlijk. En mocht je een verzoekje hebben, kun je dat altijd even doorgeven op het nummer 06300-84-651. 06300-84-651. Het loopt ook door het beeld heen op de website www.muziekopjeradio.nl. En wat gaan wij allemaal doen vandaag? Nou, we gaan straks even bellen om een uurtje op 17:15. Met een plaatselijke talent uit Harlingen, DJ Brambo. Een nieuwe single uitgebracht. We hebben hem vorige week al even gedraaid. Die s'nachts uit vissen gaat. Het overdag de netten droger volgens mij. Dus daar gaan we het zo meteen even over hebben om 17:15 met de Brambo. 18:45 gaan we bellen met de Havenzangers. Natuurlijk met Willem Mulder, grote vriend. We hebben nog een leuke single uitgebracht op de Valrijp van de zomer. Happy Zappy Barbecue'tje. En om een uurtje of 19:30 gaan we bellen met Johan Flemings natuurlijk met het laatste shownieuws. En schakelen we daar later over naar Spanje. Dat zal even over de klok van 20:00 zijn. Dan gaan we even bijpraten met mijn grote vriendin daar in Spanje aan de Costa del Sol. Nee, niet aan de Costa del Sol. Nee, Andalusia, daar woont ze. Moet het wel even goed zeggen natuurlijk. Inge Verdieperen. Leuke influencer op Facebook sowieso, dus gaan we even kijken. En anders is het FIFA.Inge op Instagram. Dus volg het. Hartstikke leuk. En voor de rest heel veel leuke muziek. Tot een uurtje of 9 met het programma Borreltime. En laten we maar beginnen met een hele leuke dame. Ze heet Samantha. Van achternaam heet ze Steenwijk. En ze heeft een nieuwe single uitgebracht. En die heet Eén blik is genoeg.

Het was eigenlijk een liedje geweest. Uit de tijd dat wij nog een piratenzender waren, hadden we ook altijd zoiets van... Nee, ze pakken ons niet. Ja, in ieder geval een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent. Het is 10 minuten voor de klok van 5:30. Muziek op je radio, Omroep Zilt, Radio 599, Holland FM en de Friese Piraten. Allemaal het signaal van Borreltime op je radio. Hoe mooi is dat? Het wordt een beetje donker hier in Harlingen. Het is eigenlijk gebeurd met de zomer volgens mij. Het was vandaag nog best wel een hele fijne dag eigenlijk. En toch even lekker genieten van het zonnetje. Maar het wordt nou toch allemaal wel weer een beetje donkerder. Dus morgen blijven. Ja, het belooft ook niet veel beter te worden. Dus nou ja, in ieder geval. Dick Tracy. We kennen hem allemaal natuurlijk. Niet de man van de film natuurlijk. Gewoon Dick en dan Tracy. Zo schrijf je het. T-R-E-E-S-I. Hoe bedenken ze het? Ja. Hij heeft een leuke single uitgebracht. En die heet Zing met mij mee. Net zoals toen. En dat zijn allemaal kinderliedjes van vroeger. Ik wil je hem niet onthouden. Dus ik zou zeggen, ga er even lekker voor zitten. En ja, misschien kun je een dansje om de tafel maken of zo. In ieder geval, komt ie aan. Gaan we doen. 06-300-84-65-1. Voor een verzoekje.

0: dat was Wilfred Genee natuurlijk. Niet onbekend van VI-televisie. Er werd mij gevraagd om de nieuwste single van Marloes en Frank van Etten even te draaien. Komt-ie.
1: Ik heb mijn tijden niet zo goed.
0: Zo, dat was hem. Klaar. Ja, dat was hem. Zo, verder met de volgende plaat natuurlijk. Ja, even kijken. Dan hebben we in ieder geval aan de verplichting voldaan. Zo, zullen we het zeggen, ja. 2 minuten voor de klok van 5:30 hier in de studio. Wat ben je aan het doen? De barbecue is nog aan? Misschien? Of zoiets? Of zit je gezellig met je buurvrouw op de bank? Met een hapje en een drankje? Dat kan natuurlijk ook. Of stap je net uit bed? Dat kan natuurlijk ook. En dat alles pijn doet. En dat je denkt van... Oh, wat doet alles hier? Wat heb ik gisteravond gedaan? En gisteravond stond je te swingen als een trein. Dat je dacht van, ah joh, we zien morgen wel weer.

0: Zwarte Lola.
1: Van Zwarte Rieke natuurlijk vroeger. Ja, prachtig, mooi.
2: Kom de verzoek in, man. Hè?
1: Ja, dat wou ik zeggen. Ja, absoluut.
3: Doe.
1: Mijn wagen, hoor. Mijn wagen. Yo. Sporreltime tot een uurtje of negen ben ik bij met de volop leukste muziek. De gouden ouwe, de nieuwste en de lekkerste natuurlijk. Even kijken. Ja, ik draaide zo straks even de nieuwste van Marloes Oosting en Frank van Etten. En ze zeiden, ja, hij was wel wat kort. Ja, dat kan natuurlijk.

Mocht je verzoekje hebben, kun je altijd even aanvragen op 06-300-84-65-1. En dan draai ik ze allemaal voor je. Tot 9 uur ben ik bij je met het programma Borreltrein hier op deze zender. We gaan even een lekker stukje huislui draaien.

lekker. Dikke polka. Beumischer Wind was dat. En dan in een nieuw jasje natuurlijk. Ja, nieuw. Hij is eigenlijk helemaal niet eens zo heel nieuw meer natuurlijk. Maar in ieder geval, we draaiden hem in het verleden toch best wel heel veel. Onderhand 17:15 hier al in de studio. Waarom denk je dat ik zo vaak de tijd zeg? Nou, omdat de tijd niet helemaal goed loopt. Dus het is eigenlijk even een geheugensteuntje voor mij. Ik ben er even mee bezig. Ik heb hem bijna alweer klaar. Dus dan zie ik in ieder geval weer hoe laat het hier is. Ga er even om dat ik het zelf even in de gaten hou. Want ik moet DJ Brambo niet vergeten. Want dan zwaait er wat. Ja, dan gaat het niet goed. Jeroen van Zelst heeft een nieuwe een uitgebracht. En dat liedje heet Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik van, waar zingt die man in godesnaam over? Nou, als je goed luistert, zit er een hele leuke tekst in. We gaan hem voor je draaien. Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.

0: Of niet?
1: Jawel. Ik ga niet van roosje naar roosje. Zullen we draaien? We gaan even terug naar vorig jaar. Samuel Welton, Echte Liefde.

0: De Engelbewaarder uit Pijzen. Jawel, Marco Schuitmaker natuurlijk. Het Luzu. Ik vind het een prachtig mooie opvolger eigenlijk van de Engelbewaarder. Maar er kwamen een paar andere nummers tussen. Die waren natuurlijk ook heel erg leuk natuurlijk. Daar gaat het niet om. Vandaag de Zeeuwse Veteranendag in Zeeland natuurlijk. En daar hadden iedereen, of tenminste de boeren daar, uit puur respect voor de veteranen natuurlijk, de vlaggen allemaal weer even om rood, wit, blauw gehangen. Ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. En er zijn boeren bij die zeggen van, ja, morgen dan hangen we ze gewoon weer blauw, wit, rood. Hier in het noorden hangt gewoon alles nog blauw, wit, rood. En ik ben het roerend met hun eens. Ja, misschien mag ik het niet zeggen, maar je zal maar een boerenbedrijf hebben. En het water staat je aan de lippen. Zullen gerust ook anderen zijn die het wel goed hebben. Maar je zal maar een klein boertje zijn met een paar koetjes. En je zal maar net wat te dicht bij een natuurgebied zitten. Ja, dan ben je mooi de plasser. Om het zo maar even netjes te zeggen. Daar rouwen zingen zij. Het zijn de Dutch Boys.
1: Hey.
0: Ik zeg tjeut.
1: Jongens, tjeut.
0: Tjeut.
1: Ja, maar jullie straks ook.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond.
4: De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Coron. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
7: Para Link & Co. Gianna Cinico.

0: Ben jij je moeder vergeten?
1: Zij heeft je al die jaren niet gezien.
0: Zij heeft je al die jaren niet gezien.

Henk Damen, zanger zonder naam. En jongen. Een mooie plaat uit ver verleden natuurlijk opnieuw uitgebracht. En dan zo gemaakt, zo gemixt natuurlijk samen met Henk Damen erbij. En die twee stemmen erbij. Prachtig, prachtig mooi. Ja, goedenavond dames en heren. Fijn dat je erbij bent. Het is alweer 5:05. Het tweede uur van Borreltime is alweer ingegaan. En heb je al gegeten? Wat ben je aan het eten? Laat eens even weten op 06-384-65-1 voor een beetje inspiratie van mij. Want ja, ik heb vanmiddag eigenlijk een broodje gegeten en soep. En ja, het is natuurlijk zaterdag, dus vond het er allemaal niet zo verschrikkelijk aan natuurlijk. Terug hadden we hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Jannes natuurlijk. En we hadden het even over zijn, over zijn muzikale carrière. Dit jaar, eind oktober, is er weer een groot feest in Ahoy. En dat is natuurlijk allemaal uitverkocht. Voor die tijd gaan we sowieso nog even met hem bellen. Voordat dat die show helemaal losbast natuurlijk. En misschien gaan we eens even kijken of we nog kaartjes los kunnen troggelen van hem. Want daar willen wij ook wel heen natuurlijk. Misschien ga ik ze dan ook wel verloten onder de luisteraars. Dus gaan we eens even denken wat we daar eens even op uit moeten vinden. Maar ja, we moeten ze eerst hebben natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat dan weer wel. Volgende week heb ik Els Bakker aan de telefoon. Stapte net uit het vliegtuig op Malaga. Had een afspraak met haar gemaakt, een interview. Ze zei, John, bij jou altijd. Maar eerst deze. Op het strand,

Ja, Timothy was dat met wie jij een likkie. Likkie, likkie. Wat ook een tekst, jongens. Dit zijn Erwin en Deborah en de partyband Sunshine met...

0: het origineel natuurlijk van Anneke Grunlo. Kunnen we straks ook nog eens even draaien, het laatste uur of zo. Zo'n lekkere golden oldie. Dit was een cover natuurlijk van Erwin en Deborah. En de partyband Sunshine met brandend zand. En dames en heren, we hebben de man aan telefoon. We drijven de kracht van de KNRM van Harlingen. Niemand minder dan DJ Brambo. Goedenavond Brambo.
1: Hey, goedenavond John. Wat leuk man dat je me belt.
0: Ja, natuurlijk. Even wat meer gezelligheid in de show doet het altijd goed natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Dankjewel.
0: Ja, joh. Hoe is het met je?
1: Nou, hartstikke goed joh. We waren net lekker de stad even over hier in Harlingen.
0: Ja.
1: En we hadden open monumentendag en we hebben een aantal pakhuizen bezocht die hier opengesteld waren. En daar kom je anders nooit in.
0: Nee.
1: En bij deze dagen, dat is hartstikke leuk. Dus daar hebben wij van genoten samen met de vrouw.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Ja, de Nationale Monumentendag was bezig. Klopt. Goh, ja, ik was vanmorgen ook in de stad. Had moeten weten. Had ik inderdaad ook even, want mijn zolder is een pakhuis. Wat dat gaat, dus had je daar ook wel even kunnen kijken.
1: Nou, volgend jaar, hè?
0: Ja, nee, precies. Altijd wel.
1: Altijd de tweede zaterdag van september altijd.
0: Oké, okay, ja precies. Ja, nee, leuk man. Goed, vergeten. Niks aan te doen.
1: Nee.
0: Een paar weken terug, toen stonden we nog even samen in de stad hier op de Amsterdamse middag te kletsen. En toen zei ik, wat heb jij een leuke single uitgebracht?
1: Dankjewel, ja zeker. Ja, de aanleiding was natuurlijk onze visserijdagen die we één keer per jaar hier groots vieren.
0: Ja.
1: En we zijn natuurlijk altijd met muziek bezig. En eens in de zoveel tijd moet je even iets uitpakken.
0: Ja.
1: Even goed uitpakken en hebben we nu dit keer ook weer gedaan. Dus vandaar.
0: Ja precies, want het is een opvolger volgens mij van de Passion, of niet?
1: Nee, de Passion die hebben we 3 jaar geleden gemaakt.
0: Oké. Okay. Ja, wat zat er ook alweer? Ja, nee, inderdaad, wat zat er ook alweer tussen?
1: Nou, we zijn begonnen met de Passion. Begon eigenlijk een beetje uit de gein. En toen hebben we op een gegeven moment samen met Donnie de Redder uit IJmuiden, hebben we een liedje gemaakt bij Zijn de Redders van de Zee.
0: Ja, klopt.
1: En dat is een liedje gemaakt voor alle KNRM-redders. Maar ondertussen ging die ook helemaal viral. Dus het was hartstikke leuk om dat op te nemen en te maken. En daarna hebben we nog een keer een geintje uitgehaald. Omdat ik ben Gerrit en ik steel het eraan. Dus ondertussen hebben we heel repertoire al.
0: Ja, prachtig mooi jongen. Jij moet binnenkort maar eens een album gaan opnemen. Misschien moeten we een duetje doen.
1: Ja, dan moeten we Arie even vragen, want die sleutelt zo wat iets in elkaar.
0: Ja, precies. Ja, nou ja, dan moet je achteraan sluiten. Er is een zanger uit Groningen, die wil een duet met mij opnemen. En er is een zangeres, wie was dat ook alweer? Er was nog iemand. En Joa Flemings wil ook nog wat met mij gaan doen. Dus misschien moeten we dat gewoon combineren dan.
1: Ja, nou ja, goed. Zolang je veel plezier met z'n allen hebt, dan is het hartstikke goed.
0: Ja,
1: daar is het allemaal om te doen.
0: Ja, nee, daar gaat het ook om. Jij bent ook wel iemand die van heel veel gezelligheid houdt. Dat straal jij ook absoluut uit. Want we stonden een paar weken terug, stonden we gewoon even gezellig een frisje te drinken. En dan wordt het ook al heel snel gezellig.
1: Zeker, zeker. Kijk, en je moet zelf de slingers ophangen. Ja. En vooral laten hangen.
0: Ja, precies. Ja. Dat vooral. Ja, zeker. Ja, laat ze niet op de grond vallen, inderdaad. Hey, Bram, wie heeft het nummer geschreven? Wie 's nachts uit vissen gaat?
1: Nou, Arie Kuipers van de Zware Jongens. Die is inmiddels met pensioen, maar die man die is zo creatief en handig met het schrijven van liedjes.
0: Ja.
1: En we komen elkaar wel tegen en hij zei, Bram, ik heb wat leuks voor je.
0: Ja.
1: Voor mij was het met de wintersport, had hij hem al een keer gestuurd. Ik zei, weer een liedje. Ik zei, gaan we er even van zomer even zitten, of van het voorjaar.
0: Ja.
1: Toen hebben we dat uitgewerkt, of heeft Arie het verder uitgewerkt. Nou, ik zei, dat gaan we doen. Toen ben ik naar Dylan van der Veen gegaan. Dylan van der Veen Veenproducties.
0: Ja.
1: Die maakt dus liedjes. Die onder andere, dat heeft hij ook gemaakt. Of wat is hij? Van ik ben kachel, dat ik wachel. Nou,
0: ja.
1: Die jongen die kan dat perfect. Dus die sleutelt dan de muziek weer voor mij in elkaar.
0: Ja.
1: Ja, dan moet mijn talent daar ook even een beetje inpassen. Nou, een beetje knippen, plakken. Nou, en op een gegeven moment dan heb je een iets leuks. En Henk Waterlander, die maakt een mooie leuke videoclip bij. Professioneel. Met Ronald maakt een hele mooie film.
0: Ja.
1: En je bedenkt hoe ze het maken, maar je lacht helemaal slap. Maar en dan op een gegeven moment ga je deze fase door. En op een gegeven moment heb je met de feesten in Harlingen, heb je in één keer een nieuw liedje.
0: Ja, prachtig mooi. Je, heel goed getimed ook.
1: Dankjewel. Ja, dat is ook niet. Dan kunnen we moeite een beetje kunnen timen.
0: Ja, nee, absoluut. Ik druk ook wel eens wel net dat ik denk van, hoe doe ik dit? In één keer de knop indrukken, precies op het goede moment. Blijft altijd weer een verrassing, gaat het lukken. Yeah.
1: Ja, hartstikke. Het is nog zoveel leuk werk.
0: Ja, nee, absoluut. Iedere week weer. Het is iedere week weer een feestje op de radio. Dus wat dat er gaat, vind ik het altijd prachtig.
1: Zo is het. Dat doe je hartstikke leuk. Nou, onze dank daarvoor.
0: Ja, jij ook. Dankjewel dat je luistert natuurlijk. En, wat zou ik ook alweer zeggen? vragen. Ja, want jij bent ook DJ, Bram, hè?
1: Ja, ik heb vroeger wel gedraaid met Don Pedro en zo. Er waren oude discotheken en zo nog. Ik heb al heel lang een metaalbedrijf, al 30 jaar.
0: Ja.
1: Maar ik was daarvoor was ik eigenlijk ook al DJ. Want ja, mijn ouders hadden een café, dus we waren altijd al met muziek bezig.
0: Ja.
1: En ja, dat zit erin.
0: Ja, nee, ik
1: kan niks aan doen.
0: Nee, ik ben ook als DJ begonnen toen ik 14 was. Toen draaide ik in Makkum, in Schippers. En later heb ik ook hier en daar nog wel eens even gedraaid. Toen was ik 14, 15 jaar. En op een gegeven moment koos ik toch weer voor het radio gebeuren. Maar af en toe, dan wil het nog wel eens zijn dat ik ergens live ga draaien. En, er zit,
1: ja, de drive-in show zo is wel leuk om te doen. Ja. De mensen die zijn altijd enthousiast, hè? En anders komen ze niet.
0: Nee, precies. Nee, precies. Het is ook maar net wie er achter de draaitafel staat, absoluut.
1: Zo.
0: Er zit bij mij nog iets leuks in de pijplijn. Heb ik je laatst nog verteld, inderdaad. Mag ik nog niet over vertellen op de radio, maar daar hou ik jou van op de hoogte. Weet je nog, toen we elkaar heel vluchtig even tegenkwamen, toen heb ik jou dat nog even toegezegd. Mocht het zo zijn, ga jij met me mee. Absoluut. Dat beloof ik.
1: Ja, leuk.
0: Oké, komt helemaal goed. Hey, grote vriend, we gaan hem draaien.
1: Nou, ik hoop dat hij goed ontvangen wordt. En hij blijft hangen, hoor. Hij blijft echt in je oor zuizen. Dat je vannacht denkt op bed. Oh nee, we hebben er weer een.
0: Ja, weer ligt Bram bij je in bed. Nou, daar ben je klaar mee.
1: Dan word je raar wakker.
0: Hey Bram, ik wens je een hele fijne avond, jongen. En kom eens een keer voorbij.
1: Dat ga ik zeker doen. En heel veel succes met de show. En alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dank jullie wel.
0: Alsjeblieft, jongen. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Jazeker, DJ Brambo, jongens. Met wie s'nachts uit vissen gaat, die moet 's ochtends de netten drogen.
0: Hey Bram, tot de volgende.
1: Hey, bedankt, jongen.
0: Hoi.

0: There's no one like you.
1: Ah ja, natuurlijk, dat was hem. René Vroeger met Nobody Else 2.0. Want dit is een plaatje van vorig jaar toen hij 65 jaar werd, dames en heren. En het zingen gaat hem allemaal niet zo heel goed meer af. Want er gaan wat videootjes viral. En ja, dat het toch allemaal wel wat lastiger wordt. Maar ja, goed, de man is 65 jaar en dat je zo'n strot moet opzetten iedere keer. Daar word je ook niet gelukkig van en dat valt ook allemaal gewoon niet mee. Ik blijf altijd een fan van je, René. Absoluut. Ik weet zeker dat je niet luistert, dus maar in ieder geval toch. Geweldige goede zanger vond ik het altijd en nog steeds. Ik ben toen bij het concert geweest in... in Arena. En daar is toen het idee ook ontstaan om de toppers te gaan doen. Want er kwamen die twee Bengels... Joling en Gordon die kwamen op visite en die maakten er gelijk een dikke vette puinhoop van. Maar prachtig mooie show was dat toen. Het is bijna 6:30 hier in de studio in Harlingen. Fijn dat je erbij bent. Muziek op je radio. En Omroep Zilt natuurlijk in samenwerking met vele andere zenders. Een heel groot deel van Noord-Nederland zijn wij gewoon te ontvangen, ook op de FM. Hoe mooi is dat? Ja! Ik had hem vorige week aan de telefoon. De man van het leuke dansje op TikTok, Rutger van Barneveld. Dan hadden we het over zomer, zon en strand. Nee, zon, zomer, strand, zo heet het. Maar deze vind ik toch ook wel heel mooi. Voor mij de zomerhit van 2026. Raymond van Barneveld. Nee, Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Ik zeg een hele

Nou, klinkt dat lekker op deze zaterdagavond. Wat? Ja, oh, stop. Ja, precies. Ook een hele goedenavond. Wim en Jeanette ook van harte gefeliciteerd natuurlijk vanuit het prachtig mooie Friese Harlingen. Ik zie een flesje bier op de tafel staan. Zitten jullie buiten?

0: die ga ik straks draaien. Die ga ik straks draaien. Oké, okay, ja, nee, we gaan... ja, nou ja, weet je...
1: Hallo, test 1, 2. Kijk eens even op de klokkie. Het is weer tijd voor een onmiddag.
0: Ja.
1: Dikke...
0: Komt ie aan?

lekker dikke polka op deze zaterdagavond. Zullen we even naar de Boogie Woogie? Ook lekker. Het zal wel jarig zijn. Dansje in de tuin. Ja, Wimpie, je ontbreekt er, of ontkomt gewoon niet aan. Komt-ie.

0: De hits die je kent. De muziek die je meezingt.
1: En zo gezellig.
0: En zo gezellig.

0: Jawel, Dave Dekker was dat met papa's geld natuurlijk. Dikke auto's, flesje Moët en alles. Ja, dat zulke dames heb je natuurlijk ook. En dat is dan papa's geld. Zo'n vrouw treft trouwens is ook niet onaardig. Moet je wel bij papa en natuurlijk in de smaak vallen. Dat is natuurlijk wel weer een vrijste. Over de smaak en gezelligheid gesproken. We hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Mr. Havenzanger hemzelf, Willem Mulder. Ik zeg een hele goede avond, Willem.
1: Hey, goedenavond, John. Goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: En de luisteraars natuurlijk ook. Goedenavond, hè. Ja,
0: hoe is het met je?
1: Ja, goed. Goed.
0: Ja, mooi zo.
1: En, ja, heel goed eigenlijk. Wat kan ik er verder van vertellen? Ik voel me goed. Lekker muziek maken, leuke dingen bezig.
0: Ja.
1: Ja, dus beter kan het niet eigenlijk op mijn oude dag, zeg maar.
0: Oude dag. Willem, hoe oud ben je? Want je bent net jarig geweest volgens mij, toch? Of niet?
1: Ja. ik ben 63 geweest,
0: joh. Oh jongen, dat valt toch best wel mee, man. Dat geef ik je helemaal niet als ik je zie.
1: Nou, dankjewel. Een mooi compliment. Maar
0: ja, ik zag
1: ik
0: je.
1: Ik moet wel zeggen... Ik kom wel steeds meer op mijn Facebook en mensen tegen met 63. Ik kom toch wel dingen tegen dat ik denk, ja, hoe oud word je tegenwoordig? Want steeds meer mensen die ziek zijn. Dus daarom, het gaat hartstikke goed.
0: Mooi zo. Nee, kijk, het wordt een ander verhaal. Want ik was eens een keer op een feestje. Vorig jaar was dat volgens mij, of 2 jaar terug. Ja, 2 jaar terug, denk ik. Ja. Toen was ik op een verjaardag en toen kwam Sinterklaas binnen. En toen keek ik achter die baard. En toen dacht ik, fuck, ik ben jonger dan, of ik ben ouder dan Sinterklaas. Nou ja, dan moet je je zorgen maken.
1: Ja, maar ja,
0: nee,
1: Sinterklaas heeft heel veel geheimen, hè?
0: Ja, nee, absoluut. Absoluut, hou mee op. Ja, daar woont hij ook in Spanje. Ja. Hey, maar grote vriend, jullie hebben een mooie single nog even op de valrij van de zomer uitgebracht. Ik vind hem helemaal geweldig. Daarom appte ik jou vorige week ook van, wij moeten nodig even voor de radio.
1: Ja, leuk, dankjewel. Inderdaad, happy shoppy. En barbecue'tje.
0: Ja.
1: Na zomerse plaats, zeg maar, op de randje van de zomer.
0: Ja.
1: En er was een idee ontstaan samen met Jean-Paul, die zat in de vorige B&B voor Liefde.
0: Ja.
1: En die zei daar altijd lekker een happy, een sappie barbecue'tje. Nou, toen ontstond het idee eigenlijk via kennissen, wederzijds kennissen van hem en van ons.
0: Ja.
1: Om daar iets mee te gaan doen, want daar is een pilot aan het draaien in Spanje.
0: Ja.
1: Jean-Paul aan de Costa. Dus ook daarvoor hadden we eigenlijk een lied gemaakt. Wat ging over happy sappy barbecue'tje. Alleen toen het ontstond dat, dachten we, hey, dit is best leuk om een liedje van te maken. Nou, zo is het gegaan, zo is het gekomen. En we hebben toch nog heel snel samen met Emiel Hartkamp het liedje kunnen maken, uit kunnen voeren. En de clip gemaakt en toch nog heel snel uitgebracht.
0: Nou. Ja. Nou ja, goed, we kunnen. Kijk, we zitten nu even in een kleine dip. De temperaturen zijn nog goed, want er zitten sommige mensen zitten zelfs buiten, zag ik. Ik zag wat foto's erbij komen. En vanmiddag was het ook nog heerlijk weer. Hier in Harlingen wordt het nou toch wel redelijk donker en wat bewolkt. Maar goed, we kunnen nog een hele mooie, noem je dat altijd, een Indian summer krijgen. Ik bedoel, we hebben een.
1: Ja, nee.
0: Ik heb eind oktober, of hoe heet het? Ja, eind oktober zelfs nog wel aan het strand. Hebben we nog wel aan het strand gezeten. Dus dat was het prachtig mooi weer. En we hebben wel Rode Markt gevierd. Midden in de nacht was het 20 graden. Dus ik bedoel, wat dat er gaat, niks los.
1: Nee, dat klopt. Alleen omdat het de plaat wel een klein beetje zomers. En dat zit ook in het arrangement.
0: Ja.
1: Wordt dit ook vaak door mensen, want ik las van een week op Facebook iemand. En die zegt, hey, wat een superleuk liedje. Jammer dat het nu pas uitkomt. Ja.
0: Weet je, wat je ook kan doen volgend jaar? Gewoon Happy Sappy Barbecue 2.0.
1: Ja, nee, dat klopt. Het liedje kan best even mee, ook zomer. Ja. Misschien maak er ook wel een happy sappy barbecue'tje. Maar, of een happy sappy appelskietje.
0: Ja, nou.
1: Ja, nee, ik weet het allemaal niet.
0: Nee.
1: Ik weet het niet, maar het is een leuke plaat, gezellige plaat. En voor veel mensen, als je hem één keer hoort, gaat hij niet meer uit je hoofd.
0: Nee,
1: dus,
0: kun je vergeten. Het is een echte oorwurm. Ja. Het klopt inderdaad. Hiervoor had ik een steden, of weet het, een plaatselijke... talent aan de telefoon. Een leuke zanger, DJ Brambo, misschien ken je hem. En,
1: ik heb er wel eens van gehoord, ja.
0: Ja, nou, die had een heel leuk nummer uitgebracht. Wie s'nachts vist, moet overdag de netten drogen, of zo zei hij. Dat gaat ook, blijft gewoon in je hoofd. Zoek het maar eens op. Ja. Echt waar, Willem, het blijft gewoon hangen. Dus dat
1: nou, ga ik doen.
0: Ja, moet je even doen, ja.
1: Leuke kreet trouwens, wie s'nachts vist moet overdag dan net te droog.
0: Ja, ja, nou, het is eigenlijk in het Fries. Want ik weet nog wel dat mijn opa en oma een tegeltje aan de muur hadden. Waar het op stond. Waar s'nachts visk het, maar dijs net een droegje. Zo, dat is het enige Fries wat ik ook kan trouwens. Het
1: zou,
0: goed, hè?
1: Het zou me zo passen bij de havenzangers. Kunnen passen bij de havenzangers natuurlijk.
0: Ja. Ik voel het.
1: Ik heb wel eens gevist. Ik heb ook wel eens achter het net gevist, hoor.
0: Ja, ja, nee, dat, nou ja, goed. Ik voel een hit aankomen.
1: Ah, je weet me nooit, hè? Nee, precies. Dan, hè? Please butching up.
0: Nou ja, dat bedoel ik maar. Dan kun je mij altijd bellen.
1: Precies dat.
0: Kijk, als er dan bijvoorbeeld een clip moet komen of zo, dan moet natuurlijk iemand inspelen die s'avonds laat doorgaat en de volgende dag helemaal gebroken uit bed komt. Nou.
1: Dus jou toevertrouwd, ik weet het zeker.
0: Ja, hier zit hij. Nou, dat was toen al zo.
1: Je krijgt de hoofdrol.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, leuk. Leuk, ja, man.
0: Hou wel. Hey, sta je vanavond ergens of ben je vanavond lekker vrij?
1: Nou, ik had een weekend vakantie. Wesley was met de paarden weg, dus ik heb dit weekend gewoon lekker vakantie, lekker vrij. Ik ben van allerlei leuke dingen aan het doen eigenlijk. Een keer niet optreden.
0: Heerlijk.
1: Maar volgend weekend gaat het weer gebeuren natuurlijk. We staan volgend weekend ook in Pekela op het Tukker FM gebeuren.
0: Ja, ja.
1: En dan begint het weer.
0: Ja, ja. Kan het zomaar zijn dat je me tegenkomt trouwens? Want ik had nog een uitnodiging gekregen. Dus, dan,
1: nou, leuk.
0: Ja, als ik daar ben, dan ben ik absoluut ook wel backstage. Dus dan komen we elkaar absoluut tegen. Als ik er ben, dan app ik.
1: Hartstikke leuk.
0: Als ik ga, dan app ik je.
1: Doe een happy en een sappie.
0: Ja, en een barbecue'tje buiten.
1: Ja.
0: Gaan we doen, vriend. Hey, geniet van je vrije avond. En we gaan hem draaien.
1: Nou, leuk.
0: Wil je hem zelf aankondigen, Willem?
1: Ja, natuurlijk. Ik zou zeggen, voor de mensen die denken van... Hey, na zomeren, dat zit nog helemaal in me. De temperatuur misschien met 20 graden kun je ook barbecue. Geniet van het weekend. En ik zou zeggen, pak een happy en sappie en een barbecue'tje. En maak er een hele mooie avond, een heel mooi weekend van.
0: Hey Willem, ik spreek je.
1: Hey, dankjewel.
0: Fijne avond, tot de volgende. Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi, hoi.

0: Ja, Ricky Valking was dat met Adio, Adio, Adio. En het origineel natuurlijk van Corrie Konings. Ja, ik moest hem gewoon even draaien. Ik vind het gewoon zo'n leuk nummer. Ja, Corrie Konings vind ik ook heel leuk. En ik ken ook iemand die Corrie Konings heel erg leuk vindt. Maar goed. Ja, vanmorgen toen zag ik tot mijn stomme verbazing dat Jeanette Velema jarig is vandaag. Nou is dat natuurlijk niet zo'n groot wonder, want we zijn allemaal...
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. Cryptomiljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Coron. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: gegaan is tussen die twee, hoe ze elkaar ontmoet hebben. 52 jaar is je net van harte gefeliciteerd. Natuurlijk met je verjaardag en nog een hele mooie avond.
1: Wat nou weer voor een plaat dan?
0: Wat nou weer?
1: Jongen. Ah, ja. Voor de prullenbak. Doe maar eentje van de voortakt.
0: Gaan we doen. Ja, verkeerde dus. Ha. Schrik van die man. Nou ja, doen we deze gewoon eerst. Dit is Sieneke. En ik doe wat ik wil. Ja, dat denk ik ook wel eens. Gaat hij altijd op.

dan is dat toch lekker even terug in de tijd te gaan. Samen met de Voortak. Je bent veel te kroeg. Ja, veel te vroeg. Ik zit nog maar net in de kroeg. Ja, dat is soms wel eens even andersom, het verhaal eigenlijk. En als het dan mij komt halen, dan smijt er wat. Zo komt het eigenlijk, daar komt het eigenlijk wel op neer. Het is 10 minuten over de klok van 7 uur op deze zaterdagavond, de 12e september. Het is muziek op je radio, Omroep Zilt, Radio 599, 100 FM, Friese Piraten en nog heel veel andere zenders die mij onwetend doorzetten, want dat is in het geheim. Ja, dat dan weer wel. Mocht je een verzoekje hebben, kun je dat altijd even aanvragen op 06-384-651. 06-384-651. Stuur even een appje. Je komt op de grote big screen hier recht voor mij in de studio. En ik ga kijken of ik een plaatje voor je kan draaien. We gaan het hele mooie in één draaien. Van Franske Bauer. En Corrie Konings. Speciaal voor een heel lief iemand. Geluk is een klein moment. Ja, dat is waar. Absoluut. Geloof me.

0: Jansen. En hij gaat zonder jou naar huis.
1: Zo. Ja, test, hallo. Wacht even hoor. Ja.
2: Hoi.
1: Ja, hallo. Ja. Kwart over zeven hier in de studio in Arlingen. En de stemming zit er aardig in. Heel veel luisteraars zag ik zo straks voorbij komen. Dat is prachtig mooi. Een plaatje aangevraagd zo straks in die, ja, dat moet ik even omzoeken, Roland. Ik heb hem zo snel niet voorhanden, maar dat moet ik even omzoeken, dus dat komt vast goed. Er is een nieuwe plaat uitgekomen van een kleine meisje uit Duitsland en Frank van Etten. Ze hebben een plaatje, zo, even klein, zo, een klein stukje hoor. Even een klein stukje, wacht even hoor, even wachten. Het klinkt op zich niet verkeerd. Het is een cover, hè, het is een cover. Ja, hallo. Ja. Wacht hoor.
3: Ik heb mijn tijden niet zo goed gevoeld.
1: Ja.
3: Bij elke teug die ik aan adem deed.
1: Oké, ja.
4: Geloof dat ik overgeven moet?
1: Ja, inderdaad. Nieuwste van Monique Smit en Kido van der Graaf. Veel lekkerder doen. Beter af alleen. Zo is het soms in het leven.

Die Broncast, tutti colori, alle kleuren, bedoelt hij ermee? Ja, als je de stad in gaat met je meisje en ze zegt, ja, vind je deze mooi? Ja, vind ik wel mooi, ja. Vind je deze mooi? Ja, vind ik ook mooi, ja, ja, ja. En dan zie je op een gegeven moment, lopen ze naar de wachtkamer toe, of naar de, hoe heet het, kleedkamer toe. Dus er drie verschillende kleuren van een rokje bij. En, nou ja, ik vind het niet erg als ze er mooi uitziet, toch? Ja. Volgende week, dames en heren, hebben een tijdje niks meer van haar gehoord. En ze treedt toch wel heel veel op in den landen. En maken ze eigenlijk niet zoveel hits meer. Maar ik heb van de week even gebeld. Ik zeg, Priscilla. We hebben natuurlijk over Priscilla Ophoff. Wat klonk dat mooi. Dat je samen met Jan Verhoeven, het neefje van Jan Verhoeven, senior natuurlijk van het Holland Duo, dat liedje zong. Daar moet je wat mee gaan doen. Toen zei ze van John, we moeten binnenkort even praten. Ik denk, oh, praten? Dat klinkt heel raar natuurlijk, dat mensen zeggen van, wij moeten even praten. Dan is er meestal wat aan de hand, weet je. Dat, ja, dat is bij Priscilla absoluut het geval niet. Volgende week, hier in de show, 6:45 aan de telefoon, Priscilla Ophoff. We gaan een mooie plaat even van haar draaien. In de wolken. En dat zijn wij ook. Op elke zaterdagavond. Voor jou, dit programma te maken. Met zoveel plezier en passie doe ik het voor je.

Jawel, dat was Mick Harre natuurlijk met Johnny Jordaan en Amsterdam. Heerlijke, heerlijke, lekkere meedijner. Het blijft gewoon een heerlijk liedje. Ik moet er altijd er even aan denken van een paar jaar terug. Dat we gewoon lekker aan het tafeltje zaten met z'n allen, het biertje erbij. En dat Hansie Kop daar op zijn accordeon zat te spelen. Lekker, joh, prachtig. Dat de dorpsgek uit Vraneker er ook nog even bij zat in ieder geval. Ik hoop dat je mee zit te luisteren. André, ga je straks nog even draaien, jongen. Absoluut. We gaan zo meteen Johan Flemmings natuurlijk even bellen over het laatste shownieuws. En vergeet niet, na achter, gaan we even overschakelen naar Andalusia in Spanje. Want daar zit mijn grote vriendin te wachten aan de telefoon. Om de laatste dingen te vertellen wat ze afgelopen week weer heeft meegemaakt. Ik had er van de week even de telefoon. Toch wel weer even gelachen met z'n tweeën, dus wat dat kan. Maar tot die tijd gaan we gewoon even een lekkere nieuwe een draaien van John West Media. En die heet Habibi. Ik zeg een hele goede avond. Precies 7:30 hier in Harlingen.

0: prachtig nummer. John West, Numidia en Habibi. Ook een hele leuke clip zit erbij trouwens. Ja, dat ziet er allemaal heel goed uit. Over goed uitgesproken, goed uitzien gesproken. We hebben hem aan de telefoon, dames en heren. De koning van Brabant. Niemand minder dan Johan Vlemmings. Ik zeg een hele goede avond, Johan.
1: Goedenavond. Ik zit hier nu niet alleen. Ik zit hier met... Ik klink een beetje raar met een paar varkens op schoot. Ja.
0: Oh!
1: Maar ook echt... echte varkens. Ja.
0: Heb je...
1: Kunnen. Ja, varkens.
0: Heb je verdiend?
1: Voordat mensen daar denken, hij is een beetje raar aan het... Nee, gewoon echte varkens. Ik heb gisteren in de Achterhoek 3 varkentjes opgehaald. Ja.

0: Oké.
1: Okay. Dus als je nu iets aandoet, over 5 jaar weten ze het nog.
0: Ja, ja, precies. Ja, nou ja, goed. Dat, ja. Maar ja, nee, maar ze zeggen heel vaak inderdaad dat, dat varkens wat dom zijn. Maar die schijnen heel intelligent te zijn, inderdaad. En,
1: ja, absoluut.
0: En de, heet het, de organen komen ook heel dicht bij het lichamelijke, of het lichaam van de mens, hè?
1: Ja, dat klopt. Ze hebben wel eens volgens mij ook een nieren en de lever van de varken getransplanteerd, schijnbaar bij mensen. Ja. Klopt wat je zegt.
0: Ja, ja. Klopt. Ja. Nou joh, hebben ze, ja, al, hebben ze al namen of niet?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus in het knorretje.
0: Nee, knorretje. Knorretje, tuurlijk.
1: Ja, maar hij zit ook in het knorren. Dus vandaag, ik dacht, nou, dat past wel. Dus ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Ik zat eerder te denken aan een bekende
1: Nederlander. Ander bloedje. Oh ja, ja, dat zou je ook. Maar dan krijg je meteen weer zo'n praat allemaal. Maar dit, het zijn gewoon echt, echt lieve varkens. Dus, ja. Ja. Nou. En met de honden, ik zal je daar een foto doorsturen.
0: Ja.
1: En de honden zaten ook. Maar zelfs de honden zijn er nu ook lang gewend. Die zijn ook aan het kijken, wat zijn dat? Die kijken ook echt zo van de zijde. Wat rare beesten allemaal met zo'n platte snuit. En ze woelen hier wel heel. Ze zijn hier flink aan. Ja, normaal zijn mensen ook aan het woelen. Maar ja. deze kunnen woelen, dat weet je niet. Weten, maar okay. Deze woelen in de grond.
0: Ja, ja. Nee, dat snap ik. Ja, nee, dat, voordat we denken van waar woelen die. Maar goed, omdat ze bij jou op schoot zaten net. Maar goed, dat is wat anders. Hey, hebben we nog nieuws uit de showbiz?
1: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk toch wel een hele rel geweest rond die Donnie Roelvink ook. Hè, wat die uitspraken had hij gedaan over die vrouwenonvriendelijke uitspraken. Nou, dat heeft natuurlijk een hele rel opgeleverd. Iedereen had het erover. En dan denk ik van, is er geen echt nieuws?
0: ja, dat is er inderdaad. Ja. Dus zoek, ja, dus, zoek om een stok, zeg ik altijd.
1: Ja, precies. Dus dat vond ik ook. Ja, en Dries, ja, die houdt eigenlijk helemaal niet van barbecue. Hij ging bij zijn ex van barbecue. Ik weet niet of je de serie hebt gezien. Nou, hij houdt niet van vliegen. Hij houdt niet van barbecue. Hij vindt dan maar niks.
0: Oké. Okay. Dus,
1: ja, en wie wel van barbecue houdt, of daar even aan de kant, want de hondje is een beetje tegen de varkens aan blaffen nu. Dus, maar, god, ja, even aan de kant hoor. Dus,
0: ja, maar ik hoor ze niet hoor, ja, dus wat dat raadt. Maakt niet uit.
1: Oh, Peter Gillis, die heeft toch wel pech. Hij laat trouwens nu zijn parken, laat hij nu opnieuw taxeren. En ja, daar wil hij dan bij de rechter dat het wat. Hij zegt, ja, de prijzen die ze nu gedaan hebben, ja, daar klopt helemaal niks van. Want enkele jaren terug waren ze tientallen miljoenen meer getaxeerd. En hij zegt, ik wil dat het allemaal verkocht wordt. Dan ligt hij niet. Ja, dan is dat dan gewoon zo. Maar het moet wel een eerlijke prijs opleveren. En dat moet ik ook zeggen, daar geef ik hem wel gelijk in. Want ja. Dan zie je ook wel, Henny van der Mos, die hebben ze ook wel echt zware poot uitgetrokken.
0: Ja.
1: Dus als je dan ziet wat hij allemaal gedaan heeft en nu, ja, vlees hem op financieel helemaal uit. Ja, ik vind het toch allemaal wel sneu wat er allemaal gebeurt zo.
0: Ja, ja. Nee, absoluut. Ik bedoel, je kan zeggen wat je wil. Ik bedoel, wat de reden ook is. En, maar als je één keer hier gepaald bent, dan ben je gewoon, ben je gewoon de sjaak.
1: Ja, dan nu schijnt met Mark Gillis ook weer het een en ander aan de hand te zijn. De zoon van Peter Gillis. Die heeft nu een aangifte van twee meisjes. Hij zegt, ja, als er, en dan zegt Peter ook. Ik vraag me af wat er nu aan de hand is. Want er werd er nu gezegd, aangifte van aanranding. Hij zei, ja, als mensen op de foto komen. Hij is geen de meisje bij de heup gepakt te hebben. Of weet ik veel. Hoe, maar hoe doen ze dat? Ja, dat denk ik van, wat is er allemaal aan de hand? Ja, ook een beetje raar eigenlijk. Hè? Want vaak komen fans ook. Want ik heb er zelf ook ooit meegemaakt. Dat je bijvoorbeeld een optreden. En dat er een dame vroeg. Ik wil een handtekening. En ja, ik zeg, geen probleem. Ja, die wil ik. Hier heb je een stift. En in één keer vloep, hup, het ziet eruit. Ja, luister, ik raak die echt niet aan hoor. Ik wil.
0: Nee.
1: Maar dan kan je niks. In één keer krijg ik een titel half in mijn gezicht. Je weet. Ja, maar als je die vast zou pakken en je zou daar een handtekening op zetten, dan krijg je daar meteen een aangifte.
0: Ja, nou ja, natuurlijk. Als een verkeerde een het ziet, dan hang je.
1: Ja, ik bedoel, het is goed.
0: Precies, en dan heb je een hangtiet.
1: Ja, precies. Ja, dus wat dat betreft, ja, deze wil niet op de grond hoor, maar ze kwam wel bijna in mijn gezicht.
0: Ja,
1: maar
0: dan, precies.
1: Ja, dan, ja, maar je komt er toch niet aan, dan blijf je.

0: Gedaan.
1: Ja, precies. Maar ja, weet je wat het is, Johan? Ik heb dat ook wel eens. Dan is het bijvoorbeeld druk ergens of zo. En dan zeggen ze, ik wil even op de foto. Nou, dan ga je met iemand op de foto. En dan, ja, waar laat je je hand? He, want ze doen de arm om je heen. Waar laat ik mijn hand dan? Nou, wordt er meestal, nou wordt er meestal wel heel goed op mij gelet. Waar ik mijn hand hou. Maar toch, weet je, dan denk ik van, toch. En je zal die hand maar ergens neerleggen van. En ze zeggen, ja, ho even. Ja, maar waar zit jij met je hand? Toch,
0: ja, precies.
1: Soms.
0: Ja, en dat zou best eens kunnen. Ik weet bij God niet, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat Mark Gillis twee meisjes aanrandt op een kermis. Kan me ook niet helemaal voorstellen. Maar ja, ik bedoel, we gaan het fijner er wel van horen.
1: Ja.
0: Er wordt ook nogal snel tegenwoordig ook wel aangifte gedaan. Van iets al, als zou je iemand bij een foto bij de heup pakken, ja, dan is het al verkeerd gedrag.
1: Ja.
0: Nou, dus, ja, ik hou mijn handen in mijn zak maar.
1: Ja, precies. Bij de zak. Ja, nee, klopt.
0: Ik doe het.
1: Ja.
0: Ja, en dus hebben we weer Prinsjesdag. Ik ga zelf naar Den Haag.
1: Ja, daar ben je altijd bij, hè?
0: Ja, daar moeten we bij zijn.
1: Ja.
0: En ik ben benieuwd hoe het dit jaar gaat aflopen. Dus een spannend jaar. Met alles wat er nu allemaal gaat gebeuren in de wereld. Poeh. Heftig, ja.
1: Nou, ik denk eigenlijk persoonlijk, Johan, dat ik vond het afgelopen jaar politiek allemaal helemaal niet eens zo spannend. Want het sudderde wat, af en toe dan kookte het pannetje even over. Dan rollenbolden ze door de Tweede Kamer heen met heel veel woorden. En eigenlijk is er niet zoveel op de haspel gekomen, om het zo maar te zeggen. Ik vraag mij af wat er komend jaar gaat gebeuren. Want ja, het kan ook nog wel eens zijn. Dat er straks dat ze zeggen, nou ja, we zijn het niet mee eens en laat de boel maar weer knallen.
0: Ja, die kans is wel vrij groot. Dus dan weer opnieuw nieuwe verkiezingen krijgen.
1: Ja.
0: Moet je kijken wat geld dat kost. En al die mensen die nu in de Kamer zitten, die krijgen allemaal weer wachtgeld. Het is echt gewoon geld weg. Ik zou zeggen voor die mensen in Den Haag, schouders eronder en maak er regels van wat.
1: Ja, en denk eens een beetje aan de bevolking.
0: Precies, daarom juist.
1: Het is alleen maar schrapen en weet ik veel allemaal meer. Hè? En ik reed van de week in de auto en dan zie je al die vlaggen op de kop hangen. Ja, het lijkt lelijk, maar die mensen die maken een statement. Waar gaat dit heen, joh?
0: Ja, dus ik weet het nog niet. Dan kan je beter bij het hotel bij van Celine Dion gaan staan.
1: Ja.
0: En ik vond het wel grappig trouwens. 20-jarige fan die dan samen nog even gaat zingen met Celine Dion.
1: Ja,
0: er komt er ook echt een droom uit ook, hè, voor zo'n meisje.
1: Absoluut. En ik vind het een hele aardig mens. Want ik zag er vanmorgen bij Hart van Nederland in het nieuws. En toen dacht ik ook, goh, fijn dat je er weer bent.
0: Ja,
1: gewoon.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En dit is nog eens een echte zangeres.
1: Ja, nou en of. Deze die kun je live al horen. Daar is niks mis mee. Er zijn er wel andere.
0: Nee, dat hoor je. Ik heb ze heel veel minder gehoord. Ja. Laat ik het zo zeggen.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Dus daar was je weer voor vandaag.
1: Oké. Okay. Nou, Johan, dan wil ik je hartelijk danken. En dan spreek ik jou volgende week weer.
0: Ja, nou, ik ga weer even met een vark op schoot.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, tot gauw maar weer.
1: Tot volgende week. En ik ga hem even draaien. Tita komt.
0: Oh, precies. Ja, blijf er niet komen.
1: Ja. En de groetjes jou, tot volgende week, hè?
0: Tot volgende week.
1: Hoi.

Ja, schatje, mag ik je fout houden? Dat was de Gruwelen Sco natuurlijk. En ik was een keer in Duitsland, dames en heren, op de kermis. Aan de Rijn in Düsseldorf. En ja, daar waren we naar en we waren allemaal niet heel erg fris. Mijn grote vriend die nu in Brazilië woont, die had een enorme kater. En ik haalde even bier. We gingen even buiten de feesttent staan. En ik wist niet hoe snel ik weer binnen moest komen toen ik dat liedje hoorde. Schatje, mag ik deine foto? Zoiets was het. Vergeet je nooit weer. Dat was bloedje heet in ieder geval. En toen dacht ik, oh, wat is dat toch prachtig, man. Om te leven en te doen en te laten wat je wil. Daarom zingt zij. Tina Turner.

zoetgevoelige stem van niemand minder dan Robert Pater. En Roos, geef ik aan jou 3 minuten voor de klok van 8 uur. Let op, straks na 8 is aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Inge van Nieperen vanuit Spanje, live op jouw radio.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo's schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op! Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Alulu Broadcasting. Met Ganesh en Aruna.

Het origineel natuurlijk van de Cats. Zij de Last Dance for Me. Een klein stukje huisvleit met AI. Dan krijg je dit. Prachtig mooi. Ja, we zijn aan het laatste uur terechtgekomen. En deze show. Het is 4 minuten over de klok van 8 uur. Ook fijn dat jullie er weer bij zijn bij Omroep Zilt natuurlijk op de FM. En we gaan zo meteen bellen met Spanje. Hopen dat het weer daar een beetje beter is dan hier. Want het is hier aardig aan het... regenen spoelen nog niet, maar het is wel wat druilerig. Avril Bros, John West, Billy Dans en Monk. En jij met alles. Tropische klank op je radio. Zometeen nog veel mooier.

0: John West, Willy Dans en Monk.
1: Oh, waar kom jij vandaan?
0: Ze komt uit Spanje. En ik heb haar aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Inge van Lieperen. Ik zeg een hele goede avond, Inge.
2: Hai, goeie avond.
0: Goeie avond.
2: Vanuit het zonnige Spanje.
0: Vanuit het zonnige Spanje. Ja, nou, het is hier niet dat je zegt Spanje. Nee, het is hier grijs. Alhoewel, vandaag was het mooi weer. Ik ben nog op de fiets naar het centrum geweest. En moest naar de kapper. Ik denk, ik ga op de fiets. Beetje aan conditie werken, zeg maar.
2: Ja.
0: Want ik ga meestal met de auto overal naartoe.
2: Met de auto? Echt waar?
0: Ja. Ik rij elektrisch, dus dat mag, hè?
2: Ja, oké, dat mag. Ja, zeker. Ja, ook elektrisch met de fiets, of dat niet?
0: Nee. Pure spierkracht.
2: Geen wilskracht, maar spierkracht.
0: Ja, wilskracht absoluut niet. Maar kijk, dan ben ik onderweg naar de stad en dan denk ik, wat ben ik aan het doen? Het waait hier altijd. Ik woon aan de kust. Nou ja, je was hier een tijdje terug. Het waait hier altijd.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En ik heb altijd tegen de wind in, ook heel gek. Dan ga ik terug en waait het nog recht in mijn bakkes.
2: Ja, dan is hij net gedraaid.
0: Dat doen ze met opzet, denk ik. Dan denken ze, oh, daar komt koopmans aan. Zullen we eens even die wind omzetten?
2: Ja, dat herken ik wel in mijn leven, ja.
0: Ja. Dat herken ik. Nou, dat klinkt wel heel zwaar. Kom op.
2: Nee, ik heb er altijd een positieve touch aan, hè?
0: Ja, nee, absoluut. Daar hadden we het vorige week over en dat doe je ook supergoed. Ik ben heel trots op je iedere keer als ik je zie.
2: Ja.
0: Ja, wat ga je ons vertellen? Want ik hoor een bepaald lachje.
2: Nou, ik heb natuurlijk zitten luisteren vanavond naar hoe het allemaal een beetje verliep. En ik denk dat ik wel iets heel erg leuks heb om daarmee te mengen. Want ik heb namelijk echt iets geweldigs, leuks achteraf gezien, meegemaakt.
0: Oké. Okay.
2: En dat was eigenlijk toen ik hier heel kort was in Spanje. Toen kwam er een evenement voorbij en ik had toen ook echt nog geen idee, wat ga ik in Spanje doen? Qua werk dan, zeg maar, die kant uit.
0: Ja.
2: En toen kwam er een evenement voorbij en toen dacht ik, ja, Dutch Affiliate Conference. Ik denk, ik ben nog nooit op een conferentie iets geweest.
0: Nee.
2: Affiliate is toch een beetje meer met de internetachtige werkzaamheden. Ik denk, ik ga daarop inschrijven. Dus ik heb een kaartje gekocht, knijterduur kaartje.
0: Ja.
2: Was in het Hard Rock Hotel in Marbella.
0: Oh, geweldig.
2: Ja, echt heel gaaf. Alleen hartstikke zenuwachtig van tevoren natuurlijk, want ik was er nooit naar zoiets geweest. Superveel mensen. Nou, dat was een event van 3-4 dagen. En ik heb echt wel gelachen. En ik liep daar naar binnen. En dag 1 was eigenlijk best wel gezellig. Een beetje met mensen gekletst. En op een gegeven moment dag 3. En ik kom naar binnen en ik krijg een vraag van iemand. Van, en wat doe jij eigenlijk? Dus ik, nou, heel vlot mijn verhaal vertellen. Ik zit in de sieraden. Ik heb mijn eigen webshop gebouwd. En heel trots. En toen zei hij, maar ben jij wel op de hoogte dat dit een evenement is voor de porno- en datingindustrie?
0: Nee!
2: Ja, en dan kwam ik dus een paar dagen later kwam ik daar achter. Nou, echt, ik heb in mijn broek gezeken van het lachen. Maar ja, dan was ik dus helemaal bij het verkeerde evenement. Ik had de kleine lettertjes gemist, denk ik.
0: Ja, nou, dat geeft niet. Ja. Je bent nooit te oud om te leren.
2: Zulke dingen natuurlijk. Heb ik, dat is altijd.
0: Ja. Goh, wat heb jij een spannend leven. Ja, echt.
2: Ja, je moest het weten. Dit is een onderdeel van.
0: Ja, nee. Net wat ik vorige week zei. Ik volg je al een tijdje natuurlijk. En het is altijd weer hilarisch. Want wat was er van de week ook alweer allemaal aan de hand?
2: Wat bedoel je met die gezellige voetencrème?
0: Dat. Inderdaad. Ik dacht eerst, ze heeft nieuwe klompen gekocht of zo. Zo zagen die voeten eruit.
2: Nee. Ik haal altijd vroeger bij de eten had ik van die heerlijke voetencrème waar je dan gewoon in de nacht met je voeten in een zak zit. En dan in de ochtend heb je hele gladde voeten. Perfect.
0: Okay.
2: Dus ik dacht dat hier bij de Mercadona ook te halen. Alleen ik had heel de verpakking niet gelezen. Dus ik met mijn voeten in die zak. En ik word toch eens wakker met brandende voeten. Ja, dat was dus blijkbaar een of andere peeling wat je huid dan zachtjes eraf haalt. Wat je max 60 minuten op je voeten mag hebben. Maar ik heb bijna 10 uur met mijn voeten in die zak gezeten. Dus ja, ik heb geen voeten meer over, zeg maar.
0: Jongen. Maar vertel, met je voeten in een zak?
2: Ja.
0: Oké. Okay. En dan krijg je gladde voeten van.
2: Oh, daar ken jij niet?
0: Nou nee, ik slaap nooit met mijn voeten in een zak.
2: Nee. Nee, ja, ik deed dat in Nederland best wel regelmatig. Dat was echt heerlijk. Dan in die hele zachte voeten in de ochtend.
0: Oké. Nou, dan
2: maar
0: gaan
2: ik
0: we
2: had de... nu dus het verkeerde zakje gekocht.
0: Ja, precies. Nou ja, de verkeerde zak.
2: Dus ik heb nou geen voeten meer. Ja.
0: Nou ja, ze zitten er nog aan. Ik zag dat het allemaal nog wel wat meevalt. Kom, van die
2: bron
0: niet
2: ze doen het nog.
0: Ja. Hé, hey, maar dan wil ik het buiten de uitzending nog wel eens even over hebben. Over de voetenzak, zeg maar. Gaat dit over? Oh, ik wil... Nee, wie heb ik altijd aan de telefoon, joh?
2: Het is ja, je niet... maakt het mee.
0: Ja, nee, absoluut. Dat ik wat meemaak hier. Maar, oké. En, maar hoe is het dan nu met je voeten?
2: Ja, nou, het gaat prima hoor. Ik verlies gewoon elke dag een deel van mijn voeten, zeg maar.
0: Ja, oké.
2: En het is gewoon accepteren en doorgaan, zeg maar, op nu, dit moment.
0: Komt het op neer?
2: Ja.
0: Daar komt het op neer natuurlijk.
2: Precies. Ja.
0: Oké. En, maar goed, wat ga je morgen doen bijvoorbeeld?
2: Oeh, morgen. Welke dag is het morgen?
0: Domingo.
2: Ik leef niet echt van de dagen. Dat ik denk, oh, maandag heb ik doe dit, dinsdag heb ik dat. Ik heb hier niet echt een ritme.
0: Oh, heerlijk.
2: En dat merk ik echt, ja, dat is zo fijn. Ja. Maar dat betekent ook dat ik werk voor mezelf. Dus dat ik ook op een zondag bijvoorbeeld werk. Maar ook in de avond of in de ochtend. Of, ja, dus ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik morgen ga doen.
0: Nee, oké.
2: Je zal het wel voorbij zien komen als ik weer met mijn hoofd tegen de lamp loop bijvoorbeeld. Of weer iets spannends op mijn pad komt, dan zal ik dat wel weer op mijn Insta tonen.
0: Ja, ja, want je kan gevolgd worden op Insta. Hè? En ik heb vanmorgen in het begin van de uitzending heb ik al even gezegd waar je te volgen bent. Maar dat mag je natuurlijk zelf ook even vertellen.
2: Ja, nou, ik heb sowieso op TikTok en op Insta ben ik te volgen onder de naam viva.inge. En ik heb vandaag echt gelachen. Ik had een uitnodiging van een vriendin gekregen. Die heeft hier een schoonheidssalon geopend. En er kwamen twee dames op mij af. En die begonnen allebei keihard te lachen. Oh, superleuk muziek. Jou een keer in het echt. Normaal zit ik altijd te scrollen jouw filmpjes te kijken. Maar wat leuk. Nou, op zulke momenten vind ik dat heel grappig. Alleen dan heb ik ook wel zoiets van... Oh, wat erg. Ja, als ik weet wat ik erop zet, ja... Nou ja, je moet het eigenlijk maar gewoon bekijken wat ik meemaak.
0: Ja, ja, nou ja, precies. Dat is het. Je begint aardig een bekende Nederlander te worden. Zo moet je het eigenlijk zien.
2: Ja, Nederlander-Spanjaard dan. Een beetje een combinatie van.
0: Ja, oké. Dat, precies.
2: Nederlands en het Spaanse touch.
0: Dat, precies, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, en...
2: dat klinkt wel leuk.
0: Oké, maar wanneer kom je een keer naar Nederland? Nooit meer.
2: Nou, hele goede vraag. Laten we het daar een andere keer over hebben.
0: Vind ik een hele goeie.
2: Ja, nee, ik heb echt geen idee wanneer het op de planning staat. Maar ik ga nog wel een keer naar Nederland.
0: Oké.
2: Dat staat wel ergens in mijn agenda, maar wanneer, dat
0: Dat is blijft een verrassing. Dat horen wij dan als eerst.
2: Ja, tuurlijk. Altijd.
0: Ja, dat vind ik een heel goed plan. Hey, en dan kom je ook hier langs.
2: Nou ja, wie weet.
0: Ja, natuurlijk, dat hoort zo.
2: Ik heb natuurlijk geen elektrische auto, hè?
0: Nee, maar dan haal ik je op.
2: Oh, zo, ja. Lekker fiets.
0: Ja, dag. Met de fiets.
2: Met de fiets vanaf Eindhoven Airport, ja.
0: Nou, dat kan. Dat is een stukje dichterbij, ja. want volgens mij zit jij ergens in Zeeland normaal, toch? Of zo?
2: Ja, nou, ik heb familie wonen in de omgeving van Gorinchem. En ik heb familie wonen in Zeeland inderdaad, dus ja.
0: Ons Zeeuwen met zunig, hè?
2: Sorry?
0: Ja, dat is Zeeuws. Ons Zeeuwen met zunig.
2: Ja, maar ik ben niet Zeeuws.
0: Nee, dat weet ik
2: niet. Dus dat zijn dingen die versta ik dan weer net niet. Nee,
0: precies. Oké. Nou, nee. Hey, en hoe is het met je auto? Want je auto was ook stuk, zei je vorige week. Tenminste, er had weer iemand tegen opgezeten. Ik snap dat niet. Die auto is zo klein.
2: Ja, nou, ze zien het over het hoofd waarschijnlijk.
0: Ja.
2: Dat is... Nou, ik heb hem vandaag naar de wasserette gebracht.
0: Ja.
2: Dan hebben ze hem heerlijk van binnen en buiten gepoetst.
0: Oké.
2: Dus hij is weer picobello in orde.
0: Ja.
2: Het is alleen wel, ja, die schade zit nog steeds op aan de achterkant. Dus ik moet nog even iemand vinden die dat eventueel kan maken.
0: Ja.
2: Maar ja, daar zit je inderdaad wel bij mee. Ja. Maar dat schijnt ook typisch Spaans te zijn, hè? Dat het hier allemaal van die botsautootjes, zes kartautootjes zijn.
0: Ja. Ja, maar dat,
2: dat heb ik liever niet.
0: Nee. Nee, nou ja, goed, dan had je er gewoon een dikke hummer moeten kopen of zo. Kom maar op.
2: Ja. Ja, nou inderdaad, ja. Nou, misschien wel een idee voor de volgende keer, ja.
0: Dan
2: voor mijn vervolgauto.
0: Ja, dan kom ik naar Spanje toe, dan gaan we samen een auto uitzoeken.
2: Ja.
0: We zullen het wel even beleven daar in Spanje. Dus die Hollanders wel even een dikke hummer daar laten rondrijden.
2: Ja, en dan gewoon voor één dag huren of zo bedoel je dan even.
0: Ja, precies.
2: Hartstikke leuk idee.
0: Heel goed plan. Ik heb altijd hele goede plannen, vind ik zelf altijd.
2: Ja. Nou, deze vond ik wel goed, ja.
0: Ja, toch? Deze vond ik wel. Ik heb altijd goede plannen, toch? Ja. Zit je moeder ook mee te luisteren?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Hallo, mam.
2: Mijn moeder had eigenlijk verwacht dat ik iets eerder zou zijn. Omdat ik vorige week ook iets eerder was. Dus ja. Die had... is ze naar de frietent geweest. Die eet nooit frietjes. En nu had ze een keer frietjes gehaald. Ja. Omdat ze dacht dat ik dus eerder op de radio zou zijn. Maar... ja,
0: ik hoor een verandering in dit programma aankomen. Voel ik aankomen.
2: Oh.
0: Ja, ja.
2: Is dat zo?
0: Nou ja, ik hoor een bepaalde ondertoon zo van... dat andere interview kan ook wel naar achter. Maar goed, dat... Ja. Je geeft er één vinger en je hele arm gaat eraan. Echt.
2: Ja. Nee, maar die zit mee te luisteren. Dat weet ik zeker, ja.
0: Oké, nou moet je de groet ook even weer aan doen natuurlijk.
2: Ja, eigenlijk wel weer, hè? De groetemoeders vanuit Estepona.
0: Estepona. Spanje.
2: Ja,
0: dat. Ja, keurig. Hey, Inge. We gaan volgende week weer even bellen.
2: Vind ik een heel leuk idee.
0: Is goed. En dan gaan we het er even over hebben van... Want jij hebt vast nieuws voor ons dan.
2: Nou, volgende week komt mijn moeder dus wel vanuit Zeeland vandaan hierheen.
0: Kijk.
2: Dus ja, dan heb ik misschien wel een heel leuk verhaal. Ja, ik weet nog niet wat we gaan doen en hoe we de week gaan zijn, maar...
0: Heeft je moeder een goede reisverzekering afgesloten samen met jou in de buurt? Dan weet ik het wel. Ja.
2: Nou, dat hoop ik wel voor moeder, ja.
0: Ja. Mams, niet onder ladders doorlopen. Laat er zelf alleen onder ladders doorlopen. Niet doen. Echt.
2: Ja, echt, hè. Oh, zal hem zijn. Nee. Nee. Komt helemaal goed. Volgende week zijn we er weer bij.
0: Oké, gaan we doen. Ik heb een heel leuk plaatje voor je uitgezocht trouwens. Ik kwam van de week tegen. Hij kwam van de week binnen via de plugger. Jeffrey Kuipers.
2: Ja.
0: En weet je wat hij zingt?
2: Nou.
0: Ik rot op de Spanje.
2: Ja.
0: Echt waar.
2: Ja, dat was mijn instelling ook een beetje. Ja.
0: Dus die ga ik voor jou draaien.
2: Nou, helemaal leuk. Gezellig.
0: Ik spreek je volgende week weer, schat.
2: Ja, is goed.
0: Oké. Doei. Hoi.
2: Doei.

0: Jeffrey Kuipers. En ik rot op naar Spanje.
1: Ik rot op naar Spanje.
0: Ja, dat zei ik al, Jeffrey. Ja, hallo. Jee, wacht even, ja. Ja, ik rot op naar Spanje. Dat doet me eigenlijk een beetje denken aan een nummer uit een ver verleden. Van, er was iemand, ik ga naar Frankrijk en ik kom nooit meer terug. Wie waren dat ook alweer? Ik kan er niet meer opkomen. Dus, ja, dat is de leeftijd natuurlijk. Maar in ieder geval, ja, het is bijna 8:55. Dat betekent dat we nog een half uurtje te gaan hebben met deze show. En dat was weer hartstikke gezellig om even met Inge te praten, toch? Ja, vind ik wel. Volgende week heeft ze groot nieuws, want haar moeder is er. En nou, mams, ik weet niet of je nog mee zit te luisteren. Kijk uit hoor, volgende week. Het komt helemaal goed, maar kijk uit. We gaan er mooi in één draaien van Jeffrey Heesen.
2: Ik ben loco, loco, maat. Ik zie wel wat je doet als je met me praat.
0: 06300 84 65-1 voor een verzoekje. En ik draai ze tot 9 uur. Ik zeg goedenavond.

lekker, dus een dikke vette. Pieter Doreen, The Power of Love, Jennifer Russ officieel. Er is een lekkere mix van gemaakt. Maar we gaan nog even een andere draaien. Want vorige week, afgelopen weekend, zeg maar, toen was het kermis in Volendam. Een paar keer geweest. Hartstikke gezellig daar. Dik feest. En hun waren er absoluut ook bij. Ik weet het zeker. Ik heb het over Likke Pep. Ze zingen over Carly. Ah nee, ik blijf al hier. Zo zingen ze het.

0: moet erom weggaat daar. Die vuile dammer kermis.
1: Mocht ik later eenzaam zijn, dan gaan we samen aan de wijn.
0: Jazeker, mocht ik later eenzaam zijn, dan gaan we samen aan de wijn. Had ik al een doos op vanavond. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Even kijken, dat was Lekker Bij met Carolien. We gaan een hele mooie neen draaien. Ik kreeg hem van gisteren binnen. En het is van Chic. Zei het? Shock. Chukru. Zoiets. En dat heet Blote Brasa. Blote Brasa. Nou ja, in ieder geval in het Portugees is Brasa is een arm. Het zal blote armen zijn dan. Oh, yeah. Ja toch? Oh, ben ik een nette kerel.

Bali. En in de tijd toen Doe Maar gigantisch hoort was, toen was ik, een jaar 14, 15. Mijn eerste liefde. En toen hadden we Doe Maar altijd op de radio natuurlijk. En ook bandjes, cassettebandjes hadden we altijd. En dan hadden we altijd Doe Maar opstaan natuurlijk. Ben Helene en Doris Day natuurlijk. 32 jaar en die dingen allemaal meer. En ik was een enorme fan daarvan, dus vandaar. Kreeg nog een verzoekje binnen van Ilse Wieringa. Ilse is ook een van de vaste luisteraars van dit radiostation altijd. En ze zitten hier eigenlijk schreven achter de studio. En als ze uit het raam kijkt, dan kan ze me haast niet zitten. Dus vandaar. Ja, of je kijkt gewoon op www.muziekopieradio.nl natuurlijk. Daar kun je me ook zien zitten. Niet dat je er vrolijk van wordt, maar in ieder geval. Ze vroeg een plaatje aan van Jannes. En ze zei speciaal voor jou, John. En hij heet Ik hou van jou. Zo lief, jongens. Ik hou van jou, schat.

0: Een van de mooiste hits van het album Liefde is meer. Dat was Jannes natuurlijk. En ja, het is gewoon een prachtig mooi nummer. En een hele goede zanger. Aardig man ook. Hey, oh, telefoon. Wacht even hoor. Ja, hallo.
1: Ja. Goeiedag, hem.
0: Ah, goeiedag, hem.
1: Met broer Harm, hè.
0: Ach, dag,
1: lekker, jongens.
0: Dat blijft
1: goed, hè. Hollandse muziek.
0: Vind je mooi?
1: Aha. Party bier erbij.
0: Tuurlijk.
1: Ik heb de Vertuurpan ook al aan.
0: De Vertuurpan.
1: Knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.
0: Ga ik doen, jongen.

0: 80, dames en heren. Peerken en Leerken was dat. Een vrouw. Smits wil naar Las Palmas. Lang niet gehoord, toch?
1: Dit is muziek. Nee. Op je radio. Radio. Met John Koopmans.
0: Kijk, dikke voor de polka. Komt-ie.

Ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan en ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Leuke gasten aan de telefoon gehad. Zelfs.

Volgende week zijn we weer terug op dit radiostation met het leuke programma Borreltijd. Ik hoop dat je weer mag begroeten dan. We hebben sowieso Els Bakker aan de telefoon. Zit nu in Malaga. Was net geland. En stuurde een appje. John, ik ben er volgende week bij. Hoe mooi is dat? Dat zijn de artiesten, joh. En Brazil Ophof hebben we natuurlijk aan de telefoon. Inge van Dieperen en Johan Flemmings. Dus we zijn allemaal weer present om jou samen te

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Middag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Score nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
3: Omroep Friesland Sport.
4: Andor Faber.

Mia, Iepene, het oeren. Nee, zien mij all about the money. We voetballen je weer in het Kooistadion. Oren minuut na het skoft om krek te wezen. En we hebben een hoekskop van NEC van de rechterkant. Niet Charon Sherry aan zijn voorslinger in je cel. En een wiksel aan de kant van NEC. Want ja, een opvallende wiksel. Aan de ene kant wel, aan de orenkant net. De keeper is wikselen. Gonzalo Cretas. Ja, dat had er misschien wel mee te krijgen. Dat hij tongetje dus net keeper met zijn Juventus. Dus wel Dick Schreuder, Nicolas Polster in actie. Shen. Ondertussen zorgen we de hoekskop van Sherry. Die het vol kopt wordt door een meispieler. Maar die kopbal mist de richting. Die het oer de goal van Thijs Jansen. En dus is het een doeltrap voor de Cambuur-keeper. Waar Cambuur net wiksel had, hien we toch wel een beetje verwachten. Want Johan Plas vertelde juster dat Mathieu Maartens, ja, hij is maximaal één held te spelen koer. Alleen hij staat nu nog altijd op het veld. Zal denk ik alleen net al te lang meer dworgen. Omdat hij wikseler is. Als het balbezit op dit stuit van NEC is op de eigen helte. De bal gaat maar waarom. Nee, de keeper, die nieuwe keeper dus, Nicolas Polster. De man die het in Juventus ik het NEC goal verdiert in je mat. Hij krijgt hem uiteindelijk bij een meispieler. Het is op het minfield een overtreding. Nee, net van Costarelli. Dan kan Cambuur roer nemen via Binder. Binder naar Van Duijl. Van Duijl, nee, haast naar El Argui. Maar die berikt hem net. En dan kan NEC no counter. Is het fjouwertje in fjouwer. Maar het Cambuur er nou om tinken. Want hij komt door de rechterkant ik nog Bischoff. Het is een heeg tempo in deze omskakeling. Het schot in de vierde hoek. En wij Jansen met de vingertop naar zit, denk ik. Denk ik. Wat doet de assistent-skietzochter? Die weet het net. Nou, uiteindelijk jouwt de skietzochter dan maar een corner. Maar dan wie is die nou uiteindelijk toch naar Jansen? En dan is het dus wel een doeltrap. En dan is het, denk ik, de videoskietzochter die het heel vlug in het eerken van Oostrom zijn had. Dat het geen hoekskop is voor NEC. Dat mij trouwens, ja, dat is nevens de regels. Want had ze dat binden, die het zonder dat het spul stillijn had, constateren. Dan mij ze dat onjan, dat het dus geen hoekskop is, maar een doeltrap. Nou, dat is bad. Dus is het de lange bal nou van Jansen naar Hamas. Die kinder net bij. Tobias Storm kopt de bal vol over de zijlijn. Costarelli mij dus insmieten. Nog het waarom naar Van Duijl. Die krijgt wat druk van Sherry. Dus mat waarom naar Jansen. Jansen weer mij de lange bal naar op een ei Hamas. Die verliest dan op een ei het kopduel. En op een ei get de bal van Storm over de zijlijn. Ja, kopiëren plakken mij wat er een hele minuut lien barde. Nou get de bal liekwels wat verder op de helte van Cambuur. Oer de zijlijn. Sherry en Maartens, die hadden het even met elkaar aan de stok. Die kennen elkaar vanzelfs uit de Belgische competitie. Werd Sherry van Antwerp spelen had. En Maartens dus voor Leuven. Ja, Maartens zei ik wil beet houden. Sherry zei Maartens, stel je die net zo'n jongen. En Oosterom die komt dat de beide heren even vertellen. Dat is die Nicky Soeren als onafhankelijk toejer erbij. Heel onafhankelijk is hij trouwens, denk ik net. Maar hij jet het al hier even zo'n. En uiteindelijk wordt het besletten met een high five tussen Sherry en Maartens. Is de vrede, we tekenen. Is de bal weer in het spul. En is die bal bij NEC aan de rechterkant. Bij Tahoui. Die krijgt hem bij Libreton. Wordt op een hoed zitten. Voel, waardoor hij hem verliest. En Hamas je de bal weer omjouwt aan Jansen. Ja, wat doet Sherry daar? Die rint zijn bovenop. En ja, die broekt er bij Wossie Jerms. Die broekt er bij Wossie Jerms. Daar zal een videoskiet zocht er denk ik neer mij dwan. Maar ja, het wie net een hele zuivere oetreding wat Sherry dat die. Dat, ik was kiezen toch de schoen niet voor zo'n soort vergriep de reële kaartjoenen. Nou ja, daar is nou geen sprake van. Het spul je terug. En wat ik zei, ik denk ik net dat de videoskietzuchter hier wat mij dwars wil. Want dan zullen zijn weuren dat het in het duel en dat ze beide dat duel omgaan. Goed, balbezit. Voor diezelfde Bouhoef die het niet kijkt, dus die tik kriegen van Sherry. Spiel het hem naar Maartens. Waarom naar Bouhoef? En Bouhoef naar Soeren. Soeren waarom naar Jansen. Dan gaat Lebreton de hefte die bal aan. Kan Jansen Soeren weer inspelen. En jouwt Soeren de bal mee om Van Duijl. Van Duijl naar Maartens. Maartens draait aan Iepen. Nee, Kwam is het. Kwam die de paas in het diepte naar Hamas. Die wordt berikt. Hamas je dan met de paas naar Costarelli. Costarelli met de voorzet. Paas is net al te best. Maar het jouwt Cambuur wel een hoekskop. Omdat Sandler de bal over de Efteline werkt. Ja, paas van Costarelli. Hij stiel op die Efteline. Hier iets meer tempo in matten. Hier wat hurder matten.
dan hier misschien een Cambuur-verdediger, een Cambuur-onvaller bij kennen. Maar nu wie het een NEC-verdediger, Sender, die hem uiteindelijk voor de eigen Efteling werkt. En dus de hoekschop voor Cambuur vanaf de linkerkant. Waar we in 50 een hele minuut spelen. Had El Argui de hand bij de loft in dot. Dan wat Oostrom hem even terug te wiezen, want de bal lijn net hield al in het vakje. Werd dan die hoekkop wij naamwurmat. Komt die bal bij de eerste peel in de hand van Bolster, maar die liet hem los. Die liet hem los. En dan is het Bouhoef. Nee, Boua die uiteindelijk via een NEC-speler de bal hoe de Efteling shit. En dan betjutten dat we nog een hoekskop krijgen. Dat El Agui het nog eens beziekje mij. En dat het net een al te lekker momentje weer van de keeper die dus invallen is in het skof. De bal wordt nou inbracht door Costarelli. Had hij de bal krijgt uit die hoekskop, die wordt vrij makkelijk weer voor het werken. En dan gaat Thierry er wel achterom, maar die is volle stadiger als Fabian Kvam. Kvam die de bal naar Jansen speelt. Dus het Cambuur, bal bezit waarom? Jansen met de paas naar Rjochs. Nee, diezelfde Kvam. Die het nou maar een crosspaas komt. Of is het Van Dijl? Wie niet schrikt ik al in de war met die twee. Het wie Van Dijl, denk ik. Dat wie voor die positie had eerst logisch geweest. Nou is het Matens met een goede onderschepping op het minfield. Die het, de bal daarmee herovert voor Cambuur in de ploeg hoort. Ja, hoe lang hoort Mathieu Matens het nog vol? Dat is de grote vraag. Laten we hopen voor Cambuur dat hij nog lang doorkent. Want maakt het een hele goede indruk, Mathieu Matens. Als Jansen nou de bal had, heel even erin. Beetje druk van Sierhuis, dus maar weer de lange bal naar Binder. Kan die verlengen? Nou, nee, Binder net, maar storm vol. Maar dan is het krijgt Sendler, Jedder als Kvaam. En Sendler die hem weer, hoe griezelig lult maakt het er op zijn meispielers. Dat hij er in de eerste helft ook al. Ja, liep het er net heel nog lekker te zitten bij NEC. NEC dat de bal ook alweer kwiet is. Geen uitreding van, ja, hoe kan het ook maar weer? Mathieu Matens, die jongen is overal. Die Belg, die het al zo belangrijk is. En misschien wil een kans van Cambuur in Lier de Ken. Want ze komen eruit door de rechterkant. Kvaam. Maar de versnelling. Kvaam lijkt de bal weer op. El Agui, El Agui. Nee, Hamas. Ja, Ilias Hamas. De buut. Twee doelpunten voor Ilias Hamas. En disse mij Nij Matens, hier. Want hij zit weer op de basis van dit doelpunt. Wat is hij belangrijk? En wat is het uiteindelijk dan een iets wat gelukkig doelpunt van Hamas die de bal voor de voeten krijgt bij de tweede peel. Maar wat doet hij dat dan goed? Tot er wordt de steen. Je matte de steen. Je zoent de spitse goal nemen kennen. Die bal die via El Argui, die zit er wel, die hem net lekker rekket bij Hamas komt. Die tikt de bal binnen bij de tweede peel. En dan is het 2-0 voor Cambuur. En dan shut het er nou toch wel aardig uit voor de Leeuwarders. Maar ja, we weten vanzelf nog goed het verliezen weekend hier. Dus we binnen nog net te positief. Maar het is een hele mooie opstekker voor dit Cambuur. Dat het op een 2-0 voorsprong komt via Ilias Hamas. En dat de Leeuwarders na je 9 minuten in de tweede helft op een 2-0 voorsprong komen. En dat Cambuur er dus heel goed aan uiteindelijk is. Aan die tweede helft. Ik zou zeggen, ja, had ik de Cambuur van wie. Het is tijd om relax. Take it easy van Mika. Nou, dat is ik het nummer.

Mika, my relax, take it easy. Ja, Jeshoenis is erkennen dat Cambuur, de Cambuur-fan, ik wil relaxen kind, maar dit is het tussenstand. Want jongens, 2-0 voor Tjin NEC, waar hij dat op voorhand tocht. Wat een mooie ontwikkeling hier in het Kooistadion. En ja, het mooiste is misschien nog wel dat het een uitslag is die te dik en dik voor Tjin is. En misschien keer Fabian van de trein over meidje. Goeie actie, dit voorbij om Kabar. Maar zit de bal dan te heeg en te wild uiteindelijk oer de goal van de keeper. En dat is dus Nicolai Polster. Nicolas Polster, wat ik zeg, zoemt het skoft. Maar we eens kijkt Traje Wikselsjoen van NEC-coach Dick Schreuder. Waarbij het Philip Sandler, Dennis Geiger en Adam Tahoui uit het veld kiezen binnen. Ze hebben vervolg troch Emre Mor, troch Jamiro Montero, de oren al het Cambuur-speler bij NEC. En troch Brian Linssen. Ja, dan komt de rol kwaliteit in, zullen we maar zeggen. Want die heren, die kennen wel voetballen. Linssen, de man die het, ik denk, is wat elke Eredivisie stadion wel een doelpunt maken had. Montero, die het mij Kaapverdië nog op het WK mij die in had. En dus Emre Mor, de man die het als tiener een heel groot talent wie. En een van de grootste Turkse voetballers eer willen zoeken, al als we de verhalen leuwen mochten. Ja, daarna is zijn carrière wat in het slop kwam. En uiteindelijk spelen ze dan ook bij NEC. Maak het een oude treding, want hij trilt der matens om vier. En dan zei Emre Mor toch een pik op zijn schouder te slaan. Ja, maar het wordt toch een schoudertril. Nou, hij vindt de VAR geen gehoor bij de arbitrage. Dus krijgt Cambuur de vrije trap. Ja, en wie het maar weer matens niet op de groenlaai. Die houdt nog een trouwens, maar het gebaar vijf. Dat hij nog vier minuutjes trok in. En dat hij er dan toch echt uitmat. En dan zit hij het erop. Dan had de Belg het 64 minuten volhouden. Nou, er binnen al 20 meer als dat hij van tevoren verwachtte hier. Althans als wat trainer Johan Plat verwachtte hier. En voor Cambuur heel wichtig. Er is wat trillerij op het middenveld tussen Le Breton en El Argui. Is dit een overtreding van Montero? Nou, ja. En waar leidt het dan weer? Natuurlijk, Maartens. De overtreding weer op Maartens. Dick Schreuder maakt hem heel lulk. Die is het net eerst bij de besluiten van de arbitrage. Maar ja, Maartens die zei erbij wie het net een gele kaart. Nou, dat wordt uiteindelijk net overnaam. Wol wordt er even gespraat. Terug Oostrom met Sharon Sherry. Nou, sluit ik natuurlijk dat hij nog een gele kaart krijgt. Want die is een continu, maar de skiertjocht erin peteer. Als Jamal Amova bij Cambuur klaarsteert om in te vallen. Nou, dat zal dan weer zijn varren. Mathieu Maartens, denk ik. Een extra verdiener. Ja, of je stelt hem op als controlerende midfielder. Zoals Amova, Fline, Wieke in de eerste 40 minuten Chintel Starek spelen. Dat die hij net onaardig, moet ik zeggen. Nog wat er passeert, toch plat. Maar hij had er in de Sjellet dat hij prima als nummer 6 uit de voeten kent. Maar hij zal er in ieder geval in komen voor Mathieu Maarten. Saffolle is wel duidelijk. Als het balbezit van NEC is bij de keeper Polster. Die had hem ondervoerd in het strafschopgebied. Die wacht het, die wacht het. Ja, nou zei het Emre Mor, ik wil hem wel haar. Zit nou eens op. Ja, uiteindelijk jouwt hem op links. Maar gewoon een Kabar. Kabar bij de versnelling. Die breekt uiteindelijk om de linkerkant. Dan een van die invallers is dat. Nee, dat is Bischoff. Bischoff met de paas op Linssen. Die verliest het duel van boven. Dan het Cambuur dus het balbezit weer om. Soeren. Nee, Boua. Boua met de paas op Kwam. Kwam, Soeren. Draait goed handig. Iepen. Soeren met de paas op Costarelli. Dit zit er aardig uit. Costarelli met de paas naar Hamas. Hamas, Costarelli krijgt hem over mij. Net goed. Net goed die paas van Hamas. Dus is de kans voor Soeren. De lange bal wordt onderschept terug. Ja, ook eerder de goos. Mathieu Maartens. En die speelt hem dan naar Hamas. Waarom naar Maartens? Waarom naar Hamas? Hakje Costarelli. Oh jongens, gallery play. Gallery play. Wordt het belenen? Nee. Want Hamas zit de bal. Tjin
Derko Neasmichon. Maar dan hebben we het even gallery play van Cambuur. Het wie tik, tak, tik. Een hakje. En uiteindelijk dus het schot van Hamas. Tjen Darko Neasmichon. En dan is daar het signaal van de vierde official. Het boert dat de loft ingeert. En de wiksel. De man die het vier wij de beste wie Joen is. Cambuur kan. Mathieu Matens. Hij wordt naar de kant hellen. En Jamal Amova komt er van Hermien. De man dus die de onvierdersbaan nou net kwijt. Want boven had hem nou nog gewoon. Maar de man die de onvierder is, die zijn basisplak verleert. Maar nou dus in ieder geval nog een goede 26 minuten meidwaan mij. In het restant van de wedstrijd. De hoekskop van El Agui. Komt bij de tweede peel. Van Duyl. Kim koppen. Ja, kopt hem dan waarom. Alleen er steekt geen Cambuur spelen. Dus Kim Polster de bal uiteindelijk opvangen. Jouwt hij de lange bal. In de richting van Bischoff. Bischoff in het duel met Kwaam. Kwaam die komt er als winnaar uit. Althans, daar lijkt het nou. Hij zit nog wel onder de sideline. Maar Tjen dat het geen ingooi wordt. Nou, dat wordt het net. Maar hij levert hem wel in bij Sherry. Sherry slingert de bal voor. Dus die heel nul vrij. Maar de kopbal in Kai Sierhuis, de spits. Ja, gewoon, wij binnen toch wel kozen dat je om Kai Sierhuis oerlid te kennen. Uit die voorzet van de linkerkant van Sherry is het Sierhuis die het vrijsteert. Die het kopt. Maar de bal Njonken kopt. Njonken de goal van Thijs Jansen Del. En Demai. Dus nog altijd die 2-0 voorsprong voor Cambuur. Maar ja, NEC dat neemt vanzelf zich wat meer risico's. Er zit met Linssen nog een extra onval erbij. En dat kan Griff ook nog wel wat mogelijkheden opsmieten. In die laatste 24 minuten van de wedstrijd. Lulkens bij Platno. Over een besluit van de skiertjochter. Om een ingooi aan NEC te jan. En dat aan Cambuur. Dat baat alweer vrij dicht in zijn buurt. Dus hij denkt dat er het goed schoen had. Volgens mij hier had het goed schoen. Maar Oostrom en zijn assistenten toch naar Roosoer. Dus is de NEC nou aan de bal. Maar hij de paas naar de linkerkant. Naar Bischoff. Bischoff naar Le Breton. Krijgt toe de middellinie aan de linkerkant. Le Breton met El Agui Tjenoeren. Jouwt hem dan op links naar Bischoff. Bischoff Tjenoer Boua. Boua die het in de eerste helft heel dreig hier. Maar Bischoff. Maar nou eigenlijk in die tweede helft nog net echt in een probleem best had. Sherry die de bal wat leger op het veld ophelt. Nou de paas naar links jouwt. Naar Bischoff die jouwt hem mij. Aan de linkerkant komt de voorzet. Der van die linkerkant. Ja die komt. Krijgt net bij Sierhuis omdat boven ertussen zit. En dan is het uiteindelijk der Neasmic die het erin balbezit komt. Spiel het hem naar Jos, naar Emre Mor. Die wil dan via een hakje Sherry berikken. Dat slag het net. Wil die ingooi. Emre Mor neemt hem vlug naar Montero. Waarom? Montero naar Emre Mor. Die nou om de dribbel geert op de as van het veld. Ja, houdt hem even waarom op Storm. Storm naar Kabar. Kabar aan de linkerkant naar Bischoff. Bischoff Tjenoer Boua. Bischoff komt naar binnen. Voorzet bij de tweede peel. Maar de redding is van Jansen. Komt er dan weer zo'n vlugge uitraap zoals we die in de eerste helft zeggen? Nou, nee, want Brian Linssen voorkomt dat door de vaste in te gaan. Dus jouwt Jansen de bal maar even om Billy van Duyl. Die jouwt de bal vol een hijs. Want Hamas er heeft erom. Ja, dottervol. Maar hij kan er net bij. Want die lange bal van Van Duyl is te hut. Dus is het Polster die het oppakt. En de bal jouwt om Neasmic. Neasmic bij de paas naar de linkerkant. Naar Bischoff. Oh, denk je het Boua onder die bal terug. Is het rond te vaar. Bischoff aan die linkerkant. Komt naar binnen. Komt naar binnen. Is het drie. Bal op Siedel is er. Sierhuis. Nee. Wat is die Costarelli. En dus wordt het geen kans, wordt het geen tweeën, is het wel nog balbezit. Vaar NEC, vaar Le Breton onder linkerkant. Le Breton kan Bischoff in spelen, kan ik jonken hem Kabasi. Uiteindelijk geeft er zelfs en tikt er hem op side naar Montero. Montero naar Storm. En Storm naar Neasmic. Neasmic dan naar de linkerkant. Naar Bischoff. Nou, denk je te ver. De drie te ver. Maar Boua. Ver aan de binnenkant. Nee, toch even waarom. Bal waarom hel je op Le Breton. Voorzet. Linssen. En via Bovenkje de bal hoe de Efteline. Het uitvak had hij bij Hens Joen. Linssen protesteert het net. Dus gaan we er maar vanuit dat het in die keer Hens weer van Bouf. Valt wel een Cambuurspeler om. Dat is, denk ik, Fabian Kwam. Die er toch in zit, Sil. Ja, die materij is net uit. Want af en toe een blessurebehandeling tasteer. Want dan betjut het dat hij eruit mat. Of wie het net kwam. Ja, het wie ook kwam. Nou, die wordt door Rijnholpen toch Hamas. En dan kan de hoekschop komen van de linkerkant. Van Sharon Sherry. Komt heeg. Komt op de holle van Sierhuis. Ja, knikt hem goed naar de groen. Maar mist weer de richting. En dus geeft die bal weer Njonken. En is het nog net de wedstrijd van Kai Sierhuis. Integendeel zelfs, zoek het Sissewolle. Want hij is behoorlijk ongelukkig.
De man die het in de spits zit bij NEC. Dat hij Cambuur nog won en Informerre had in deze tariering. Maar die het voor de Leao dus onhelder bleek te wijzen. We hebben 68 minuten spelen in het Kooistadion. Die voorsprong die zit nog altijd op het scoreboord. Toch die twee doelpunten die het Ilyes Hamash maken. Toch die mooie ontwikkelingen dus hier. Dat Cambuur met 2-0 voor zit. Dat er nog een wiksel om liet te komen. Maar zijn sjoeg even naar welke wiksel dat dan is. Eerst is het vanzelfs muziek.

Jennifer Rush zongt over de Destiny. En de Destiny van Cambuur Joen. Zo'n volle strijde punten waar ze kennen. Want de Leauters moeten nog kijk, wat minder dan 20 minuten volhoren in de wedstrijd in NEC. Ja, vanzelfs dwarren je net al te betiertje zelfs riek te rekken. Je naar wat er verliende wieken in Velsen Zuid badde. Doet vanzelfs de Twanne voorsprong in Telstar. Je een man minder van Telstar nog uit handen Joen waard. Dus ja, dan word je eerst gewoon wel even gezien om het Oosterom aan zijn hoofd fluitend. En pas dan keer die draaipunten erbij optellen. Het spul uit even stil vanwege een blessurebehandeling bij NEC. Niet gekregen hebben we er 12 wiksels plak voor. Bij Cambuur de 12 wiksels die het al kleerstieren. Nou, dat wien Ivan Henstra en Sammy Boerdane. Fabian Kwam is eruit gingen. Ja, dat wie net zo verrassend, want hij lag even de voorrek al op de groen. En ik, Nicolas Binder is eruit gong. Ja, ik zou haast zitten willen, maar het is tussenstoorn. Dan hoort hij vannacht net wekker te lezen. Stel dat het een wat wat wordt, dan schrikt hij nog wel eens wekker, denk ik, van die kans die hij kreeg in de eerste helte. Dit is wel spietig. Althans voor de man hemzelf, want Emre Mor mat er uit. De man van Glass zoek haast zitten willen, want hij had een heel soort blessure geweest in zijn carrière. En ja, hij had nou om kreeg te wijzen een kwartier mij die in. Of hij mat alweer vervongen worden. Hij gaat eruit. En Kevin Kers komt er van hem in. Nou, dat is net uit luxe. Dat wie naar een blessurebehandeling. En dus ja, is Kevin Kers de vervanger van Emre Mor. Een vrije trap. Die NEC die neemt Montero kwad op Cherry. En die besluit u te helden van 1,30 meter. Dat scoort het direct ongeveer aan 1,30 meter over de goal van Thijs Jansen. Dus dat jouwt wel aan dat het de richting ik behoorlijk mist. En dat ja, ik Charon Cherry Jens Kim is van de speler die er vol verse kin en die er vol west had. In ieder geval vorig seizoen ik nog. De doeltrap van Cambuur van Thijs Jansen in de richting van Boerdane. Die verliest het kopduel van Kers. Maar de bal je toe de sideline. Dus dat smiet Cambuur uiteindelijk de volle ingooi op. Aan de linkerkant. Hele wijze de helte van NEC. Costarelli neemt die ingooi. De skietsuchter is onder het hotel. Dus maar net al lang wacht. Uiteindelijk smiet hij de bal naar Boerdane. Boerdane speelt hem net naar El Agui. Bal je toe de sideline daarna. En dus mij Cambuur op een ei insmieten. Zul Costarelli dat noodwaaien van Duildan, denk ik. Nee, naar voren. Ja, nee, toch naar achter. Ja, toch naar achter. Toch naar Van Duil. Die krijgt druk van Brian Linssen. Dus waarom naar de keeper? Naar Jansen. Daar rint ik Linssen op terug. Dus speelt Jansen de lange bol maar. Want Boerdane, het kopduel waarom je mij Neasmits. Dit keer wint Boerdane vol. Alleen een gekopte bal bij Bischoff in de voorten. Bischoff die wil dan Sierhuis inspelen. Maar daar zit Bahouf tussen. Bahouf. Die spelen tot de as. Goeie paas op El Agui. Nou, Boerdane. Nee, de paas van El Agui is net goed. Wordt onderschept door Neasmits. En dan is het Montero die de misspieler krijgt. Montero draait om de as. Tikt hem op Sidney naar Kabar. Kabar maar wat druk van Henstra. Dus maar op Sidney naar Le Breton. En Le Breton naar Storm. Storm naar Neasmits. Dat binnen de centrale verdedigers nou. Neasmits in de midden. Storm aan de rechterkant en Kabar aan de linkerkant. Diezelfde Kabar die nou de bal had. En maar weer naar Storm speelt. Die houdt hem weer om op Polster. De keeper. Hij zat NEC de bal op de eigen helft. Vindt Cambuur dat ijsvol prima. Al beziek je ze wel een beetje druk te zetten. Dat doet Hamas nou wat voeler. Als de bal naar de keeper gaat. Die vindt alleen nog de Le Breton. Le Breton naar Kevin Kers. Kers die Iepen draait. Maar Costarelli is hier erg. Ja, uiteindelijk is Costarelli zo vervelend dat hij toch maar weer terug maakt op de keeper. Op Polster. En die spelen dan nog de sideline. Nou, dank de wel Costarelli. Want mijn tank kon niet druk zetten. Het Cambuur het balbezit nou herover. En als bedankje, maar hij zelfs die ingooi nemen. Nou, dat zal dan tik ik wel weer naar Van Duil gaan. Want die kan hem de refter wel halen. Ja, nou, dan zal Linssen nou weer druk zetten. Dat is exact wat de krijgbaarde. Dan geef ik nou de bal naar Jansen. Dan rint ik nou Linssen terug. En dan rint ik nou Jansen weer de lange bal. Net alleen nog naar Boerdane. Want Storm kan vrij makkelijk koppen. En Kers. Kers dan waarom naar Storm. Alleen nog daar zit Hamas tussen. Dus is die ingooi voor NEC. Aan de rechterkant. Meter als 24 voor de middenlijn. Ingooi, ja, wat ik was zo nonchalant. Die en toch Le Breton. Uiteindelijk wordt er een overtreding. Maakt het op Boerdane door Storm. En dan is de vrije trap Nova Cambuur.

Sammer weer in. En dus is het Thijs Jansen om hij de bal on de voert. Druk van Linssen, dus weer een lange bal naar Bouhoudane. Nejasmic die wint dat kopduel, krijgt. Storm die pikt op. Waarom naar Nejasmic? Nejasmic naar Kers. Die had de Costarelli alweer in nekken hingen. Uiteindelijk draait Kers hier op een meide paas. Ja, net heel gek op Sierhuis. Kijk wat de hut. En daarachter waait net door rond door Sherry. Dus is het Amova die daar weer tussen zit. Kambu de bal weer waarom had. Jansen de lange bal. Van echt opbouwen is nog geen sprake meer. En uiteindelijk is het Nowolle Hamas die door de bal komt. Ja, die bloedt maar in, die Fransman. Nou is het Amova maar de paas naar Henstra. Henstra, onnaam is net top. Bloedt vol in balbezit. Speelt het hem om op Hamas. Hamas, een meter vast 24, krijgt net echt druk. No wall, dan is het Amova. Amova, Bouhoudane. Aardig uitspelen. Henstra, kan hij hem binnenhoren op de Efteline. Voorzet, wordt blokt. En dan is het uiteindelijk een ingooi, denk ik. Of krijgt net. Nee, bal bleef binnen. En daarin Boerhamoede, Sidline. Dat is spietig, dat hij net hoeft. En dat is van de Italiaan schande. Want de NEC maar de Torin smieten. Wilst, ja, hij deed toch goed zijn lichaambroeken koer. Dan hier Cambuur die ingooi hoor. Maar hier lijn wel mogelijkheden voor Cambuur om de score u te verrijden. Alleen uiteindelijk wordt Krek net Bouhoudane in stelling gebracht. Cambuur had de bal alweer waarom. U die ingooi van NEC dus. Ja, de Nijmegenaren binnen echt, echt heel min. Al had Cambuur mij Thijs Jansen en de lange bal die nou ook alweer inleveren. Dus is Cambuur hem ook alweer kwijt. Maar ja, Cambuur zit wel nog voor. Hey, onderschepping nou van Bouhouf. Is het het diependraaien van El Agui. Krijgt hem bij Bouhouf. Ismael Bouhouf in een zegtje. En Ismael Bouhouf voorzet Bouhoudane. Nee, de redding van Polster. Is het Bouhouf die het nou de bal wegpakken. Kevin het appelleert van Hens. Het speelt mij gewoon terug in. Nejasmic speelt hem naar Thierry. Tot de as. Thierry naar Montero. En Montero naar de rechterkant. Naar Kers. Ja, Bouhouf die daar wel heel zeker van die zaak. Toch hij de skierzuchter te wie is. Wie dat geen Hens. Wim en hij tot de videoskierzuchter daar nog wat in short. Als NEC nou de bal had op de eigen helte. Via Tobias Storm. Die tikte hem op Sieden naar Nejasmic. Nejasmic in de middencirkel. Maar de jipte paas op Sierhuis. Maar die kinderen erbij. En omdat Boas zijn lichaam de goed inzet. Dus is het Thijs Jansen die de bal pakken kan. Die smiet hem naar Van Duyl. Van Duyl maar de lange bol. Nee, Hamas. Die is hier net op rekenen. Die is te let. Alleen het voortkoppen van NEC is net goed. Daar zit Soeren tussen. Soeren naar Bouhoudane. Hamas. Wil daar voorbij dan ons Storm. Dat slaat het net. Dan is de ingooi voor Cambuur. En dan ben ik benijd dat de videoskietzochter nog iets constateren had. Naar dat geval Sinis kijkt mij Bouhouf. Weer appelleerd waard van Hens. Even kusjeren. Ja, de mat in die wachten worden. Nee, de mat net wachten worden. Hij wie gewoon een doortel. Nou, dan wie er dus geen sprake van Hens. Dan is die ingooi ondertussen naam. Is het Hamas, Bouhoudane, die de Koffine. Uiteindelijk doch ze het balverlies. En Nejasmic die hem naar voren wipt. Naar Linssen. Die krijgt een trio van Van Duyl. Der toch uit balans. En de Cambuur verdieren had het balbezit. Waarom op Jansen. Lange bal van de Cambuurkeeper. Naar El Agui, die verliest het duel. Als ik net zo gek, want er sprong een 12 van NEC in Minerij. Uiteindelijk verliest ik Henstra het duel van Nejasmic, die hem naar voren kopt. Maar dan is het Cambuur die het via Boa weer oppikt. Lange bal bij Henstra. Daar zit Nejasmic weer tussen. Keert de bal door de sideline. En dan is de ingooi dus weg van Cambuur. Is het even gezien hoe het met Libreton is? Want die leider op de groen, die moet Rijn helpen worden. En ja, die zult omhatten, want Dick Schreuder had al 4 keer wikselen. Dus die maat even op het toskwijzen deze wedstrijd vervolgen. Nou, die wedstrijd, die wordt het nog in ieder geval 8,5 minuut. En er zult Griff ook een minuut als traaien fjouwen nog wel bijkomen. In ieder geval wel traaien, denk ik, vanwege al die wiksels. Maar vierde gaan we net echt blessurebehandeling hoor. Dus lid wat erop horen dat die wedstrijd nog een minuut als Olven heel wordt. En dat Cambuur dus nog altijd onder leiding zit. Toch die 2 treffers van Ilyes Hamas. We naderen je de slotfase en we naderen je... Ja, ik denk, ja, ik draag het haast net u te spreken. Maar we naderen je misschien ook wel de eerste overwinning van Cambuur in dit Eredivisie-seizoen. Want dit NEC, het bakt er helemaal niks van. Cambuur het de zaakjes, koert op Wadden. En dus kennen wij in allereerst haakje naar Teddy Swims. Die tjongt, or Mr. Know-it-all.

Swims, Mr. Know-it-all. Nog 4 minuten plus blessuretijd in een kolkend kooistadion. Want ze vernemen hier van alles. Dit koevel is een mooie joen worden. Een joen die het voor dit seizoen de boeken in geen kin als de joen. Waarop Cambuur de eerste Eredivisie overwinning behellen. Alles en elke nien die geeft steen voor Cambuur. En alles en elke nien zorgt dat er 2 naaie spelers op het veld steen. Ian de Van had nou de bal. Sky Fink, hij is in veldkamp voor doelpuntenmaker Indias Hamash. Fink nou maar de versnelling. Fink ik maar het schot. Dat blokte we trots zijn eigen ploeggenoot. El Argui, volgens mij die een paas verwachten. Maar later de schot. Nou wordt er een overtreding maken trof Sherry op Soeren. En dan krijgt Cambuur ook nog een vrije trap. Die oren naar je speler op het veld is Wiebe Kooistra. Die is in het veldkamp van David Boua. Nou, dan is ondertussen sprake van wat bakkeleien tussen El Argui en Charon Sherry. Ja, ik zei het al. Wij is net vernuiveren als Sherry. Je hoort nog op de pond slingeren. Want die is heel die dwaande met zinstanders, met de skiertzuchter. Dan wordt het nou uiteindelijk een wat gruttere opstootje. Waar ik Amova bij belutsen is. Le Breton. Nou, El Argui had de bal ondertussen al deadline. Die bleurt er nou uiteindelijk weer uit. En dan is het Le Breton die de gele kaart krijgt van de skiertzuchter Oostrom. En dan is het dus Sherry en El Argui die het moeten schot bleuwen. Nou steen die 12 volt nog steeds weer Maalkoor. En ik maar de skiertzuchter. En is al hier prima natuurlijk. Want dit kost het al hier betiert. Die het Cambuur voor goed uitkomt. De vrije trap die het nog naam worden mij. Toch El Argui leidt op Sanson 20 meter van de goal. Ik denk dat hij dat wel eens in een keer dwan wil. De morgen, nou dat is mooi. Die besteedt uit Cherry en Kers. Als de vrije trap. Maar krijgt Oergit. Goede goal Oergit van de keeper van Nicolas Polster, die het nou heel volle haast had om de doeltrap te nemen. Doch dat kwad naar Nejasmic. Nejasmic naar Montero. Oornaam is net goed, maar hij breekt wel Sherry. Die gaat naar de groen naar een duel met Soeren. Vrije trap voor NEC. Meter kost 5 keer voor de middenlijnen. Dus vlug naam, toch Nejasmic naar Storm. Die speelt hem waarom naar Nejasmic. Nejasmic naar Le Breton. De man die het kreeg geel kreeg. Ja, die zei net zijn ploegen aan bewegen. Donnerwat, Wils Sierhuis en Linsen zissen. Jou die bal nog gewoon naar voren. Ik had net het idee dat ze er al hier op in lieden zitten bij NEC. Ach, nou de paas van Storm op Kerst die het strijden in is. Het is echt bizar om te zien hoe volle verwieten had ze ook, hoor ik meidje. Hij is de hele wedstrijd al. Sandler in de eerste helft al doet hij die hele kaart pakte. En zien meispielers de hoed vol scold. Ja, dat zorg je wel volle vaker bij dit NEC altijd eens een keertje misgeet. Cambuur had de bol met Kooistra, die houdt de Monhenstra, die houdt de Mayon Kooistra. De Twafreun, Kennel Corfine. Als Kooistra de bol nooit jip, je houdt op El Argui. En volgens mij is dit boetend spul, maar het Mayon noten wat trok is. Zo, hij zit hem op een lattes is. En dan je die hier de bol, de vlagen, de loft die van de assistentskiertjochten. Want El Argui is die in die boetend spul op dat mooie paaske wolf van Kooistra. Maar het paaske dat kijk te let komt. Hij skert hem nog wel knap hier vanuit die hoeken. Maar via de latte geert hij eruit. Doet het dus al in het ta. Want hij is die boetend spul. NEC had de vrije trapnaam. Die bal is bij Charon Sherry op de eigen helte. Die stekt dan Brian Linsen voort. Die had een iets voorsprongje op Kooistra. Linsen tikt hem erom op Bischoff. Erom naar Linsen. Die slingert ervoor. En dan is het Jansen die het vangt. Waar dat Sierhuis erbij kan. Is het de blitzkip bij Van Dijl. De blitzkip bij Costarelli. Bouf die het even Jansen op een schouder stikt. Zo lekker wezen voor de Cambuurkeeper als hij de nul had. We zitten no in. Minuut 89. Nog 1 minuut plus blessuretijd. En de lange bal van Jansen komt op de holle bij Storm. Die berikt Kerst. Dan gaat Amova heel veel dat duel in. Dat mij toch geen. Nee, dat mij toch net toch geen. Maakt het Schreuderen wel lulk. Nou, in deze kan ik me er nou wel wat bij voorstellen. Want Amova kwam wel behoorlijk full in dat duel. Vrij trappen, blue tour. Nee, Jasmic neemt die bal waarom? Nee, Polster. Polster, maar de lange bal naar Jors. Nee, Kerst die verliest het kopduel van Costarelli. Die het ook hoor dan Tjinne Holle koppen. Beide hebben ze last van de Holle. Costarelli die jout dat nou ook gewoon. Kerst die viel ook aan de Holle. Ja, dan had ze Lissing in ijs. Nou, daar is nou even Tiet en Romte voor.
Want des die El Argui boet een spul. Ja, maar beide spelers bleven steen. Dan kist er gewoon een holle vielen. Maar dan was het even lezen gedaan. Want het is gewoon een holle blessure. Ja, dat had Costarelli nou ook terug. En misschien ook omdat Oostrom inside wordt terug de skiertje. Terug de vierde official. Dus die gaat maar even naar die beide mannen. En die zit verzwaging daar voor Costarelli. Ja, Costarelli zei nou, ik wil geen verzwaging. Want dan had ik eruit. Maar Oostrom zei het is een holle blessure. Dus... ja, wat toch van nou jongens. Nee, Costarelli zei het is net nedig. Kevin Hurdenholle. Nou, dan kunnen de fysio en de dokter van Cambuur onverrichte zaken voor hem naar de duckout. En dan heeft Costarelli dus een Hurdenholle. Houden we het hem maar op. Is het de bal, de vrije trap van NEC. Die doorbleunt vanwege die boetenspul situatie. Niet wij kijkt Hornha. Dan is er wat binnen er wat vraagtekens bij de Cambuurbank. Oh, wordt er misschien toch een videoskiet? Zorgt er nog ergens naar Sjoen? Want ik zorg dat Oostrom ons in Ekenfield. Zo wat. Nee, nou komt het signaal dat er. Doen we voetballen weer mee. Dan komt nou ook het signaal van de vierde official. We zitten al in die blessuretier mee, omdat het spul zo lang stillijn had. Dus dan moeten we haast even zien hoe lang die blessuretier bedragen zil. Kim kan nu misschien nog naar een riantere voorsprong counter. Boehoedane die uit de man El Agui. 4 minuten hebben we te gaan in die blessuretier. El Agui zit hem tjen Vink op. Ja, onbedoeld is het een paas. Want Vink in de mijn nemen. Vink dan met de paas op Sieden. Amova. Het stadion wil een schot. Amova gaat voor de paas naar Henstra. Die gaat lezen. Bloed wel in balbezit. Henstra met de krul. Ja, Ivan Henstra. 3-0 van Cambuur. En de Leeuwarders die helden de eerste weest van dit Eredivisie seizoen. Na 2 keer in de ES Hamas is het Ivan Henstra met zijn eerste Eredivisie doelpunt. De man uit de Heusterveen zit Cambuur in veilige haven. Met 2-0, ja, weer toch wat spannend. Maar met 3-0 dwar ik het wel te sissen. Cambuur wint. Cambuur zil de eerste overwinning van dit Eredivisie seizoen behelden. En hoe mooi is het dan dat Ivan Henstra die bal meisje linker in de vier hoeken krult. Dat hij Cambuur op een 3-0 voorsprong zet. En dat hij de man is die uiteindelijk de overwinning over de streek loekt. En dan is dit een hele mooie joen voor Cambuur. Want 3-0 winnen van NEC. Dat binnen cijfers die tellen. Lekker, ja, zie ik het er toch stiekem maar weer even bij. Dan maar een beetje zefter. NEC wie ik wil heel meer joen. Maar goed, dat had Cambuur vanzelf een keer een badje boon. Want Cambuur, dat kind toch. Deze overwinning er een liets beetje meer omheen zijn. Komt op vier punten. Dat is lieke vol als Pek Zwolle en Telstar. Daarmee zit Cambuur haast op een tielt tredje in de plak. Maar omdat het doelsaldo net al te best is, komen ze op het vijfje in de plak te steen. Maar ja, dan zocht de Vrouwte weer een liets beetje oorzuut als dat het de oorronde weekend dien had. NEC maar nog een hoekskop nemen van de linkerkant, omdat de bal via een Cambuur skonk hoe de Efteling geert. Die hoekskop van de linkerkant zult toch Charon Sherry voorslingeren worden. En dan kan NEC misschien nog een keer gevaarlijk worden. De kopbal van Kerst. Nee, die kunnen net bij. Maar je het on hem voorbij. Dan gaat hij de cels even erom. Is het een overtreding van Kooistra. Kerst bloot in balbezit. Bloot steen. Daar rint er hem uiteindelijk verst. En dan is het Vink die de bal over de sideline tikt. En dan is het de ingooi van NEC aan de rechterkant. Meter als 8 van de Efteline. Oh, dat docht Neasmic naar ja, Soeren. En dat is een Cambuurspeler. Dus is NEC de bal weer kwijt. Maar Cambuur houdt hem ook net in de ploeg. Bal gaat waarom. Polster, de keeper. We hadden nog Kekstad. Ja, ik denk een minuut of 20 in. Want het spel had vanzelfs vanwege die goal. Ik wil even stillijn bij Cambuur. En dan is het Linssen die het nogal voelt dat duel in gaat met Billy van Dijl. Nou, dat smiet wat pinen op bij Van Dijl. Die door Rijnhopen wordt terug Thijs Jansen. Linssen die hier, het team ziet dat hij even een handschoen hier. Dat docht er net. Nou, de vrije trap is voor Cambuur, voor Thijs Jansen. Die de bal no del is zil. Dan zal de lange bal komen. Had Johan Plat, volgens mij, scandeerd wordt. De Cambuur trainer die applaudisseert. Had het op het veld nou onvriendelijk wordt. Ja, het is net de eerste keer. Er ontstaan er dan weer wat schermutselingen tussen Nicky Soeren. Ik zag ook Wiebe Kooistra en Jamal Amova de steen.
Ja, je wil geen ruzie met Harry Kiet. Dat weten elke Friers vanzelfs, maar dat weten ze bij NEC blijk benet. Want er wie toch iemand die dan even wat bonjes zocht. Maar ja, onder oren wie Bekooistra. Uiteindelijk roept Oostrom nou Ivan Henstra bij hem. Ja, dat is ik een woord piek. Daar word ik in spul mee. Hè? En Ivan Henstra die krijgt de gele kaart. En datzelfde jot van Darko Neasmic. Niet van Skiertjochter Oostrom. Dan heb ik de gele kaart. Hoe lang ik krijg. En dan ja, vindt Cambuur het al hier wel prima. Steen Kooistra en Henstra nog even een lijstje met zijn beide. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dit is er tussen gestaan. Ondertussen ben je wel lang hoe die 4 minuten blessure die het heen. Maar het spul had natuurlijk behoorlijk lang stillijn. Nog eens het tasjongen van Johan Plat. En in dat tasjongen klinkt het laatste fluitsignaal van Ingmar Oostrom. En dan wint Cambuur met klinkende cijfers. In een kolkend kooistadion. Met 3-0 van NEC. En dan is het een prachtige juni. Is het een dik vertjinnen overwinning van Cambuur. Dat een peer klassen beter wie als dat NEC wie. NEC wie neert van de ploeg die we verliezen hier wel in de Eredivisie. Furoren maken Sjoenha. Het wie een heel min NEC. Maar het weer een goed Cambuur. Met een uitblinkersrol van Ilyes Hamas. Die twee keer scoorde. En dit Cambuur in minuut 20 op voorsprong zetten. Die in minuut 54 de tweede maken. Uiteindelijk wie het Ivan Henstra in de blessuretijd. De 90ste minuut. Dit Cambuur definitief naar de winst keert. Met de 3-0. En zij is het een tige mooie joen van Cambuur. Met de 0. Met de eerste overwinning van dit Eredivisie seizoen. En feest op de tribunes van het Kooistadion. En zou mij wel concluderen dat ja, het waar in Leeuwarden, zullen we zeggen, de gevoelstemperatuur naar hier zo'n overwinning weer heel oors is. En dat er reden is voor Fleur bij Cambuur. Maar Lidwek, tegelijk zeggen dat Ian Zweltje nog je simmer maakt. En dat Cambuur deze 3 punten na komwieken weer een mooi vervolgjamat bekronen had. Om het zomaar te zeggen in de uitwedstrijd tegen concurrent ADO Den Haag. Voor nu ontnota dit extra sportprogramma van Omroep Friesland. Mijn naam is Ander Faber. De techniek die we doen in handen van Björn Brouwer. Tegeren gaan wij dit programma maar een heel soort willen maken. En ik doe de catacomben in de interviews met de haatrolspieler van Cambuur. Die video doen nog waarom op uw website omroepfriesland.nl en in de Omroep app. En voor zelfs bij ik waarom tegeren op de radio Mandje te Moorn in het programma Friesland van de Moorn. Voor nu nog een noffelijke joen, een goed weekend en graag ont de volgende keer. Hoi!

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland.
2: Score! Nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Middag nog vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in de zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand werden gevonden. Na een zoektocht met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van die wedstrijd ook nog supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd vandaag Lieke Klaver vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek op de 800 meter. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het weer op en is er ook kans op wat zon. En het wordt dan 18 tot 21 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
10: Appetito.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hoi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké, okay. En waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
12: Ja,
13: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Ezret El Mouloudi.
2: De Britse anti-immigratiepartij Reform UK kreeg dit weekend een recorddonatie van 84 miljoen euro van twee miljardairs. De een woonde tot voor kort in Thailand, de ander in Hongkong. Beide keerden onlangs terug naar Groot-Brittannië. Ja, blijkbaar is immigratie voor Reform niet altijd een probleem. Soms levert het ook gewoon 84 miljoen op. Goedenavond. Morgen gaat Zweden naar de stembus en het wordt spannend tussen links en rechts. Ook in Brazilië komen er verkiezingen aan. Correspondent Wies Ubachs schreef over hoe de opkomst van extreemrechts haar leven daar veranderde. Verder, hoe gevaarlijk kan kunstmatige intelligentie worden? En we spreken de schrijver van het meisje met de zaadjes in het haar, winnaar van de Thea Beckmanprijs. Maar eerst het nieuws van vandaag.
3: Zaterdag 12 september.
4: Ze doen er echt bijna niks voor het klimaat.
2: Duizenden mensen protesteerden vandaag in Amsterdam tegen het klimaatbeleid van de regering. En een echte klimaatactivist kiest zijn vervoer naar de hoofdstad zorgvuldig.
5: Met de trein. Niet met de auto, met de trein.
2: De demonstranten hielden allerlei protestborden in de lucht.
6: Hier staat een ijsbeer die zegt, we gaan er allemaal aan. Dat zegt mijn moeder ook soms.
2: Veel oudere mensen liepen mee voor iemand anders.
7: Wij zijn grootouders en wij doen dit voor onze kleinkinderen.
2: Die kleinkinderen hadden dezelfde gedachten.
8: Ik loop ook mee omdat ik het heel belangrijk vind dat ik een hele goede toekomst heb.
9: Ik wil later gewoon een goed leven.
10: Wij hebben ook nog een leven.
2: Kinderen zijn bang dat als er niks verandert, ze dat goede leven wel kunnen vergeten.
11: Want als wij dan iets van 75 zijn, kan het in de zomers wel heel heet worden.
2: Verder met de ouders van de aan kanker overleden influencer Jade Kops. Haar vader vertelde dat ze wordt lastiggevallen.
12: Er zijn wel behoorlijk wat mensen, en dan heb ik het echt wel over stalking, die het niet accepteren dat wij geen contact willen.
2: Sommigen bedreigen zelfs de ouders.
12: Pas maar op het moment dat je bij de graf staat, ik weet waar ze ligt.
2: Ook haar broer en zus hebben daar last van.
12: En ook de kinderen zelf worden bedreigd. Van joh, als je vader geen contact met mij op wil nemen, dan ga jij boete doen.
2: De familie voelt zich hierdoor onveilig bij het graf van Jade.
12: Nou ja, als wij bij Jade staan, scannen we continu.
2: En dan navigatiediensten die bij files sluiproutes doorgeven. Het sluipverkeer zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties. Tot ergernis van lokale wethouders.
13: Ze hebben geen enkel verantwoordelijkheidsgevolg. En daar zijn wij ook behoorlijk boos over.
2: Ja, en dan denk je, bel die navigatiediensten op.
13: Ja, nou, ik weet niet of je dat zelf wel eens geprobeerd hebt, maar dat is een hele lastig verhaal.
2: De diensten blijken onbereikbaar. Irritant. En dat is herkenbaar voor minister Karremans.
14: Ja, dat vond ik eerst ook. Dus nu ik was toen wethouder in Rotterdam en nu ben ik minister van Infrastructuur en Waterstaat. En misschien nemen ze nu wel de telefoon op.
2: Karremans wil met de diensten in gesprek. Nog even voor de duidelijkheid, sluiproutes helpen niks. Daar loop je namelijk ook vast. Dat wist deze automobilist al heel lang.
15: Hoe ik al rij, ik ben altijd de sjaak.
2: En dan sluiten we af met dit gitaarmuziekje. Dit liedje van John Mayer is 20 jaar oud. En om dat te vieren speelden honderden gitaristen samen dit deuntje. En dat klonk zo. De beste gitarist kreeg een gitaar. Deze jongen won hem niet, maar dat vond hij helemaal niet erg.
16: Nou, dat was best wel leuk. Ik heb wel gewoon de helft gewoon verkeerd gespeeld. Ja, ik speel het nummer nooit. Ze hadden ook op eens trouwens bedacht om het nummer gewoon een aantal semitonen te verlagen. Dus ik had allemaal andere akkoorden geleerd, maar boeien.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Het zou wel eens spannend kunnen worden morgen bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Het land heeft nu een centrumrechts kabinet. En tot een paar weken geleden lagen de linkse partijen een flink stuk voor op rechts. Maar dat lijkt nu te veranderen. Goedenavond, journalist Tjade Michels vanuit Stockholm.
10: Hey, goedenavond.
2: Nog een kleine 9 uur te gaan, hè? En dan gaan de stembussen open. Wat zeggen de laatste peilingen?
10: Ja, het kan spannend worden. Het wordt spannend. Het is wel spannend. Ja, het zijn voor veel mensen echt ook die ik spreek, die zeggen wel echt van, nou, dit zijn wel misschien wel een van de belangrijkste verkiezingen die ik ooit heb meegemaakt. En dan heb ik het ook over oudere personen die al wat mee hebben gemaakt. Ja, het wordt er echt gezet, neergezet, ook in de campagne als, ja, grote vraag, welke kant gaan we nu op met dit land? Gaan we over links? Gaan we over rechts? Met welke partijen dan? Ja, dus het is spannend. Er is alleen één ding wat niet zo spannend is. Ja, we weten al wie de grootste partij wordt hier. Welke wordt dat, denk je?
2: Zeg het maar.
10: Ja, de Sociaaldemocraten. Altijd is dat in Zweden. Dus dat is, ja, de grote vraag is een beetje, wordt het 1 op de 3 Zweden die op ze stemmen? Of wordt het 1 op de 4? Nou, 1 op de 4, dat zou echt een nachtmerriescenario zijn. Dat is nog nooit gebeurd, zo weinig.
2: Maar het worden dus sowieso de Sociaaldemocraten?
10: Die worden sowieso het grootste. De grote vraag is of zij een regering kunnen vormen. En dat zie je echt, dat het eigenlijk van oudsher wel 50-50 is in Zweden, tussen links en rechts. Maar nu is het, ja, het zit er zo dicht bij elkaar, dat is valt bijna niet meer te peilen, zeg maar.
2: Maar ik las vanochtend dat rechts bezig was met een inhaalslag. Hoe zit dat dan?
10: Ja, klopt. Nou, het is eigenlijk zo dat deze rechtse regering, die worden gesteund door de Zweden Democraten. Dat is een soort gedoogsteun waarbij ze wel bij elk overleg aangeschoven mogen aanschuiven. Ze hebben nu geëist dat als deze verkiezingen, als ze die weer winnen, dat ze dan ook ministers mogen leveren. Ze zijn al de grootste partij op rechts. En het idee is dan dat ze bij de volgende verkiezingen ook dan de premier zouden mogen leveren. Daar wordt heel erg voor gewaarschuwd door het linkse blok als nachtmerriescenario. Door het extreme verleden van die partij. Dat leek te helpen. Er is een grote groep die daar best wel bang voor is. Maar ja, toen begon het rechtse blok ook iedereen bang te maken voor een partij die in de regering van de, die in het blok van de Sociaaldemocraten zit. Dat is de linkse partij, de oud-communisten. Ja, die hebben een heel aantal mensen, 33, hebben die van de regionale en gemeentelijke lijsten af moeten zetten wegens Hamas-sympathie. Daarvan wordt gezegd, laten we die alsjeblieft niet beslissen over de toekomst van Zweden.
2: Om het even overzichtelijk te houden. Om te beginnen bij die rechtse partij, de Zweden Democraten. Die dus enorm gaan groeien. En dus wellicht, zoals je zojuist vertelde, ministers gaan leveren. Wat is dat voor een partij?
10: Ja, het is dus, zoals ik net zei, een partij met een extreem verleden. Wat ook daar nog heel erg aan kleeft. Opgericht in de extreemrechtse neonazi-scene tot in de jaren 90... hadden ze demonstraties op straat met allerlei skinheads. De huidige premier Kristersson, dus van het rechtse blok, die nu met ze samenwerkt, die heeft een aantal jaar geleden had hij nog beloofd dat hij nooit met ze zou samenwerken. Dat beloofde hij toen aan een Holocaust-overlever. Ze zijn dus toch met ze gaan samenwerken. Eigenlijk omdat duidelijk was dat ze anders nooit een meerderheid zouden kunnen gaan vormen over rechts. En die partij is ook heel erg bezig geweest om eigenlijk op te ruimen. Steeds netter geworden, steeds meer mainstream. Honderden mensen de afgelopen 20 jaar die partij ook uitgezet. Maar er blijven steeds dingen opduiken. Bijvoorbeeld nu om deze verkiezingen was er een medewerker die beschuldigd wordt van nauwe banden met Poetin, Poetin-vrienden. Met de Russische regering. Ook racisme duikt vaak op. En er wordt vaak gezegd van, ja, die partijen doen wel alsof ze netjes zijn. Maar in de kern zijn ze niet veranderd. Nou, dat is dat beeld wat links van ze probeert neer te zetten.
2: En hoe komt het zo dat rechtse partijen zo flink is gegroeid? Waar ligt dat aan, denk jij?
10: Nou ja, ik denk dat het wat je ziet, en waarom het eigenlijk een beetje opvallend was, dat het eigenlijk niet zo goed ging in die peiling met rechts. We hebben hier een bendeoorlog gehad de afgelopen jaren, die nu eigenlijk, waar je eigenlijk niks meer van merkt nu in elk geval. Er werden hier in 2022 waren hier 62 mensen doodgeschoten in het jaar. Terwijl het in de omringende noordelijke landen waren dat er 4 bij elkaar toen, of 5. Je ziet dat aan de ene kant dat mensen daar tevreden over zijn. Maar wat opvallend is dat de Sociaaldemocraten eigenlijk alle harde maatregelen tegen criminaliteit, ook tegen migratie trouwens, voor een groot gedeelte hebben overgenomen. Maar nu zijn toch mensen een beetje gaan twijfelen van, ja, die Sociaaldemocraten, dat zijn toch wel goede regeerders altijd. Maar lukt het ze wel om een regering te vormen? En dan vooral wordt er dan gewezen op die partij die dus wordt beschuldigd van Hamas-sympathieën binnen de gelederen.
2: Ja, dat voorbeeld noemde je net ook al. Maar hebben de sociaaldemocraten verder echt fouten gemaakt tijdens deze campagne?
10: Nou ja, het lijkt erop dat ze toch een beetje te weinig op de inhoud, het over de inhoud hebben gehad. Kijk, er zijn hier genoeg interessante thema's. De werkloosheid is hier bijvoorbeeld 10%. Hoor je wel dat mensen het gevoel hebben dat ze misschien wel toch te veel mensen geprobeerd bang hebben te maken. En te weinig voor eigen beleid zijn gaan staan. En bovendien, als ze al dat rechtse beleid overnemen qua criminaliteit en qua... migratie. Ja, wat is dan nog het echte verschil met de partijen die nu aan de macht zijn? En hoe eng is dat dan eigenlijk?
2: Ja, te weinig over de inhoud en over die inhoud gesproken. Om welke inhoudelijke thema's draait deze campagne eigenlijk?
10: Nou, het gaat bijvoorbeeld hier over de winst die gemaakt wordt in scholen en in de zorg. Er zijn hier gewoon basisscholen. Die kan je hier oprichten. Zitten in een heel groot aantal gevallen zitten daar winstgevende grote multinationals achter. En die krijgen dan evenveel subsidie als de rest. Maar als ze dan een beetje geld overhouden aan het eind van de dag, dan mogen ze dat eruit halen, dus winst. Dat is een groot debat. Voor de rest is een groot thema ook bijvoorbeeld de miljardairsbelasting die je links wil invoeren. Een aantal linkse partijtjes. Daar heeft een van de oprichters van Spotify die heeft gedreigd om dan het land te verlaten. En dat is een goede traditie van bijvoorbeeld de oprichter van IKEA, die ook nooit belasting heeft betaald in Zweden. Omdat dat belastingregime in de jaren 70 van de vorige eeuw er heel anders uitzag. Daar wordt ook van gezegd van als we weer die kant op gaan van Zweden met zulke hoge belastingen, gaat dat ten koste van onze concurrentiekracht en dan gaan al die mensen weer weg.
2: Ja, in hoeverre leven deze verkiezingen onder de Zweedse bevolking?
10: Ja, ik denk dat die opkomst echt wel heel hoog gaat worden. Ik merk het aan veel mensen dat je... Je ziet echt dat die rechterkant heel erg aan het mobiliseren was. Omdat ze ook bang waren van straks gaan al die maatregelen weer eraf. Deels ook omdat we bang zijn dat ook door de kleine linkse partijen misschien toch dat migratiebeleid misschien wel wat verzacht wordt. Maar aan de andere kant zie je ook weer mensen die zeggen van hallo, echt niet dat wij nu een regering gaan krijgen met die sociaaldemocraten erin. Dus je ziet dat ook dat ze iets omhoog zijn gegaan, die sociaaldemocraten, in de allerlaatste peiling nu, klein beetje. Morgen, ik denk dat het gaat echt druk worden bij de stembussen.
2: Ja, jij woont zelf natuurlijk in Zweden, maar mag niet stemmen, hè?
10: Niet voor het parlement, de Riksdag. Wel voor de commune en voor de regio, maar dat is meer niet, nee.
2: En zo'n formatie, hoe lang gaat die dan uiteindelijk duren? Hoe gaat het meestal in Zweden?
10: Ja, het ligt eraan. Kijk, als rechts wint, dan hebben we... volgende week hebben we wel een regering.
2: Ja?
10: Want die kunnen gewoon met dezelfde mensen samengaan, hetzelfde blok. Dan gaan ze wel onderhandelen over de poppetjes. Misschien dat wat langer duurt dan een week dan, hoor. Maar en als de andere kant, dan wordt het moeilijk. Dan wordt het lastig om daar echt een regering te vormen. De leider van de Sociaaldemocraten heeft beloofd geen extreme een kans te geven. Daarmee impliciet wel gezegd dat die kleine linkse partij, dat ze daar niet mee wil gaan samenwerken, die hebben dat wel geëist. Dus dat wordt weer een heel politiek gedoe. Dus dat kan nog wel eventjes gaan duren.
2: Jij gaat zelf niet stemmen, maar wat ga je morgen wel doen?
10: Ik ga op pad met de stembus. Ik werk hier bij de verkiezingen. Mensen gaan naar de stembus. Maar in Zweden gaat de stembus ook op bezoek bij mensen die niet zelf naar buiten kunnen om te stemmen. Ik heb de afgelopen weken zijn al 2 weken een soort voorverkiezingen, dat al veel gedaan. Morgen zijn nog de allerlaatste die echt geholpen moeten worden. Iedereen die belt, die wordt geholpen. En dat is eigenlijk omdat ze hier in Zweden, grote nachtmerrie, democratische nachtmerrie, vinden ze wat wij in Nederland doen. Dat je iemand anders voor jou naar de stembus laat gaan, dat machtiger, weet je wel. Zij zeggen, dit moet een persoon zelf die keuze maken. Hoe kan je dat ooit weggeven aan iemand anders?
2: Ja.
10: Dus om dat zo makkelijk mogelijk te maken, gaan we dan maar met die stembus dan en 2 stembusmedewerkers bij iedereen op bezoek. Elke stem telt.
2: De stembus komt naar u toe. Tja, die Michels komt naar u toe. Dankjewel.
10: Yes. Dankjewel.

0: Jamie Lydell, Another Day. Ook in Brazilië zijn binnenkort verkiezingen waarin het erom gaat spannen wie er wint, links of rechts. Wies Ubachs woont als correspondent voor onder andere Trouw al jaren in Rio de Janeiro. Deze week kwam haar boek uit over de opkomst van extreem rechts in Brazilië. En hoe dat haar dagelijks leven een stuk ingewikkelder maakt. Goedenavond, Wies.
1: Goedenavond.
0: Ja, en jouw boek heet Kind van de Heuvel.
1: Ja.
0: Wie is dat kind?
1: Het kind ben ik. En de heuvel is de heuvel waar ik woon, de Morro da Conceição, in het centrum van Rio. Het komt een beetje over als een dorp met klinkertjes en mooie oude gevels. Heel sfeervol.
0: Jij streek daar neer in 2013?
1: Ja, klopt.
0: En heel sfeervol. En hoe is het om daar te wonen?
1: Het voelt heel vertrouwd. Ik ken heel veel mensen op de heuvel. Hele verschillende mensen. Mensen die er al jaren wonen. En nieuwkomers zoals ik. En die...
0: Expats?
1: Ja, nou, expats zijn er niet veel. Het zijn bijna alleen maar Brazilianen.
0: Ja, jij noemt het nieuwkomers.
1: Nieuwkomers, zeg maar nieuwkomers in de wijk. Maar wel vaak mensen die al heel lang in Rio wonen. Maar niet nieuwkomers in de zin van dat het andere nationaliteiten zijn.
0: Toen jij daar kwam wonen was links aan de macht in Brazilië president Lula. De verkiezingen in 2018 werden gewonnen door de rechtse kandidaat Bolsonaro. Zag jij dat aankomen?
1: Ja, ik eigenlijk een beetje. Dat was 2018 en sinds 2016, 17 was duidelijk dat extreem rechts aan kracht won. Want in 2016 werd president Dilma Rousseff afgezet.
0: Ja.
1: En in zijn stemverklaring zei Jair Bolsonaro, die dus later president werd, verheerlijkte die eigenlijk de dictatuur. Hij riep een belangrijke generaal aan uit de dictatuur, die ook opdracht had gegeven tot martelingen van Dilma Rousseff. En die verheerlijkte hij in zijn stemverklaring om Rousseff af te zetten.
0: En toen dacht jij, dit gaat niet de goede kant op.
1: Nee, dat was heel akelig. En het was ook een beetje het start zijn voor zijn, voor zijn campagne. Daarna werd het steeds duidelijker dat hij de kandidaat was voor rechts. En dat hij ook heel veel kans maakte om de verkiezingen te winnen.
0: Ja, met die opkomst van Bolsonaro bleek jouw leven op de heuvel te veranderen. Dat lag niet zozeer aan Bolsonaro zelf, maar ook vooral aan de mensen om je heen.
1: Ja, want politiek was eigenlijk nooit zo belangrijk. Totdat ik op een dag een feestje had. Ergens, niet op de heuvel, maar daarbuiten. En ik sprak een vriendin. Een hele leuke, levendige vrouw. En die vroeg opeens, wat vind jij van Jair Bolsonaro? En toen had ik zoiets van, oh jee, wat moet ik nou zeggen? Want ik voelde eigenlijk al een beetje aankomen dat zij een fan van hem was. En ik vond het een engert. En toen was ik een beetje voorzichtig. Zo van, ja, ik denk dat hij een beetje te radicaal is. Het zou fijn zijn als hij wat minder extreme uitspraken doet over vrouwen, over zwarten, over homo's. En toen kreeg ik toch een lading over me heen. Dat ik het allemaal verkeerd zag en dat hij de oplossing was voor het land. En nou, ik stond met mijn oren te klapperen en ik viel helemaal stil. Ik wist niet hoe ik moest reageren.
0: En het klinkt ook alsof je het helemaal niet verwachtte van deze persoon. Waarom niet?
1: Ik denk een beetje een naïeve veronderstelling. Aardige mensen die stemmen niet op Bolsonaro.
0: Dat is je eigen veronderstelling?
1: Ja, precies. Tuurlijk. Was mijn eigen veronderstelling. En dat bleek gewoon niet te kloppen. Maar ik schrok er heel erg van. En ik had eigenlijk ook geen reactie. Ik was zo perplex dat ik ook niet durfde te zeggen, nou, ik denk er anders over. Ik ben voor Lula. Ik ben links.
0: Maar je zegt aardige mensen. Of bedoel je linkse mensen?
1: Nou ja, aardige mensen zijn natuurlijk niet per se links. Maar het was vooral van aardige mensen stemmen toch niet op Bolsonaro? Maar ik ben daarna nog zoveel aardige mensen tegengekomen die wel op Bolsonaro stemmen.
0: Ja, Oké, dat is inderdaad een ingewikkelde. Want iemand die rechts stemt, die kan natuurlijk ook gewoon heel aardig zijn.
1: Zeker, maar we hebben het hier over radicaal rechts. Hè? Iemand die de dictatuur verdedigt in Brazilië, waar mensen gemarteld werden omdat ze zich verzetten tegen de rechtse militairen. Het is niet zomaar even rechts. Het is echt radicaal rechts. En ook zeer haatdragend tegen links. Hij heeft wel eens uitspraken gedaan van links die knallen we neer. Dat soort dingen.
0: Heb jij ontdekt waarom mensen dan toch op hem stemmen?
1: Het was bij heel veel mensen is het zo dat ze niet zozeer het helemaal eens zijn met Bolsonaro, maar dat ze een hekel hebben aan links.
0: Zich afzetten tegen Lula?
1: Ja.
0: Vanwege onvrede?
1: Vanwege onvrede. En die onvrede heeft onder andere te maken met corruptie.
0: Want daar werd Lula natuurlijk ook voor, is hij zelfs voor veroordeeld en uiteindelijk is dat teruggedraaid?
1: Precies. Hij heeft in de gevangenis gezeten, hij is veroordeeld. En daarna is het teruggedraaid omdat er vormfouten zijn gemaakt. En toen is hij vrijgelaten.
0: Ja, jij bent op onderzoek uitgegaan, hè, om Bolsonaro-stemmers beter te begrijpen.
1: Ja, want ik wilde. Want het is dat uitgangspunt dat aardige mensen niet op Bolsonaro kunnen stemmen,
0: precies,
1: is natuurlijk helemaal niet zo goed.
0: Nee.
1: Nee, en ik dacht, ik ga me erin verdiepen, want ik ontdekte later in mijn kennissenkring dat er nog meer mensen, meer aardige mensen waren die voor Bolsonaro stemden. Dus ja, dat was eigenlijk reden te over om gewoon eens met die mensen aan de praat te blijven.
0: Wat heeft dat opgeleverd?
1: Nou, dat ik het wat beter begrijp. Ik ben het nog steeds niet met ze eens. Maar we zijn wel in gesprek gebleven. En we hebben ook wel een ongemakkelijke fase gehad. Dat beschrijf ik ook in het boek. Dat we alleen maar appen. Dat we elkaar niet zien. Alleen maar contact hebben via de app.
0: Ja, de barbecue die staat nu te roesten in de hoek.
1: ja, inderdaad, ja. En Ik heb met beide. Er zijn twee mensen belangrijk in het boek die voor Bolsonaro stemmen, Adelaide en Manuel. En met beide heb ik eigenlijk een heel goed contact gehouden.
0: En Beth?
1: Beth, ja, die heb ik later ook nog toch weer gesproken. Ja. En dat was een heel ander gesprek.
0: Maar je vertelt nu vooral hoe jouw omgeving uiteindelijk is veranderd. In hoeverre ben je zelf veranderd?
1: Nou, het leuke is eigenlijk, want ik was altijd een beetje bang om voor mijn mening uit te komen. Want ik ben iemand die niet heel erg goed is in conflicten. En ik heb geleerd eigenlijk gaandeweg het boek om zelf ook gewoon te zeggen wat ik vind.
0: En dat durf je nu ook.
1: Ja.
0: Hoe zou je met de kennis van nu dan dat eerste gesprek aanpakken waar je net over vertelde?
1: Ik zou tegen haar zeggen, nou, ja, jammer, ik ben het niet met je eens. Ik denk dat de dictatuur een hele foute periode was. En ik ben voor links, ik ben voor een egalitaire maatschappij. Ik zou dat zo hebben uitgelegd.
0: Er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen jaren. In 2022 won de sociaaldemocraat Lula de verkiezingen.
1: Ja.
0: Bolsonaro werd veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Volgende maand zijn er weer verkiezingen in Brazilië.
1: Ja.
0: En dat gaat nu tussen Lula en de zoon van Bolsonaro, Flavio.
1: Klopt.
0: Wat verwacht jij?
1: Het is echt een nek aan nek race. En ik denk eerlijk gezegd dat Flavio gaat winnen.
0: Ja?
1: Ja.
0: En waarom denk je dat?
1: Omdat de laatste tijd schandalen over rechters van het Hoge Rechtshof zijn losgebarsten. Die in mijn ogen vooral ten nadele werken van Lula.
0: Ja. Ik wens je in ieder geval nog heel veel woongeluk op die heuvel.
1: Dankjewel.
0: Wies Ubachs, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Novastar, Today, Yesterday. De CEO van AI-bedrijf Anthropic heeft vandaag AI-bedrijven opgeroepen om de ontwikkeling van hun modellen bewust te vertragen. Deze week was er veel te doen over de opmars van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf OpenAI vroeg het Amerikaanse congres om veiligheidsmaatregelen rondom het gebruik van AI. En een oud-medewerker van AI-bedrijf Anthropic waarschuwde dat AI binnen 10 jaar de mensheid kan vernietigen. Dus wat is er nodig om gevaarlijke excessen van AI te voorkomen? Bert Hubert is tech-expert. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Die waarschuwing van een oud-medewerker van Anthropic dat AI binnen 10 jaar het einde van de mensheid kan betekenen. Hoe serieus neemt u die?
1: Nou, die neemt...

0: Nog voordat ChatGPT live was, zeiden ze al, ja, dit is zo'n gevaar voor de mensheid en dat moeten we eigenlijk niet doen. En 2 maanden later stonden ze het aan iedereen te leveren. Dus ze hebben echt een ruime geschiedenis van dit soort mededelingen, waarbij je altijd kunt afvragen van, ja, waarom doen ze dit eigenlijk?
1: Ja, bij de BBC werd Nobelprijswinnaar Geoffrey Hinton gevraagd naar de gevaren.
2: How could it kill us all?
3: If it's much smarter than us, well, the first thing to realize is it doesn't even have to be able to act in the real world to cause devastation. So it would be able to cause complete chaos just by talking to people. But it would also be able to design very nasty viruses, biological viruses, as well as computer viruses. It could do devastating cyber attacks. And there's just countless other ways it could get rid of us if it wanted to.
1: Biovirussen, cyberaanvallen, dat klinkt toch wel ernstig.
0: Ja, dat is ook zeker waar. En je moet wel de eerste zin die hij uitsprak. Hij zei, ja, als de AI superintelligent wordt, dan kunnen er allemaal dingen gebeuren. Dus dat was wel even een kwalificatie. En dat is nog niet gebeurd. Maar het tweede is...
1: Maar volgens velen lijken we daar wel op af te stevenen dat de AI superintelligent wordt.
0: Ja, niet de mensen die weten waar ze het over hebben.
1: Okay.
0: Er zijn wel interessante ontwikkelingen gaande, maar vooralsnog... Nee, het heeft hij nog niet verslagen. Maar het tweede is, zelfs als hij behoorlijk slim is... Kan je al heel veel kwaad doen. Maar dan moet je wel beseffen dat de AI springt niet uit je computer de echte wereld in. Iemand zal eerst die computer aan moeten sluiten op het internet en hem de AI de mogelijkheid geven om biovirussen te gaan maken. En ja, daar zijn we allemaal zelf bij. Hè? Dus als iemand dit niet wil, nou ja, dan moet je het gewoon niet doen.
1: Nou, die toegang tot het internet vinden, dat schijnt AI volgens mij ook zelf te kunnen. Een artikel in NRC vandaag heb ik gelezen. Daarin wordt gereconstrueerd hoe AI-agents deze zomer zelf hebben samengezworen tegen hun makers. Allerlei bedrijven werden gehackt en gechanteerd, zonder dat zij die opdracht hadden gekregen. Wat ging daar dan mis?
0: Ja, ze hebben die apparaten aangesloten op het internet. En dan kun je, men zegt dan wel, ja, hij is uitgebroken. Nee, ze hadden een aansluiting op het internet en daar kon hij bij.
1: Maar ook geïsoleerd daar, in eerste instantie,
0: nee,
1: toch?
0: Nee, ja, het is een computer die bedoeld was om allemaal dingen te hacken. En als je die aansluit op het internet, dan moet je niet verbaasd zijn als die zijn weg weet te vinden naar het internet. En het is ook wel goed om te weten dat het hele taalgebruik van samenzweren en afpersen en andere dingen, ja, dan moet je het er wel heel erg in lezen. Dat zijn dan dicht mental wel heel veel menselijke eigenschappen toe, die als je goed kijkt naar wat zo'n ding aan het doen is, dan zie je niet dat die aan het samenzweren is of zo.
1: Dus hij is zo geprogrammeerd, zeg jij?
0: Het is een soort ding wat gaat schieten met hagel. Dat allemaal dingen gaat proberen om te kijken of die kan hacken. En hij kan er ook ontzettende hoeveelheden computerkracht voor inzetten om dat te doen. En ook zeg maar 1 miljoen dingen proberen. En dat is voor een groot deel op dit moment de verklaring van het succes. Dat de mensen van OpenAI en Anthropic, bij wie allebei dit soort de AI dingen is gaan hacken die helemaal niet de bedoeling waren. Is meer dat men het ding de mogelijkheid had gegeven om het 1 miljoen keer te proberen. Zonder dat ze zelf doorhadden. Zonder dat ze zelf ook maar keken van wat is ons model eigenlijk aan het doen. En ja, dan is die uiteindelijk wel succesvol.
1: Dus ze hebben het er zelf naar gemaakt?
0: Ze hebben het er absoluut zelf naar gemaakt. En uit de onderzoeken bleek ook dat men veel veiligheidsvoorzieningen, de zogeheten guardrails, had uitgezet. En dat is dus onderdeel van dat patroon waar ik het aan het begin ook al over had. Dat men zegt, ja, de AI heeft allemaal vreselijke dingen gedaan. En oei, oei, oei. En als je dan kijkt, dan zeg je, ja, jullie hebben het best wel uitgelokt eigenlijk wel. En jullie vonden het eigenlijk wel leuk om met dat nieuws te komen van, nou, onze modellen zijn zo vreselijk eng.
1: Ja, want waarom zouden ze dat leuk vinden?
0: Ja, dat is een hele vreemde. Iedere keer is de focus er weer op. Deze bedrijven hebben iets van 3000 miljard dollar geïnvesteerd. En dat moet er binnenkort uitkomen met een beursgang. En het lijkt erop iedere keer als ze zeggen hoe afgrijzelijk de technologie is die ze hebben uitgevonden, dat de wereld dan zegt, nou, vertel ons meer.
1: Ja, want die 3000 miljard moet natuurlijk ook terugverdiend worden.
0: Ja, dat klopt. En dan is het noodzakelijk dat de spanningsboog steeds verder wordt opgevoerd. Het kan niet zo zijn dat mensen ineens gaan denken, nou, het begint wel een beetje tegen te vallen, of het wordt een beetje sleets, of we hebben recent geen grote doorbraken gehad. Nou, er is ook nog een nog cynischere verklaring. Dat is dat het moment om naar de beurs te gaan is eigenlijk op dit moment niet zo goed. Maar ze hadden allemaal geroepen van OpenAI en Anthropic van, nou, wij gaan nu naar de beurs. En zojuist een half uurtje geleden heeft OpenAI gezegd, ja, nou ja, misschien is dit wel zulk eng nieuws dat onze beurs gaan we wel even uit moeten stellen. Ja, misschien was dat eigenlijk wel waar het om te doen was.
1: Ja, u omschrijft het bijna als een soort marketingstrategie.
0: Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Men doet het om, en dat is met name omdat men dit zeg maar 2-3 keer per jaar doet van dit type. Want eerder dit jaar hadden ze gezegd, ja, ons model dat kan zo gevaarlijk hacken.

0: Dat, daar mag niemand bij.
1: Toch? En, toch vragen Anthropic en OpenAI op dit moment om een soort pauzeknop. Is dat dan wel een oprechte wens?
0: Nou ja, ik heb het hele betoog gelezen van de man van Anthropic. En het is nogal een raar verhaal. Want het begint dus met van ja, het is afgrijzelijk gevaarlijk wat we doen. En dan zegt hij nou, we moeten een beetje afremmen. Ja, maar niet zoveel dat je er echt veel van merkt. Dus het is niet een heel coherent verhaal.
1: Nee. Ze pleiten overigens ook voor het inhuren van externe beoordelaars. Die zouden dan toegelaten moeten worden tot deze bedrijven om onderzoek te doen. Wat verwacht u daarvan? Of wat vindt u daarvan?
0: Ja, een van de dingen die mij wel zorgen baart is die 3000 miljard dollar die men heen en weer aan het klotsen is. Dat is zoveel geld dat het heel lastig is om daar nog tegenin te gaan. Dus je kan zeggen van nou, we hebben voor 100 miljoen dollar nu aan auditors ingehuurd. En ja, die vinden dat ook wel een belangrijk onderdeel van hun reputatie. En die willen ook best wel heel graag aan boord zijn met verantwoordelijke AI. En ja, dat is ook weer goede business. Dus het blijft heel raar dat iemand zegt, we hebben technologie die misschien de hele mensheid gaat uitroeien. Maar dan huren we Pricewaterhouse in en die audit het dan en dan is het veilig.
1: Moeten de overheden dan niet ingrijpen?
0: Ja, dat moeten ze eigenlijk heel erg wel, maar dat zouden ze nu ook al wel kunnen. We hebben nog geen speciale richtlijnen voor AI of zo, maar het is nu zo dat zo'n bedrijf als Anthropic die zegt, ja, onze AI heeft de halve wereld gehackt. En dan zou je normaal vervolgd worden. Dan zou je normaal de aangifte gedaan worden en zouden de mensen de gevangenis ingaan. En dat zou ook best kunnen. Maar dan moeten overheden dat wel doen. En nu lijken overheden zo gefascineerd door AI en dat ze het spannend vinden, dat ze zeggen, nou ja, ja we kunnen deze mensen niet gaan vervolgen, want hun AI was aan het hacken en dat waren ze zelf niet.
1: Ja, daar hebben we het over Anthropic, de Verenigde Staten. Hoe zit dat eigenlijk in Europa? Wij hebben, begreep ik, een AI-act. In hoeverre zorgt dat voor bescherming van ons hier in Nederland?
0: Ja, dat maakt ervoor dat als je dit soort... Stel je voor je dat je een Nederlands bedrijf was en je had gezegd, ik heb mijn AI aangesloten op de wereld en die is iedereen helemaal kapot gaan hacken. Dan was je in Europa wel echt in de problemen gekomen.
1: Ja, hoezo dan?
0: Nou, om te beginnen gaan mensen hier gewoon aangifte doen. Dat is de ene. Maar de andere hebben inmiddels ook wetgeving aangenomen. Die zegt van ja, zoals de cyberbeveiligingswet. Die zegt van ja, jij bent toch echt verantwoordelijk zelf voor wat er op internet allemaal gebeurt. En je kunt niet dat op iemand anders afschuiven. En zeggen van ja, dat waren wij niet of zo. Dus de vibe hier in Europa is niet dat iemand zegt van nou, laat ik mijn apparaat maar los gaan hacken. En dan haal ik de kranten misschien. Want misschien haal je wel de rechtszaal.
1: Maar toch begrijp ik dat die AI-act op dit moment op een soort van hold staat.
0: Ja, dat is wel heel jammer. De Europese Unie had het behoorlijk ferm voor elkaar. En toen kregen ze het een beetje afgunstig. Dan hadden ze iets van de Amerikanen, die hebben al die mooie dingen, die willen wij ook. En men heeft nu de spannendste stukken van de AI-wet gezegd, nou, die stellen we nog een jaartje uit. Want heeft men nu zelfs geroepen onder de nieuwe Europese Commissie, wij willen dat Europa het AI-continent wordt. Dus ja, die zijn ook aanzienlijk minder streng aan het worden, inderdaad.
1: Europa wil een eigen AI-infrastructuur.
0: Ja, dat willen ze zeker hebben. Maar ze hebben ook echt zoiets van ja, het gaat nu allemaal zo hard in Amerika en in China. Daar moeten we ook bij zijn. En dat snap ik wel. Maar men is daarbij als eerste heeft men gezegd van ja, dan moet het met die regulering maar minder worden. Maar er zijn een heleboel redenen waarom Europeanen niet zo heel hard op deze kar aan het springen zijn. Men wil nu 30 miljard euro uitgeven om datacenters te bouwen in een continent met een tekort aan stroom en een overschot aan stikstof. En ik weet niet of dat nou het idee is.
1: Ja, na alle artikelen afgelopen week werd ik toch langzaam een beetje angstig, maar u heeft mij gerustgesteld. Bert Hubert, dank u wel.

0: Carpenters, we've only just begun. De Thea Beckmanprijs voor het beste historische jeugdboek is uitgereikt aan Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Voor hun Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat vertelt over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. En Nancy Bosmans is hier in de studio. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: En hartelijk gefeliciteerd.
1: Thank you.
0: Wat een grote eer.
1: Nou, echt, absoluut. Ik zat naast Jacques Vriends en ik dacht, oké, let's go, nice. Ja.
0: Hoe reageerde je?
1: Ik had dus alle verwachtingen losgelaten. Want ik dacht, ja, anders ga ik weer eventueel teleurgesteld zijn. Dus ik was wel emotioneel toen ze zeiden, het meisje met de zaadjes in het haar.
0: Ja. Had je familie mee, vrienden?
1: Ja, ik had gewoon lekker iedereen meegenomen. Nee, niet iedereen, maar familie, dan was de zaal vol natuurlijk. Hè? Dus ik had mijn man en mijn 3 kinderen, mijn 3 dochters mee.
0: Je hebt een Ghanese moeder die ook een grote rol heeft gespeeld in je literaire ontwikkeling. Hoe reageerde die?
1: Ja, die zei, it's all because of me. Nee, maar grapje. Nee, die was heel trots. En ze zei, ze is nu in Ghana. Dus ik belde haar. Ze zei, wauw, ik ben zo trots op jou. En dat is echt, ja. Daar werd ik ook natuurlijk heel emotioneel van. Ja.
0: Het meisje met de zaadjes in het haar. Waar gaat het boek over?
1: Het gaat over een meisje die opeens weg moet. Die wordt meegenomen.
0: Ontvoerd?
1: Ontvoerd, ja, absoluut. En voordat ze ontvoerd wordt, besluit haar moeder heel dapper zaadjes in haar haar te vlechten. Om haar veilig te stellen eigenlijk. Want zaadjes zijn iets magisch, omdat ze ook natuurlijk, als je die in de grond stopt. Dat waren natuurlijk watermeloenzaadjes, okrazaadjes. Om weer eten te kunnen voorzien, van eten te kunnen voorzien.
0: Ja, en wat doet ze dan vervolgens met die zaadjes in haar haar?
1: Nou, het was in het boek dat ze dus eerst invlechten in cornrows. En uiteindelijk besluit zij stiekem in midden in de nacht de zaadjes te gaan planten.
0: Ja. Op de plek waar ze uiteindelijk terechtkomen.
1: Van Ghana naar Suriname.
0: Ja. En waarom doet ze dat?
1: Omdat ze haar moeder wil herinneren aan thuis. En om haar moeder te laten zien dat, ja, ondanks dat ze nooit meer naar huis komen, dat thuis toch ergens dichtbij hun blijft. Door de gewassen die ze hebben meegenomen.
0: Dus ze nemen een stukje thuis mee.
1: Ze nemen absoluut een stukje thuis mee, ja.
0: Ja, en ik dacht ook aan wat. Alles kan je afgenomen worden.
1: Zeker.
0: Maar zelfs als bijna alles wordt afgenomen, kan je toch nog een stukje van jezelf.
1: Ja, ik denk dat dat ook een stukje verzet was. Want alles werd ook afgenomen. Niet alleen de taal, je naam, je kledij, je huis, je land. Maar ze waren toch nog zo vindingrijk om nog steeds iets bij hun te houden wat niemand kon vinden en niemand kon zien. En om dat dan ook nog te verstoppen in je haar.
0: Ja. Hoe kwam je op dit verhaal?
1: Mijn moeder vertelde altijd verhalen aan de eettafel. En dit was ook wel een verhaal die langskwam. Mensen kennen wel vaak het verhaal van Mapansa die op de plantage zaadjes in haar haar heeft gevlocht in Suriname. En die in het binnenland is gaan planten. Rijsthalmen.
0: Dat was rijst inderdaad. Ja.
1: Maar het gebeurde ook in het moederland. En het gebeurde ook bijvoorbeeld op het schip. Dus dat had ik dan gewoon vanuit huis meegekregen.
0: Maar dat was om te eten. Die rijstkorrels waren als een soort noodrantsoen.
1: Dat was wel een soort noodrantsoen. Ja. Maar dit was denk ik ook wel een soort noodrantsoen. Want ze wisten op een gegeven moment van, hey, ze komen niet meer terug. Dus ik moet jou veiligstellen. Je moet iets bij je hebben om inderdaad een noodpakket eigenlijk.
0: Maar ook de culturele identiteit bewaken en meenemen.
1: Ja, waarschijnlijk wel een combinatie. Want er werden niet alleen zaadjes in het haar verstopt. Want ook stukjes goud, kleine trinkets. Ik denk een combinatie tussen noodpakket en identiteit.
0: Ja, waarom wilde je dit juist vanuit de ogen van een 4-jarige meisje vertellen?
1: Het is iets ouder in het boek. Ze is rond de 6 jaar. Maar ik vond het heel belangrijk om vanaf een jong perspectief al met kinderen over dit onderwerp te kunnen praten. Omdat A, er was nog geen prentenboek over dit onderwerp. En B, ontwrichting en ontheming is nog steeds iets wat nu plaatsvindt. Vaak heb je een kindje in de klas die misschien vanuit een ander gebied alles moest achterlaten. En slavernij wordt ook niet daadwerkelijk benoemd. Je ziet wel de plaatjes natuurlijk, de illustraties van Lisa. Maar er wordt niet gesproken over slavernij in het boek. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar over dit soort onderwerpen kunnen leren. En ook vanaf jongs af aan.
0: Zou je een stukje willen voorlezen?
1: Ja, absoluut.
0: Je hebt het boek meegenomen.
1: Ik heb het meegenomen.
0: Met prachtige prenten overigens.
1: Ja, daar ben ik ook heel blij. Lisa heeft het echt heel mooi gedaan. Kan ik dit?
0: Absoluut.
1: Ja. Oké, het is een beetje in het midden van het boek. Maar dan ga ik het voorlezen. Vandaag is iets zo ontzettend groot dat niemand er meer omheen kan. Luide, vreemde stemmen zeggen dat iedereen alles moet achterlaten. Waarom moeten wij mee? Waar gaan we naartoe? Ja, snapt er niks van. Vechten lijkt zinloos. Gaan we ooit weer terug naar huis? Vraagt Ja zachtjes. De moeder van Ja kijkt haar liefdevol aan en houdt haar hand stevig vast. Maar ze zegt niks. Ze blijven maar lopen en lopen. En dan ziet Ja iets wat ze nog nooit heeft gezien. De zee. Haar moeder fluistert in haar oor. Vergeet nooit de geheimen in je haar. Ze zijn magisch. Net als jij.
0: Hoe reageren kinderen op het boek?
1: Ja, ze vinden het heel mooi. En ik stel kinderen ook altijd de vraag, wat zou jij meenemen als je opeens weg moet in je haar? En dan krijg ik de mooiste antwoorden.
0: Zoals?
1: Mijn moeder. Ja. Die vind ik echt heel lief. Maar ook ja, natuurlijk snoep en een tandenborstel. Tegenwoordig ook een mobiele telefoon. Dus, iemand zei ook, een kindje zei ook, de politie. Want dan kan ik zorgen dat al die stoute mensen opgepakt worden als ik er ben.
0: Wauw, wat een interactie ook. Is dat waar je op had gehoopt vooraf?
1: Ja, het is natuurlijk altijd afwachten hoe er wordt gereageerd. En vooral vanuit, ik schrijf natuurlijk voor kinderen, dus voor de kinderen. Maar ik krijg hele mooie reacties van ouders en ook van kinderen. En dat ze blij zijn dat er een prentenboek is om samen hierover te kunnen praten.
0: Een prentenboek, maar ik las dat je meer hebt ontwikkeld rondom dit meisje, hè, met de zaadjes in het haar, dan alleen dit boek.
1: Ja, samen met Art Playground hebben we bijvoorbeeld ook een expositie gemaakt over het boek. Waar kinderen kunnen spelen in het boek. En meer kunnen leren over de transatlantische slavernij.
0: Spelen?
1: Ja, dus je moet voor je zien dat er. Hey, de prenten die je net beschreef, die worden dan heel groot opgeblazen. En daarvoor zijn dan verschillende elementen waar kinderen dan iets kunnen doen. En ook bijvoorbeeld het afgelopen zomer in het Scheepsvaartmuseum. Daar stond het heel mooi in de hal. En konden kinderen die daar langskwamen genieten van de prenten en daarmee over leren. Maar ook een brief schrijven aan de kinderen van Suriname. Die momenteel ook een antwoord terug aan het schrijven zijn.
0: Dus echt een beleving.
1: Echt een beleving, ja.
0: En waarom was dat belangrijk?
1: Om het niet te houden
0: bij een prentenboek?
1: Waarom is het? Ik denk dat doordat wij de beleving inderdaad groter maakte, dat er dan ook meer begrip komt en dat je het beter. Je kan het A beter bekijken, het is super groot. Je kan er samen naar kijken met je ouders of met je familie. En hopelijk dat er. Ja, wat je net zegt, dat er gewoon meer begrip komt, dat je er gewoon wat meer van kan leren.
0: Nancy Bosmans, dank voor je komst en nogmaals gefeliciteerd.
1: Super bedankt.
0: Morgen presenteert Mieke van der Wij. Voor nu een hele fijne nacht.
2: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Wat vertellen garnalen en naakte molratten ons over menstruatie, seks en de menopauze? In haar boek Hormonaal als een garnaal onthult Ellemiek de Wit verrassende dierlijke inzichten over het vrouwelijk lichaam. Duizenden mensen gaan dit weekend vlak voor Prinsjesdag de straat op voor het klimaat. Wat moet er gebeuren? Verder... een succesvolle actie voor de boomvalk. De column van Dichtwater.
2: Ik moet je iets vertellen. Ik ben een open boek, dus ik zal het maar voor je uitspellen.
1: En een slimme manier om de Europese hoornaar op afstand te houden. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart.
9: Mart. Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké. En waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes, begon mijn bedrijf.

0: Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 18:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.